Radio 2, Vlaamse 30. Nieuw. Achtentwintig.

0: Radio 2 Vlaamse 30.
1: Re-entry 26.
2: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

0: Radio 2 Vlaamse 30.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
2: 25.

Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Wat zijn de grootste Vlaamse hits van dit moment? Je hoort het na het nieuws in de Radio 2 Vlaamse 30 hier.

0: Het is 3:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De ministers van de Vlaamse regering zijn de voorbije avond laat weer allemaal samengekomen om voor te onderhandelen over de begroting. Op dit moment wordt een korte pauze gehouden in de gesprekken. Eerder op de avond sprak Vlaams minister-president Matthias Diependaele van N-VA nog met elke regeringspartij afzonderlijk. De onderhandelingen verlopen vrij moeizaam. De komende dag om 2:00 wordt Diependaele in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Dan zou er een akkoord over de begroting moeten zijn. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische aanval op een markt. Er vielen ook zeker 4 gewonden. Kiev werd de voorbije dag verschillende keren aangevallen door het Russische leger met drones. Daarbij zouden onder meer 2 kleuterscholen geraakt zijn. Ook een residentie van de ambassadeur van Saudi-Arabië zou beschadigd zijn geraakt bij de aanvallen. Er is een diplomatieke rel ontstaan tussen Zuid-Korea en Oekraïne. De Zuid-Koreaanse regering eist namelijk excuses van de Oekraïnse regering, omdat die bekend maakte dat 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen vanuit Oekraïne naar Zuid-Korea zijn gebracht. Het Oekraïnse leger nam de 2 vorig jaar gevangen. Het waren de eerste Noord-Koreaanse militairen die levend gevat werden. Rusland krijgt militaire steun van Noord-Korea in de oorlog in Oekraïne. De kwestie ligt erg gevoelig voor de Zuid-Koreaanse regering. Die wilde de overdracht van de krijgsgevangenen vertrouwelijk houden, omdat ze op dit moment ook een nieuwe dialoog wil opstarten met Noord-Korea. En op het WK wielrennen in Canada is Brandon McNulty wereldkampioen geworden in de wegrit bij de mannen. De Amerikaan won met een kleine voorsprong voor Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel was een van de topfavorieten, maar hij werd pas 12e.
1: Gewoon geen goede dag, niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar ja, heel lastige wedstrijd. En vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt veel... overschot in de benen zat. Dus ja, dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
0: En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog vannacht bij temperaturen rond 12 graden. Na een ochtend afwisselend zon en wolken. Er is wel kans op enkele lokale buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 2 Vlaamse 30.
1: Nieuw.
0: Negentien.

0: Radio 2 Vlaamse 30.
1: VRT Radio 2.
0: Vijftien.

0: Radio 2 Vlaamse 30.
1: 1.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Klaar voor een muzikale lesgeschiedenis? Na het nieuws neemt Guy de Breeje mee terug in de tijd, in de prehistorie.

0: Goedemorgen, 14 nieuws met Joppe Matijn. De ministers van de Vlaamse regering hebben de hele nacht voort onderhandeld over de begroting. Ze kwamen gisteravond laat weer allemaal samen na een reeks afzonderlijke gesprekken tussen Vlaams minister-president Matthias Diependalen van N-VA en elke regeringspartij. De onderhandelingen verlopen vrij moeizaam. De komende dag om 14:00 wordt Diependalen in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Dan zou er ook een akkoord moeten zijn over de begroting. In het westen van Mexico worden zeker 5 mensen vermist na plotse overstromingen. Het zou onder meer gaan om een gezin van 4. Hun huis zou bij de overstromingen zijn weggespoeld. De hulpdiensten hebben onder meer helikopters ingezet bij de zoekactie. De overstromingen worden veroorzaakt door hevig noodweer. De komende dagen zou een orkaan over het land trekken. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische aanval op een markt. Er vielen ook zeker 4 gewonden. Kiev werd de voorbije dag verschillende keren aangevallen door het Russische leger met drones. Daarbij zouden onder meer 2 kleuterscholen geraakt zijn. En ook een residentie van de ambassadeur van Saudi-Arabië zou beschadigd zijn geraakt bij de aanvallen. En op het WK wielrennen in Canada is Brandon McNulty wereldkampioen geworden in de wegrit bij de mannen. De Amerikaan won met een kleine voorsprong voor Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel was een van de topfavorieten, maar hij werd pas 12e.
1: Gewoon geen goede dag, niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar ja, heel lastige wedstrijd. En vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt veel... overschot in de benen zat. Dus ja, dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
0: En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen rond 12 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. Er is wel kans op enkele lokale buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Radio 2.
3: What we're gonna do right here is go back. Back into time.
4: Sunday. De prehistorie.
2: Guy de Pre.
5: Hele goeiemorgen, hartelijk welkom in de prehistorie. We keren vandaag samen terug naar de 4e week van september 1964, 74, 84 en 1994. 62 jaar geleden, in september 1964, stond Roy Orbison helemaal bovenaan de Amerikaanse hitlijsten met Oh Pretty Woman. Volgens zijn collega Barry Gibb van de Bee Gees, die onlangs 80 is geworden, had Orbison niets minder dan de stem van God. The Big O schreef ook niet gewoon liedjes. Het waren mini-opera's die doordrenkt waren van verlangen en verdriet, want tragiek tekende zijn leven. Hier is The Big O en Oh Pretty Woman.
2: Radio 2.
4: De prehistorie.
2: Guy de Pre.

Oh, Pretty Woman van Roy Orbison was 62 jaar geleden een instant succes. Ook bij ons hier in Vlaanderen, eind september 64. In week 4 van september 64 hadden de mensen het over deze dingen. De Amerikaanse Warren-commissie besloot dat Lee Harvey Oswald in zijn eentje president John F. Kennedy op 22 november 1963 in Dallas had vermoord, zonder hulp van buitenaf. Na 8 maanden onderhandelen kwamen Oost- en West-Duitsland tot een overeenkomst over een bezoekregeling voor West-Berlijners aan Oost-Berlijn. En bij ons hielden vrouwen 62 jaar geleden een pleidooi voor meer vrouwen op kieslijsten. Radio 2.

0: Terwijl Jamaica helemaal in de greep was van de ska, kreeg die muziek vanuit Engeland ook elders voet aan de grond. En dat was te danken aan de Anglo-Jamaicaan Chris Blackwell. Een blanke Jamaicaan die in 1959 het platenlabel Island oprichtte en die begin jaren 60 de ska naar het Verenigd Koninkrijk bracht. In 64 kwam dan het eerste succes met My Boy Lollipop van de Jamaicaanse zangeres Millie Small, dat ook in de Verenigde Staten een grote hit werd trouwens. Er werden meer dan 7 miljoen stuks van verkocht en het was daarmee de eerste Jamaicaanse wereldhit. Millie was op dat moment pas 15 jaar. Tijdens zijn triomfantelijke rondreis doorheen Zuid-Amerika deed de Franse president Charles de Gaulle op vrijdag 25 september 1964 Lima aan, de hoofdstad van Peru. In zijn beste Spaans sprak generaal de Gaulle op zijn typische manier de bevolking van Lima toe en wist de president van Frankrijk de Peruanen te enthousiasmeren.
1: Francia ofrece al Peru una cooperación todavía más estrecha por la libertad, la igualdad y la fraternidad de los hombres. ¡Viva el Perú!

De in 2019 overleden Franse zanger Alain Barrière. Hij scoorde in 1964 in eigen land een zomerhit met zijn hartekreet Ma Vie. En hij veroverde daarmee maanden later een aantal andere Europese landen, waaronder ook het onze. Want ook in Vlaanderen bereikte Ma Vie de eerste plaats. John Larry was in de zomer van 1964 17 geworden. Maar hij had al als 16-jarige een grote Vlaamse hit gescoord met Alleen. In 1963 had hij de tweede plaats behaald tijdens de grote variétéprijs van Oostende en ook de publieksprijs gewonnen. En zo mocht hij Alleen opnemen, waarvan liefst 120.000 exemplaren over de toonbank gingen. Dicht bij jou, chérie, was zijn volgende hit. Larry zou ook platenwinkels uitbaten en de markten afschuimen met vinylplaten en met cassettes. Zijn zonen Glenn en Steven zetten het familiebedrijf verder. In de 60's zou Larry nog op tournee gaan met Roy Orbison, jawel. Zijn laatste optreden vond plaats in 2015. John Larry is nu 79 jaar en hier is hij 62 jaar geleden met Dicht bij jou, chérie.

0: De LP A Hard Day's Night van de Beatles stond 62 jaar geleden op 1 in de Britse albumlijst. En deze single van het titelnummer was in week 4 van september 1964 nummer 1 in Nederland. Eind september 1964 stonden de gemeenteraadsverkiezingen in ons land voor de deur. Dinsdag 22 september 1964 vroeg televisiecorrifé Paula Semer hoe Vlaamse vrouwen daar tegenaan keken.
1: Op dat punt doe ik mijn eigen goesting.
2: Ik volg mijn eigen gedacht.
3: Doe mijn eigen goesting.
4: Ik vind dat een vrouw zelf moet weten wat ze doet. En vermits ik al jaren in de jeugdbewegingen sta, vind ik dat ik zelf moet weten wat ik doen moet.
5: Ik zal mijn eigen raad volgen.
2: Ik vind dat het belangrijk is dat de vrouwen mee aan de verkiezingen deelnemen.
6: Nee, ik doe mijn raad zelf. Ik vraag nog maar een man niet.
7: Ik zal mijn eigen moeten behelpen. Want ik ben maar alleenstaander. Dus ik heb geen raad nodig.
2: Ik zou stemmen voor de belangen van de vrouwen, voor te verdedigen.

22 september 1964 onderbraken deze Beach Boys hun Amerikaans tournee om in Columbia Studio in Nashville te gaan opnemen. Op 27 september 1964 vond hun nationaal televisiedebuut plaats in de Ed Sullivan Show bij CBS, waar ze hun hit van 62 jaar geleden I Get Around brachten. Na meer dan 8 maanden onderhandelen kwamen de Duitse Bondsrepubliek, de BRD, en de Duitse Democratische Republiek, de communistische DDR, eind september 1964 eindelijk tot een overeenkomst over een regeling voor West-Berlijnse bezoekers aan Oost-Berlijn. 3 jaar eerder had Oost-Duitsland de Berlijnse muur opgetrokken tussen het communistische oostelijke deel van de stad en het vrije westelijke stadsdeel. Sindsdien hadden West-Berlijners hun familie en vrienden in Oost-Berlijn niet meer mogen bezoeken. Well, no

0: Toen Rod Argent deel uitmaakte van deze zombie, schreef hij She's Not There. Dat gaat over een onbetrouwbare vrouw, meer bepaald Argent's aanstaande, Patricia, die hem vlak voor hun huwelijk liet zitten. Hij schreef de song op het lijf van Colin Blunstone, destijds nog de zanger van de Zombies, die het in 1964 uitbrachten op plaat. Week 4 van september 64 is daarmee gepasseerd hier in de prehistorie, dus komen hier de 70's aan.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
2: De prehistorie.
1: Terug naar de gouden jaren 70.
2: Radio 2.

Volgende maand wordt zangeres Sheila Ferguson van deze Three Degrees 79, toen songschrijver Kenny Gamble haar 52 jaar geleden When Will I See You Again liet horen, vond ze het vreselijk, maar de dames namen het toch maar op en miljoenen verkochte exemplaren later moest Ferguson toegeven dat Gamble en Huff echt wel gelijk hadden. Dit was het nieuws in de 4e septemberweek van 1974. Mede door de fikse stijging van de brandstofprijzen swingde de inflatie in ons land de pan uit. De linkervleugel van de BSP, de Belgische Socialistische Partij, wees in een zogenaamd rood boek regeringsdeelname met burgerlijke partijen af. In Griekenland werd de Communistische Partij als legale organisatie erkend. 52 jaar geleden werd de Australische dollar losgemaakt van de Amerikaanse dollar en met 12% gedevalueerd. En deze George McGrae stond met Rock Your Baby op 1 in onze BRT Top 30 op zaterdag 28 september 1974.

0: Radio 2.
1: Terug naar de gouden jaren 70.
0: De prehistorie.
1: Guy de Pre.
2: I've heard people say that

0: Barry White was in 1973 verliefd geworden op Glodian James, een van de drie zangeressen van zijn achtergrondkoortje Love Unlimited. Hij schreef tijdens een slapeloze nacht voor haar Can't Get Enough of Your Love, Babe. De twee trouwden in 1974, gingen uit elkaar in 1988, maar ze zouden nooit officieel scheiden en altijd goede vrienden blijven. Het nummer met die typische zwoele gesproken intro van Barry werd terecht een Amerikaanse nummer 1. Jean-Luc Dehaene was 52 jaar geleden adviseur van minister van Economische Zaken André Olef. De op hol geslagen inflatie in ons land was voor een groot deel te wijten aan de fors gestegen brandstofprijzen door de wereldwijde oliecrisis van toen. En daarom probeerde onze regering een overeenkomst te maken met de Petroleumfederatie en met de Prijzencommissie. Jean-Luc Dehaene op maandag 23 september 1974.
1: Ik kan alleen zeggen dat de minister gepleit heeft bij de Petroleumfederatie om het gedurende een maand te bevriezen op het huidig niveau, om juist aan het controlecomité de kans te laten van het programmaakkoord volledig na te gaan. En dat de Petroleumfederatie overtuigd heeft te zeggen, goed, laat het controlecomité gedurende een maand de zaak nakijken en desnoods zelfs wijzigen.

0: De leden van 10cc kregen inspiratie voor deze hit The Wall Street Shuffle toen ze in een stretch limo Wall Street in New York kruisten en Lol Cream van de groep plotseling riep: Do the Wall Street Shuffle. Donderdag 26 september 1974 verweet senator Lode Klaas van de Volksunie, de Vlaams-Nationale Partij die 52 jaar geleden in de oppositie zat, de regering dat die te weinig deed tegen de inflatie in ons land.
1: Een onvoldoende anti-inflatiebeleid. De inflatie is volgens ons het probleem nummer 1 in dit land. En wat de regering tot nog toe gedaan heeft, is zeer ontoereikend. Zij houdt het bij kredietbeperkingen, bij psychologische acties, bij oproepen tot de bevolking. Zij zou zelf het voorbeeld moeten geven. Zij heeft een begroting ingediend waarvan de lopende uitgaven met 23% gestegen zijn vergeleken met vorig jaar. En zij aarzelt ook om het krachtig prijzen- en inkomensbeleid te voeren dat volgens ons vereist

0: Eigenlijk heette hij gewoon Robert Smith, maar voor zijn luisteraars was hij wel degelijk Wolfman Jack. Een legendarische radio-dj die vanaf de jaren 50 duizenden radioshows presenteerde in zijn eigen unieke stijl. Ik luisterde vaak naar Wolfman Jack op AFN, dat was de zender van het Amerikaanse leger in het Waalse Casto, waar de Shape gevestigd is, het militaire hoofdkwartier van de NAVO in Europa. De Wolfman was ook te horen in dit Clap for the Wolfman van de Guess Who. Wel erg doorzichtige manier om hun plaat gedraaid te krijgen. Maar het lukte, want het werd een internationale hit. Wolfman was 57 jaar toen hij in 1995 al overleed. De avond daarvoor had hij nog gewoon zijn radioshow gemaakt. 52 jaar geleden was bowling populair in ons land. Misschien een gevolg van de Flintstones televisieserie waarin heel wat werd gebowld. Wat er ook van zij, er waren nooit eerder zoveel bowlingclubs geweest in België. Aan de voorzitter van de bowlingfederatie van Horebeke de vraag of bowling toch geen cafésport was.
1: Het is wel een sport. Ik durf u bevestigen dat België zeker goede plaatsen reeds bekomen heeft. Ik denk aan de eerste plaats aan Milwaukee, waar een Belgische kampioen de tweede plaats bekomen heeft, Edmond Claus. Nu staan wij voor een kampioenschap in Malmö. Het is het winnende kampioenenteam van Knokke La Sapinière die afgevaardigd is om België te vertegenwoordigen in Malmö, Zweden. Wij hopen bij de vijf eerste te zullen eindigen en ik wil de feiten niet vooruitlopen, maar wij mikken

31 augustus 1974 moest ook bij ons in Vlaanderen populaire zeezender Radio Veronica op last van de Nederlandse overheid stoppen met uitzenden. Er was een wet gestemd die medewerking aan uitzendingen vanaf zendschepen strafbaar maakte. Dat was helemaal niet naar de zin van heel wat mensen en ook Peter Koelewijn protesteerde met zijn liedje Veronica Sorry, dat niet helemaal onverwacht door Radio Veronica tot alarmschijf werd gebombardeerd. Maar ook Hilversum 3 plugde het nummer, wat verbaasde, want beide zenders waren stevige concurrenten. In de tekst van dat nummer sprak Koelewijn radiomakers als Herman Stok, Joosten Draaier, Felix Meurders en Edward Niesing aan, die veel te danken hadden aan Veronica. Ook Golden Earring, The Cats, Bonnie St. Clair en Martha McNeil werden genoemd. De Nederlandse artiesten die veel steun van Veronica hadden gekregen. De prehistorie gaat wel nog een tijdje door, na het nieuws bijvoorbeeld, met de nieuwsfeiten en hits van september 1984 van onder meer Sade, Kraftwerk en Anne Christie. Afspraak daarvoor over enkele minuten.

0: Het is 5:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. De ministers van de Vlaamse regering hebben al de hele nacht onderhandeld over de begroting. Ze kwamen gisteravond laat weer allemaal samen na een reeks afzonderlijke gesprekken tussen Vlaams minister-president Matthias Diependalen van de N-VA en elke regeringspartij. De onderhandelingen verlopen vrij moeizaam. Om 14:00 wordt Diependalen in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Dan zou er dus een akkoord over de begroting moeten zijn. De politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de bomaanslag vorige nacht in Houthale-Helchtre in Limburg. Het gaat om een minderjarige. Bij de aanslag werd een zware vuurwerkbom of brandbom gegooid naar een woning. Er vielen geen gewonden, maar er is wel materiële schade. Volgens het parket zou er mogelijk ook een verband zijn met de bomaanslag die kort daarvoor werd gepleegd in Pelt, ook in Limburg. De twee verdachten van de schietpartij in Aalst gisteren zijn aangehouden voor poging tot moord. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. De verdachten zijn 23 en 24 jaar. Het slachtoffer is een jongeman van 23. Hij raakte lichtgewond. Over de omstandigheden van het schietincident is voorlopig niet veel bekend. Het onderzoek loopt nog. De Amerikaan Brandon McNulty is verrassend de nieuwe wereldkampioen wielrennen. McNulty won in Montreal in Canada met een kleine voorsprong voor de Australiër Michael Matthews en de Nederlander Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plek. Van der Poel opende de koers met een vroege aanval. Hij werd in de finale gegrepen, maar kon toch nog naar de bronzen medaille sprinten. En daar is hij tevreden mee.
1: Ik heb de koers gereden hoe dat ik het wou doen. Altijd anticiperend en altijd voorop. Omdat ik wist dat ze van achter altijd gingen komen. De betere klimmers natuurlijk. En ja, ik denk dat ik gewoon een heel goede wedstrijd rijd. En uiteindelijk scheelt het niet zo heel veel.
0: En de Nations League voetbal heeft Duitsland verrassend verloren van Griekenland. Duitsland ging voor eigen publiek met 0-1 onderuit. Het was de tweede match onder de nieuwe bondscoach Jurgen Klopp na eerder een gelijkspel tegen Nederland. En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen rond 12 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. Er is wel kans op enkele lokale buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2.
3: What we're gonna do right here is go back. Back into time.
4: Sunday. De prehistorie.
5: Guy de Pre.

0: Je bent welkom terug in de prehistorie in week 4 van september 1984, 42 jaar geleden alweer, toen deze Pointer Sisters aardig scoorden met Jump for My Love. In die vierde week van september 84 waren dit enkele van de gespreksonderwerpen. De Belgische prinses Astrid huwde in Brussel met aartshertog Lorenz van Oostenrijk. De Duitse regeringsleider Helmut Kohl en de Franse president Mitterrand herdachten in het Franse Verdun samen het begin van Wereldoorlog 1. En Groot-Brittannië en de Volksrepubliek China ondertekenden na lange en moeizame onderhandelingen een verdrag waarbij de Britten Hongkong zouden overdragen aan China.
1: Terug naar de gouden jaren 80.
2: De prehistorie.
1: Radio 2.

0: zijn indringende falsetstem vertelde frontman Jimmy Somerville van Bronski Beat met Small Town Boy het verhaal van een jonge homo die na pesterijen zijn beklemmende dorp ontvlucht. Dat was wat Somerville zelf ook had meegemaakt. Small Town Boy van Bronski Beat speelde een sleutelrol in de opkomst van de Britse homocultuur in de jaren 80. Het werd ook bij ons een nummer 1 hit. Somerville is er nu 65. Valschermspringen was 42 jaar geleden misschien niet de meest populaire sport in ons land, maar ze werd in september 1984 toch al druk beoefend in België. Karel Huibrechts wist er alles over.
1: Wie graag uit de lucht valt, heeft in dit land mogelijkheden genoeg om het te leren. Vraag maar na bij het dichtstbijliggende vliegveld. Je kan in Oud-Turnhout zelfs een AFF-programma volgen, een Accelerated Free Fall, waarbij je na één dag een vrije val mag doen. Oefenen op de begane grond, okay, dat spreekt voor zich. Maar met een valscherm springen is ook best leuk. U kent wel de klassieke halve bolvormige parachute. Via sturingsgaten is hij lichtjes bestuurbaar. De valsnelheid is 6 meter per seconde. Dat haalt u ook wanneer u van een modale kleerkast naar beneden springt. Dit valscherm haalt geen voorwaarts of horizontale snelheid, met wat wind hooguit 5 à 10 kilometer per uur. Dan heb je de fameuze matrassen. Je komt er sneller mee naar beneden, maar je kan ze ook compleet afremmen. Met een matras haal je een voorwaartse snelheid van ruim 40 kilometer per uur. Hij is uiterst geschikt voor precisiespringen, een specialiteit waarin de Antwerpenaar Dirk Boisdin in 1980 wereldkampioen was en in 1981 militair wereldkampioen. Oh.

De Amerikaanse zangeres Laura Branigan had in de Verenigde Staten enkele hits, maar bij ons was Self Control haar enige topper. Het werd geschreven door de Italiaan Raff, dezelfde die met Umberto Tozzi in 1987 Italië vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival met het mooie Gente di Mare. Laura overleed in 2004 op 52-jarige leeftijd in haar slaap aan een hersenbloeding. Op 7 augustus 1984 werden we midscheeps getroffen door het bericht van het overlijden van Anneke Christie. Op dat ogenblik stond haar nummer Ik leef voor jou, dat Fred Becky voor haar schreef, in de Vlaamse top 10. En het platenkopend publiek in Vlaanderen eerde aan postuum met een nummer 1 notering in die hitlijst. MUZIEK.

0: 42 jaar geleden smolt ik bij het horen van Smooth Operator van Sade, en nog altijd eigenlijk. Toen ze die zomer optrad tijdens een Funky Town Party in het Casino Cursaal van Oostende, gingen we eerst met haar een hapje eten in een restaurant op de dijk van Oostende. Mooie herinneringen aan een mooie vrouw. De Belgische Formule 1-rijder Thierry Boutsen was in 1984 aan zijn tweede seizoen bezig. Dat verliep al iets beter dan het eerste, maar Boutsen had nog vaak af te rekenen met pech. Thierry reed met een Arrows Ford met turbo, maar het kampioenschap van 1984 werd overheerst door het McLaren-team met Niki Lauda en Alain Prost. Thierry Boutsen bij Frank Raas op woensdag 26 september 1984.
1: We hebben veel moeten leren, het hele team heeft alles moeten leren over turbomotoren.
2: Ja, je hebt 3 punten voor het wereldkampioenschap. Vind je dat nu zelf voldoende?
1: Het is nooit voldoende. Ik dacht dat ik een meer competitieve auto zou gehad hebben. Het is heel, heel moeilijk om een goede auto te bouwen met een turbomotor.
2: Verdien je nu al wat met Formule 1 rijden?
1: Nog niet. Nee, ik heb veel geld moeten investeren in Formule 1 om te beginnen. En ik heb nog geen geld verdiend. Mijn doel is in Formule 1 te rijden. Geld winnen.

0: De bandleden van Culture Club schreven 42 jaar geleden The War Song, een protestsong tegen de oorlog, en de eerste single uit hun album Waking Up with a House on Fire, waarvan er 5 miljoen stuks werden verkocht. Het werd een hit en het gooide hoge ogen in de internationale hitlijsten. Het ging 42 jaar geleden niet zo best met de Royal Antwerp Football Club, doorgaans afgekort tot Den Antwerp. Manager Louis de Vries, die toen zelf ook minder ging werken voor Antwerp, op zondag 23 september 84 aan de tand gevoeld door sportreporter Jan Wouters.
1: Wij hebben verschrikkelijke klappen gekregen, maar wij zijn er de mensen niet naar om daarvoor terug te treden. Alleen hebben we ons daardoor wel over een aantal zaken bezonnen.
2: Geldzaken dus, want dat kan niet meer zoals vroeger.
1: Het zijn niet alleen geldzaken.
2: Ja, maar de club kan niet meer uitpakken. De kan niet meer de wegen die men kende via de bank en wat weet
1: nee,
2: ik allemaal.
1: Nee, dat is niet waar. Ik geloof dat door een duidelijke studie van de toestand van de club, door een goede budgettering, geloof ik dat we er op dat vlak, waar jij naartoe wil, het financiële, dat we er beter voor staan dan tevoren. Veel beter. Ik geloof dat wij een rijke club zijn. Wij hebben ons eigen stadion, wij hebben onze eigen spelers, wij hebben in verhouding denk ik veel minder schulden dan anderen, waarvan ik de rekening trouwens niet kan maken. En als wij een stapje terug moeten zitten op dit moment, dan is het wel overwogen en dan is het zeker niet om te zeggen we gaan ons in de toekomst erin vergenoegen van een grijze middenmotor te zijn.

0: Deze Duitse band Kraftwerk is nog maar de tweede niet-Engelstalige groep die in 2021 werd opgenomen in de prestigieuze Rock'n'Roll Hall of Fame. Kraftwerk werd in 1970 opgericht in Düsseldorf door de onlangs 80 jaar geworden Ralf Hütter en de inmiddels overleden Florian Schneider. In een tijd van existentiële angst vanwege de atoomdreiging zetten zij de eerste generatie synthesizers in voor avant-gardistische nummers over robots, radioactiviteit, computers, maar ook over de Tour de France. En dat was het voor wat week 4 van september 1984 betreft. Over nu naar de 90s.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
1: Radio 2.
3: De

Deze Italiaanse dancehit Rhythm of the Night van Corona was een van de grootste clubhits van de 90s. Producer Francesco Bontempi was het brein achter dit nummer. Zangeres Jenny B zong het in de studio in, maar ze bleef liever op de achtergrond. En dus was het model Olga Souza die in de clip en op het podium verscheen. Rhythm of the Night werd wereldwijd een dikke hit en stond 8 weken op 1 in Italië. Dit waren enkele nieuwsfeiten in de vierde week van september 1994. In Finland eiste de gezonken veerboot Estonia liefst 900 mensenlevens. In Vlaanderen werd 32 jaar geleden de bejaardenfoon geïnstalleerd, waar men terecht kon met vragen en klachten over bejaarden tehuizen. Apothekers en artsen verzetten zich in ons land in september 1994 tegen het aanbrengen van streepjescodes op medische voorschriften. En wet, die scoorde toen met Love Is All Around van The Troggs.

0: De Senegalees Youssou N'Dour maakte in 1986 zijn eerste westerse opname samen met Peter Gabriel. In 1994 nodigde Nene Cherry de Nachtegaal van Dakar dan uit voor dit duet. Hun Seven Seconds werd een wereldhit. De nu 66-jarige N'Dour was in 2012 en 2013 een tijd lang minister van Cultuur en Toerisme in zijn land Senegal. Iedereen die met vragen zat of klachten had over bejaardentehuizen in Vlaanderen kon vanaf september 94 terecht bij de Bejaardenfoon. Walter Kaassen van de Vlaamse overheid over het nieuwe servicenummer.
1: Het is niet de bedoeling om een dwangregime in te stellen ten opzichte van de rusthuizen. Integendeel, wij gaan ervan uit dat het overgrote deel van de rusthuizen uitstekend functioneert.
2: Door verhalen over slechte behandeling van bejaarden hebben rusthuizen, dikwijls private commerciële rusthuizen, niet altijd een goed imago. Veel directies zijn dan ook bang dat de nieuwe infofoon een klachtentelefoon zal worden, die het slechte imago van hun sector nog zal versterken. Ze zijn er niet tegen, maar vinden toch dat zij beter geplaatst zijn om problemen op te lossen.

0: Diana Ross en Lionel Richie hadden in 1981 een Amerikaanse nummer 1 en een wereldhit met Endless Love uit de gelijknamige film. 13 jaar later zou dit zoetgevoosde duo dat succes nog eens overdoen. Want Mariah Carey en Luther Vandross genoten in september 1994 evenveel bijval met hun versie van Endless Love. Begin jaren 80 maakte ik samen met Erwin Provoost voor deze zender het programma De Vrije Teugel van het Huis de Pre-Provoost. Ik bleef radio maken terwijl Erwin een succesvol filmproducent werd die eind september 1994 tevreden was met de aandacht voor zijn film Max met Jacques Vermeire in de hoofdrol.
1: Ik ben eigenlijk heel gelukkig met al de aandacht. Vooral omdat het dus in de eerste plaats voor ons neerkomt op het feit dat de film blijkbaar degene die hem gezien hebben al goed bevonden is. Anders is er behoorlijk wat minder aandacht, moet ik zeggen. Dus dat zit wel goed.
2: Ja. Hoe goed vindt u deze film zelf in zijn genre?
1: Waar ik eigenlijk erg blij mee ben, is dat Max aansluit bij die goede traditie, zou ik maar zeggen, van Hector, de eerste Urbanus film. Namelijk puur amusement voor een breed publiek, afgewisseld met eigenlijk toch wel een vleugje romantiek. Je kunt dus meeleven met Jacques Vermeire. Dat vind ik altijd heel belangrijk, dat je enerzijds, je hebt de humor, er wordt hard gelachen, maar anderzijds denk ik wel dat het publiek zal meegaan met die underdog-figuur die Vermeire neerzet.
2: Heeft hij u nog kunnen verrassen als acteur?
1: Ik moet zeggen dat een van de grote verrassingen zal zijn, misschien in de film, dat Jacques Vermeire, dat pleit dan niet voor mij, dat ik dat vooraf niet wist, maar eigenlijk is het wel een erg goed acteur.

Dromen van het leven van Jasmin stond 32 jaar geleden op haar prachtalbum Portfolio, terwijl de single de Vlaamse top 10 haalde. Jo met de banjo schreef de knappe tekst. Bedankt om te luisteren vanmorgen, maak er een hele mooie dag van en ik spreek graag met je af in een volgende aflevering van De Prehistorie.

0: Week.
1: Sowieso. Cadeautjes! Maar wie is er jarig?
2: Wij allemaal! Want binnenkort is het weer Werelddierendag!
3: Gaan ons bosjes ons daar nog meer voor winnen?
4: Zeker weten, want van vrijdag 2 tot en met zondag 4 oktober vieren we bij Sowieso Werelddierenweekend.
5: En dat betekent 15% korting op bijna ons hele assortiment.
1: Elk dier zijn Sowieso.
4: Tot in Kontig.
6: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
7: Nu kunnen we samen lezen.
6: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
8: Kan jij nog lang lezen?
7: Denk het wel, hè.
6: Beleef De Kampioenen als nooit tevoren.
8: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
7: Gezellig, hè.
6: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
1: Bij gedacht!
9: Motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Wetteren, Geel en Veurne.
10: Dag Robert. Stoeren we niet?
11: Nee, kom binnen.
10: Onze klanen is roekbaar.
11: Hallo.
10: Je zijn kettingjeske van zo'n commune, hè? Dat past niet meer. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op je aanland. Maar wat brengt dat op?
11: 1924 euro.
12: Zoveel! Vergeet Bobby Holland. Ibiza, here I come.
13: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93.
14: Brussel 1926. Een nieuwe munt ziet het licht. De Belga.
9: Maar goud werd hij nooit. Tot nu. Belga Gold. De eerste officiële Belgische investeringsmunt in zuiver goud. Uitgegeven door de overheid. Kijk op herdenkingsmunten.be.
15: Marcel, wat doet die windmolen in onze hof?
16: Kalm Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè.
15: Och, je was serieus?
17: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
18: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
19: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
14: Oh, goedemorgen. Het is nog altijd precies zomer een beetje. Beetje fris misschien, maar toch, het wordt ook vandaag een weergaloos. Goeiedag, goedemorgen.
10: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
14: 6 uur, VRT Nieuws op Radio 2, met Charlotte Krul.
3: Goedemorgen. De Vlaamse regering is nog altijd aan het praten over de begroting, dus over inkomsten en uitgaven. En het wordt dringender, want om 2:00 deze namiddag moet minister-president Matthias Diependalen die begroting voorstellen in het parlement tijdens een septemberverklaring. Maar de onderhandelingen lopen nog altijd wat stroef, zegt Sisse Michiels.
4: Om middernacht is de regering hier samengekomen nadat er gisteren overdag niet veel vooruitgang geboekt was. En ook deze nacht gaat het traag is te horen. Er is lange tijd niet onderhandeld omdat Diependalen en zijn begrotingsminister Weitz een paar uur gesleuteld hebben aan een nieuw begrotingsvoorstel. Een nieuwe tabel met allerlei besparingen en nieuwe inkomsten. Sinds een uur ongeveer buigen de partijen zich nu over dat voorstel. Afwachten dus of dat alsnog tot een akkoord zal leiden de komende uren.
3: Het Christelijk Ziekenfonds CM vraagt dringend maatregelen om te vermijden dat langdurig zieken in geldproblemen raken. Uit een eigen bevraging van CM blijkt dat ze daardoor soms medische zorg uitstellen. Maar ook voor andere rekeningen is het inkomen van een langdurig zieke vaak te laag, zegt Luc van Gorp van CM.
11: En we zien dat ze vooral dan besparen op uitgaven in de gezondheidszorg, maar evengoed op voeding. Problemen krijgen met betalen van hun energiefacturen of hun belastingen en verzekeringen en worstelen die mensen eigenlijk echt wel met een inkomen dat veel te laag is om een menswaardig leven te kunnen hebben.
3: De Amerikaan Brandon McNulty is de nieuwe wereldkampioen wielrennen. Hij won in Canada met een kleine voorsprong voor de Australiër Michael Matthews en de Nederlander Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel was beste Belg op de 12e plaats. Van der Poel opende de koers met een vroege aanval. Hij werd in de finale gegrepen, maar kon toch nog naar de bronzen medaille sprinten en daar is hij tevreden mee.
0: Ik heb de koers gereden hoe dat ik het wou doen. Altijd anticiperend en altijd voorop. Omdat ik wist dat ze van achter altijd gingen komen, de betere klimmers natuurlijk. En ja, ik denk dat ik gewoon een heel goede wedstrijd rijd. En uiteindelijk scheelt het niet zo heel veel.
3: En in de Nations League voetbal heeft Duitsland verloren van Griekenland met 0-1. Het was de tweede match onder de nieuwe bondscoach Jurgen Klopp na een eerder gelijkspel tegen Nederland. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
7: Inwoners van een woonwijk in Tiele bij Kasterlee kampen al enkele weken met een massale plaag van Colorado-kevers. Die zouden van een nabijgelegen aardappelveld komen. En de vijfjaarlijkse omgang in Lier heeft duizenden mensen naar het centrum van de stad gelokt. Afwisselend zon en wolken, later op de dag kans op enkele buien bij maxima rond 24 graden wel. En morgen nog warmer tot 29 graden. Meer nieuws uit Antwerpen over een half uur of in de app van VRT Nieuws.
0: Lekker, echt lekker.
14: Heb jij regen gezien?
3: Ik heb een beetje regen gezien in Gent vanmorgen, ja.
14: Maar, was dat toch nat?
3: Ja, een klein beetje, maar het was alweer voorbij.
14: Ja, ik dacht dat de zomer gewoon ging blijven duren.
3: Eindeloos, hè?
14: Goedemorgen, lieve luisteraar. Goedemorgen, Charlotte.
3: Dag, Peter, goedemorgen.
14: Ja, het was vanmorgen een volle maan.
3: Ja, gisteren ook, dacht ik, hè?
14: Heel de nacht. Half slaap. En niet door, hoe kwam het?
3: Voelen.
14: En dan kwam ik...

0: vreselijke nacht. Vreselijk.
1: Ja, ik ook. Ik heb heel veel uren van de klok gezien. En ik was ook een kwartier vroeger wakker dan mijn wekker afging. Ja. Ik ben dan maar opgestaan.
0: Wat het wel is, het weekend was fantastisch.
1: Zalig. Ik ben heel de dag buiten gezeten gisteren.
0: Onwaarschijnlijk. Ja. Heerlijk op die manier. En dat kan vandaag waarschijnlijk ook wel doen. Maar kijk, hopelijk was jouw weekend even goed. We gaan er een prachtige maandag van maken.

0: Die Alex Warren heeft een gouden potje, maar allemaal hits uitkomen. Wat een beest is dat, zeg. Passenger, het is 6:10. Morgen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Staan we al stil?
1: Ja, op de A12 van Brussel naar Antwerpen. Goed uitkijken, daar twee rijstroken. Die zijn er dicht in boom door een ongeval, dus maak daar zeker een reddingstrook.
0: Maar voor de rest van Vlaanderen...
2: Goed bezig
1: valt
2: allemaal.
1: Valt mee, ja.
3: Morgen, uw maandag begint.
0: Het is 6:10. Welkom bij de maandag, 28 september vandaag. De dag dat je hoort op Radio 2 dat de Vlaamse regering op dit moment 3 miljard euro aan het zoeken is.
4: Ja, dat is wel wat. Hè. En tegen 2 uur vanmiddag moet Matthias Diependalen, de minister-president, zijn septemberverklaring houden. Dus ja, het is nog maar de vraag of ze er helemaal gaan uitraken tegen dat. Ja,
0: veel succes, Matthias. Juri de Fever uit de Moorsleden is wakker. Juri, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Pieterke.
0: Heb je ook last gehad van die volle maan, Juri?
5: Ja, dat is echt niet te doen. Het was, als ik 4 uur geslapen heb, deze nacht is het veel.
0: Raar, hè? Dat is echt raar. Heb je dat ook telkens?
5: Ja. Eigenlijk wel, ja. Telkens wel, ja.
0: Kijk, volgens mij zijn we een soort weerwolven, Juri. Jongen toch.
5: Zeg maar, ook,
0: Moorsleden,
5: ook.
0: Dat is... Dadizeel is daar ook in de buurt, hè?
5: Ja, wat er is eigenlijk Dadizeel en Ekkel. Ja,
0: wel, het nieuws waar je vanmorgen echt vrolijk van wordt, komt uit Dadizeel.
4: Ja, want een groep vrienden die heeft daar een pasgetrouwd koppel, Lien en Jens, verrast met een kapel. En ze hebben zelf een kapel gebouwd, allemaal uit bakken bier. En ze hebben ook 350 bakken hadden ze nodig. Ze hebben daar ook heiligbeelden in gezet. Hm. Ook kruisen, een orgel, echt een volledig gebouwtje eigenlijk.
0: Oh.
4: Uit die bakken, je kunt het hier zien in de app van VRT Max.
0: Er zit ook een Maria in en zo.
4: Ja, echt een huisje in de rode bakken. De vrienden staan ervoor die het gemaakt hebben. En ze zeggen, ja, de lege bierflesjes, die gooien we allemaal in de tuin. Dat wordt wel alles gedaan. En zo van die dolle fratsen als iemand trouwt. Maar de vrienden zeggen, ze moeten niet klagen dat hun tuin vol ligt met lege flesjes. Ze mogen het leeggoed geld houden.
0: Maar zou dat nu veel zijn?
4: Oh, ja, 350 bakken, moeten we eens uitrekenen.
0: En hoeveel krijg je voor leeggoed tegenwoordig?
4: Dat weet ik niet. Allee,
0: 2 euro of 2 of zo, zoiets.
4: Van een bak?
0: Ja, zo'n kleine 1000 euro. Ja. Toch niet slecht allemaal.

0: we hebben het uitgerekend. Goed hoor. Goedemorgen, morgen. De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Hey, hey. In Dadizele hebben vrienden van een pasgetrouwd koppel een prachtige kapel gebouwd in bierbakken en de bierflesjes uitgegooid in het gras. Maar het leeggoed mogen ze houden. Ja. Kunnen ze naar de winkel brengen. 350 bakken leeggoed. En we hebben iemand gevonden.
1: Ja, Michelle werkt in een winkel. En ze zegt, een bak leeggoed is ongeveer dan 3,5 euro. Dus als we dat vermenigvuldigen, maal 350, hebben we 1225 euro. Dat is een mooi cadeau, hè?
0: Ja, 3,5 euro. Ik wist niet dat zoveel was.
1: Nee, ik ook niet.
0: Dus ja, daar heb ik ook een reden om het terug te brengen, natuurlijk. Voilà. Dus goed gedaan, zeg. Goedemorgen. Nog een belangrijke dag, natuurlijk, want we hebben... de Italianen vermorzeld. Ja, het moet er ook eerlijk in zijn. 0-2 in Italië gaan winnen bij de Nations League. En het blijft maar doorgaan. Vanavond spelen we tegen Frankrijk in het Koning Boudewijn Stadion.
2: Ja, wordt toch een speciale wedstrijd, hè, Peter?
0: Backstage Bavo, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, want sterspeler Kylian Mbappé doet niet mee. Dat is toch wel een belangrijke. En natuurlijk, de vorige wedstrijden tegen Frankrijk speelden we altijd goed, maar we verloren altijd.
0: Ja.
2: En zeker met de pijnlijkste match, weet je nog, in de halve finale op het wereldkampioenschap in 2008. In Rusland.
0: Ik ging net zeggen, moeten we daar. Dat is 8 jaar geleden, jongens. Kom aan. Hè.
2: Ja, maar Peter, dat is, het had zomaar goud kunnen zijn op dat toernooi voor ons. Hè.
0: Had je weet, als mijn moeder een wielkes had gehad, was het een tram geweest. Dus daar zijn we niks mee.
2: Ook
0: hè.
2: Dat, ja, ja.
0: Maar goed, vanavond dan toch maar een pronostiekje.
2: Ik ga voor 1-1. Nee, we gaan positief. Nee, sorry, 2-1.
0: Ja, maar
2: nee,
0: maar
2: ja, het moet realistisch zijn. Frankrijk is zeer goed. Hè. Dus 2-1.
0: En Mbappé is het 3-0. Komt goed, 3-0. Jawel.
3: Hallo, ik ben Peter van de Veire.
0: Hallo.
3: En binnenkort dans ik opnieuw 24 uur lang tegen kanker.
4: Radio 2 Dansatom.
3: En jij kiest de muziek. Op welke plaat dans jij tegen kanker? Laat het weten op VRT Max. En steun Kom op tegen kanker.
5: Muziek verandert alles. Dans samen met Radio 2 tegen kanker. Radio 2 Dansatom.
6: Nou, wel weten, ik ga er nu eens iets confessen. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak, zo intens en zo lekker. Ik geloof dat niet, hè? Oud, jong, dan word ik echt niet beu. Astma, beemstress.
7: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
8: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan. Met Imos Koopman.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Imos Koopman!
10: Mama, is mijn brood al klaar?
11: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
12: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
10: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
13: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
14: Hoogstraten.
13: Hoogstraten aardbeien.
15: Knaldi!
16: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
17: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
18: Voilà, ons huis is verzekerd.
17: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
19: Zeg schat,
18: ja?
19: Die badkamer, daar is een lek geweest.
18: Oei!
19: Dat is een zwembad. Wat nu?
18: Oh, ik bel direct de makelaar.
17: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
8: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
8: Ja, ja.
6: En die prijzen zijn die gecheckt?
8: Absoluut.
6: De Ford Puma vanaf €19.900.
8: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
8: Oké.
13: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
10: Ford.
13: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.

0: About You. Het is een perfecte dag voor een nieuwe Radio 2 topsong. Die ga je veel horen op Radio 2, omdat we erin geloven. En vanmorgen is dat Sam Goris, zijn nieuwe hit, die toch wel weer zeer verrassend klinkt, hoor. Wordt hem rond 7:15 bij ons.
1: Platenpoets.
0: Ah, nu gaan we lekker poetsen natuurlijk, want in de jaren 70 had je een heerlijke muziekstroming, de glam rock. Waar rockers eigenlijk liever in Nicole en Hugo pakjes gingen gaan dansen en gaan shoppen. Beetje disco, maar met gitaren. Die disco kun je trouwens binnenkort helemaal herbeleven op het Slagersfestival. Nieuwe namen net na 7:00. Dat is dat disco als thema.
2: Dat was goed, hè?
0: Ja, raar. Ja. Maar dus die glamrock, dat was Kloef erop. En een van die bands die dat helemaal goed doorhad, was The Sweet. Die maakte songs die gewoon erg vrolijk waren. Letterlijk funny funny.

0: Funny Funny van de Sweets, die hadden ook heel strakke pakjes aan altijd. Jongens toch. Dit is Sienna Spyro.
1: Jouw goeiemorgen telt voor twee. Goeiemorgen,
2: morgen. Peter van der Veer.

0: Wat een fenomenale zangeres is dat toch, die Sienna Spyro. Material Lover. Het is exact, moi, een scheetje voor 7:30.
1: Elke dag telt voor 2.
0: En straks al een nieuws uit je buurt. Nu Charlotte bij ons.
2: De Vlaamse regering is nog altijd aan het praten over de begroting, dus over de inkomsten en uitgaven, tot er een akkoord is. Het wordt dringender, want om 2:00 deze namiddag moet minister-president Matthias Diependalen de begroting voorstellen in het parlement tijdens zijn septemberverklaring. En de Amerikaan Brandon McNulty is de nieuwe wereldkampioen wielrennen. Hij won in Canada met een kleine voorsprong voor de Australiër Michael Matthews en de Nederlander Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel was beste Belg en die stond op de 12e plaats.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Anne Verstuift. Wout van Aert heeft zijn droom om wereldkampioen wielrennen te worden dus niet kunnen waarmaken. Hij werd pas 28ste. Samen met Mathieu van der Poel viel hij in de finale al vroeg aan. Maar hij moest achteraf erkennen dat de koers te zwaar was.
5: Super zwaar en voor mij te zwaar. Goeie koers gereden, maar op 4-5 ronden aan het einde was, ging het licht eigenlijk al uit. Bal ervan, maar er zat niet meer in.
4: Hij neemt nu een maand vakantie en komt in de winter terug in het veld rijden. Wanneer hij daar zijn eerste koers rijdt, heeft hij nog niet beslist.

0: de biljart is Eddy Merckx uit Aartselaar er wel in geslaagd om wereldkampioen te worden in het driebanden. En dat voor de derde keer in zijn carrière. De vorige keer was wel al 14 jaar geleden. De 58-jarige Merckx versloeg in Blois in Frankrijk in de finale de Vietnamees Vinh Bao, de wereldkampioen van 3 jaar geleden. En daarmee klimt Eddy Merckx op de wereldranking naar de tweede plaats. Inwoners van een woonwijk in Tiele bij Kasterlee kampen al enkele weken met een massale plaag van Colorado-kevers. Volgens buurtbewoner Paul Vervoort zouden de kevers van een nabijgelegen aardappelveld komen nadat het loof daar werd bespoten. De overlast is groot, zegt hij.
1: Je bent eigenlijk constant met die kevers bezig, want je moet ze constant opruimen, verwijderen. Als ik bijvoorbeeld gisteren thuis ben, mijn vrouw zegt, komt er eentje dood toen die op de ijskast zit. Deze morgen kroop er eentje in de slaapkamer. Je denkt dat ze niet binnen zijn, maar ze komen wel binnenlangs ergens. Dus je kunt wel begrijpen dat de mensen tijdens dat goede weer met motel hebben, dat ze dus geen gebruik kunnen maken van hun tuin. Je kunt er niet gaan zitten. Toch zeker niet dat je er vies van bent. Hè.
0: De gemeente Kasterlee bekijkt wat er kan gebeuren om de plaag te bestrijden. En de vijfjaarlijkse ommegang in Lier heeft duizenden mensen naar het centrum van de stad gelokt. Op verschillende plaatsen vonden er optredens plaats en daarnaast was er natuurlijk de traditionele stoet met onder meer het Ros Beijaard en de vier Heemskinderen. Deze toeschouwers konden het wel smaken.
2: Goh, de verrassing elke keer dat het toch wel een beetje anders is dan de vorige keren. Dit is weer een heel ander concept. Met verschillende theaterstukjes die in het centrum plaatsvinden. En dan is de omgang zelf is nu wat korter.
3: Ja, die stoet met die kleinkinderen. Ik vond dat wel fantastisch. En dan die meisjes die daar aan het dansen waren en om het water. Dat was ook heel mooi.
4: Gewoon de sfeer opsnuiven is ook al plezant.
0: En ook volgende week zondag gaat de omgang nog eens uit in Lier. Afwisselend zon en wolken, later op de dag kans op enkele buien bij maxima rond 24 graden. Morgen zonnig en warm tot 29 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VRT Nieuws.
5: Heb jij opnieuw van die sardine met mosterd bij morgen?
6: Ja, die zijn al naar binnen gewerkt. Maar ik moet wel zeggen, in de wandelgangen heeft er iemand reactie gegeven op dat hij altijd zo speelt met mij over die sardine. En die zei, jij weet toch dat Peter om 4 uur 's nachts paté eet?
5: Ja.
6: Dat is toch exact hetzelfde? Je moet jou zo niet laten doen, zei die persoon tegen mij.
5: Wie was die persoon?
6: Mag ik mijn bronnen prijsgeven?
5: Ja, altijd, tuurlijk wel.
6: De enige echte Shema Saisai.
5: Oh, Shema Saisai. Straks confronteer ik haar ook met iets waar ze niet zal van terug hebben. In dat paté. Oh, ik ben een soort van paté.
7: Eieren bak jij toch ook, Peter? Jij bakt toch eieren s'nachts
5: ook? Ook, ja, bak ook eieren. Maar thee is zo ongezond.
7: Ja, maar zo lekker.
5: Oh, vreemd.
6: Kijk, misschien moet je sardine proberen.
5: Echt een water. Ja, misschien moet ik het wel eens proberen. Met die mosterd. Maar goed, kom maar even tot verkeer op. Kom aan.
6: Ja, op de A12 van Brussel naar Antwerpen zijn 2 rijstroken dicht in Boom door een ongeval. Daar verlies je nu 10 minuten vanaf Willebroek. Maak daar zeker een reddingstrook. Richting Antwerpen een half uur al aanschuiven vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring naar Beveren zo'n 10 minuten bij tussen de A12 en Lilo. En dan vertraag je nog eens 10 minuten op de binnenring rond Brussel tussen Stroombeek en Machelen.
5: Oh, er is iemand met pech op dit moment, dus gaan we die even helpen. Goedemorgen, Xavier Verschuren uit Waregem.
8: Goedemorgen, Peter.
5: Xavier, trouwe vriend van de show. Maar vooral op dit moment sta je vast met je speedpedelec. Wat is er aan de hand?
8: Ja, ik had een platte band. Ik ben op weg van Waregem naar Waarschoot. En ter hoogte van Deins aan de spoorwegbrug kreeg ik platte band.
5: Ja, kameraad.
8: Nu? Nu sta ik bijna al een uur te wachten op de pechbijstand.
5: Ach, een uur. En gaat het nog lang duren, denk je?
8: Nee, normaal zou hier over een minuutje of 5 moeten zijn. Dus,
5: Oké, dat is goed, ja. Waar
8: de redding is in zicht.
5: Zeg maar, met de speedpedelec, dat is toch effe. Hoeveel kilometer is dat?
8: 34 kilometer.
5: En hoe lang doe je erover met speedpedelec?
8: 55 minuten.
5: Ja, dat is toch wel, vind ik wel moedig, hoor. Maar goed, kijk, als dat maar lukt, zometeen doe veel groeten in Worschot heen.
8: Dat zal ik doen.
5: Fijn ochtend. Okay. Dag Xavier, jojo. Ja. Dat is toch moedig, hè? 55 minuten vind ik.
7: Ik vind dat ook. Ik vind dat knap. Goed.
5: Een voorbeeld voor velen.
9: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
10: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
9: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
11: Oh, zalig, hè?
12: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
11: Oh. Oei, mijn enkel.
12: Schat, ça va?
11: Nee.
12: Wat kunt er nog op staan?
11: Zo'n beetje.
12: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
11: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
12: Ah, dat is in orde dan.
13: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
14: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
15: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

0: zeggen, een foto van Madonna met Taylor Swift.
1: Ja.
0: Die Madonna is de helft van Taylor Swift. Ik dacht die groter was. Material Girl. Maar ze blijft onwaarschijnlijk relevant, zegt niet normaal.
2: Charlotteke.
0: Heeft gezien wat er allemaal gebeurd is.
1: Maar ja, er zijn MTV Awards en die zijn net afgelopen. En ze is daar samen met Sabrina Carpenter. Heeft ze een prijs gewonnen voor beste samenwerking met Bring Your Love. Ze is ook de echte winnaar van Artist of the Year, Madonna, ook dit jaar.
0: Oh.
1: En dan ook nog Best Dance categorie met haar Confessions to the Movie.
0: Ja. Hopla,
1: ze blijft prijzen verzamelen.
0: Hoe moet dat, hoe was jouw zondag? Moeten we het ook even over hebben. Hoe was jouw zondag, Margot, van de regio?
3: Lekker eigenlijk.
0: Lekker, ja. Je hebt gelukkig geluk dat je niet naar Walibi geweest bent. Wat is dat, jongens?
1: De vrije valtoren Dalton Terror is daar nog maar eens stilgevallen. Op 70 meter hoogte dit keer. En de bezoekers die zaten daar bijna een uur vast. Lijkt me echt de hel, hè. Ze werden wel veilig naar beneden gebracht dan uiteindelijk. Maar het is al de derde keer in een jaar dat er problemen zijn met die attractie.
0: Oh, heel veel beelden natuurlijk ook van Remco Evenepoel en Wout van Aert.
1: Ja.
0: Die het niet gehaald hebben, daar gaan we straks nog over door. Maar dan dit verhaal. Het is jammer genoeg vreselijk herkenbaar, maar het kan iedereen overkomen, dus ook jou en mij.
1: Het gaat over een kind van 1,5 jaar uit Berthem. Het is overleden nadat het urenlang alleen in een geparkeerde auto zat. Daar was achtergelaten. De ouder die had een soort andere parkeerroutine die ochtend en is zo het kind vergeten. En toen het werd gevonden, het meisje, werd ze nog naar het ziekenhuis gebracht, maar ze is daar overleden. Nu, neurologen zeggen in de krant dat het, dat iedereen kan gebeuren, overkomen. Dat mensen die normaal niet verstrooid zijn, dat opeens kan. Omdat je dus, zoals die persoon, je ochtendroutine, er gebeurt iets anders, je bent verstrooid. En er bestaat een term voor forgotten baby syndrome. En sommige automerken die spelen daarop in om bestuurders daarop te wijzen, op de gevaren daarvan.
0: Er is beeld van.
4: In deze Chinese wagen zitten allerlei waarschuwingssystemen.
5: We hebben gereden, er zit iemand op de achterbank. Ik ga de auto nu vast doen. En hij gaat hem normaal gezien een signaal moeten geven, omdat er beweging en mensen op de achterbank zitten.
1: Goed, hè?
0: Een signaal.
1: Ja, echt hard beginnen toeteren, maar ja, het lijkt mij wel top dat het bestaat.
0: Effectief, ja. Ooit voorgehad, hè? Aankomen aan het werk en ik draai me om mijn boekentas te pakken en mijn dochter zit nog in de autostoel. Ik was die vergeten af te zetten bij de onthaalmoeder.
1: Kijk, ja.
0: En echt bizar, dus stel dat mijn boekentas op de voorbank had gelegen.
1: Dan zat ze nog in de auto. Dan
0: zat ze daar nog altijd.
1: Kijk, het kan echt iedereen overkomen.
0: Het is vreselijk, ja. Het is toch een waarschuwingetje waard, zeg. Sowieso. Margot van de regio, je staat al buiten. Het is daar goed weer.
3: Maar het heeft net een beetje geregend. Dus het voelt zo'n beetje tropisch warm, want het is echt wel warm buiten. Ik heb een sjaal aan, maar dat was eigenlijk niet nodig.
0: Toch regen hier en daar. Wat staat ze daar te doen? In de regen, dat maak je zo meteen mee. Maar wij zijn ermee bezig.

0: Ja, Bartje. Het was onze Radio 2 topsong van een tijdje geleden. En dus over een uurtje een nieuwe. Die krijg je dan van Sam Goris. Nog even over de kinderen vergeten in de auto. Dat is van het weekend vreselijk afgelopen. Rudy Browns uit Bilze, die app nog herkenbaar. Enkele kruispunten verder van op de achterbank. Hey papa, moeten we niet naar school vandaag? Decennia geleden, maar toch hè.
1: Ja, kijk.
0: Echt maf verhaal. Maar we moeten naar Margot van de regio, want die zit...

0: Jammer, gewoon van de regio. Nu zaterdag ook weer ergens te zien in Vlaanderen, want jij doet ook mee aan het weekend van de klant. Waar ga je helpen?
1: Ik ga helpen in de seizoensschuur in Schellebellen. Ja, dat is een soort van hoevewinkelboerderij-achtig iets. Dus ja, kijk er naar uit.
0: Hoevewinkelboerderij, zoiets. Ja, maar, klinkt allemaal goed. In Schellebellen. En vandaag naar Gent. Neem ons even mee. Wat ga je in Gent doen?
1: Wel, ja, ze zitten hier al een tijdje met een situatie. En wie nu meekijkt via VRT Max kan het al een beetje zien achter mij. Het water ziet daar al dagen en dagen gewoon groen. Ik kan het niet beter beschrijven dan dat op dit moment de leien veranderd is in een soort van erwtensoep. En dat heet namelijk eendekroos. Dat is een soort plant, onkruid, waar ze op dit moment last van hebben. En de ene vindt het waarschijnlijk prachtig, de andere vindt het afschuwelijk. Mm-hmm. Maar de bootjes in Gent, waar we allemaal wel al eens op gevaard hebben, denk ik, die hebben daar vooral een heel groot probleem mee. Dus ik ga vanochtend eens gezellig varen op de leien tussen het eendekroos om eens te horen wat dat eigenlijk is en waarom dat zo gevaarlijk is.
0: Vandaag gaat ze varen in een bootje. Heel mensen die nu zeggen, wat een lastige job. Wat een vreselijk werk heeft die vrouw toch allemaal. Nee, maar goed, zoek het voor ons uit over een klein uurtje, dan hoor je er alles over. En dit is nieuw. Hij komt uit Wales. Hij heeft zo'n goede nieuwe song gemaakt. Heet Jamie Miller. Onthoud die naam. Baby Doll.

0: Oh, dat is toch altijd een feestje. Hè? Dolly Parton, ze is er niet meer, maar haar muziek altijd wel. 9 to 5. Goedemorgen. Punto, punto. Punto, punto. Hey, hey, het is maandag. Dat is een nieuwe week. Dat is een nieuwe lading. Goedemorgen, morgen mokken.
1: Ik wil ook zo'n mok.
0: Die is exclusief, nergens te verkrijgen. Zelfs niet tijdens het weekend van de klant. Alhoewel, ik overweeg misschien om er eentje mee te doen zaterdag. Gewoon van Joel zo, dat ik er eens gaan helpen. Maar als je denkt van, oh, ik wil er nu eentje, ga je nu naar VRT Max. Volg Radio 2 daar. Klik op het hartje en vul in een bericht dan punto punto in. En zet er je telefoonnummer bij. En voor je het weet krijg je telefoon. Of blaast er iemand in je oor? Stel je voor, man. Punto punto. Nu sturen, straks spelen.

0: Queen en Euphoria. Goedemorgen.
1: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden. En geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas Van der Bouwheden. Op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
2: Deze radiospot is voor u.
3: Zeker.
2: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk.
3: Pas opgestaan.
2: Al direct weer in slaap valt.
3: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
2: En maar kwijlen op zijn kostuum.
3: Ja, is dat normaal?
1: Nee. Want slapen doet je in je bed.
2: Het is bedtijd.
1: Echt waar.
2: Tijd voor een Sleep Life bed.
4: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
5: Nog voor je kan denken...
6: Ik heb gelijk geen energie.
5: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
7: Oh, mijn rug zit vast.
5: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
6: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
5: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van gewet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
9: In je buurtsuper, groot of klein, mag het altijd wat meer zijn.
10: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
11: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Toch nog even aan het bekomen van dat wereldkampioenschap wielrennen. Was dat nu goed, die 5 medailles? Of hadden we dan toch weer meer verwacht van Wout en Remco? Straks een spion uit Montreal. Zeven uur nu, VRT Nieuws op Radio 2 met Charlotte Krul.
12: Goedemorgen. De Vlaamse regering zoekt volop een begrotingsakkoord. En het Christelijk Ziekenfonds vraagt maatregelen om te vermijden dat langdurig zieken in de geldproblemen komen. Er is nog altijd geen Vlaams begrotingsakkoord. Na een weekend onderhandelen zijn de Vlaamse ministers er nog altijd niet uit welke maatregelen ze willen nemen om volgend jaar niet meer uit te geven dan dat er geld binnenkomt. Ze zijn op zoek naar zeker 2 miljard euro. De ministers zaten tot een half uur geleden met z'n allen samen, maar de minister-president Matthias Diependalen praat nu opnieuw met elke partij afzonderlijk, omdat de gesprekken moeilijk lopen. Al lijken ze het over enkele maatregelen al wel eens te zijn, zegt Sisse Michiels van VRT Nieuws.
13: Een heel concreet ding dat wel al vast ligt, waar we bijna zeker van zijn, denk ik, is de verhoging van de prijs van de dienstenchecks. Het zou stijgen van 10 naar 12 euro. En ook het feit dat er in subsidies gesneden moeten worden, daarover is iedereen het eens, eigenlijk in alle domeinen, zowel voor bedrijven, bijvoorbeeld premies voor opleidingen, als in subsidies voor VZW's. Maar hoe elke minister dat dan precies moet doen, hè, dat is een van de vele punten waar nog geen consensus over is.
12: Tegen 2 uur deze namiddag moet Vlaams minister-president Diependalen de nieuwe begroting voorstellen in het Vlaams parlement tijdens zijn septemberverklaring. De politie heeft een tiener opgepakt voor een bomaanslag vorige nacht in Houthalen Helchteren in Limburg. Bij de aanslag werd een zware vuurwerkbom of brandbom gegooid naar een huis. Er vielen geen gewonden, maar er is wel materiële schade. Er zou een link zijn met de bomaanslag die kort daarvoor werd gepleegd in Pelt, ook in Limburg. Het Christelijk Ziekenfonds, CM, vraagt dringend maatregelen om te vermijden dat langdurig zieken in geldproblemen geraken. Uit een eigen bevraging van CM blijkt dat ze daardoor soms medische zorg uitstellen. Dat deed ook Daisy Wijns, die sinds ze ziek werd noodgedwongen kiest welke zorg eerst komt.
14: Vorig jaar had ik een gaatje in mijn tanden. Ik heb dat onmiddellijk bij de tandarts wel geweest, omdat dat wel meevalt qua prijs. Maar daar werd wel gezegd dat er mogelijk een ontsteking op zit. En dan zou er een ontzenuwing moeten plaatsgevonden hebben. Die heb ik wel uitgesteld, omdat er ook andere prioriteiten waren in de zorg. En door het uitstellen is de ontsteking wel groter en zwaarder geweest, waardoor ik het het in 2 keer heb moeten laten doen en de kosten toch gestegen zijn tot een €500.
12: Maar ook voor andere rekeningen is het inkomen van een langdurig zieke vaak te laag, zegt Luc van Gorp van de CM.
7: We zien dat ze vooral dan besparen op uitgaven in de gezondheidszorg, maar evengoed op voeding, problemen krijgen met het betalen van hun energiefacturen of hun belastingen en verzekeringen en worstelen die mensen eigenlijk echt wel met een inkomen dat veel te laag is om een menswaardig leven te kunnen hebben.
12: Vanaf nu kan je je acties registreren voor de warmste week, de solidariteitsactie van VRT. Die is er dit jaar van vrijdag 18 tot en met donderdag 24 december in Mechelen. Er zijn in totaal 216 projecten rond het thema een warme thuis voor iedereen, zoals pleegzorg, opvang voor vluchtelingen of dakloze jongeren. Er wordt vandaag ook een campagnelied gelanceerd en de ambassadeurs dit jaar zijn radiopresentatrice Marien van Herbergen, DJ Hakim Shattar en acteur Wannes Lacroix. De Amerikaan Brandon McNulty is wereldkampioen wielrennen. Hij was in Canada de snelste in de wegrit. Hij reed weg op een goede 30 kilometer van het einde en kwam alleen over de streep. De Nederlander Mathieu van der Poel pakte brons. Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plaats, maar toch zwaar teleurgesteld.
15: Geen goede dag, niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar ja, heel lastige wedstrijd. En vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt veel, niet echt overschot in de benen zat. Dus ja, dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
12: En Wout van Aert werd 28ste. En in de Nations League voetbal heeft Duitsland verloren van Griekenland met 0-1. Het was de tweede match onder de nieuwe bondscoach Jurgen Klopp na een eerder gelijkspel tegen Nederland. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
16: Eddy Merckx uit Aartselaar heeft zich voor de derde keer in zijn carrière tot wereldkampioen driebanden gekroond. Maar liefst 14 jaar na zijn laatste titel. En in het stadion van KV Mechelen hebben 250 lopers gisteren meegedaan aan een trappenloop tegen Parkinson om geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte. Afwisselend zon en wolken vandaag, later kans op buien en 24 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT Nieuws.
0: 4 over 7, Mona. Goedemorgen.
17: Goedemorgen.
0: Geen problemen dan maar.
17: Richting Antwerpen lang aanschuiven, zo'n 3 kwartier bij vanaf Massenhoven en 10 minuten op de A12 vanaf Aartselaar. Op de Antwerpse ring naar Beveren verlies je 10 minuten tussen de A12 en Lillo. Richting Brussel beginnen de files toe te nemen. 20 minuten aanschuiven vanaf Aalst. Verder 15 minuten vanaf Vilvoorde tussen Rotselaar en Wilselen en Van Voor Heverlee. En dan vertraag je 20 minuten op de binnenring rond Brussel tussen Stormbeek en Machelen.

En hoe heerlijk klinkt de nieuwe Radio 2 topsong van Sam Goris. Je maakt het nee nog voor 8 uur, maar straks even naar een Christophe. Niet de zanger, wel de journalist, onze spion in Montreal.

0: En die bleef maar janken, hè. Crying at the discotheek van Alcazar. Hey, hey,
1: goedemorgen.
2: Goedemorgen, morgen. De maandag begint.
0: Ja, welkom bij de maandag. Het is vandaag 28 september. Dit is de dag dat je hoorde op Radio 2 dat het toch ook gewoon lekker weer blijft. Hier en daar wel een beetje regen precies. En straks om 10 uur hoor je bij Anne en Daan op Radio 2 hoe je zelf iets kan doen voor de warmste week. En wat was dat allemaal gisteren in Montreal, Canada? Michael of Michael Florijn uit Schoten heeft het allemaal gevolgd. Michael, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: En wat vond je van de koers?
3: In Charlotte, excuseer.
0: Ja, wat vond je
3: van de koers? Ervan? De vechtende Wout gezien, die dat toch goed zijn best heeft gedaan. En zelfs Remco nog teruggebracht. Dus in de rest van de Belgen was triestig, maar een sterke Wout.
0: Ja, kijk, maar is dat genoeg? Dat is de vraag natuurlijk. Wat Remco, we hadden Wout, het werd dan toch Brandon. Brandon McNulty, die won de wedstrijd bij de mannen. En wij blijven steken op 5 medailles. Is dat nu goed genoeg of niet? Dat is de vraag. Toch even over praten met Christophe van de Goor van Sportza Radio, onze spion in Canada. Christophe, goedemorgen daar.
4: Of goeienacht, zoals je wilt.
0: Ja, het is al over middernacht. Je bent nog altijd wakker, dat is mooi. Hoe gaat het met jou?
4: Ik klaag niet. Het is een heel mooie stad. Ik was eigenlijk nog nooit in Montreal geweest. Of in Canada zelfs niet. En ja, heel vriendelijke mensen, moet ik zeggen. Het is mooi geweest. De koers is iets minder voor de Belgen, maar het is mooi.
0: Ja, ben je al bekomen van die dolle wedstrijd? Want het was toch, ja, toch een beetje onverwacht allemaal hoe het geëindigd is.
4: Het is echt, ik denk dat het nu mijn 20e of 22e wereldkampioenschap was. En ik heb toch wel heel vaak, zeker in die laatste 100 kilometer, Peter achter de oren moeten krabben. Het was een geweldig wereldkampioenschap in die laatste 100 kilometer. Een lawine aan aanvallen. Ze kwamen van alle kanten, al die demarages, de wisselende posities. Ja. Evenepoel, wel, niet, uiteindelijk toch niet. Het was een prachtige finale, prachtig WK.
0: Ja, toch even over Remco Evenepoel. Wat moeten we daar nu van denken, na die wedstrijd van gisteren?
4: Niet goed genoeg, hè? Punt, zoals hij zelf ook zei. En onder de verwachtingen gebleven. Kijk, als je Evenepoel, en daar zal hij absoluut niet boos over zijn, dat is de man van de sterkere uitspraken, omdat hij toch ook enorm altijd in zichzelf gelooft. Mm-hmm. En als Tadej Pogacar er niet bij is, de titelverdediger, en in principe is Evenepoel, laat ons eerlijk zijn, op allerlei vlakken bijna de beste renner ter wereld na Tadej Pogacar.
0: Ja.
4: En je bent 12e, dan ben je eigenlijk onder de maat gebleven. Dan zijn die verwachtingen niet ingevuld. En uiteraard zal hij zelf ook enorm teleurgesteld geweest zijn, want hij wou wereldkampioen worden in één en hetzelfde jaar. En in het tijdrijden en op de weg, zoals hij ooit heeft gedaan op de Olympische Spelen in Parijs. En dat is niet gebeurd. En dus moet je zeggen, collectief, de Belgen, het was niet oké.
0: Okay. Ja, maar ik heb ook inderdaad Wout van Aert geweldig zien afzien. Wat was daar dan aan de hand?
4: Wel, Wout van Aert is duidelijk wel op zijn limieten gestoten wat betreft de zwaarte van het parcours. Hè. Mm-hmm. Ik bedoel, hij had een heel goede voorbereiding in de Vuelta. Maar dit parcours was zoveel eisend met die lange klim erin, wat eigenlijk een half kolletje was van 2 kilometer lang. Dat zijn inspanningen van 4 minuten bergop. En voor zijn lichaam is dat, ik bedoel, het aantal kilo's. Hè, want dat was eigenlijk een beetje de spanning vooraf. Zou dit parcours te zwaar zijn of niet voor de klassieke types die rond de 75, 76 kilogram wegen. Of alleen maar voor de klimmers, de lichtere types. En ja, dat is gebleken dat het eigenlijk te zwaar was voor Wout van Aert. Hij heeft zich wel aanvallend getoond in het begin. Maar uiteindelijk is hij vrij snel de man met de hamer tegengekomen.
0: Ja, bij ons Christophe van de Goor van Sportza Radio, die nog altijd lekker wakker is daar in Montreal in Canada. Toch even het positieve verhaal. 5 medailles voor de Belgen. Dat is nu toch ook niet slecht, hè, Christophe?
4: Absoluut niet. En ook, ik heb gemerkt bij mijn buitenlandse collega's ook over die 4 medailles in de tijdrijden. Daar was iedereen wel over bezig. Ah, is België nu plots een tijdritland geworden? Maar als je de balans opmaakt van de wegritten, daar zijn we echt onder de verwachtingen gebleven. Want zowel bij de mannen junioren, bij de mannen belofte, hadden we eigenlijk titelkandidaten, zeker medaillekandidaten. Mm-hmm. Dat is er niet uitgekomen om verschillende redenen. We hebben brons behaald en met Fleur Moors bij de belofte dames. Maar dat was het. That was it. En dat was eigenlijk te weinig collectief gezien. Tijdrijden, zeer oké. Okay. Ja. De wegritten, moi.
0: Kijk, we kunnen ons een beetje bezinnen, maar we zijn toch geen beeld geweest, zeggen ze dan. Christophe van de Goor, ga lekker slapen. Doe de groeten daar aan al die Belgen in Montreal, want die waren er wel degelijk, zag ik op televisie. Dat is wel fijn, hè. Maar slaap lekker en dankjewel, Christophe.
4: Dankjewel. Doei.
2: Goedemorgen, morgen. morgen.
0: Oh, de mens klonk een beetje moe ook, hè?
1: Ja, maar ja, logisch ook. Hij is al lang wakker, heeft al veel gewerkt.
0: Bon, we hebben gekoerst, we zijn in beeld geweest. Slagerfestival is er binnenkort ook. Dat is misschien wel plezant om alles even te vergeten. Op zaterdag 20 maart, zondag 21 maart, zaterdag 27 maart in de Trixo Arena in Hasselt. Met onder andere deze drie slubbers hier, de Romeo's. Ik zag

0: De Romeo's op het Schlagerfestival rond het jaar. En vanavond ook al bij Oelala, bij Radio 2.
1: Goedemorgen, morgen. Peter van der
0: Veire. Veel van die Schlagerfestival mensen. Laura Lien die komt ook deze week. Christophe de Zanger, die zit zaterdag in de Weekwatchers ook. En Willy Sommers en Yves Segers die komen deze week bij Oelala bij Kim. Maar volgend jaar is Trix Arena Hasselt. Zaterdag 27 maart, zondag 21 maart en zaterdag 20 maart het Schlagerfestival. Klein sommetje, 5 plus 6 plus 5. 5 plus 6 plus 5.
2: Ondernemen, groeien, innoveren.
3: Onze Vlaamse bedrijven zijn voortdurend in beweging.
2: Dat kan je zelf ontdekken op FOCA Open Bedrijvendag.
3: Kom op zondag 4 oktober langs bij honderden bedrijven in heel Vlaanderen.
2: Voor een unieke blik achter de schermen.
3: Kan je niet kiezen?
2: Luister de hele week naar Radio 2 Middag en maak al even kennis met de boeiendste bedrijven in jouw buurt.
3: Check de volledige lijst op openbedrijvendag.be.
4: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
5: Harta, harta, voelde.
6: Voel je kat haar zalig zachte vacht.
7: Poesje.
6: Voel hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
7: Poesje.
6: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
7: Een stoute kat.
6: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
8: Motorhome of camperfan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
9: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
10: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
11: Van plastic, metaal of drankkarton?
10: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
12: Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
13: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
0: De wind vanmorgen, de exclusieve Goeiemorgen Morgenmok. Misschien is dat wel Els Broosens. Uit Soersel weten we uiteraard zijn. Els, goeiemorgen. Sorry, Els, goeiemorgen.
14: Goeiemorgen.
0: Live vanuit de provincie Antwerpen. Ja, je hebt een hondenhotel. Hoeveel zit er op dit moment binnen?
14: 7.
0: Zeven
14: hondjes. Ja.
0: En vandaag naar de hondenwei. Ja, het is heel raar. Ik dacht dat het prachtig weer ging zijn, maar het is toch een beetje bewolkt allemaal. Straks even vragen. Zeg, trouwens, vroeger had jij een konijn, Stamper, en nu heb je een kip. Ja. En die heet hoe?
14: Kippie.
0: Kippie, dat vind ik wel een mooie kippennaam, zie. Ideaal.
14: Ja.
0: Els, zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen, krijg telkens een letter van het antwoord. Vul aan. En bij 3 juiste antwoorden win je die exclusieve Goeiemorgen Morgenmok. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Ik wens je veel succes met de Z, A, B, C, D. Welke Z is de leeftijd van het meisje in het liedje Skoormeiske van Niels en Wiels?
14: 17.
0: Welke A is de gedeelde voornaam van Einstein en van een oud koning van ons land?
14: Albert.
0: Welke B is de Vlaamse vertaling van de stad Bastogne?
14: Pas.
0: En welke C zijn de kleurrijke snippers die je in de lucht gooit op een feestje?
14: Confetti.
0: Even overlopen. Welke Z is de leeftijd van het meisje in het lied Skoormeiske van Niels en Wiels? Was geen 17, maar 16. 16. Oh. En welke A is de gedeelde voornaam van Einstein en van een oud koning van ons land? Albert. Dat is wel juist. Welke B is de Vlaamse vertaling van de stad Bastogne? Je hebt gepast. Dat is Bastenaken.
14: Ja.
0: Welke C zijn de kleurrijke snippers die in de lucht gooit op een feestje? Confetti maar.
12: Punto, punto.
0: Ah, eentje te weinig. Jammer.
14: Oh, dat is spijtig.
0: Maar hey, de groeten en kippie. Ja. Dat vind ik belangrijker.
14: Ja, dat zal ik doen. Ja, dat klopt.
0: Dag Els, fijne ochtend. Salut.
14: Ja, dankjewel. Dag.
0: Ah, dit had je even nodig op een maandag. Zie. Journey, don't stop believing. Als je het even niet meer ziet. Die maandag even niet meer aankunnen. Maar jawel, kom zet de radio luid zien.

0: Don't Stop Believing van Journey. Ja, wat is dat nu zeg? Patrick Bakeland uit Kortrijk laat nog weten. Wat zeg je, Peter Bewolkt? Die is hier kletsnat in Kortrijk. Groeten van Patrick, ook hier.
1: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
0: Don't Stop Believing van Journey. Ja, wat is dat nu zeg? Patrick Bakeland uit Kortrijk laat nog weten. Wat zeg je, Peter Bewolkt? Die is hier kletsnat in Kortrijk. Groeten van Patrick, ook hier.

0: dus onder andere in Kortrijk, helemaal ander weer te zien krijgen dan in het oosten of in het zuidoosten van het land, bijvoorbeeld in Limburg. Want in het westen zien we veel meer wolken en inderdaad al kans op wat lichte regen, op een paar buien. Die buien die kunnen wel tot in het centrum geraken, bijvoorbeeld in Antwerpen of in Brussel kunnen die buien ook wel geraken de komende uren. Maar in het oosten, in Limburg, is die kans echt heel klein vandaag. Daar gaan we wel wat meer wolken te zien krijgen, maar die buien die raken daar niet helemaal. En dat gaat ook een effect hebben op de temperaturen, want in het westen gaan die temperaturen stijgen tot een graad of 22, zoiets. Terwijl in Limburg 24 mogelijk is en in het uiterste zuidoosten, in de provincie Luxemburg, geraken we zelfs tot 27 of 28 vandaag. Nu, we zien dus die bewolking vandaag wat meer toenemen. Dat gaat ook vannacht nog het geval zijn, eventueel met wat onweer over het westen. Minimumtemperaturen dan rond zo'n 16 graden. Maar dan morgen is er opnieuw kans op meer zon, op droger weer ook. En dan hebben we die extreem warme dag voor de tijd van het jaar. Die staat nog steeds in de voorspellingen. Dus de kans is nu wel heel groot dat het zo zal zijn. Met maxima tot 28, 29 of zelfs een lokale 30 graden. Dat staat dus op de planning voor morgen. Ook op woensdag zouden we nog temperaturen kunnen krijgen tot 7 of 28 graden. Maar dan zien we dat er vanaf de namiddag, vanaf de avond weer kans is op een buitje, op een beetje regen. En na die regenzone die uiteindelijk 's nachts over ons land trekt, dan ook nog een groot deel van donderdag, zien we dat die maximumtemperaturen toch naar een normalere 18 à 19 graden dalen.
1: 30 graden, jongens. We zullen zien. Dankjewel, Jacot.

0: Zometeen alle nieuws uit je buurt. Nu Charlotte op Radio 2.
1: De Vlaamse regering is nog altijd aan het praten over de begroting, dus over de inkomsten en de uitgaven, tot er een akkoord is. Het wordt dringender, want om 2 uur deze namiddag moet minister-president Diependalen de begroting voorstellen in het parlement tijdens zijn septemberverklaring. En het Christelijk Ziekenfonds vraagt dringend maatregelen om te vermijden dat langdurig zieken in geldproblemen komen. Uit een eigen bevraging blijkt dat ze daardoor soms medische zorg uitstellen. CM wil bijvoorbeeld dat uitkeringen die vandaag erg laag zijn, op zijn minst toch geïndexeerd worden.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Anne Verstuift. Mathieu van der Poel is tevreden met zijn bronzen medaille op het WK in Canada. Hij opende de koers met een vroege aanval, maar werd in de finale gegrepen. Toch kon hij nog voor de derde plaats sprinten.
4: Ik heb de koers gereden hoe dat ik het wou doen. Altijd anticiperend en altijd voorop. Omdat ik wist dat ze van achter altijd gingen komen, de betere klimmers natuurlijk. En ja, ik denk dat ik gewoon een heel goede wedstrijd rijd. En uiteindelijk scheelt het niet zo heel veel.
3: De Amerikaan Brandon McNulty werd verrassend de nieuwe wereldkampioen wielrennen. Remco Evenepoel werd 12e en Wout van Aarde 28e. Hij kon zijn droom om wereldkampioen wielrennen te worden dus niet waarmaken. Hij neemt nu een maand vakantie en zal in de winter wel weer meedoen aan het veldrijden. In het biljart is Eddy Merckx uit Aartselaar voor de 3e keer in zijn carrière wereldkampioen driebanden geworden. Maar liefst 14 jaar na zijn laatste titel. De 58-jarige Merckx versloeg in Blois in Frankrijk in de finale de Vietnamees Vinh Bao, de wereldkampioen van 3 jaar geleden. En daarmee klimt Eddy Merckx op de wereldranking naar de 2e plaats. Inwoners van een woonwijk in Tiele bij Kasterlee kampen al enkele weken met een massale plaag van Colorado-kevers. Volgens buurtbewoner Paul Vervoort zouden die kevers van een aardappelveld in de buurt komen nadat het loof daar werd bespoten. De overlast is groot, zegt hij.
5: Je bent eigenlijk constant met die kevers bezig, want je moet ze constant opruimen, verwijderen. Als ik bijvoorbeeld gisteren thuis ben, dan roept mijn vrouw zegt, komt er eentje dood die op de ijskast zit. Deze morgen kroop eentje in de slaapkamer. Je denkt dat ze niet binnen zijn, maar ze komen wel binnenlangs ergens. Dus je kunt wel begrijpen dat mensen tijdens dat goede weer met motel hebben, dat ze dus geen gebruik kunnen maken van hun tuin. Je kunt er niet gaan zitten. Toch zeker niet dat je vies van man bent. Hè.
3: De gemeente Kasterlee bekijkt wat er kan gebeuren om de plaag te bestrijden. En in het stadion van KV Mechelen hebben 250 lopers gisteren meegedaan aan een trappenloop tegen Parkinson om geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte. Eddy Hendricks heeft zelf Parkinson en liep ook mee.
6: Ik heb nu 5 jaar de ziekte. En tot hiertoe, ik heb het toch altijd goed onder controle, want mijn neurologe zegt dat ik een van haar betere patiënten ben. Zo niet een van de beste. Dus op zich mag ik nog niet klagen, maar je weet wat er komt of wat er komen gaat. En dat is soms moeilijk.
3: Voorlopig heeft de trappenloop tegen Parkinson €28.000 opgebracht. Afwisselend zon en wolken, later op de dag wel kans op enkele buien en 24 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT Nieuws.
0: Mona, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Toch maar even kijken, tussen de sardine met mosterd door, waar staan die files vanmorgen? Dat is wel richting, wat, hè?
7: Ja, inderdaad, richting Antwerpen kan je heel lang aanschuiven. Bijna 1 uur verlies je daar vanaf Massenhoven. 15 minuten van Oelichem tot in Rans, tot op de E34 is dat. 15 minuten ook op de A12 vanaf Aartselaar en nog eens op de E17 vanaf Haastonk. Op de Antwerpse ring naar Beveren verlies je 20 minuten tussen de A12 en de Tijsmanstunnel. Daar staat een defect voertuig rechts. Richting Nederland zo'n 20 minuten bij, van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Richting Gent ook hetzelfde, van Antwerpen-Noord tot in de Kennedy-tunnel. Naar Brussel op de E40 vanaf Aalst zo'n 20 minuten bij. Op de A12 vanaf Londerzeel 10 minuten. Op de E19 vanaf Peutie 15 minuten. Op de E314 tussen Rotselaar en Wilselen zo'n 20 minuten bij. Hetzelfde op de E40 van voor Heverlee en op de E411 vanaf Jezus-Eik. Op de binnenring rond Brussel vertraag je 20 minuten. Dat doe je tussen Stroombeek en Machelen. En nog eens zo'n 15 minuten bij richting Gent op de E40 tussen Erpenmeren en Merelbeke.
0: Ja, toch hier en daar wel een beetje aan het regenen. Ook in Lebbeke, in Oost-Vlaanderen is het goed aan het regenen. Dus je moet echt naar het oosten om te zorgen dat het goed weer wordt vandaag. Ja, Backstage Baven, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Gelukkig is het hier wel gezellig natuurlijk.
8: Zeker.
0: Heb je intussen al contact met de maker van onze nieuwe Radio 2 Topsong?
8: Ik heb al contact met mijn goede vriend Sam Goris live in Braschaat. En ik kan jullie vertellen, Peter en Charlotte, hij zit daar te shinen in een witte badjas. Ik herhaal, een witte badjas.
9: Die gaat nog terug naar zijn bedje straks waarschijnlijk.
8: Ik denk dat ook, ja. En hij heeft gelijk ook.
0: Een witte badjas. Ik heb alle reden om VRT Max of VRT Canvas even op te zetten. We spreken Sam straks na Margot van de Regio.
10: Zet vier stippen op je hand.
11: Eén om te helpen.
10: Eén om erover te praten.
11: Eén om niemand uit te sluiten.
10: En één om op te komen.
11: Bel & Bo steunt Stipit met een limited edition collectie die je draagt met trots.
10: Toon je stippen.
11: Want samen zeggen we...
10: Pesten is niet oké.
11: Haal nu jouw Stipit item in de winkel.
10: Of op bel-bo.be/stipit.
11: Bel & Bo en Stipit.
10: En samen tegen pesten. Bel & Bo.
12: De beste volle van maken. Dat kan tellen.
13: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
12: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
14: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta. Zo.

0: Oh, yesterday is gone. Goedemorgen, Fleetwood Mac. Om maar te zeggen...
1: Wakker worden, Vlaanderen.
0: Ja, het gaat gebeuren hoor, want ze is er, ze is er.

0: is Margot.
1: En als je Margot van de regio wil ontmoeten dit weekend, dat kan dus ook in Hoevenwinkel, de seizoensschuur in Schellebellen. Het is een heel bijzondere boerderij. En in het weekend van de klant gaat Margot er helpen. Maar vandaag zit ze in Gent, want daar hebben ze een probleem met eendenkroos op het water van die groene drap. Wat dat precies is en wat het probleem daar is, dat maak je nu mee. Kan het meevolgen? Oh, het zit er heel groen achter jou. Margot van de regio, op dit moment zit je op een bootje daar. Beschrijf eens.
2: Ja, klopt. Ik dobber inderdaad op dit moment op een bootje in het hart van Gent. Het is een bootje van Rederij De Gentenaar. En ja, de lei rondom mij, daar is precies een soort van potgroene verf ingevallen of zo. Die ziet volledig groen en dat heeft alles te maken met dit plantje. Ik heb een beetje uit het water gevist. Eendenkroos. Ja, het is heel bijzonder om te zien. Erwtensoep, daar doet het mij aan denken op een of andere manier. Goran, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Jij hebt hier al 37 jaar een bootjesbusiness op het water in Gent. Heb jij dit ooit al meegemaakt?
3: Nee, dit is ongezien. Ja? Nee, dat hebben we nog niet meegemaakt.
2: Het is sinds vorige week donderdag is het ongeveer begonnen en het is altijd maar erger en erger geworden. Ja. Van waar komt dit?
3: Dit komt van Frankrijk, dus op die moeten we het steken blijkbaar. En het is hier de stad binnengeslopen op die manier. Ja. Ja.
2: Want het gaat echt, het is echt heel Gent, hè?
3: Het is heel Gent, ja, effectief.
2: Wat is het probleem of wat is het effect op jouw bootjesbusiness?
3: Niet zo goed. Ja, dus onze bootjes hebben een afkoelsysteem in de motor. Die motor heeft een filter en de eendenkroos die zorgt ervoor dat die filter volledig verstopt zit. Dus de impact daarvan is dat de bootjes constant moeten, dit filter ervan tenminste moet worden ververst, leeggemaakt worden. En dat is achter elke boottocht.
2: Ja. Ja. En je had ook last van een rokende motor. Heeft dat dan ook met dat plantje te maken?
3: Ook met dat plantje te maken, want als de motor niet kan afkoelen, dan wordt hij overhit en komt er rook uit. En dat is al gebeurd met klanten erbij ook.
2: Allee, jong.
3: Ja.
2: Ja, dat is wel heel bijzonder. Het lijkt mij ook wel, want het is, ja, dat plantje, dat is heel vettig. Dat je je boten vaker moet poetsen, of valt dat dan wel best mee?
3: Maar de buitenkant valt mee. Het is de binnenkant die test van alles. Hè. Dus effectief voor de motor dat het heel slecht is. De buitenkant kan afgepoetst worden, dat is niet zo erg.
2: Maar... En het gaat zelfs zover dat je, ja, jullie moeten een beetje jullie dienstregeling aanpassen aan de eendenkroos.
3: Ja, we werken ook met groepsreservaties. Ik moet even bijsturen.
2: Ja, vooral zien dat we niet tegen de kan botsen op dit moment. Ja, goed.
3: We werken ook met heel wat groepen. Dus normaal gezien doet een boottochtje 40 minuten. Maar groepen kunnen ook reserveren voor 90 minuten of voor een uur. En dat is niet aan te raden, want de bootjes die moeten, de filter ervan moet opnieuw ververst worden binnen de 40 of 50 minuten.
2: Heb je enig idee hoe lang dit gaat duren, dit fenomeen?
3: Nee, ja, we horen van alles. Er is watertekort op de leien zelf om het te laten wegspoelen door de sluizen naar verluid. Maar wanneer het, ja, we wachten op regen. En wanneer het regent, ja, dat moet u straks vragen aan de weerman. Want ja, het ziet er niet naar uit dat het onmiddellijk slecht weer zal zijn.
2: Ja, en het gaat serieus moeten regenen, denk ik, om dat allemaal weg te spoelen. Wat mij ook opvalt, ja, als we door het water varen, ja, dan komt er zo een spoor, hè, van de boot in het water. Maar dat slipt direct terug toe van dat eendenkroos.
3: Ja, ja, zo zie je maar, hè, hoe dik het is. Het is echt dikke pap, hè. Ja, het is smurrie.
2: Smurrie. En is het alleen maar ellende of zijn er ook positieve dingen aan verbonden?
3: Het is mooi, hè? Ja, ja, het is Instagram, hè? Als je het bekijkt, hè, dus mensen ziet heel veel mensen foto's nemen ervan. Maar voor ons is het niet zo leuk. Nee. In onze branche is het niet zo leuk.
2: Nee, maar ik heb wel gehoord dat de horecabranche er ook van profiteert.
3: Ja, ja. Ik heb een kameraad in Café Barraza iets verder en die heeft er al eendenkroos thee van gemaakt. Dus ja, voor hem is het misschien wel goed. Maar, ja.
2: En heb je er al van geproefd?
3: Nee, ik ben ook geen kandidaat.
2: Oké, okay, wel, ik wens jullie heel veel succes en vooral ook veel regen. Ja, de komende dagen, het gaat mooi worden vandaag, wat ook wel tof is voor de bootjesbusiness, maar het zal nog even wachten zijn.
3: Eventjes wachten, ja. Ja, ja, dus kom maar.
1: Zeg maar, volgens mij zijn ze aan het inbreken in uw auto's, hè?
2: Ja, ik denk het zo. Ik ga het toch maar eens gaan zien zo. Ja.
1: Prachtig. Ja, en zo meteen ook Sam Goris. Die heeft een uitstekende Radio 2 topsong gemaakt. En je hoort hem hier voor het eerst over 4 minuten. En wil je die beelden zien van dat kroos? Ga zeker even onze Instagram @goeiemorgen.morgen. En je weet het...

0: Damiano David, The First Time. Ja, ja, we gaan het hebben over de Damiano David van Vlaanderen, Ziva. Want een heerlijke, goede Radio 2 topsongs heb je al gehoord deze maand. Een song die je veel hoort bij ons, omdat we er hard in geloven en omdat hij zo goed is. Bart Peters, Niels de Stadsbader, Line de Douw, Berre, nu al dikke merci. En ook merci Sam Goris. Wat heeft hem deze week mogen maken? Sam Goris, goedemorgen.
1: Goedemorgen, morgen, mijn lieve vrienden daar bij Radio 2. En goedemorgen, morgen Peter. En mijn grote vriendin in de studio.
0: Ja, daarnet was je nog in een witte badjas. Waar is die naartoe?
1: Ja, hij hangt hier aan de overkant. Ik had even buiten op het terrasje met vrouwen gezeten. En het was toch nog wat frisser dan ik gedacht had.
0: Ja, kijk, van de
1: dus ik heb mijn badjas klaar gedaan.
0: Zeg, je zat nog op Zottegem Kermis dit weekend. Hoe was het?
1: Dat klopt, geweldig. Het was heel plezant, heel tof. Ik heb me goed geamuseerd. En het belangrijkste is natuurlijk dat ik gehoopt heb dat de mensen hun daar geamuseerd hebben. Hè.
0: Ik ben er zeker van.
1: Ik zat daar samen met onze fijne collega de Gary Hegger.
0: Ja.
1: En achter mij was nog Jetty Paletti. En ongelooflijk lieve mensen. Hè. Ik heb me mogen gaan omkleren bij Johnny en Janine. Ja. En dat waren zeer gastvrije en lieve mensen.
0: Zo is dat in Zottegem. Want we zitten daar binnenkort ook in Zottegem. Dan ga ik 24 uur lang dansen tegen kanker. Maar vooral, jij hebt onze Radio 2 topsong gemaakt, Sam. Kijk omhoog.
2: Zeg Sam, het is uw goede vriend hier, backstage Bavo, hè?
1: Ja, Bavo, Copain.
2: Ja, Copain, ik vraag mij iets af. Wat is het eerste wat jij ziet als je 's morgens omhoog kijkt?
1: Oftewel ons plafond en met heel veel geluk Kelly.
2: Dat is mooi.
0: En vooral toch even over de song kijken omhoog, want die klinkt toch weer anders. Ik vind toch straf wat je de laatste jaren allemaal uitbrengt, Sam. Want kijk omhoog.
1: Dat is heel leef, dankjewel. Ja. Ik amuseer er met mij ook. Ik ben heel gelukkig.
0: Het klinkt
1: en ik hoop de mensen ook natuurlijk.
0: Ja, het klinkt iets met veel hoop, kijk omhoog. Leg eens uit, waarover moeten we het, wat moeten we er zeker meenemen?
1: Het gaat toch over in jezelf te geloven. En wat de mensen ook schrijven, hè, van achter hun computer of op hun gsm, of wat dat ze ook zeggen, er heel weinig van aantrekken en echt je spitsen op de mensen dat je graag ziet, dat je lief hebt. En voor de rest niet te veel aantrekken van alle negatieve klanken en gewoon in jezelf te geloven.
0: En wel, maar Sam Goris, draai eens om en kijk eens omhoog, want volgens mij zijn daar twee geweldige foto's beschrijven. Wie zijn dat?
1: Jawel, dat is onze Kenji.
0: Ja.
1: In zijn jongere jaren. En hier is Shania in haar jongere jaren.
0: Zo heerlijk. Kijk, mee, het is prachtige foto's om te zien vooral. Heb jij ooit mindere dagen, Sam Goris? Of kijk jij altijd
1: dat gebeurt
0: omhoog?
1: Dan is als ik... De ene dag is het al als je ook al eens ziek zit of zo. Maar dan moet je ook niet blijven stilzitten en te blijven knezen. Hè, want dat kunt niet, hè. Dus... Kijk omhoog, Peter.
0: Maar trek jij je ooit iets aan van die negatieve reacties, Sam?
1: Heel weinig, moet ik zeggen. Had ik me dat al 37 jaar van zolang dat ik bezig ben, van die 89, mij had moeten aantrekken, dan hadden we van de morgen met mijn kander niet moeten liggen klappen, mijn vriend.
0: Kijk, perfect dus, samengevat. Ik had de mensen... Ik ga de mensen die langer in spanning houden, want laat gerust weten wat jij er zelf van vindt. Deel jouw gevoel via VRT Max, want dit is de song die heel veel hoort deze week op Radio 2. Maar is echt zeer goed, de Radio 2 topsong. Kijk omhoog. Sam Goris, dankjewel alweer en een heel fijne ochtend. Tot binnenkort, kameraad.
1: Hey,
3: dit is deze week de Radio 2 top.

0: eigen stem.
1: Ja, zeg, goed gedaan. Amai. Goedemorgen, morgen. De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Het is toch weer helemaal anders, die Sam Goor is.
2: Ja, maar het blijft nu al hangen.
1: Radio. Goed. Twee topsong van deze week. De reacties die binnenkomen zijn fantastisch. Mooi nummer, zegt Nancy Kleinman. Sommige mensen proberen je onderuit te halen. Al doe je nog je best. Niet aantrekken. Annie Zoet is ook helemaal mee. Supermooie tekst komt ook binnen. Heel mooi liedje, zegt Janine. Van Sam en Waarheid. Topkerel, die Sam. Dat is wel waar, hè. Katrien ook. Sammeke, Sammeke, Sammeke. Zelfde gitaar gaat hier de lucht in batterijen opgeladen. De Radio 2 topsong. Het is weer kloef erop. En Dirk van den Broek zegt, dit wordt ook nog een Like Me song. Gaan ze ook nog coveren.
2: Dat is een mooi compliment.
1: Kijk omhoog. Kijk omhoog.
3: Door. Ah, ik ga dan 2 dagen shoppen, hè. Doei.
4: Het weekend van de klant komt eraan.
5: Een onvergetelijk winkelweekend op zaterdag 3 en zondag 4 oktober.
4: Laat je verwennen bij tienduizenden winkeliers en handelaars.
3: Mama, ik heb wel 2 bankkaarten nodig, hè.
4: Ga shoppen in jouw buurt en misschien word je wel bediend door onze Radio 2-presentatoren in heel Vlaanderen.
5: En op zaterdag 3 oktober vind je Radio 2 in Roeselare met live-uitzendingen, veel ambiance en verrassingsoptredens in de winkelstraten.
4: Check het volledige programma op weekendvandeklant.be.
6: Vanavond op VRT1.
7: Weet jij wat je moet doen als je een beer tegenkomt?
8: Dan moet je jezelf rood maken en veel lawaai maken. En da, da, da, da, da. Voilà.
7: Volgens mij gaan we hier nog beren traumatiseren in de Pyreneeën.
6: Op VRT1 zullen de beren het geweten hebben in Dwars door de Pyreneeën. Op VRT Canvas is er Red Kite over de Belgische evacuatie uit Afghanistan. En op VRT Max onthult Sven de Leijer zijn geheime uitdagingen in Is het gelukt? Alvast veel kijkplezier.
9: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
10: Ah, ik ben het beu!
11: Oei.
10: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
11: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
10: Ja, en hoe ver door liever?
11: Ver genoeg, maar niet te ver.
10: Ah ja, voor de kinderen.
11: Weet je wat?
12: Jij

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
3: Zometeen gaan we het even laten losbarsten, want ben je dit weekend naar het frituur geweest, dan heb ik je even nodig. Ja, misschien verslik je je wel even ook. Goedemorgen.
4: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
3: 8 uur VRT Nieuws op Radio 2 met Charlotte.
5: Goedemorgen. De Vlaamse regering zoekt volop een begrotingsakkoord en het Christelijk Ziekenfonds vraagt maatregelen om te vermijden dat langdurig zieken in de geldproblemen komen. Er is nog altijd geen Vlaams begrotingsakkoord. Na een weekend onderhandelen zijn de Vlaamse ministers er nog altijd niet uit welke maatregelen ze willen nemen om volgend jaar niet meer uit te geven dan dat er geld binnenkomt. Daarvoor zijn ze op zoek naar zeker 2 miljard euro. Minister-president Matthias Diependalen praat nu met elke partij afzonderlijk, omdat de gesprekken moeilijk lopen. Al lijken de ministers het over enkele maatregelen wel al eens te zijn, zegt Sisse Michiels van VRT Nieuws.
6: Een heel concreet ding dat wel al vast ligt, waar we bijna zeker van zijn, denk ik, is de verhoging van de prijs van de dienstenchecks. Het zou stijgen van 10 naar 12 euro. En ook het feit dat er in subsidies gesneden moeten worden, daarover is iedereen het eens, eigenlijk in alle domeinen, zowel voor bedrijven, bijvoorbeeld premies voor opleidingen, als in subsidies voor VZW's. Maar hoe elke minister dat dan precies moet doen, dat is een van de vele punten waar nog geen consensus over is.
5: Tegen 2 uur deze namiddag moet Vlaams minister-president Matthias Diependalen de nieuwe begroting voorstellen in het Vlaams parlement tijdens zijn septemberverklaring. Het Christelijk Ziekenfonds vraagt dringend maatregelen om te vermijden dat langdurig zieken in de geldproblemen komen. Uit hun eigen bevraging blijkt dat ze daardoor soms medische zorg uitstellen. CM-voorzitter Luc van Gorp wil daarom extra financiële steun.
7: We merken ook, en dat is ook een van de aanbevelingen die we doen, dat die uitkeringen die vandaag al laag zijn, toch eigenlijk op zijn minst moeten geïndexeerd worden. Zodanig dat dus zeker de kosten op gezondheidszorg niet worden langer uitgesteld. Iets wat we ook eigenlijk toch wel willen aangeven is dat we moeten zien dat die mensen uiteindelijk de energiekosten kunnen betalen, dus het gebruik kunnen maken van een sociaal energietarief.
5: Daisy Wijns stelde ook medische zorg uit. Sinds ze ziek werd, moet ze noodgedwongen kiezen welke zorg eerst komt.
8: Als je ziek bent, zijn er verschillende zorgverleners en je kan niet op 1 maand alle zorgverleners zien die je moet zien. Je moet financieel eigenlijk gaan verdelen. En dat zijn vooral de moeilijkheden die er zijn, omdat je ook niet kunt inschatten welke kosten je gaat hebben. Dus je moet echt gaan puzzelen en zien en uitzoeken van hoeveel gaat het zijn deze maand en volgende maand en zo gaan verspreiden.
5: Vanaf nu kan je je acties registreren voor de warmste week, de solidariteitsactie van VRT. Die is er dit jaar van vrijdag 18 tot en met donderdag 24 december in Mechelen. Er zijn in totaal 216 projecten rond het thema een warme thuis voor iedereen. Zoals pleegzorg, opvang voor vluchtelingen of dakloze jongeren. Er wordt vandaag ook een campagnelied gelanceerd. Taylor Swift en Madonna zijn de grote winnaars van de MTV Video Music Awards. Madonna pakte 7 van haar 13 nominaties, waaronder die voor Artiest van het Jaar en voor haar samenwerking met Sabrina Carpenter aan Bring Your Love. Taylor Swift won 3 awards, waaronder Video van het Jaar voor The Fate of Ophelia. En ze droeg haar prijs op aan Dolly Parton, die vorige maand stierf.
9: Lastly, but most importantly, I want to thank and dedicate this award to one person without whom just this wouldn't be happening, and that person is the ultimate showgirl, Dolly Parton.
5: En de Belgen blijven ontgoocheld achter na het WK wielrennen in Canada. De Amerikaan Brandon McNulty werd verrassend wereldkampioen. De Belgische kopmannen Wout van Aert en Remco Evenepoel waren niet goed genoeg voor de zege. Maar volgens bondscoach Serge Pauwels zijn er geen tactische fouten gemaakt.
10: Als we die plaatselijke ronde ingingen, zag het er eigenlijk goed uit. Hè? Ik bedoel, iedereen goed mee voorin. En Wout doet dan ook een goede move. Maar vanaf het moment dat hij daar lost, zag het er voor ons ineens veel minder uit. Dan hadden we wel nog Remco in de achtergrond. Maar dan leek het toch al wel snel dat Remco niet zijn beste dag had.
5: Evenepoel werd wel nog 12e. De Australiër Michael Matthews en de Nederlander Mathieu van der Poel werden 2e en 3e. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
11: Er komt dan toch geen nieuwe onderzoekscampus op de site van Campus 3 Eiken van de U Antwerpen in Edegem. En de 58-jarige Eddy Merckx uit Aartselaar heeft zich voor de 3e keer in zijn carrière tot wereldkampioen driebanden gekroond. Maar liefst 14 jaar na zijn laatste titel. afwisselend zon en wolken. Later op de dag kans op enkele buien bij maxima rond 24 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VRT Nieuws.
3: Tja, drukke ochtendspits, Mona. Vertel eens, waar staan we stil?
12: Inderdaad, lange files naar Antwerpen. 3 kwartier bij op de E19 vanaf Sint-Job. 1 uur op de E313 vanaf Massenhoven. En 1.5 uur op de E17 vanaf Haasdonk. Op de Antwerpse ring naar Beveren verlies je 20 minuten tussen de A12 en de Thijsmanstunnel. Daar staat nog steeds een defect voertuig rechts. Richting Nederland en richting Gent op de Antwerpse ring verlies je 20 minuten op de gebruikelijke plekken. Richting Brussel, 25 minuten aanschuiven vanaf Aalst. Ook vanaf Peutie tussen Rotselaar en Wilselen vanaf Heverlee en toch 1.5 uur op de E411 vanaf Jezus Eik. Op de binnenring rond Brussel vertraag je 3 kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring zo'n 20 minuten bij tussen Waterloo en Tervuren. En verder verlies je nergens meer dan 15 minuten.
3: Als je in die misere zit, alleen maar 1 goede raad van Sam Goris.
13: Kijk omhoog,
3: maar ja.
13: Kijk omhoog en voel het vuur dat nu brandt.
3: Oh. Zullen we dansen? Ook altijd goed tegen de miserie.
12: Zeker.
3: Daar gaan we.

0: jouw goede nieuwscollega Jonas Maas, die kan het intussen ook gedaan.
1: Het is hem gelukt, ik heb het gehoord. Heel goed.
0: Na 2 weken mocht het ook wel zitten.
2: Hoogstraten aarbeien.
0: Het is 6 over 8. Goedemorgen. Zometeen gaan we discussiëren en het zal hard gaan. Kan u al

0: That Don't Impress Me Much van Shania Twain. Het is maandag.
1: Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je maandag begint.
0: Het is vandaag 28 september. Welkom. Dit is de dag dat je hoorde op Radio 2 dat het in het westen aan het regenen is en in het oosten alweer mooi weer is.
2: Ja, maar toch nog 28 graden maximum.
0: Stoort. Blijft echt nog wel heel lekker weer. Vanavond weer voetbal, Nations League. Italië hebben we vermorzeld in het weekend. Vanavond doen we Frankrijk even binnen in het Koning Boudewijn Stadion. Allee, we zullen wel zien. Straks om 10 uur hoor je bij Anne en Daan op Radio 2 hoe je zelf iets kan doen voor de warmste week. En hier gaan we toch even over moeten discussiëren. Want ik zag een foto van een paard met een blinddoek. Het was iets van Gaia. We hebben daar gedacht over.

0: gedacht vanmorgen is: geen paard in mijn frikandel. Wat is het verhaal?
1: Want Gaia wil dat paardenvlees volledig uit de Belgische voedselketen verdwijnt en kijkt daarvoor nu vooral naar frituursnacks. Uit een steekproef die ze gedaan hebben bij 25 frituren bleek dat er in een kwart van de onderzochte snacks paardenvlees zat. En volgens Gaia weten klanten dat vaak niet, omdat dat zijn niet verpakte snacks, die liggen in de toonbank. En daar is niet verplicht om te vermelden wat daar allemaal precies in zit. De frituristen van hun kant die vinden de campagne dan misleidend en zeggen dat paardenvlees een gewoon toegelaten product is op sommige ingrediëntenlijsten.
0: Ja, die frituristen mogen gerust van zich laten horen. Kan via VRT Max, volg daar Radio 2, klik daar op de berichten. Maar stop paardenvlees, dat staat ook op de affiche waar het paard met de blinddoek op staat. Michel van den Bos van Gaia, goedemorgen Michel.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hoe zijn de reacties tot nu toe?
2: Ja, die zijn zeer positief. Want je moet weten dat de mensen eigenlijk niet weten, hè, dat er in die snacks paardenvlees zit. En mensen die denken dat ze geen paardenvlees eten, het nooit in hun hoofd zouden halen om paardenvlees te eten, ja, die worden geconfronteerd met het feit dat ze het eigenlijk niet kunnen weten.
0: Ja, want, zeg maar, hoe willen jullie het paardenvlees vervangen, Michel? Hoe willen jullie het paardenvlees vervangen?
2: Oh, er zijn zoveel super lekkere dingen, hè, die echt heel goed, heel lekker smaken. Er zijn zoveel lekkere vegetarische producten. Maar goed, het punt is, ze hoeven het niet eens te vervangen. Ze hoeven gewoon de frituristen dan aan hun leveranciers te zeggen: haal dat er gewoon uit, ik wil dat niet meer. Ja. Geen paardenvlees in die snacks, in die frikadellen, kroketten, hamburgers, noem maar op.
0: Geen paard in mijn frikandel is het gedacht van vanmorgen. Michel, wat is jullie oproep aan de ministers?
2: Wel, die oproep is eigenlijk zeer duidelijk, hè. Ze moeten ervoor zorgen, net zoals Griekenland dat trouwens gedaan heeft. Sinds 2021 worden in Griekenland geen paarden... Allee, er mogen geen paarden meer geëxporteerd worden of gebruikt worden, geslacht worden voor paardenvlees. Dus okay. Wat wij vragen is eigenlijk zeer simpel, hè. Dus paardachtige... Dat kunnen ook ezels zijn, paarden. Die moet erkend worden als gezelschapsdier. Hè? En de regel moet zijn, er moet vastgelegd worden, uitsluiting van paarden uit de voedselketen. Geen slacht meer, dus geen slacht meer van paardachtigen in de drie gewesten. En geen paardenvlees meer. Een einde maakt aan commercialisering van paardenvlees. En ook als ingrediënt in verwerkte producten. Ja, het dierenwelzijn, het paardenwelzijn is heel vaak werkelijk een verschrikkelijke lijdensweg voor die dieren. Mm-hmm. Dus kom aan, ministers, doe dat. We zullen niet de eerste zijn, want Griekenland heeft al in 2021 gedaan.
0: Kijk, het is toch onwaarschijnlijk. Michel van den Bos van Gaia, zo lang bezig en nog altijd zo onwaarschijnlijk combatief. Michel, dankjewel voor de heldere uitleg. We gooien het even naar
2: dat
0: onze...
2: Dat is heel graag gedaan, Peter.
0: Naar onze luisteraars. Geen paard in mijn frikandel. Wat vind jij ervan? Jouw reactie is welkom via VRT Max. Ga naar Radio 2 en klik daar op de berichten. Ook frituristen die op dit moment aan het luisteren zijn, deel gerust even jouw gedachten daarover. Dit is Meteor en Nooduitgang.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Hij doet niet mee aan de slimste mens ter wereld, maar zijn zus wel, Lies, doet mee dit jaar aan de slimste mens ter wereld. Meteor, nooduitgang. Het is 18 over 8. Ja, mannetjes. Je weet weer waarover we spreken vandaag, hoor. Gaia heeft een nieuwe campagne gelost. Stop paardenvlees. Het heeft vooral te maken dat er veel paardenvlees ook in frituursnacks zit. Maar ze willen alle paardenvlees ook... Dus we willen toch vermijden dat er nog paardenvlees geconsumeerd wordt. Heel veel mensen die reageren, gaat van extreem naar extreem. Lut van Varenberg is heel duidelijk, geen paardenvlees meer. Er zijn genoeg vegetarische alternatieven. En dan Serge Seger uit Lokeren, weer een minderheid die de meerderheid wil dicteren.
1: Ja, Sandy Thibaut uit Lebbeke zegt helemaal akkoord. Ik eet geen paard uit principe. Ik wil dan zeker niet dat er paardenvlees in mijn snacks zou zitten. Ik heb daar ook geen keuze in, je kunt niet kiezen. En Michael Floren uit Schoten zegt, ah, sinds wanneer willen we weten wat er in frituursnacks zit?
0: Ook dat weer. Ja, goedemorgen, zegt Aniek van den Einder uit Herentals. Nu gaan ze toch wel erg ver. Eerlijk, wat is er lekker bij een friet van de frituur? Just een vleeske. Er zijn nog andere problemen in de wereld dan dit. Ja, stop ermee met ons allemaal vegetariërs te willen maken, zegt Goedroen Middernacht. Heel veel dingen die binnenkomen. Ja. Ja, het gaat over deze beestjes, hè. Ja, deze. Deze ook wel. Nou, iemand die nog laat weten, ook van ja, honden eten we ook niet op. Waarom zouden we dat met paarden doen? Veel reacties, blijf reageren. Ook een frituurist, als die wil reageren, kan bij ons.
2: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
3: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
4: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
6: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

0: De Reflex van Duran Duran. Goh, man. Ja, geen paard in mijn frikandel. Dat is gedacht van vanmorgen. Het komt eigenlijk van Gaia, die rechtenorganisatie die een nieuwe campagne heeft gestart. Zeg stop tegen paardenvlees. In snacks van 3 op de 4 Belgische frituren zou dus paardenvlees zitten en dat willen ze niet meer. Ze willen een volledig verbod op de consumptie van paardenvlees. Qua reacties, dit is even heel indrukwekkend. Het maakt zoveel los. Chantal Rottier uitsteken en zegt, staat er volledig achter. Britten zijn in shock als ze horen dat wij paardenvlees eten. En Kurt Tailleux deelijk. Goedemorgen Peter en Charlotte. Ja, als je spreekt over vlees in een frikandel, hoeveel percentage vlees zit er in een frikandel? En hoeveel percentage paard?
1: Ah ja, maar kijk wel, als je kijkt op de Instagram van Win-Win, ons consumentenprogramma, dan kun je nog bekijken wat er allemaal in zit in een frikandel of curryworst. Want Carolien de Becker die heeft dat voor ons uitgezocht. 2 weken geleden.
0: Mensen worden ook echt razend kwaad. Jeroen, vliegen uit Deerlijk bijvoorbeeld. Jeroen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Peter.
0: Jouw reactie?
2: Ja, ik vind dat wel reus bij het haar gegrepen. Paardenvlees is een typisch Belgisch product. Er zijn heel veel bekende paardenrestaurants, zoals in Vilvoorde en Doornik. Ja. Bij ons thuis is het iets typisch dat we klaarmaken bij de blijde intrede van de Sint. Is het paarden gehakt met frieten over de middag, terwijl dat we keken naar de blijde intrede. Ik vind iets typisch Belgisch, typisch Vlaams. Ze moeten stoppen met al ons eten te zetten.
0: Ik ben u geen vegetariër, ik ben een beetje in shock. Dat het moment dat het paard van Sinterklaas op televisie is, dat je het dan ook opeet, Jeroen. Allee.
2: Ja, dat klopt. Maar de kinderen hebben dat nog niet door, dus op dit moment is het wel goed.
0: Oké, goeie moed als je dat ooit moet uitleggen. En dan ook goedemorgen Linde Fransen uit Herentals.
3: Hallo, goedemorgen. Peter en Charlotte.
0: Ja, je hebt iets bijzonders meegemaakt dit weekend daaromtrent. Vertel eens over jouw dochter Finne van 8 jaar.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Ze is een hele grote paardenliefhebster, maar ze lust ook wel heel graag bouletten. Ja. En ze had gehoord van haar leiding van de gidsen dat er misschien wel paardenvlees in de bouletten zat.

0: Heet dat de kiek?
1: Nee, dat denk ik niet eigenlijk. Nee, dat heb ik geen idee eigenlijk. Nee.
0: Maakt ook niet uit. Dankjewel Linde om je verhaal even te delen. De groeten aan Finne daar. En kijk, de reacties blijven binnenstromen. Je zal er nog veel over praten vandaag. En daar doen we het voor natuurlijk. Dit is Chapel Rowan en Good Luck Babe. Hebben we nog één reactie binnengekregen?

0: Het is exact 8:30.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Het zometeen al in nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte op Radio 2.
2: De Vlaamse regering is nog altijd aan het praten over de begroting, dus over de inkomsten en de uitgaven, tot er een akkoord is. Het wordt dringender, want om 2:00 deze namiddag moet minister-president Diependalen de begroting voorstellen in het parlement tijdens een septemberverklaring. En vanaf nu kan je je acties registreren voor de warmste week, de solidariteitsactie van VRT. Die is er dit jaar van 18 tot en met 24 december in Mechelen. Er zijn in totaal 216 projecten, allemaal rond het thema een warme thuis voor iedereen, zoals bijvoorbeeld pleegzorg.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is het nieuws uit jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Anne Verstuift. De grote nieuwe onderzoekscampus bij de Universiteit Antwerpen in Wilrijk, Bioscape, komt er niet. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en de universiteit bevestigt. De investeerders lieten weten dat ze zich terugtrekken omdat de economie verslechterd is voor zo'n grote investering. Maar eind augustus werd de vergunning ook vernietigd na klachten van buurtbewoners omdat de gevolgen voor het verkeer in de buurt niet voldoende onderzocht waren. Bioscape moest ruimte geven aan jonge onderzoekers om geneesmiddelen of behandelingen te ontwikkelen.

0: in samenwerking met de universiteit en het universitair ziekenhuis. En die trekken nu misschien weg, zegt Peter de Meijer van de universiteit.
1: Dat is een heel jammere zaak, ook op economisch vlak voor de bredere Antwerpse regio, omdat jonge onderzoekers nu mogelijk weg zullen trekken uit Antwerpen en misschien wel naar het buitenland gaan om daar hun beloftevolle medicijn of hun beloftevolle therapie verder te gaan uitwerken en om die naar de markt te brengen.
0: Wout van Aert heeft zijn droom om wereldkampioen wielrennen te worden niet kunnen waarmaken. Hij werd pas 28ste. Samen met Mathieu van der Poel viel hij in de finale al vroeg aan, maar hij moest achteraf erkennen dat de koers te zwaar was.
2: Super zwaar en voor mij te zwaar. Ik goede koers gereden, maar op 4-5 ronden aan het einde ging het licht eigenlijk al uit. Dus bal ervan, maar er zat niet meer in.
0: Hij neemt nu een maand vakantie en zal in de winter meedoen aan het veldrijden. Maar wanneer hij daar zijn eerste koers rijdt, heeft hij nog niet beslist. In het biljart is Eddy Merckx uit Aartselaar wel wereldkampioen geworden voor de derde keer al in zijn carrière in het driebanden. En dat maar liefst 14 jaar na zijn laatste titel. De 58-jarige Merckx versloeg in Blois in Frankrijk in de finale de Vietnamees Vinh Bao, de wereldkampioen van 3 jaar geleden. En daarmee klimt Eddy Merckx op de wereldranking naar de tweede plaats. En in het district Antwerpen hebben meer dan 7000 inwoners meegestemd over de burgerbegroting. Dat is dubbel zoveel als vorig jaar. Uit bijna 100 ingezonden ideeën kozen inwoners er 42 uit die ze volgend jaar willen uitvoeren. Zo komen er onder meer extra toekomstbomen in de binnenstad, poëzieposters in het hele district en sporttoestellen in openlucht in luchtbal. In totaal gaat het om een bedrag van ruim 2 miljoen euro en dat is 10% van het budget dat het district Antwerpen te besteden heeft. Het voorstel om met lichtbundels de Onze Lieve Vrouw kathedraal een tweede toren te geven, hebben niet genoeg stemmen binnengehaald. Afwisselend zon en wolken, later op de dag kans op enkele buien bij maxima rond 24 graden.
3: Morgen, goedemorgen opnieuw.
4: Goedemorgen.
3: Lekker drukke ochtend.
4: Ja, inderdaad. Met richting Antwerpen een lange file op de E19 vanaf Sint-Joop. Daar verlies je een half uur. En 1 uur op de E313 vanaf Massenhoven. Hinderen in Ranst, want daar is links dicht door een ongeval. Nog naar Antwerpen zo'n 25 minuten extra op de A12 vanaf Boom. En op de E17 vanaf Haasdonk. Op de Antwerpse ring naar Beveren verlies je 15 minuten tussen de A12 en de Thijsmanstunnel. Daar staat een defect voertuig rechts. Richting Nederland zo'n 20 minuten. Bij van Sint-Anna Linkeroever tot in Antwerpen-Oost en richting Gent hetzelfde van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Dat komt door een ongeval rechts. Richting Brussel, 20 minuten bij vanaf Aalst, ook vanaf Semst, 10 minuten tussen Rotselaar en Wilselen, een half uur vanaf Bertum en 20 minuten vanaf Jezus-Eik. Op de binnenring rond Brussel vertraag je 3 kwartier, dat is tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring zo'n 20 minuten van Waterloo tot in Tervuren. Op de E403 naar Kortrijk verlies je 20 minuten, dat is tussen Lichtervelde en Roeselare, komt door een ongeval waar je moeilijk voorbij kan. Dus hou daar zeker rekening met 10 minuten kijkfile. En verder verlies je nergens meer dan 15 minuten.
5: Goedemorgen, morgen.
3: Nog een reactie binnengekregen over het paardenvlees en paardeneten van een luisteraar. Wat is dat toch tegenwoordig? Paardenvlees eten was het normaalste van de wereld. Het was nog verdomd lekker ook. Ik ben er groot mee geworden. En die man heet Johan Luipaard. Ik kan goed mee lachen eigenlijk. Bon, als je zin hebt om bediend te worden door de DJ die je op dit moment hoort op de radio, dan moet je naar Roeselaar dit weekend. Straks alle details.
6: Bryan Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Een avond vol hits op donderdag 15 oktober in de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je kostrit tijdens de Star Days. En geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
9: Vier Wereld Chocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
10: Iedereen gelukkig.
9: Enkel in de winkels van
11: Leonidas.
9: Voorwaarden op leonidas.com.
12: Binnen in het hoofd van Mark in Designmuseum Gent.
10: Amai, een 3D-print tapijt. Is dat dan high-tech of toch ambacht? Zouden we moeten stofzuigen? Of beter naar een droogkuis brengen? En dan zouden we nu afbreken in de zon.
11: Goed bezig, Mark. Blijf alles in vraag stellen. Daar is nu een plek voor. Want Design Museum Gent heropent. Vier mee van 3 tot 11 oktober. Meer info op designmuseumgent.be.
12: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
13: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
12: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
13: Hallo.
12: Kijk op telenet.be / voor je zaak.
14: VRT1 en Radio 2 presenteren Night of the Proms in de AFAS Dome in Antwerpen. Met dit jaar onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood, OMD en van bij ons Maxime. Night of the Proms op 20, 21 en 22 november. Meer info op nightoftheproms.be.

0: Swimming Man van Jerry Halliwell. Het is 19 voor 9 vooral. Het is een maandag en...
1: Oh, goeiemorgen, morgen.
0: Toch een... Een lekker drukke maand in september, ook voor Radio 2. Want dit weekend vieren we het weekend van de klant. Met een boel Radio 2-dj's die helpen bij de middenstand in jouw buurt. Margot van de Regio die helpt bijvoorbeeld in Hoevenwinkel de Seizoensschuur in Schellebellen. Een heel bijzondere boerderij. En ik mag naar Roeselare. Dat is toch een beetje het middelpunt van het weekend van de klant dit jaar. Xavier Taverne zit er ook ergens. En Anja Daams met een live radioshow. En ik ga onder andere helpen op de markt in Café Moustache in Roeselare. Bestaat echt Café Moustache. Charlien Derluin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Charlien, ik zie jou nu op dit moment op VRT Canvas en VRT Max. Jij bent de bazin van Café Moustache. Een snor. Moet ik me zorgen maken over jou, Charlien?
2: Nee.
0: Van waar komt die naam?
2: Niet iedereen hoeft een snor te hebben.
0: Van waar komt die naam dan?
2: We hebben het cafeetje zo overgenomen en de naam behouden. En de vorige eigenaar heeft eigenlijk die naam gekozen.
0: Dat was dan
2: het is een heel leuk thema om mee te werken.
0: Dat denk ik wel. Ja, wat voor een café is de Moustache?
2: We zijn echt een druk zonneterrasje, helemaal zuidgericht. En s'avonds formeren we eigenlijk meer naar een soort bruine kroeg.
0: Oké, wat verwacht je dan van mij?
2: Ja, ze geven voorlopig heel mooi weer uit. Dus ik verwacht dat je zeker een druk terrasje zal moeten lopen en misschien wel een tweede vitesse zal moeten schakelen. En af en toe achter de bar ook meehelpen.
0: Ik kan dat pinten tappen, dat is het leukste van... Oh, vind ik zo geestig. Alleen...
2: Ja, dat moet je wel in de leren.
0: Ja, je moet misschien eens contact hebben met mijn vrouw, want die gaat jou kunnen bevestigen dat ik bijzonder onhandig ben. Dus misschien een extra portie glazen inslaan, toch?
2: Maar meer glazen voldoende.
0: Dat komt in orde. Nu zaterdag. Hoor en zie je me daar, Charlien. Ja, qua outfit, speciale voorwaarden?
2: Iets waar je comfortabel in bent, maar we gaan hier zeker een mooie koffie moustache t-shirt voor jou voorzien.
0: Oh, een moustache t-shirt, leuk allemaal. Het weekend van de klant, ook bij Radio 2 dus. En sowieso bij Café Moustache daar in Roeselare. Charlien, tot zaterdag.
2: Tot zaterdag.
0: En er nog even samengevat allemaal.
3: Mama, ik ga dan 2 dagen shoppen, hè. Doei.
4: Het weekend van de klant komt eraan.
5: Een onvergetelijk winkelweekend op zaterdag 3 en zondag 4 oktober.
4: Laat je verwennen bij tienduizenden winkeliers en handelaars.
3: Mama, ik heb wel 2 bankkaarten nodig, hè?
4: Ga shoppen in jouw buurt en misschien word je wel bediend door onze Radio 2-presentatoren in heel Vlaanderen.
5: En op zaterdag 3 oktober vind je Radio 2 in Roeselare. Met live uitzendingen, veel ambiance

0: Maar hoeveel goede songs hebben die ooit gemaakt, zeg. SOS van ABBA. Goedemorgen, Shema Saisai.
1: Goedemorgen.
0: Je bent nat.
1: Ja, bedankt dat je het nog eens zegt. Ik heb... Ja. Ik kan blijkbaar geen water meer drinken. Ik was aan het drinken en ik smoste alles op
0: het
1: mijn...
0: Het is toch iets, maar voor de rest ben je superhandig natuurlijk.
1: Ja.
0: Zeg, Shema Saisai, er is nu toch wel een ding. Zeker zometeen doe jij de Win-Win-show.
1: Ja.
0: Maar in de blokkenshow op VRT 1 heeft Benkra B jouw naam proberen uit te spreken. Heb je dat meegekregen?
1: Ik heb dat van verschillende mensen gehoord, ja. Die vonden het een beetje grappig.
0: We gaan er toch nog even van genieten. Dit was Ben onlangs op tv.
2: Voilà, de Radio 2 podcast die gepresenteerd wordt door Gai Oejoe. Kaima Saisai.
0: Kan toch niet.
2: En Savieta Verne heeft als titel Mens erger je...
3: Niet.
2: Niet.
0: Gelukkig wist het.
2: Ja. Shema Saisai.
0: Ah, goed,
4: dat
0: Ben.
4: Dat stond er inderdaad.
2: Ja.
3: Ik heb al van de naam gehoord, dus ik denk dat ik het wel had.
2: Van Savieta Verne?
3: Oh. Ja, ja.
0: Oh. Maar jongens toch, ja, die Ben Krabbe. Voor de rest, toppertje, hè.
1: Ja, kijk, we kunnen niet allemaal zo'n makkelijke naam hebben als Ben Krabbe, hè. Dus ja,
0: en krabben, effectief. Maar vooral zometeen win-win. Wat gaan we bijleren, Shema?
1: We gaan het hebben over de klacht van de week. Een win-win op tv gaat het over de wereld van de syndicus. En dat daar toch soms wel wat dingen kunnen mislopen. Maar wij gaan dan eigenlijk bespreken van... Wat doet hij eigenlijk en wat zou hij moeten doen voor zijn of haar geld? En daarnaast ook over e-books. Is jij
0: e-books? E-books. Ja, ja, heel veel e-books.
1: Ja?
0: Ja, mai, vind de max. Ah. Ja, s'avonds in bed een goede frisse moord voor het slapen gaan. Maar in e-book vorm.
1: Ja, maar wel op een schermpje dan. Ja, is niet goed voor je ogen, hè?
0: Jawel, het is op een Kindle.
1: Ah.
0: Een e-reader.
1: Oh, echt dat is een
0: prima.
1: Bedoeld. Ja,
0: echt
1: ja,
0: prima, ja.
1: Oké, okay, voilà, daar gaan we het ook over hebben, omdat die blijkbaar soms uitverkocht geraken. En een luisteraar vraagt zich af, huh? Hoe kan dat nu?
0: Kan toch niet uitverkocht geraken? Dat is toch al...
1: Ja, blijkbaar wel.
0: Dat is digitaal.
1: Gaan we zo meteen uitleggen.
0: Zoals iemand die het internet kan uitlezen. Ook niet, hè? Shema. We gaan weer heel veel bijleren met een doorweekte Shema Saisai.
1: Ja, ja.
0: Het staat wel op je hemd. Het is mooi, hoor, met dat groen.
1: Ja, ja, het lijkt wel alsof het zo bedoeld is, hè?
0: Ah, wel, kijk, gaan we het daarbij houden dan. Suzanne en Freek nog in de helft van mei. Het is 7 voor 9. Goedemorgen.

0: Amai zeg, intussen blijven mensen ook doorgaan over dat paardenvlees van Gaia. Blijft ook wel een dingetje. Moeten ze misschien bij win-win eens uitmaken van wat er allemaal in paardenvlees... nee, kan niet. In frituursnip
1: zit.
0: Hebben ze alles gedaan? Zeg.
1: Ja, voilà.
2: Alle Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
3: Meedoen met al onze wedstrijden.
2: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
3: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
2: Schrijf je nu meteen in via Radio 2 op VRT Max.
4: Radio 2.
3: Radio 2. Motorhome of camperfan? Op het Dikar Motorhome Salon vind je meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dikar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Wetteren, Geel en Veurne.
5: En deze medaillonneken, hè, dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut. En deze, dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter. Maar dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur het is. Dat mag ook weg.
6: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
5: Wat zei het hem? 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert den Expert. 03-226-93-93.
7: Brussel 19. 1926. Een nieuwe munt ziet het licht. De Belga.
3: Maar goud werd hij nooit. Tot nu. Belga Gold. De eerste officiële Belgische investeringsmunt in zuiver goud. Uitgegeven door de overheid. Kijk op herdenkingsmunten.be.
8: Marcel! Wat doet die windmolen in onze hoofd?
9: Kalm Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè.
8: Och, je was serieus?
10: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
11: Cadeautjes! Maar wie is er jarig?
12: Wij allemaal! Want binnenkort is het weer Werelddierendag!
13: Gaan ons bosjes ons daar nog meer voor winnen?
14: Zeker weten, want van vrijdag 2 tot en met zondag 4 oktober vieren we bij Sowieso Werelddierenweekend.
15: En dat betekent 15% korting op bijna ons hele assortiment.
16: Elk dier zijn plezier.
13: Tot in kontig.
17: Zin in een wandeling die je anders doet kijken naar een van onze mooiste kasteelparken? Ontdek het magnifieke kasteel van Arenberg en de omliggende KU Leuven campus met Arnoud Houben in VRT Podwalks.
18: Ik neem je mee door de geschiedenis van het Arenbergpark in Heverlee, waar verhalen achter elke hoek en boom tot leven komen.
17: Trek erop uit, doe je oortjes in en download de nieuwe VRT Podwalks in de RootU-app.
19: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: In de nieuwe klacht van de week gaat het over de syndicus van appartementen, want daar komen veel klachten over binnen in onze mailbox. Alles daarover na het nieuws.
4: Elke dag, telk voor twee.
1: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Er is nog altijd geen Vlaams begrotingsakkoord. Na een weekend onderhandelen zijn de Vlaamse ministers er nog altijd niet uit welke maatregelen ze willen nemen om volgend jaar niet meer geld uit te geven dan dat er binnenkomt. Daarvoor zijn ze op zoek naar zeker 2 miljard euro. Vlaams minister-president Diependalen praat opnieuw met elke partij afzonderlijk, omdat de gesprekken met z'n allen samen moeilijk verlopen. Al lijken de ministers het over enkele maatregelen eens te zijn, zegt VRT Nieuwsjournalist Sisse Michiels.
20: De dienstenchecks die zullen duurder worden. Een check zal geen 10, maar 12 euro kosten in de toekomst. En er is ook eensgezindheid over de waterfactuur, namelijk om die niet duurder te maken. Dat plan lag op tafel, hè, in de zoektocht naar extra inkomsten voor die begroting. Maar dat zou dus nu toch van tafel zijn. Maar het is wel wachten op een totaalakkoord. Want als ze hier uiteen gaan zonder akkoord, dan is er van die andere dingen ook geen sprake natuurlijk.
1: Tegen 2 uur deze namiddag moet Vlaams minister-president Diependalen de nieuwe begroting voorstellen in het Vlaams parlement. Het Christelijk Ziekenfonds CM vraagt dringend maatregelen om te vermijden dat langdurig
0: zieken in geldproblemen komen. Uit een eigen bevraging van CM blijkt dat ze daardoor soms medische zorg uitstellen. Voorzitter Luc van Gorp wil daarom extra financiële steun voor langdurig zieken.
21: We merken ook, en dat is ook een van de aanbevelingen die we doen, dat die uitkeringen die vandaag al laag zijn, toch eigenlijk op zijn minst moeten geïndexeerd worden. Zodanig dat dus zeker de kosten op gezondheidszorg niet worden langer uitgesteld. Iets wat we ook eigenlijk toch wel willen aangeven is dat we moeten zien dat die mensen uiteindelijk de energiekosten kunnen betalen, dus het gebruik kunnen maken van een sociaal energietarief.
0: In Madrid hebben opnieuw tientallen mensen op straat geslapen. Ze protesteren voor de tweede nacht op rij op een centraal plein tegen de hoge huurprijzen in Spanje. En het komt nadat een vrouw van 87 vorige week uit haar appartement is gezet in Madrid. Haar huur was meer dan verdriedubbeld en ze kon het niet meer betalen. In verschillende steden in Spanje is het te duur geworden om te wonen door het vele toerisme. De Belgen blijven ontgoocheld achter na het WK wielrennen in Canada. De Amerikaan Brandon McNulty werd verrassend wereldkampioen en de Belgische kopmannen Wout van Aert en Remco Evenepoel waren niet goed genoeg voor de overwinning. Maar volgens bondscoach Serge Pauwels zijn er geen tactische fouten gemaakt.
22: Als we die plaatselijke ronde ingingen, zag het er eigenlijk goed uit. Hè? Ik bedoel, iedereen goed mee voorin en Wout doet dan ook een goede move. Maar vanaf het moment dat hij daar lost, zag het er voor ons ineens veel minder uit. Dan hadden we wel nog Remco in de achtergrond. Maar dan leek het toch al wel snel dat Remco niet zijn beste dag had.
0: Het is vrij bewolkt met vooral in het westen hier en daar kans op een bui. In de loop van de dag klaart het af en toe op, temperaturen tot 24 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en warm tot 28 graden, plaatselijk zelfs 30. Woensdag ook nog tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
23: Goedemorgen, Mona.
24: Goedemorgen.
23: Waar zijn de problemen op de weg?
24: Ja, het is een drukke ochtendspits met richting Antwerpen lange files. 3 kwartier bij op de E19 vanaf Sint-Joop. 1 uur op de E313 vanaf Massenhoven. Goed uitkijken in Ranst, want links is daar dicht door een ongeval, dus maak daar zeker een reddingstrook. Dan nog 25 minuten bij op de A12 vanaf Boom en op de E17 vanaf Haastonk. Op de Antwerpsring naar Beveren verlies je 15 minuten. Dat doe je tussen de A12 en de Thijsmanstunnel. Naar Nederland hetzelfde van Sint-Anna Linkeroog over tot in Antwerpen-Oost en richting Gent een half uur bij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Daar staat nog eens een defect voertuig rechts. Richting Brussel verlies je nu op de E40 20 minuten bij Erpenmeren. Daar is net een ongeval gebeurd. Een half uur bij op de E19 vanaf Semst, ook op de E40 vanaf Berthem en 20 minuten op de E411 vanaf Jezus-Eik. Op de binnenring rond Brussel zo'n 40 minuten filegolven. Dat doe je tussen Groot-Bijgaarden en Machelen. Op de buitenring een half uur bij tussen Waterloo en Terveel. Op de E403 naar Brugge verlies je een half uur. Dat doe je tussen Oekenen en Roeselaren. Komt door een ongeval waar je moeilijk voorbij kan. Hou daar ook rekening met 10 minuten kijkfile. En verder verlies je nergens meer dan 10 minuten.
23: Kijkfile. Mensen die gewoon voor hun plezier in de file staan. Dat is eigenlijk de samenvatting daar.
24: Ja, zo kan je het zeggen, ja.
23: Dankjewel, Mona.
25: Lekker. Echt lekker.
26: Win-win.
23: Als je eigenaar bent van een appartement, zal je de syndicus wel kennen. Maar wat doet die nu precies? Heb je die echt nodig? En wat kan je doen als er problemen zijn? Daar hebben we het vandaag over in Win-Win. Goedemorgen en welkom.

0: Prince en 1999. Ik was toen nog maar 10 jaar, dus veel feesten deed ik zelf niet. Maar Prince, die kon er wel wat van.
1: Win-win.
0: Vanavond kan je op VRT1 kijken naar een nieuwe aflevering van Win-win op tv. En deze week is er dan ook een nieuwe klacht van de week. En die gaat over de wereld van de syndicus. Soms gaat het ook wel mis. Kijk even mee op VRT1 en VRT Max. Een van de getuigenissen is die van Anne uit Wilrijk.
2: Wacht even, je hebt gewoon eigenlijk in theorie restvocht
3: van de kak van de bovenboor. Ja.
2: In de plinten, permanent steken.
3: Ja, en achter die platen.
2: Achter
3: hè. Ja. Ik mag blij zijn dat die platen er staan, hè, want anders zat ik hier helemaal in de smurrie. Een enorm probleem is de geur. Hè. Als hij naar het grote toilet gaat, dan heb je natuurlijk wel last van de geuren, waarmee dat ik hier al wel eens mee parfumjes moet spuiten. Daarmee zal ik zo weinig mogelijk mensen inviteren thuis. Want ja, allicht moet er wel al eens iemand naar het toilet. Ik heb direct de syndicus daarvan op de hoogte gebracht. Maar nee, ze doen daar niet veel mee. En bij de syndicus is het zo dat er jaarlijks wel iemand anders met ons dossier bezig. Allee, ja, dat verandert daar constant.
0: Ja, je zal het maar meemaken, hè. Ik wil het daarom vandaag graag ook eens hebben over de wereld van de syndicus met Tom van der Meers van Appartementor. Tom, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Jij bent zelf jarenlang syndicus geweest. Nu geef je met je bedrijf daarover advies en begeleiding aan eigenaars en syndici. Jij weet er dus eigenlijk alles over, kunnen we wel zeggen. Nu, mensen die eigenaar zijn van een appartement, die weten wellicht wel wat een syndicus is, wat die doet. Maar voor andere mensen, leg eens uit, wat is een syndicus precies?
4: Wel, een syndicus zou je eigenlijk de CEO van een appartementsgebouw kunnen noemen, waarbij hij in eerste instantie de beslissingen die door de mede-eigenaars zelf genomen worden tijdens de algemene vergadering moet uitoefenen. Dus elke mede-eigenaar maakt deel uit van die algemene vergadering en dat is eigenlijk het belangrijkste orgaan van de VME. Het is daar en enkel daar waar die belangrijke beslissingen genomen worden. Ja. Dat kan bijvoorbeeld over het zoeken van nieuwe leveranciers gaan, zoals een poetsbedrijf of een elektricien, of over het herschilderen van de inkomen en de trappenhal tot de renovatie van het dak of de installatie van een nieuwe lift. Ja. De syndicus vraagt dan offertes op, die legt hij voor aan de algemene vergadering en het zijn de mede-eigenaars die uiteindelijk beslissen of de beslissing al dan niet doorgaat of kan uitgevoerd worden.
0: Dus die voert inderdaad uit wat de eigenaars zelf willen. Nu, Evi vraagt op onze Facebookpagina, in ons gebouw is er geen syndicus, want we hebben maar 4 appartementen en dan hoeft dat blijkbaar niet. Klopt dat?
4: Wel, er zijn uitzonderingen, maar de algemene regel is van zodra een gebouw uit minstens 2 appartementen bestaat, die eigendom zijn van verschillende eigenaars, dan is het wettelijk verplicht om een syndicus aan te stellen. Dat kan iemand van de mede-eigenaars zijn, dat gebeurt soms in de iets wat kleinere appartementsgebouwen, maar heel dikwijls wordt een externe professionele firma ingeschakeld. Belangrijk misschien om mee te geven, want dat is doorgaans niet zo heel bekend, is dat een mede-eigenaarssyndicus krak dezelfde verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden heeft als een professionele syndicus.
0: Ja, oké. Okay, nu, we hebben het net ook gezien in de klacht van Win-win op tv. Het beroep van syndicus heeft toch wel geen al te beste reputatie. Ook op win-win@radio2.be krijgen we toch wel regelmatig verhalen binnen met gelijkaardige klachten. Hoe komt dat, denk je?
4: Wel, ik kan heel goed begrijpen dat sommige mensen wel best gefrustreerd zijn over hun syndicus. En ik denk ook dat we die klachten heel ernstig moeten nemen. Binnen Appartementor werken we met tal van syndici, opleidingsverstrekkers, beroepsgroepen samen aan de professionalisering van de sector. En vanuit mijn praktijk stel ik dan ook vast dat heel wat syndici elke dag opnieuw hun uiterste best doen. Maar helaas word ik ook soms met minder positieve getuigenissen, met minder fraaie getuigenissen geconfronteerd. En laat me helder zijn, de niet-competente of erger nog de sjoemelende syndici, die moeten er gewoon uit. Liever vandaag dan morgen.
0: En is er dan beterschap of komst, of gaat dat eigenlijk van kwaad naar erger, denk je?
4: Ik ben toch wel voorzichtig optimistisch. Het beroep wordt veel complexer en de druk op syndici neemt voortdurend toe. Maar tegelijk zie ik tal van mogelijkheden om het anders en om het beter te organiseren. Ja. De sector staat heel erg onder druk door de groeiende appartementenmarkt, de toenemende complexiteit van de gebouwen, de strengere regelgeving, ja, de hogere verwachting van de mede-eigenaars en terecht. En vergeet ook niet dat syndicus een knelpuntenberoep is. Mm-hmm. België telt ongeveer 110.000 VME's, dus Vereniging van Mede-eigenaars, goed voor meer dan 1 miljoen appartementen. In Vlaanderen is het dus 1 op de 3 woningen een appartement. En die moeten allemaal beheerd worden door een beperkt aantal syndici.
0: Die hebben dus veel te veel werk eigenlijk.
4: Die hebben heel veel werk.
0: Waardoor het soms kan misgaan.
4: Waardoor het soms jammer genoeg kan misgaan.
0: Nu, we merken soms in onze mailbox ook wel dat er toch wel wat verwarring bestaat over wat een syndicus nu wel en niet mag en kan doen. We gaan dat zo meteen nog verder bespreken met Tom van der Meers.

0: Tranen van goud van Aaron Blommaert en Zoe Levi. Ze staan opnieuw op de eerste plaats in de Radio 2 Top 30. Ja, en logisch ook, hè, wat een prachtig nummer. We hebben het vanmorgen over de syndicus die in appartementsgebouwen alles regelt voor de eigenaars. We krijgen er helaas ook wel veel klachten over. Vaak zijn die ook heel terecht. Maar we merken dat mensen soms ook wel meer verwachten van hun syndicus dan zou mogen. Luisteraar Annemie van Weinbergen vindt dat blijkbaar ook, want ze schrijft op onze Facebookpagina: vertel eerst eens wat de taken zijn van een syndicus. Veel mensen zijn niet tevreden omdat ze diensten verwachten of taken toekennen aan de syndicus die hij of zij net niet moet doen. En daarom staat vanmorgen Tom van der Meers bij ons. Tom, jij coacht zowel eigenaars als syndici zelf. Laat ons gewoon meteen over geld beginnen, Tom, want zo kennen mensen mij wel. Dat is voor mij vaak het belangrijkste. Hoeveel kost een syndicus gemiddeld?
1: Wel, voor een syndicus moet je eigenlijk het onderscheid maken tussen enerzijds de forfaitaire prestaties. Dat zijn zaken die eigenlijk maandelijks in het ereloon inbegrepen zijn. Mm-hmm. En de bijkomende prestaties. Als we spreken over de forfaitaire prestaties, dan hangt het een beetje af van de complexiteit van het gebouw, van de grootte van het gebouw, maar reken doorgaans op tussen de 20 en de 25 euro per appartement per maand.
0: En wat mag je dan als eigenaar verwachten voor die forfaitaire vergoeding? Wat moet er nu sowieso inbegrepen zitten in het takenpakket van de syndicus?
1: Sowieso moet daarin zitten wat een syndicus altijd benoemt: het technisch, financieel, administratief en juridische beheer. Dat zijn dus alle normale beheersdaden die een mede-eigenaar van een syndicus kan verwachten. Dat is dus bijvoorbeeld zorgen dat de herstellingen uitgevoerd worden, zorgen dat de algemene vergadering georganiseerd wordt, offertes opvragen, zorgen dat de nodige keuringen gebeuren, enzovoort, enzovoort.
0: En u zegt ook dat de extra kosten mag aanrekenen. Waarvoor dan precies?
1: Het is zo, ja, sommige gebouwen die vragen om extra inspanningen. Ik zeg maar iets, het dak moet gerenoveerd worden, of er moet een lift geïnstalleerd worden, of andere grote renovatiewerken. Daarvoor kan de syndicus bijkomende prestaties in de rekening gaan brengen. Mm-hmm. Op voorwaarde weliswaar dat dat duidelijk gestipuleerd is in de syndicusovereenkomst. Die syndicusovereenkomst die wordt ook voorgelegd aan de algemene vergadering en de mede-eigenaars dienen die ook goed te keuren.
0: Dus mensen weten wel op voorhand wat die syndicus moet doen, wat die kost en waar die nog extra kosten voor kan vragen.
1: Ja, zeker. Want kosten die niet in die overeenkomst opgenomen staan, die kunnen eigenlijk sowieso niet aangerekend worden.
0: Oké, nu dat gaat natuurlijk allemaal over de vergoeding voor het werk van de syndicus. Maar je betaalt vaak ook als eigenaar gemeenschappelijke kosten. Iedereen kent ze wel, ook huurders betalen die. Die nodig zijn voor het gebouw. Mensen denken soms dat dat geld ook naar de syndicus gaat, maar dat is niet zo, toch?
1: Nee, zeker niet. En daar is inderdaad heel veel verwarring over. Je hebt enerzijds het eerloon van de syndicus. Dat is het bedrag dat betaald wordt voor de prestaties. Maar anderzijds zullen die kosten voor tuinonderhoud, voor het herschilderen van de gang, voor elektriciteit, voor de brandverzekering, die zullen verdeeld worden per eigenaar op basis van de aandelen, wat men iets wat ingewikkelder de quotiteiten noemt in het gebouw.
0: En dat wordt dan ook wel geregeld door de syndicus?
1: En dat wordt geregeld door de syndicus, zodanig dat een eigenaar betaalt eigenlijk kosten op basis van onder andere de grootte en de ligging van zijn appartement.
0: Nu, soms ontstaan er dan helaas toch problemen tussen een eigenaar en een syndicus. Dat kunnen we vanaf vanavond ook zien in Win-Win op VRT1. Stel nu dat er een probleem is. Wat kan je dan als eigenaar doen als de syndicus niet doet wat hij moet doen of als hij zelfs grote fouten maakt?
1: In eerste instantie ben ik altijd voorstander om in overleg te gaan met die syndicus. Mm-hmm. En te luisteren of dat daar een probleem kan opgelost worden. Lukt dat niet, kan je altijd in appartementsgebouwen vanaf 20 appartementen is over het algemeen een raad van mede-eigendom. Dat zijn mede-eigenaars die iets wat meer betrokken zijn bij het beheer. Kan je die gaan aanspreken? Lukt dat niet, ben ik een hele grote voorstander om een bemiddelaar, een neutrale bemiddelaar in te schakelen die de beide partijen gaat horen en op die manier terecht tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan kan je uiteraard nog verdere stappen zetten. Kan je klacht gaan neerleggen, in ieder geval voor de syndicus die aangesloten is bij het BIV, het Beroepsinstituut voor de Vastgoedmakelaars. Ja. En daar je ongenoegen uiten. En mocht dat dan toch nog steeds niet voor een oplossing zorgen, tenminste, kan je nog steeds naar de vrederechter stappen.
0: Ja, dan moet je natuurlijk wel al een advocaat wellicht onder de arm nemen. Dan.
1: Beter is om je daar te laten begeleiden door inderdaad een advocaat.
0: Maar er zijn nog veel tussenstappen mogelijk, dus laat ons vooral hopen dat het allemaal niet zo ver moet komen. Tom van der Meers van Appartementor, dankjewel. En vanaf vanavond vanavond kan je dan rond 7:45 opnieuw kijken naar Win-Win op tv met een klacht van de week over de syndicus.
2: Radio 2.
3: Win-Win.
2: Shema Sai Sai.

Jennifer Page en Crush, het liedje dat haar in 1998 wereldberoemd maakte, maar daarna verdween ze al even snel weer. Al bleef ze ook wel muziek maken. Er komen intussen veel reacties binnen op VRT Max over de syndicus. Stuur gerust al je vragen door naar winwin@radio2.be.

0: tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2. Backstage Producties stelt voor...
1: Onder de sterren, een glamoureuze wintershow.
0: Kurt Rogiers ontvangt de meest spraakmakende figuren die 2026 hebben gekleurd tijdens een gloednieuwe wintershow in Theater Elkerlijk Antwerpen.
1: Verwacht tal van verrassingen, muzikale odes en steengoede imitaties.
0: Met onder andere Walter Balen, Fleur Brusselmans en Juan Gerlo.
1: It's showtime.
0: Onder de sterren. Mis dit niet. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
2: De beste volle vaan maken, dat kan tellen.
3: Luistert, ik wil nu niet opschieten.
1: Kale odes en steengoede imitaties.
0: Met onder andere Walter Balen, Fleur Brusselmans en Juan Gerlo.
1: It's showtime.
0: Onder de sterren, mis dit niet. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.

0: vol mythische wezens.
1: Waar zijn wij?
2: Welkom op Vergeten Eiland.
0: Maar hun herinneringen aan elkaar beginnen te verdwijnen. En straks vergeten ze misschien zelfs elkaar.
2: Oh nee.
0: Kom naar de exclusieve avant-première op zaterdag 3 oktober in Kinepolis, Antwerpen.
1: Ik zal u nooit vergeten.
0: Win je tickets bij Radio 2 op VRT Max.
3: De Maitre Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
4: We hebben iets te vieren. Wereld Chocoladedag.
5: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
4: Zeker. En daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
5: Oh, met praline, die gouden.
4: Daar gouden we allemaal van, hè? Hé, Adam?
3: Vieren Wereld Chocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com. Durf zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van e-mens. Zo blijf je langer thuis wonen. Vraag zorg aan bij e-mens op i-mens.be. Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
6: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
7: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
8: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
3: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
9: Luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
10: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
11: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Antwerpen met Anne Verstuift. De grote nieuwe onderzoekscampus bij de Universiteit Antwerpen in Wilrijk, Bioscape, komt er niet. De investeerders lieten weten dat ze zich terugtrekken omdat de economie verslechterd is voor zo'n grote investering. Maar eind augustus werd de vergunning ook vernietigd, na klachten van buurtbewoners, omdat de gevolgen voor het verkeer in de buurt niet voldoende onderzocht waren. Bioscape moest ruimte geven aan jonge onderzoekers om geneesmiddelen of behandelingen verder te ontwikkelen in samenwerking met de universiteit en het universitair ziekenhuis. Die trekken nu misschien weg. Luc Luel van de Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland is heel ontgoocheld.
12: 500 goed betaalde wetenschapsjobs waren daar gekomen. Dit heeft veel te lang aangesleept. Dan zie je dat als men telkens in beroep kan gaan, en vaak individuele voor particuliere belangen, is het dood jammer dat in een periode waar het economisch slecht gaat, deze jobs hadden veel kunnen betekenen voor de universiteit, voor de onderzoekers.
11: In het district Antwerpen hebben meer dan 7000 inwoners meegestemd over de burgerbegroting. Dat is dubbel zoveel als vorig jaar. Uit bijna 100 ingezonden ideeën kozen inwoners er een 40-tal uit die volgend jaar worden uitgevoerd. Zo komen er onder meer extra toekomstbomen in de binnenstad, poëzieposters in het hele district en sporttoestellen in openlucht in luchtbal. In totaal wordt een bedrag van ruim 2 miljoen euro verdeeld, 10% van het budget van het district Antwerpen. Het voorstel om met lichtbundels de Onze Lieve Vrouwenkathedraal een tweede toren te geven, heeft niet genoeg stemmen binnengehaald. In Hombeek bij Mechelen opent straks het eerste van 4 mobiele buurtzwembaden. Die komen er omdat kinderen alsmaar minder zwemlessen kunnen krijgen op school, omdat er te weinig zwembaden zijn. Mechelen zet 4 van die verplaatsbare zwembaden in, verspreid over de stad. Onder meer omdat het oude zwembad aan de Geerdegemvaart definitief dicht is. Het renoveren was te duur. En de 5-jaarlijkse omgang in Lier heeft duizenden mensen naar het centrum van de stad gelokt. Op verschillende plaatsen vonden optredens plaats en daarnaast was er natuurlijk de traditionele stoet met onder meer het Rosbeijaard en de Vier Heemskinderen. Organisator Jo Doks is tevreden.
13: Ja, heel content. Hè. Er was een heel grote opkomst en allemaal blije gezichten. Ik heb op voorhand gezegd van als de mensen blij zijn, ben ik ook blij. Maar het is ook natuurlijk het feit van dat het heel goed weer is. Dat scheelt. Als het betrokken weer is, dan gaat heel wat minder volk zien. Maar nu was het echt een overrompeling bijna.
11: De omgang vindt om de 5 jaar plaats, maar ook volgende week zondag is er nog een editie. Afwisselend zon en wolken vandaag. Later op de dag kans op enkele buien. 24 graden.
14: Goedemorgen Mona.
15: Hey, dat is Shema.
14: Is dat al wat rustiger? Of
15: ja,
14: nog
15: niet.
14: Die kijkvullen daar?
15: Ja.
14: Zijn mensen nog altijd aan het kijken?
15: Nee,

0: geen kijkfilm meer, dus dat is toch goed nieuws. Maar wel slecht nieuws op de A12 richting Antwerpen, want in Puurs is de weg volledig versperd. Komt door een ladingverlies en het gaat al stapvoets vanaf Londerzeel. Nog naar Antwerpen zo'n 10 minuten bij vanaf Haasdonk en vanaf Sint-Job en 35 minuten vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 3 kwartier. Dat is vanaf Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland zo'n 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Richting Brussel ook 10 minuten bij op de E40 bij Erpenmeer. Op de E19 vanaf Peutie, op de E40 vanaf Bertem en op de E411 vanaf Jezus-Eijk. En dan vertraag je nog een half uur op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Machelen.
1: Dankjewel, Mona.
0: Alsjeblieft.
1: Zeg, Mona, lees jij soms e-books?
0: Nee.
1: Lees jij soms iets anders dan het verkeer?
0: Oh, veel te weinig artikels. Maar nee, ik heb veel te weinig een boek vast. Soms is op vakantie, probeer ik. Maar terwijl vroeger was ik echt een boekenwurm.
1: Ja.
0: Ja, ik ben dat helemaal kwijt.
1: Kijk, we gaan het zo meteen hebben over e-books. Misschien kan je het dan nog eens oppakken.
0: Ja, graag.
1: Beloofd?
0: Beloofd.

0: lijkt misschien niet zo met dit mooie nazomerweer deze week, maar vorige week begon officieel de herfst. En dan is het gewoon heel gezellig om met een tas thee en een boek de zetel in te kruipen en te lezen. En dat was ook luisteraar Jan Kerkhof van plan, tot hij daarbij op een probleem stootte. En hij stuurde ons dan een mailtje.
1: Best win-win team. Ik lees graag, maar sinds enkele jaren liefst digitaal in de vorm van e-boeken. Want ik heb niet genoeg plaats om een hele voorraad boeken te herbergen en digitale boeken zijn ook makkelijker om mee te nemen zoals op reis. Ecologisch ook beter en goedkoper in aanschaf. Een echte win-win dus. Vorige week probeerde ik weer enkele digitale boeken aan te schaffen, waarvan één bij de uitgeverij zelf. Maar tot mijn grote verrassing kreeg ik als antwoord dat de gewenste e-boeken uitverkocht waren. Huh? Een e-book uitverkocht? Hoe dat hè? Je koopt toch eigenlijk enkel geregistreerd een kopie van een digitaal bestand? Daarom mijn vraag, hoe kan het eigenlijk dat een digitale versie van een boek uitverkocht is? En hoe kan je dan toch nog aan dat gewenste boek geraken? Kan Win-Win hierop misschien wat meer informatie vinden? Want ik blijf het toch maar een vreemde zaak vinden.
0: Ja, het is wel een heel goede vraag van Jan, vonden wij. En voor wie nog niet helemaal mee is, een e-book is een digitaal boek dat u dus niet op papier leest, maar wel op een scherm, bijvoorbeeld op je gsm, op het tablet, maar ook via een speciale e-reader. Het is dus geen boek dat je fysiek vastpakt, maar een e-book kopen zorgt er wel voor dat je het recht krijgt om het te downloaden. De vraag is dan ook hoe het dan kan dat die uitverkocht raken. Dat hebben we gevraagd aan Standaard Boekhandel en het antwoord hoor je zo meteen.

0: Pommel in Thijs met de Rob of Veronder. Ze is al langs gespot in Knokken voor de vervolgfilm van Knokhof na 3 seizoenen van de reeks. En ze is ook nog eens bezig met een nieuwe reeks voor VRT1. Toch wel een drukke vrouw, hè, die Pommelin. Hoe kan het nu dat een e-book uitverkocht raakt? Dat vraagt luisteraar Jan Kerkhof zich af. We hebben die vraag dan voorgelegd aan Giovanni Coudeville. Hij is verantwoordelijk voor de inkoop van boeken bij Standaard Boekhandel. Want ook daar verkopen ze e-books. Maar natuurlijk, een e-book is een digitaal product. En je zou dus denken dat je daarvan zou kunnen blijven kopen en verkopen. Hoe komt het dan dat het toch uitverkocht kan raken, Giovanni?
1: Dat is zelfs zeer logisch dat een e-book ook uitverkocht kan raken of niet meer beschikbaar is. Waarom? Dat heeft eigenlijk allemaal te maken met rechten. Een uitgever of een auteur kan beslissen om bijvoorbeeld niet meer samen te werken met een bepaalde uitgever of met zijn uitgever waar het boek is verkocht. Waardoor dat een uitgever dan automatisch ook zijn rechten verliest om dat boek te mogen uitgeven. Een auteur kan bijvoorbeeld ook kiezen om met een andere uitgeverij samen te werken. En dan heeft die nieuwe uitgeverij heeft ook niet direct de rechten om al die auteurs en boeken opnieuw te mogen uitgeven.
0: Ja, het hangt dus ook af van de uitgeverij zelf. Maar ook wel goed nieuws, een e-book dat even niet meer beschikbaar is, kan later wel degelijk opnieuw verschijnen, vertelt Giovanni van Standaard Boekhandel.
1: Dat is effectief vaak het geval, dat een e-book via een ander kanaal, via een andere uitgeverij, opnieuw ook beschikbaar wordt. Dus daarom kan het wel zijn dat Jan, als hij zegt van dit boek, e-book, is niet meer te verkrijgen, is uitverkocht als e-book, maar dat is dan vaak specifiek dat ISBN, want ieder boek heeft een uniek ISBN, dat op dat moment niet meer verkrijgt. Is. Het kan best zijn dat het boek met een ander ISBN op een andere platform nog perfect beschikbaar is. Maar dan zal dat ook altijd gelinkt zijn aan een andere uitgeverij met een andere ISBN. Het kan ook soms vaak zijn dat bijvoorbeeld het boek niet meer verkrijgbaar is met die titel, maar dat het boek opnieuw uitgegeven is met een andere titel.
0: Ja, dat is dan goed nieuws voor Jan. Maar het kan ook wel zijn dat het e-book toch nooit meer terugkomt, hè Giovanni?
1: Dat kan zeker en vast zo zijn dat een boek nooit meer uitkomt. Het zij gedrukt, maar het zij zeker en vast ook als e-versie. Kan het zijn dat dat boek nooit meer beschikbaar wordt. Dat proces is nog ingrijpender bij e-books, omdat met 1 druk op de knop is het bijvoorbeeld niet meer beschikbaar. Buiten een fysiek boek, ja, er is nog altijd een tweedehandsmarkt of er is bijvoorbeeld nog een restvoorraad die de ronde doet. Maar een e-book, dat is drastischer. Dat is effectief met 1 druk op de knop kan een uitgever of een auteur of een distributeur beslissen van boef, vanaf nu is het niet meer beschikbaar.
0: Ja, ik hoop voor Jan dat hij toch dat ene e-book dat hij zo graag zou willen lezen nog kan terugvinden. Nu, als je zelf ook graag eens een e-book leest, weet dan dat je die ook vaak kan uitlenen bij een bibliotheek bij jou in de buurt. Die tip stuurt Filip Heilen door via VRT Max. 1000 boeken kan je daar terugvinden, zegt Filip. Je kan je dan meestal uitlenen via de app met de Engelse naam Cloud Library. Dus wolkenbibliotheek, zeg maar. Je moet je daar dan aanmelden met je bibliotheekaccount en kan dan e-boeken lezen. Vraag gerust meer informatie ook bij je eigen bib. En hier bij Win-Win hebben we sinds vorige week natuurlijk ook een heel, heel, heel leuk boek dat nu al razend populair is. Mensen staan daar zo lang voor aan te schuiven. En er is ook goed nieuws, want we zijn ook aan het werken aan een e-boek van het nieuwe Win-Win-boek. Dat komt er dus nog aan.
2: Elke dag telt voor 2. Win-Win. Radio 2.
3: Shema Sai Sai.

0: Die Die van Shakira en Burna Boy. Een nummer dat ik echt wel grijs heb gedraaid thuis en in de auto, want mijn kinderen waren toch wel heel grote fans, laat ons zeggen.
1: Radio 2. Win-win.
0: En over mijn kinderen gesproken, ik ben dit weekend met hen naar de kermis gegaan bij ons in de gemeente. Het is een kleine kermis, maar toch ben ik echt wel een arm en een been kwijtgeraakt aan de attracties. In mijn tijd, ja, zo zei ik het ook aan hen, konden we rondkomen met 10 euro voor 3 dagen. En er zijn nu attracties bij die ik ook echt al ken van in mijn eigen kindertijd. Maar nu heb je voor die 10 euro nog geen 2 attracties gedaan. Ja, dan ben je misschien beter af in een pretpark waar je ook wel heel veel voor betaalt, maar dan kan je wel de hele dag doorbrengen. Maar goed, ja, alles wordt natuurlijk duurder, hè, tegenwoordig. En de blije gezichten van mijn kinderen maken het ook allemaal goed. En dat is dan toch ook een win-win, zeggen we dan. Ga jij nog graag naar de kermis? En vind je het dan ook zo duur of valt het toch nog wel mee bij jou in de buurt? Stuur gerust de reactie door via VRT Max of win-win@radio2.be.
1: VRT Radio 2.
2: Win-win.

Me Too en Pride in the Name of Love. We hadden het daarnet over e-books die uitverkocht kunnen zijn, want dat kan dus wel degelijk. En je kan dus ook een e-book bij de BIEB uitlenen. Maar een aantal luisteraars melden wel dat het systeem Cloud Library, waar ik het net over had, niet meer actief is. Alle Vlaamse bibliotheken werken sinds deze maand met een nieuw systeem, Kantook Station. Dat weet je dan ook weer. Dus als je zin hebt in een e-book, vraag dan vooral meer informatie bij je bibliotheek in de buurt en dan kan je ze

0: Maxime met Gister.
1: Maar wanneer wordt het gister?
0: En zometeen Anne en Daan met een wel heel leuke gast, Arnoud Houbo, over zijn prachtig programma Dwars door de Pyreneeën.
2: Radio 2.
3: Brussel 1926. Een nieuwe munt ziet het licht. De Belga.
4: Maar goud werd hij nooit. Tot nu. Belga Gold. De eerste officiële Belgische investeringsmunt in zuiver goud. Uitgegeven door de overheid. Kijk op herdenkingsmunten.be.
5: Marcel! Wat doet die windmolen in onze naaf?
6: Kalm Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè?
5: Och, jongen, serieus?
7: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
8: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
9: Nu kunnen we samen lezen.
8: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
10: Kan je nog lang lezen?
9: Denk het wel. Hè?
8: Beleef De Kampioenen als nooit tevoren.
10: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
9: Gezellig, hè?
8: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
11: Bij gedacht!
12: Nou, gezellig dat jullie er opnieuw waren. En dat is weer een hartstikke mooi bedrag. Momentje, ik neem vast de documenten.
13: Nou, hartstikke? Heb je dat gehoord, Louis? Denk dat dat een moander is. Tel uw geld nog eens.
12: Kijk, het document is ondertekend. Waarvoor dank, lieve vrienden.
13: Dat is jij gedaan, Robert. Nou, bedankt.
14: En doei.
13: Een Hollander begot. Maar wel een sympatheken, hè? Maar tel toch uw geld nog, Maurice Louis.
0: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenexpert.be.
15: Motorhome of camperfan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Wetteren, Geel en Veurne.
16: Cadeautjes! Maar wie is er jarig?
17: Wij allemaal! Want binnenkort is het weer Werelddierendag!
18: Gaan ons Boskes ons daar nog meer voor winnen?
19: Zeker weten, want van vrijdag 2 tot en met zondag 4 oktober vieren we bij Sowieso Werelddierenweekend.
20: En dat betekent 15% korting op bijna ons hele assortiment.
21: Elk dier zijn plezier.
19: Tot in kontig.
22: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
23: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Het is maandag, dat is altijd het bezoek van de meest geliefde wandelaar van de Lage Landen, Arnoud Houbo. Pakt u een koffertje, zet u klaar. Hij komt er zo meteen bij. Goedemorgen.
24: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
0: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Idrichem, een deelgemeente van Denderleeuw, heeft een jongen van 17 gisteravond zijn moeder en zus vermoord. Het is nog onduidelijk waarom hij dat gedaan heeft. De jongen komt straks voor de jeugdrechter, zegt Lisa de Wilde van het parket.
25: Ja, gisteravond werden in een woning in Idrichem bij Denderleeuw twee lichamen aangetroffen. Het gaat om een 51-jarige vrouw en haar 20-jarige dochter. En een 17-jarige verdachte werd gearresteerd en hij betreft de zoon van het 51-jarige slachtoffer. De verdachte zal vandaag worden verhoord en voor de jeugdrechter worden geleid. De aanleiding en de toedracht van de feiten die maken deel uit van het onderzoek. Dus daarover kan ik momenteel nog geen informatie meegeven.
0: De Vlaamse regering heeft nog altijd geen akkoord over de begroting, dus over de inkomsten en uitgaven die gemaakt worden. De topministers zitten wel opnieuw samen in de hoop om toch nog tot een doorbraak te komen. Heidi van Rompuy volgt het aan het Martelaarsplein in Brussel.
26: Ze geven hier binnen de hoop nog altijd niet op om deze voormiddag toch nog een begrotingsakkoord te vinden, zodat Vlaams minister-president Matthias Diependalen straks om 2:00 zijn septemberverklaring kan afleggen in het parlement. Al sinds gisterenmiddag wordt hier bijna onafgebroken onderhandeld. Deze voormiddag heeft Diependalen nog enkele aparte gesprekken gehad met Vooruit en CD&V. Maar nu zitten ze dus weer met de drie partijen rond de tafel. Al begint de tijd nu echt wel te dringen.
0: En drie internationale organisaties dienen bij de Raad van Europa een klacht in tegen de Belgische overheid voor digitale uitsluiting. Ze klagen aan dat al maar meer diensten alleen digitaal kunnen, zoals een afspraak maken bij de dokter, de bank of een ticket kopen voor het openbaar vervoer. En dat is niet voor iedereen haalbaar, zegt Henk van Houtegem van het steunpunt armoedebestrijding.
1: Met de klacht van vandaag vragen we dat er met die impact rekening wordt gehouden, in het bijzonder voor de meest kwetsbare personen. En we vragen eigenlijk dat iedereen toegang kan krijgen tot informatie en diensten. En dat wil zeggen, naast het digitale of naast de digitale kanalen, ook via gelijkwaardige niet-digitale contact- en informatiekanalen.
0: Het is vrij bewolkt met vooral in het westen hier en daar kans op een bui. In de loop van de dag klaart het af en toe op bij temperaturen tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en warm tot 28 graden en plaatselijk zelfs 30. Woensdag ook nog altijd tot 28 graden en zonnig. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
3: Goedemorgen iedereen. Naar Antwerpen is het file rijden met 4 kilometer stapvoetsverkeer op de A12 tussen Londerzeel en Puurs. Daar is een ladingverlies en de weg is er volledig versperd. Ook op de N16 tussen Mechelen gaat het moeizaam. Vanuit Mechelen liever gaat het moeizaam vanaf Tisselt. Naar Antwerpen kan je beter omrijden via de E19. Op de E313 20 minuten file vanaf Massenhoven. Op de Antwerpsring en naar Brussel zijn enkel nog wat lichte vertragingen. En op de binnenring rond Brussel komt er nog een kwartier bij tussen Wemmel en Machelen.
4: Radio 2, Anne en Daan.
9: Anne Rijmen en Daan Masset.
11: We zijn gelukkig weer wakker geworden op de eerste dag van de week. Met nog zomertemperaturen hoorde ik bij Charlotte in het nieuws. Dus hallo jongens, wat een start van de week.

0: George Michael en Outside. Goedemorgen allemaal. Wij hadden deze zaterdag, dit weekend hadden we een teamdag bij Radio 2. Dat was scoutspelletjes spelen tussen de koeien.
1: Ja, het was op een boerderij dat er gespeeld werd. Inderdaad, het was leuk. Zo, ja, teambuilding, hè. Ja,
0: ja. Ja, was tof. We zaten niet samen in een team.
1: Nee, dat is andere jaren al anders geweest. Dan waren we ook zelfs op teambuildings aan elkaar verbonden. Ja. We hebben tegen elkaar gespeeld.
0: Ja, tegen elkaar gespeeld. Hoeveel is jouw team nu weer geworden?
1: Doe je dat om te pesten?
0: Nee, ik weet het oprecht niet meer.
1: Laatste.
0: Ah, jawel, ik wist dat wel, maar dat is juist. Ja, wij vijfde. Dus mijn team was vijfde. Dat doen we door spelletjes te spelen, elkaar beter te leren kennen, samenwerken en zo. Er was ook een team met de baas.
1: Ja.
0: De baas van de radio deed ook mee. Die heeft vals gespeeld.
1: Ja, en dat hebben we allemaal gezien. Ja. Dus we kunnen onze baas daar nu de rest van zijn carrière meer koeieneren.
0: Ja.
1: Weet je nog toen je hebt vals gespeeld op een teambuildingdag? Weet je dat nog?
0: Ja, dan zal hij zeggen de kantjes eraf gelopen.
1: Ja, maar dan gaan wij dat ook doen.
0: Ja, want zijn deur staat toch altijd open. Dat is waar, hè. Maar hij heeft er wel letterlijk zijn broek aan gescheurd.
1: Hij niet alleen. Nog twee andere collega's ook zijn met een gescheurde broek naar huis gegaan. Dat is het leven op een landbouwbedrijf. Hè.
0: Ja, dat is...
1: ervoor gaan en...
0: Ja, u ervoor smijten, blijven hangen achter haakjes en dan heb je dat voor, hè.
1: Ja.
0: Maar goed, ik kijk alweer uit naar de volgende teamdag. Mocht iemand een suggestie hebben wat we kunnen doen.
1: Ah, wel, begin januari in Calpe misschien in Spanje. Teambuildingske.
0: Ah, dan.
1: Als je nog mee wil, er zijn nog plaatsen, hè. VRT Max, ga maar eens kijken.
0: Maar ik zou wel snel zijn, want straks zijn ze volzet.

0: en Douwe Bob en nog even blijven.
1: Het is nog maar maandagochtend en we kijken al uit naar de vrijdag, want dan komt Messi-chef Jelle langs in de studio. Elke vrijdag doet hij dat om te koken met ingrediënten die wij uit onze kookpotten halen.
0: Ja, dag Jelle, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jelle, die potten die staan hier hè, met de deksels erop. Dus tijd voor Daan om zijn onschuldige hand daarin te steken. Zware Daan.
2: Dinneke zat.
1: Waarom lach jij zo?
2: Ja, ik weet niet. Ik voel al een soort stress weer op maandag.
1: Ah, ja, maar
2: ik kan er niet aan doen.
1: Dat is een ritueel geworden op maandag stress en op vrijdag vier over je gerecht. Zullen we beginnen met, met de landenpot? Dat is altijd een...
2: Ja.
1: Het geeft een sfeer weer in welk... invloed dat het moet zijn. Oh, dat is gemakkelijk deze keer. Oostenrijk, dames en heren. Dat is
2: goed, hè? Ja, leuk.
0: De sauske, ja.
1: Zullen we dan naar de vlees, vis of veggiepot gaan? Daar komt vandaag uit... kippenchipolata.
0: Oh, zeg gemakkelijk.
1: Zit er goed, hè?
2: Ja, het mag ook al een keer zeker.
1: Ja.
2: We zijn er nog niet, hè?
1: Nee. De GFT-pot. Groente, fruit en tuinkruiden. Wacht, ik ga een keer goed grabbelen. Iets van onder pakken. Courgette. Maar we zitten toch op een goede weg, Jelle.
2: We zitten op een goede weg.
0: Allee, courgette in de oven. Nu worstelen erbij.
2: Maar dan. Oké, maar dat is wel niet Oostenrijk, hè,
0: Anne. Maar jawel, zeg dat we het daar ook eten.
1: De van de potgerukte ingrediëntenpot.
2: Ah, is dat nu al?
1: Ja. Doe een keer kalm. Wat gaat er bij... Oei.
0: Wat?
1: Wasabi.
0: Oh, nee. Ja, dat...
2: Ja,
0: niet echt eigenlijk.
2: Wat zeg je winegums? Dat is oké. Zeg je winegums.
0: Oké, ik overloop nog even. Je moet dus een gerecht maken vrijdag met een Oostenrijkse invloed. Je moet er een kippenchipolata bij steken. Courgette moet gebruikt worden en wasabi. Wasabi is dat groen.
2: Missen we niet nog een pot of ben ik nu mis?
0: Nee.
2: Ik ben nog niet goed wakker.
0: Landen, VVV, GFT en van de pot gerukt. Zijn er toch vier?
2: Oké, ik moet er terug in komen. Ja, nee.
1: Jelle, als jij nog een vijfde ingrediënt wilt, we lappen er wel iets bij, hè?
2: Doe maar.
1: Nee, wij beginnen vijfde pot, Jelle.
0: Pak er anders nog eentje uit de GFT-pot.
2: Ja, pak nog eentje.
0: Een courgette alleen, dat is ook zo triest. Pak nog een B.
2: Ja, dat is dat. Ja, doe een keer zot.
1: Uit de GFT-pot.
0: En vraag er zelf achter, zeker weten.
1: Ja. Heel lastig, maar jongens, spannend. Mierikswortel.
0: Voilà, ik heb er zelf om gevraagd. Je krijgt hem.
2: Ja, dat is... Ja. Dat is eigenlijk een gele wasabi, hè. Maar bon. Okay.
0: Voilà. Je kunt er misschien een kontje van maken. Heel goed. Jelle, we zien jou vrijdag terug. Je hebt vier dagen de tijd om hierover na te denken, naar de winkel te gaan en ons iets voor te schoten. Deze vrijdag. Ik wens je veel succes.
2: Dankjewel.
0: Dag Jelle. Bye bye.

0: Ilse de Lange en So Incredible. Jelle mag gaan koken met Oostenrijkse invloeden. Dat is het land van de Kaiserschmarren. Als hij dat maakt, dan eet ik het hele bord leeg.
1: Ja, er komt nog een reactie binnen van Josiane over de ingrediënten voor Jelle. Zij stelt voor om de Tiroler Gröstl te maken. Dat is iets, een hartig gerecht met wat chipolata in stukjes gesneden.
0: Chipolata zit erbij. Een beetje wasabi, courgette, merikswortel. Komt goed.
1: Ja, ik kan niet wachten.
2: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
3: Ik weet het. Mag ik zeggen?
4: De zoete inval.
5: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
3: Ja.
5: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
4: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
2: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
2: Check de volledige kalender op VRT Max.
8: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in Easylease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
9: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
10: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Allemaal, jong, dat is volledig grijs.
11: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
10: Ja.
11: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
10: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
11: Oef, dat is een pak van mijn hart.
10: Ja, schat, ik heb het.
12: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee.
8: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan -50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
13: De tweede aan -50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
14: Zin in een wandeling die je anders doet kijken naar een van onze mooiste kasteelparken? Ontdek het magnifieke kasteel van Arenberg en de omliggende KU Leuven campus met Arnoud Houben in VRT Podwalks.
15: Ik neem je mee door de geschiedenis van het Arenbergpark in Heverlee, waar verhalen achter elke hoek en boom tot leven komen.
14: Trek erop uit, doe je oortjes in en download de nieuwe VRT Podwalks in de RouteU-app.
16: De filmzalen van Filmfest Gent zijn er klaar voor. Laat je omverblazen door films van legendarische makers of door het strafste talent van morgen. Bezoek de familiezondag met onder andere Bart Moejaert. Kom naar de Belgische premières van Lucas Dont en Michaël Roskam of ontmoet de componisten achter onder andere Notting Hill. Van 7 tot 18 oktober, tickets via filmfestgent.be. Samen met de morgen, KNAK, VRT en Radio 2.
4: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Queen en David Bowie en Under Pressure. Het is maandag vandaag, dus vanavond is het weer ons favoriete programma Dwars door de Pyreneeën op VRT1 met wandelvriend Arnoud Hoube die ons altijd komt waarmaken voor de uitzending van straks. Dag Arnoud.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Straks gaan we het hebben over de beren die je kan tegenkomen in de Pyreneeën, want daar gaat het over vanavond op televisie. Maar eerst, wij worden, Anne en ik worden heel veel aangesproken over jouw programma. Dat ja. fantastisch is om naar te kijken. Ja. Iedereen vraagt ook, wie is die in Arnoud in Techt? En dan ja. zeggen we, super tof. Maar ja. één vraag komt altijd terug. Afgelopen weekend nog vrienden van mij die zeggen, waarom draagt Arnoud altijd een lange broek en nooit een korte broek als die gaat wandelen?
0: En zelfs lange broek, jeansbroek, hè, Arnoud?
1: Ik ga nu al teasen, dus ik ga antwoorden op de vraag. Omdat je het zo vriendelijk vraagt aan. Je bent niet de eerste die het vraagt. Maar ik ga toch al teasen, want vanavond is het de première van de witte melkflessen van Schaarbeek. Namelijk mijn beentjes die bloot gaan. Maar. Waarom een jeans? Ik voel me soms zo minder gemakkelijk in een korte broek als ik iemand moet interviewen. Stel je voor, je komt aan een oud klooster dat al 1000 jaar in die Pyreneeën staat en je moet naar Moeder Overste staan.
2: Ja.
1: Dan voel ik me toch zo minder comfortabel als ik dat dan in mijn kort broekje moet doen. Zo met die, allee, zo die witte beentjes dan uit dat broekje met dan die rugzak en ja, dat lichaampje daarop. Allee,
0: lichaampje? Ik vind, maar ja, wat een kathedraal zit hiervoor.
1: Ik vind niet dat het er zo goed uitziet. Snap je wat ik bedoel?
2: En ja, je hebt een beetje beenschaamte.
1: Beenschaamte en ook zo naar respect naar het onderwerp, omdat ik niet weet wie dat ik... Allee, ja. 's ochtends weet ik niet wie dat ik 's avonds ga tegenkomen.
2: Ja.
1: Dus ik voel me zo minder gekleed of in mijn sas met een korte broek aan. Maar het is wel een afspraak met de ploeg, als het dan boven de 25 graden is, wat het meestal is, mag iedereen die wil een korte broek aan doen. Dus er is geen regel rond lange of korte broek.
0: Nee, oké, maar als je nu die lange broek aan hebt, want ik heb dat al gezien, dan is dat ook een jeansbroek. Dat schuurt toch verzot? Mm-hmm. Waarom doe je zo geen wandelbroek aan? Zo een dunne...
1: Maar dat vind ik dan ook weer zo, als ik dan zo'n technische broek aan doe, soms ook een technische broek aan als het heel hoog en heel ver is, maar dan voel ik me zo precies of dat ik een of andere ontdekkingsreiziger ben.
0: Maar dat zei je toch ook?
1: Ja, nee, maar dan ben ik zo precies van, die berg is van mij, want kijk, maar je ziet hier lopen met mijn technische broek, met al mijn tiretten aan, en weet je...
0: Het is eigenlijk een ego-spel.
1: Ja, dus
0: het is een ego-ding.
1: Een jeans voel ik me eigenlijk goed. Allee, ik ben altijd zo naar school geweest. Ik loop altijd in een jeans, dus dan voel ik me op mijn gemak.
2: Het hoort bij jou.
1: Goed. Ja.
2: Allee, zeg, vanavond de primeur. De première van je witte melkflessen op VRT1.
0: Ja.
1: Dus we kwamen voorbij een kuuroord.
2: Maar ah ja, ik heb het gezien.
1: Een oud, iets wat vervallen kuuroord, maar dus de baden werkten nog. En er was vooral heel veel oude mensen die daar kwamen baden. En dat konden we natuurlijk niet laten aan ons voorbij gaan. Badjassen inclusief.
0: Dus we gaan nog meer zien buiten de blote benen.
1: Wow.
0: Maak me zot, Arnoud. Daar hebben we het straks nog verder over.
1: Ik denk dat we
0: eerst verkeer. Ja,
1: hallo.
0: Naar Antwerpen is het 20 minuten file rijden op de A12 tussen Londerzeel en Puurs. Komt daardoor een ladingverlies. Daar is de rechterrijstrook versperd. Ook een kwartier erbij op de N16 vanuit Mechelen vanaf Tisselt. En naar Antwerpen kan je nog beter omrijden via de E19. En op de Antwerpse ring richting Gent komen er 10 minuten bij. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout en op andere plaatsen enkel wat lichte vertragingen.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En de twee volgende nummers kunnen zo op Tinder. Je hoeft niet naar huis vannacht en voulez-vous coucher avec moi? Allez, bien sûr, alsjeblieft.

0: Lady Marmalade en Voulez-vous coucher avec moi als je dwars door de Pyreneeën wandelt. Straks ook te zien op VRT1 kan je ook in oog komen te staan met beren. Of Arnoud Houwe er ook eentje tegenkwam, dat hoor je zo.
1: Hallo, ik ben Peter van de Veire. En binnenkort dans ik opnieuw 24 uur lang tegen kanker.
2: Radio 2 Dansatom.
1: En jij kiest de muziek. Op welke plaat dans jij tegen kanker? Laat het weten op VRT Max en steun Kom op tegen kanker.
3: Muziek verandert alles. Dans samen met Radio 2 tegen kanker. Radio 2 Dansatom.
4: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
5: Horta, horta, voeten.
6: Voel je kat haar zalig zachte vacht.
7: Ai, poesje.
6: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt. En toch zou jij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
7: Een stoute kat.
6: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want jij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloed je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
8: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
9: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
10: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
11: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
12: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
13: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
14: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
15: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
16: Elke dag. Telt voor twee.
17: Radio 2.

0: Vaya con Dios en nee, na, na, na.
1: Arnoud Houwe bij ons wandelt elke maandagavond op VRT1 dwars door de Pyreneeën. En vanochtend zit hij ook bij ons in de studio. Arnoud, vandaag een wandeltocht die niet zonder gevaar is, die we op televisie gaan zien. Want je wandelt door berengebied.
2: Ja, dat is heel spannend. Want dat is vaak zo met de dingen, dat is gelijk het ding onder je bed dat er niet is. Ja, maar dat je denkt dat er is. Van het moment dat je weet dat er beren in het bos zitten en je moet er doorwandelen, ook al zie je ze niet, is het altijd spannend.
1: Ja, maar jullie hadden het ook in de aflevering over de beste verdedigingstechniek om je te wapenen en weren tegen beren.
2: Ja, geluid maken en nu groot maken. Hè. Maar je mocht niet weglopen, want dan dat schijnt, wakkert dat dan het jachtinstinct van die beren aan. Maar dit is wel spannend. Er zitten, denk ik, tot tegen de 200 beren in de Pyreneeën. Die zijn opnieuw uitgezet.
1: Ja, want
2: 30 jaar geleden was de beer eigenlijk zo goed als uitgestorven in de Pyreneeën.
1: Het was een natuurlijk leefgebied.
2: Ja.
1: Dan door bejaging waarschijnlijk zijn ze stilaan verdwenen.
2: Ja, en dan hadden we een hele enthousiaste burgemeester uit het dorpje Mel, die nog leeft, want we zijn die gaan zoeken. Die man is ondertussen in de 90. Die woont daar ergens in een soort chalet tegen het bos. Een hele speciale, want die deed open met een mes in zijn handen. Enfin, vanavond maar kijken. Maar dus die man, 30 jaar geleden, heeft het initiatief genomen om met een aantal kompanen beren te gaan ophalen in Slovenië. Een Sloveens koppeltje. En die hebben ze dan uitgezet. En die, ja, die hebben natuurlijk niet stilgezeten, hè, de beertjes. En ondertussen zijn die met 200.
1: Wauw. Mm.
2: Maar dat is natuurlijk, ja, wisselend. Langs de ene kant kun je zeggen, ja, de beer heeft altijd bij het landschap gehoord, bij de Pyreneeën, want eigenlijk door de eeuwen heen zijn er altijd beren geweest, maar die is dan bejaagd geweest door de mensen, et cetera, et cetera. Maar nu is hij natuurlijk terug. En ja, voor de natuurliefhebbers heel tof, want je kunt wel eens een beer tegenkomen, maar je zult maar herder zijn, hè.
1: Ja.
2: Dat je beesten alleen boven staan, met de honden. En ja, die lijden toch wel wat schade. En ik heb echt herders en boeren zien huilen, die dan getuigden van Arnoud, potverdorie, die beren, eigenlijk feitelijk, het is niet zo plezant. Ah. En dan zie je die honden lopen, hè, want ze hebben dan grote loebassen van honden met van die kettingen rond de nek. En dan slaan ze daar dus nu tegenwoordig nagels door. Want die beesten blijven dan soms 's nachts alleen bij die kuddes. En als die worden aangevallen door beren of door wolven, ja, om te vermijden dat die roofdieren, hè, in de nek bijten van de honden, slaan ze nagels door die halsbanden.
1: Okay.
2: Maar dat is ook weer akelig om te zien. En het helpt natuurlijk ook weer niet bij mij met mijn hondenvrees.
3: Enzovoort.
2: Maar dus vanavond door berengebied een heel gedoe. Heel, eigenlijk wel spannend.
1: Heb je er eentje gezien of wil je dat nog niet verklappen?
2: Ik wil het nog niet verklappen.
1: Oké, dan moeten we vanavond kijken.
0: Allee. Ik denk wel dat je een gezien hebt. Goed, tijdens uw tocht door de Pyreneeën is de Tweede Wereldoorlog ook nooit ver weg. Daar gaan we het zo meteen

0: Niels de Stadsbader en onderweg. Dat is wat Arnoud Houben ook altijd is. Hè. Zit nu bij ons over de uitzending van Dwars door de Pyreneeën. Dat is vanavond 4-1 met dus in primeur de witte melkflessen van Arnoud. Zijn jeans aan de haak en een korte broek.
1: Ja, meer kleren die aan de haak worden gehangen vanavond. Want je passeert in een kuuroord midden in de Pyreneeën.
2: Ja, het is met de badjas vanavond.
3: Oeh, jongens.
2: Maar, met een gegronde reden. Dat moet ik toch wel even toelichten. Wij waren undercover. Dus om in het kuuroord, hoe zeg je, ja, een beetje onze job te kunnen doen en met de mensen te kunnen babbelen, mochten we niet opvallen. En zijn we dus eigenlijk ja, met de mensen die in het kuuroord verbleven en mee gaan kuren. Maar wat wouden we te weten komen? Ja, dat kuuroord is een heel bijzondere geschiedenis, omdat tijdens de Tweede Wereldoorlog dat kuuroord leeg stond, hè, omdat Frankrijk bezet werd. En de Duitsers ja, die hadden Frankrijk bezet. Maar die gebruikten dat kuuroord als een soort van openluchtgevangenis. Waarom? Dat kuuroord ligt in de bergen, in een soort doodlopende vallei. Ja. En die hotels stonden leeg, dus de Duitsers hadden er niks beter op gevonden om heel veel Joden dat ze gevangen hadden genomen en die ja, op de wachtlijst stonden om getransporteerd te worden, om die daar gevangen te zetten in de hotels. En wat wou ik hier onderzoeken? Ja, wie dat die mensen waren die de Joden hebben geholpen. Want heel veel van die eenvoudige dorpelingen hebben toen in der tijd Joden helpen ontsnappen over de Pyreneeën richting Spanje, dat dan niet bezet was. En dus na lang zoeken, en na ook een paar keer hè, in het plonsbad te zijn geweest, hebben wij een dame gevonden wiens moeder dus ooit een babytje hè, over de Pyreneeën had gedragen naar de vrije wereld. En geloof het of niet, maar dus in 2004 hebben ze dat babytje kunnen traceren, want die heeft blijkbaar dan de oorlog overleefd. Mm. En dat is nu een krasse tachtiger die in Canada woonde. En vanavond bellen wij dus met onze moderne telefoon naar Canada met die dame die dat we dus gevonden hadden nadat we met onze badjas... Hè,
1: ja.
2: Moet weten van dat komt. Bellen we met die een baby van 83 jaar oud.
1: Fantastisch.
2: Die dus nu zelf een familie heeft. En dat vind ik dan weer zo schoon. En je redt één klein babytje. Maar ondertussen heeft die man, ik weet niet hoeveel kleinkinderen. Hè? Dus
1: ja.
2: Eén mens, maar je redt eigenlijk de wereld.
1: Ja, dat is fantastisch mooi. Eén van die verhalen die vanavond te zien is. In Dwars door de Pyreneeën. Na thuis is dat op VRT1. We gaan allemaal kijken naar Arnoud.
2: Ik hoop het.
1: Ja, ik hoop het ook. Zeker. Komt helemaal goed. Dankjewel en tot volgende week.
2: Tot volgende week.
0: Dag Arnoud.

0: The Rolling Stones en Start Me Up.
1: Muziek verandert alles. Radio 2 danst 24 uur tegen kanker. Radio 2
0: danst. Ja, waarom laat ik dit horen? Omdat Stefan een berichtje heeft gestuurd via VRT Max. Het is een vraag naar jou, Daan.
2: Ja?
0: Of dat jij je haar weer gaat afscheren met de dansaton.
2: Nee. Ik heb dat vorig jaar al gedaan. Dat heeft 10.000 euro opgeleverd. Nee, voorlopig zijn er geen plannen om dat dit jaar opnieuw
0: te doen. Geen plannen. Dan is de vraag misschien nog niet tot bij jou gekomen.
2: Maar wat ik niet doe, kan niemand anders doen. En ik kijk naar niemand.
0: Ik kijk ook naar niemand. Maar je kan wel al je dansplaat aanvragen. Dat kan via VRT Max. Zo steun je de dansaton. Want ja, we hebben 24 uur dansmuziek nodig.
2: Ja, het is Peter die 24 uur gaat dansen binnenkort. Dus kijk maar eens op VRT Max. Want zo steun je niet alleen de dansaton, maar ook de strijd tegen kanker.
3: Q8 staat al 40 jaar aan de kant van jouw leven. En waar jij vroeger voor voetbalstickers spaarde,
4: de Max, die had ik nog niet,
3: spaart je dochter nu voor een speelgoedbouwset.
4: Insane, die had ik nog niet.
3: Vier onze verjaardag mee en spaar voor een miniatuur Q8-station. Scan je Q8-app bij elke aankoop en verzamel ze alle drie. Q8.
5: Christophe zingt Tura XXL, een prachtige hommage van een leerling aan zijn meester.
6: Als de muur konden praten.
5: Al de hits van Wiltura in één concert op zondag namiddag 8 november om 3 uur in de Lotto Arena. Meer info op christophe.be. Samen met Radio 2.
7: Ik ben het beu!
8: Oei.
7: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
8: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
7: Ja, en hoe verder, lievers?
8: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja, voor de kinderen.
8: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
9: Bessimo!
10: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
11: Voor mij 2 grote met mayonaise. Uh-huh. En dan ook nog 2...
10: Wat is dat alles meneer?
11: Geef mij ook nog 1...
10: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
11: Ja, en currysaus.
10: En dat is voor hier op het eten? Of?
11: Nee, het is voor...
12: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: 216 projecten zetten zich in voor een warme thuis voor iedereen. En ook jij kan helpen. Hoe, dat komen de ambassadeurs van de warmste week je zo meteen uitleggen.
13: Elke dag telk voor 2.
0: Het is 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Idergem, een deelgemeente van Denderleeuw in Oost-Vlaanderen, heeft een jongen van 17 zijn moeder en zus vermoord. Gisteravond vond de politie de lichamen van de vrouw van 51 en haar dochter van 20. Volgens onze informatie werden ze met een bijl gedood. De jongen is opgepakt en komt straks voor de onderzoeksrechter. De federale regering verlengt de universele bankdienst tot 2031. Door die dienst heeft iedereen tegen een laag tarief toegang tot een basispakket van bankdiensten. Dat zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders na de klacht die 3 internationale organisaties tegen ons land hebben ingediend. Ze klagen aan dat veel overheids- en bankdiensten tegenwoordig enkel digitaal kunnen, waardoor een grote groep mensen uitgesloten wordt. Maar dat verandert dus, zegt minister Beenders.
14: Wij hebben een wet gestemd die alle overheidsdiensten verplicht om nog een fysiek loket te hebben en waar je ook naartoe kan telefoneren. Maar we hebben ook beslist dat banken een abonnement moeten aanbieden waarbij klanten alles fysiek kunnen doen in het kantoor voor een zeer lage kostprijs van maximaal 5 euro per maand. Dus op die manier zijn dure overschrijvingen of is het duur om geld af te halen verdwenen.
0: In de begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering werkt Vlaams minister-president Matthias Diependalen aan een ultiem voorstel over de inkomsten en uitgaven. 2 andere partijen, Vooruit en CD&V, zullen dan moeten zeggen of ze er akkoord mee kunnen gaan of niet. Om 2 uur vanmiddag wordt Diependalen verwacht in het Vlaams parlement voor zijn septemberverklaring. Maar het wordt dus nog spannend om te zien of hij die deadline kan halen. Zometeen komt de volledige Vlaamse regering samen om over het uiteindelijke voorstel te praten. En een groep herders vertrekt vandaag in Achel in Limburg met 350 schapen naar Brussel. Elke dag stappen ze een 12-tal kilometer en met hun tocht willen ze tonen hoe belangrijk ze zijn voor de biodiversiteit en het landschapsbeheer. Maar tegelijk krijgen herders het ook moeilijk, zegt Johan Schoutedem.
15: Als je ziet hoe dat wij de laatste jaren toch wel een beetje in de penarie komen door gebieden waar we niet meer op kunnen met de schapen, doorgangen die moeilijk worden voor ons, daar komen veel wegenbouw, industriebouw en zo bij. En ook het beleid, als je dan ergens een begrazing kunt gaan doen, zijn die contracten gewoon kortlopend, dan kunnen de mensen geen vergunningen krijgen, schaaphouders of jonge herders, om een stal te bouwen. Het is daarom dat we een beetje de tocht aanvatten, om dat een beetje in beleid, de politiek op de hoogte te brengen van kijk, we zijn voornaam, we doen goede dingen voor de gemeenschap, houd dan ook een beetje rekening met ons.
0: Het is vrij bewolkt met vooral in het westen hier en daar kans op een bui. In de loop van de dag klaart het af en toe op bij temperaturen tot 24 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en warm tot 28 graden, plaatselijk tot 30. Woensdag ook nog 28 graden en zonnig. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Weinig verkeersproblemen, enkel naar Antwerpen. 10 minuten vertraging op de A12 tussen Breendonk en Puurs. Daar is een ladingverlies en de rechterrijstrook is daardoor versperd.
16: Anne en Daan.
17: Anne Rijn.

0: Pink en What About Us.
1: Eind december is het weer van de warmste week. Een week waar iedereen vlamt voor het beste van het beste op de wereld. En dit jaar is het thema een warme thuis voor iedereen.
0: Ja, want niet iedereen heeft een warme thuis. Hè. Bijvoorbeeld een kind dat wacht op een pleeggezin. Een tiener zonder dak boven het hoofd. Een moeder op de vlucht voor het geweld in de relatie. Enfin, een warme thuis is meer dan vier muren.
1: Ja, en daarom gaat er eind dit jaar weer gevlamd worden. Voor een plek met geborgenheid, voor liefde, voor respect, voor veiligheid. En dat is nodig, want er staan 1300 kinderen op de wachtlijst. Lijst van pleegzorg. 1 op de 3 vrouwen in België wordt in haar leven slachtoffer van partnergeweld en meer dan 6000 jongeren hebben geen dak boven hun hoofd.
0: Ja, en je denkt, nou, dat is allemaal ver van mijn bed, maar hey, hallo, de cijfers kletsen keihard in uw gezicht, hè, jongens. Hakim Shattar en Wannes Lacroix zijn de... wat?
2: Je zegt het zo speciaal.
0: Lacroix.
2: Prachtig. En wat een mooie resume. Wij moeten hier eigenlijk bijna niks meer zeggen.
1: Ja, dankjewel, jongens.
0: Ik heb nog wat vragen.
2: Prachtig gedaan.
0: Zeg, jullie zijn de ambassadeurs van de warmste week. Ja. Goedemorgen daarvoor. Er waren heel wat inschrijvingen, Hakim. Maar 216 projecten zijn eruit gekomen.
2: Ja.
0: Kunnen jullie er een paar opnoemen?
3: Goh. Zeker. Ja, ik ben bijvoorbeeld 2 weken geleden zelf langs geweest bij een organisatie in Antwerpen. En zij staan in eigenlijk, of zij bieden opvang aan kinderen en hun ouder die te maken hebben met intrafamiliaal geweld. En zij willen bijvoorbeeld een mooie nieuwe groene omgeving uitbouwen, zodat de kinderen een beetje kunnen ontspannen. Maar ook even goed voor de ouder, om een beetje tot hunzelf te komen.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Een van de projecten die er voor mij bijvoorbeeld uitspringt is eentje voor kinderen of mensen met een fysieke en verstandelijke beperking, waar de ouders dan eigenlijk de hamvraag stellen, wat gebeurt er met de kinderen als wij ooit wegvallen? Nu, die organisatie zorgt er dan eigenlijk voor, je staat daar niet bij stil, hè?
0: Ja, wat gebeurt dat is toch je grootste angst.
2: Ah, wel.
0: Ja. Dus je grootste bezorgdheid van wat gaat er gebeuren?
2: Die organisatie zorgt ervoor dat er ook zelfstandige woonplekken worden gerealiseerd voor die mensen op te vangen, zodat ze toch op een normale, zelfstandige, warme, veilige thuismanier kunnen verder leven. Allee, om het zo te zeggen.
0: Ja, ja, tuurlijk. Ja, heel wat projecten. Wij kunnen zelf ook iets doen.
3: Zeker.
0: Wat?
2: Ja, je gaat naar dewarmsteweek.be aan.
3: Zeker.
2: En je registreert je actie.
0: Ja, want er is geld nodig.
2: Er is heel veel geld nodig.
3: Ja. Ja. En de site, je kunt vanaf vandaag eigenlijk je actie registreren. En ik heb net gehoord eigenlijk dat er nu al heel veel mensen volle bak bezig zijn met acties te registreren. Dus dat is wel al heel leuk om te zien dat we nog maar een paar uur online zijn en dat er al heel veel mensen zich inschrijven. En dat kan ook van alles zijn. Hè.
2: Ja.
3: Alle soorten acties zijn welkom. Dat kan zijn van een pannenkoekenbak tot klusjes gaan doen bij mensen thuis. Je hoeft er niet veel voor te doen.
0: Als je maar geld inzamelt.
3: En het hoeft ook niet veel te zijn. Hè.
1: We verwachten
3: ook niet dat iedereen daar duizenden euro's binnenhaalt. Alle kleine beetjes helpen.
1: Al haal jij met een of andere vereniging 50...
2: Ja, daarom. Al is dat 12 euro.
3: Dat is allemaal één geheel. Dat wordt allemaal in één grote pot gestoken uiteindelijk. Dus dat is alle kleine beetjes helpen.
0: Ja, maar die actie moet je wel eens registreren op dewarmsteweek.be. En vanmorgen zijn er 2 collega's vertrokken. Ik ga nog niet te veel verklappen. Dat zullen Hakim en Wannes dan zo meteen doen. Want die zijn al vertrokken om toch iets duidelijk te maken.
2: Ja, die zijn...
0: De Warmste Week, ja.

0: mezelf.
1: We hebben het over de warmste week die er eind dit jaar weer aankomt. En twee van de drie ambassadeurs zijn hier bij ons in de studio. Hakim Chattar en Wannes Lacroix zijn er. Je hebt ook nog Maureen van Herbergen.
2: Ja, ja.
1: Maar Maureen is op dit moment radio aan het maken bij M&M. Dus ja, groetjes daar bij M&M.
2: Hoi.
1: Enkele testosteron gedeelte van de ambassadeurs in de studio.
0: Ja, jullie zijn hier om ons warm te maken voor die warmste week. Dat is eind december. Maar vanmorgen is er ook al een warmste tocht vertrokken.
2: Ja.
0: Je hebt Eva en Dries, dat zijn de collega's, de ochtendcollega's van Stubru. Die zijn vanmorgen vertrokken.
2: Ja.
0: Wat is er precies gaande?
2: Ja, dus ze hebben een huis gebouwd op wielen en ze duwen dat van Genk naar Mechelen. Dus Genk is de oude locatie waar de warmste week vorig jaar doorging. Dat duwen ze nu naar Mechelen, waar het dit jaar doorgaat. Ja, dat doen ze met man en macht. En ja. het ziet er tof uit. Hè?
3: Als alles goed gaat, zouden ze vrijdag moeten aankomen naar Mechelen. Maar dat wordt dus letterlijk geduwd. Hè? Er zit geen motor in of zo, dus dat huisje wordt vooruit geduwd. En mensen kunnen eigenlijk ook helpen. Dus als je surft naar dewarmsteweek.be, dan kunnen daar ofwel sponsoren eigenlijk.
0: Ja.
3: Of liever beter zelfs fysiek helpen meeduwen.
2: Ja, je kan ook via de livestream meevolgen waar dat de kar nu is. En zo kan je makkelijk zien van daar moet ik bijvoorbeeld instromen en dan gaan we even duwen.
0: Ja, waar zijn zij dan?
2: Ja, dat is een goede vraag.
0: In dat huis?
3: In dat huisje, het is wel mooi ingericht en zo.
2: Dit is wel, zien, ik denk dat het kan, maar ik weet het niet zeker. Ik durf het niet te zeggen.
3: Het is hopen dat ze helpen duwen als we daar...
0: Je kan ze slapen bij mensen thuis. Ze zoeken ook een warme thuis onderweg.
2: Ze hebben natuurlijk weer vergeten. Dat is ambassadeurs, moeten we nog even goed instuderen.
0: Ik denk dat ze dat volgend jaar aan ons gaan vragen.
2: Ja, dat denk ik.
3: Om te slapen of om te doen?
0: Beide misschien. En gaat het voor jullie ook druk worden dan? Of is het naar aanloop van die warmste week?
2: Het staat wel op de planning, dat we toch even een dagje gaan meeduwen.
3: Er wordt denk ik vanuit gegaan dat wij wel gaan meeduwen. Ik denk dat ik wel tijd kan maken om dat te doen.
2: Je bent toch echt een forse beer, dat gaat me toch lukken.
0: Maar jij duurt dat alleen, hè?
1: Zeg, sowieso. Ik zie dat ze vandaag van Genk naar Heus de Zolder stappen. Daar heb je nog wat connecties aan in Heus de Zolder.
0: Inderdaad.
2: Ja.
0: Dan vandaar, hè.
3: We zijn allemaal Limburgers. Kunnen we dat
0: vandaar?
2: We zijn allemaal Limburgers.
3: Ik hoop dat de Limburgers nu even wakker schieten. En,
2: en allemaal naar dat huis trekken.
0: Ja, Marie heeft ook al gereageerd via VRT Max. Milan, dat is de 7-jarige zoon. Die gaat met veel enthousiasme de actie 100% showtjes registreren.
2: Wauw.
0: Ja, die hebben van de zomer al een kick-off gedaan met een eigen mini-festival. En nu gaat hij er volledig terug in vliegen. Korte optredens om geld in te zamelen. Vorig jaar heeft hij 607 euro ingezet.
2: Wow, dat is wat.
3: En dan vind ik ook leuk dat mensen er al zo mee bezig zijn. Zo, als je zegt zo in de zomer, dat is zo kei leuk. We weten, de warmste week komt eraan. We gaan nu al nadenken over wat we kunnen doen. Ja. Ook al weten ze bijvoorbeeld nog niet over wat het zal gaan. Zo.
0: Nee, zwaar.
1: Je hebt nog tijd. Voilà, de projecten zijn bekend. 216 in totaal. Daar kan je nu geld voor inzamelen. Ja. Registreer jouw actie via dewarmsteweek.be en laat de centjes maar komen. Hè.
0: Ja. Zeker. Dat is dan voor de warmste week. Dit jaar van 18 tot 24 december. Dat is de week voor kerst. En dat is in Mechelen. Hakim en Wannes, dank je wel en heel veel succes.
2: Dank je wel.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Vanavond Belgische kost?
0: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Joehoe!
4: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
3: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met uw verhuis.
4: Oh my, zalig, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
5: B-Bad.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
6: Radio 2.
7: Radio 2.

0: Dolce Vita van Ryan Paris. Dag Sabine, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, ik ben dus langs de kant. Kom je met de fiets, hè? Ik moet even zeggen.
1: Ja, ja, ja.
2: Je moet elke dag toch eens vermeld worden.
1: Je hebt je regia's moeten bovenhalen.
0: Ja, ja. Inderdaad. Ja. Maar het was niet veel.
1: Nee, af en toe een beetje zo, hè. Ja. De ene plaats wat meer dan de andere. En het is vooral over het noordwesten eigenlijk dat die storing blijft golven. En ook vanmiddag nog over het westen. Het centrum hier in Brussel kan ook af en toe een beetje regen vallen of kan er een bui vallen. Nu tegen vanavond wordt dat tijdelijk ook wel wat intenser, die neerslag. Maar het blijft eigenlijk vooral over de noordwestelijke helft golven. En het is in het oosten, blijft het eigenlijk grotendeels droog. Het zuidoosten zijn er wat hoge sluierwolken waar die zon nog wat doorheen kan. Dus daar is het allemaal wat zonniger. Kan het kwik ook hoger klimmen tot 26 of 27 graden. En dan in het westen van het land temperaturen rond 19 graden. Dus er is wel een groot verschil. En dan die storing die gaat vanavond en vannacht stilaan opschuiven richting Noordzee. Dus in het zuidoosten blijft het droog met opklaringen. In het noordwesten kan eerst nog wel wat neerslag vallen. Tijdelijk wat intenser ook. Kans op een donderslag. En dan uiteindelijk in de loop van de nacht schuift dat weg richting Noordzee. Dus dan wordt het tegen het einde van de nacht overal droog. Rustig ook met kans op nevel of mist op vele plaatsen. En dan morgen hebben we dat ochtendgrijs, maar dat is al zeer gauw weg. En we zitten aan de voorzijde van een volgende storing. En met een opstuw van zeer warme lucht. Temperaturen van 24 graden aan zee en in de Hoge Venen tot 29, misschien wel 30 graden.
0: Mooi jongens
1: voor,
0: toch?
1: Ja, de Kempen, regio Luik. Dus zeer warm weer morgen en redelijk wat zon erbij ook. Dus we gaan toch nog even wat zomer kunnen proeven. En ook woensdag nog. In het westen gaat het wel al veel bewolkter worden. In de loop van de namiddag gaat het ook daar al wat beginnen druppelen. Hier en daar vallen er buien. En daar hebben we temperaturen rond 21 of 22 graden. Maar in het oosten kan de zon er af en toe nog doorkomen en wordt het ook warmer. Dus in de Kempen, Belgisch Lotharingen, kan het nog gaan tot 27 graden. Dus hier in Brussel misschien ook nog net een zomerse 25 graden. Nog even zomer meepikken. Daarna wordt het opnieuw natter en ook minder heet of warm. Tegen woensdagavond en nacht ook krijgen we regen, buien, lokaal een donderslag. En dan daarachter zit dan opnieuw opklaringen vanaf het westen. Dat is in de loop van donderdag. Maar vooral in het oosten kan er toch ook nog wel af en toe wat regen vallen. En dan hebben we nog maxima tussen 18 en 22 graden. Dus dat zal, hier in Brussel zal het 21 graden zijn. Valt ook nog zeer goed mee.
0: Ja.
1: Voor vrijdag en in het weekend en begin volgende week blijven de maxima schommelen rond 19 graden. Rustig weer. Dus we hebben ochtendgrijs, nevel, mist. En dan in de loop van de dag komt de zon er geregeld door. Zonnige periodes, afgewisseld met wat wolkenvelden. Zo goed als droog weer. Dus voor vrijdag en voor het weekend is dat best aangenaam wandelen en fietsweer.
0: Dat is waar. Het ziet er allemaal goed uit eigenlijk.
2: Ik ga barbecuen vanavond.
1: Echt? Veel plezier. Om hoe laat zijn we welkom?
2: Een uur of zeven.
1: Oké.
0: Ga je iets later, want je moet nog het journaal doen.
1: Ja, dat is waar. Maar het is een moeite, hè.
0: Allee, we houden een saté aan de kant.
2: Is goed.
0: Dankjewel, Sabine. Hoogstraten.
3: Hoogstraten aardbeien.
4: Elke dag telt voor twee.
3: Radio 2.

0: Vanessa Paradis en Be My Baby. Dit weekend gaan wij helpen voor Dag van de Klant. We hebben allebei een zaak uitgekozen waar we kunnen gaan helpen. Ik bel die van mij, Daan, jij belt die van jou. Is het goed?
1: Goed, prima.
0: Helemaal prima, ja. Top.
2: Ondernemen, groeien, innoveren.
3: Onze Vlaamse bedrijven zijn voortdurend in beweging.
2: Dat kan je zelf ontdekken op FOCA Open Bedrijvendag.
3: Kom op zondag 4 oktober langs bij honderden bedrijven in heel Vlaanderen.
2: Voor een unieke blik achter de schermen.
3: Kan je niet kiezen?
2: Luister de hele week naar Radio 2 Middag en maak al even kennis met de boeiendste bedrijven in jouw buurt.
3: Check de volledige lijst op openbedrijvendag.be. Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en alsjeblieft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
4: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
5: Iedereen gelukkig.
4: Enkel in de winkels van
6: Leonidas.
4: Voorwaarden op leonidas.com.
7: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
8: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussenslagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
9: Van plastic, metaal of drankkarton.
8: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
12: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
13: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
14: Of zoals wespen van mijn terras.
12: Of zoals indringers uit je tuin.
14: Oh ja.
12: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
14: Stop, identificeer jezelf.
12: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
15: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
16: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
17: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
16: Ja.
17: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
16: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
17: Oef, dat is een pak van mijn hart.
16: Ja.
18: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
19: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
20: 30 ideeën voor pastaschotels
19: in Libelle Lekker naar
20: de 5 beste beleggingen van het moment
19: in Trends of naar
20: Belgische politiek achter de schermen
19: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
21: Onze Vlaamse bedrijven mogen gezien worden. Ze blijven ervoor gaan. Met tonnen doorzettingsvermogen, enthousiasme, passie en trots. Maar op zondag 4 oktober kan je het zelf ontdekken. Achter de schermen van meer dan 200 bedrijven op FOCA Open Bedrijvendag. Wat valt er te beleven in jouw buurt? Ontdek het op openbedrijvendag.be. Samen met Vlaio, Trends, De Zondag, VRT1 en Radio 2.
2: Radio 2.

0: Nieuws over deze Rod Stewart, want hij heeft net bekendgemaakt dat zijn afscheidstour in mei van 27 halt houdt in Antwerpen. Sir Rod Stewart, meer dan 60 jaar carrière en een gigantische lading hits, dus nog één keer in ons land. De Final Encore Tour. 29 mei, AFAS Dome in Antwerpen. Als je nu vertrekt, ga je nog net op tijd zijn. Tickets zijn beschikbaar vanaf nu vrijdag 2 oktober om 11 uur via livenation.be.
1: Ah, interessant, Rod Stewart. Dit weekend is het dag van de klant, dan krijg je altijd iets extra als klant. Want dan word je extra in de watten gelegd. Hè?
0: Ja, en al enkele jaren gaan wij dan dat weekend mee helpen ergens in een zaak. Ik heb al in een strikproductenwinkel gestaan, interieurwinkel vorig jaar, met heel veel kerstversiering. En jij al in een lingeriewinkel en een kapper.
1: Ja, en dit jaar zat er ook iets tussen wat ik kende, waar ik al wel eens ben geweest zelfs, en wat ik eigenlijk zelf zou willen doen, mocht ik niet bij de radio werken.
0: Maar nu ben ik benieuwd.
1: Nu ben je benieuwd, hè. Ik zal het eens zeggen. Goedemorgen, dag Sanne van Lasso Jewelry uit Leuven. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo Sanne.
1: Ja, Sanne heeft,
2: hallo,
1: dus een, heeft dus een juwelenwinkel in Leuven. Ik heb daar al een paar keer iets gekocht. Het is geen een typische juwelenwinkel met gouden horloges of zo. Wel verschillende ontwerpen van verschillende ontwerpers. En een eigen collectie. Dat is waar, Sanne.
2: Dat is helemaal juist. Ja. Zo, ja.
1: Ja. Heel fijn dat je ertussen zat in de lijst. Maar wat kan ik eigenlijk voor jou doen buiten de hele tijd oorbellen en ringen passen?
2: Oorbellen en ringen passen, dat gaat niet helemaal lukken, want ik heb iets anders voor jou in petto. Oei. Jij gaat goudsmid worden voor één dag en een ketting ontwerpen.
0: Nee. Oei, oei, oei, oei.
2: En is dat ik heb alles al klaargelegd.
1: Ah, is dat echt met zo'n branderken en zo?
2: Nee, dat zullen wij dan doen, maar je gaat wel mee assembleren en beslissen hoe de ketting er kan uitzien.
1: Wacht,
2: een zilveren ketting.
1: Wat is assembleren?
2: Samenstellen.
1: Ah ja, een assemble, ja. Samenstellen. Ah, oké. Okay.
2: En eigenlijk ons de opdracht geven hoe we moeten solderen.
1: Maar echt ontwerpen ook?
2: Jij mocht echt ontwerpen.
0: Maar zeg.
1: En ik krijg die ketting dan?
2: Nee, nee, nee, nee. Het is dag van de klant. Oké, okay, je bent ook klant. Je krijgt ook iets. Maar onze klanten maken kans om deze ketting te winnen. Dus daarvoor kunnen ze naar de website gaan om te kijken wat je moet doen om mee te doen.
0: Maar dat zal dus een pièce uniek zijn.
1: Amma,
0: er zal er maar eentje zijn.
2: Uniek gaat het.
0: Wauw, Anne, zeg, je eigen ketting.
1: Maar goed, zeg. Ah, heel tof. Ik kom zaterdag bij jou. Ja. 3 uur tot sluitingstijd. Wat denkt u? Is dat goed?
2: Heel goed.
1: 3 uur.
2: Ik kijk er naar uit.
1: Allee, in de Parijsstraat in Leuven, dat is het leukste straatje naast de Oude Markt. Sanne, ik zie jou zaterdag.
2: Heel fijn.
1: Heel goed.
2: Tot dan.
1: Tot dan. Daan, jij weet ook al wat je gaat doen?
0: Ja, iets lekker vooral weet ik al.
1: Ja, dat had ik nu toch eens kunnen denken.

0: Oh, dit is het leven, zeg. This is the life van Amy McDonald. Je kon via VRT Max jezelf registreren en zo'n Radio 2 DJ boeken voor jouw zaak, voor Dag van de Klant. Of het gebeurde zoals Daan zich per ongeluk versprak vorige week en hij zei, je kan ons boeken voor je zeik in plaats van je zaak. En dat hebben ze toevallig in Mazeik gehoord. En ze schreven zich in om Daan tot bij hen te krijgen.
1: Ja, dat is gelukt en het wordt lekker verwarrend komend weekend, want nu zaterdag ga ik alweer samenwerken met een An, maar een andere An, dus het wordt daar ook An en Daan. Maar dan de An van Melk en Suiker, zo heet de zaak in Mazeik. Dag An, goedemorgen.
2: Goedemorgen An en Daan.
1: Hallo, ja, zaterdag ook An en Daan, hè?
2: Absoluut, ja. Het is een dagje langer dan anders.
1: Ja, ja, helemaal goed, als het maar in Limburg is. Zeg, jij baat de zaak, nu ben ik heel hard aan het nadenken, zaak Melk en Suiker uit. Wat is dat precies?
2: Dat is een gezellige koffiebar waar wij zelf gebrande koffie serveren. En dat combineren wij met een koekjesbar en ik denk met een koekjesbakkerij. En ik denk wel dat onze specialiteit daar is, de Mazeiker knapkoek.
1: Dat is echt een streekje product, hè? Dat is heel bekend, ja, in de streek, hè?
2: Dat is erg bekend hier in Mazeik, ja.
1: Wat is het precies? Ik weet wat het is, maar voor de mensen die het niet kennen, wat is de Mazeiker knapkoek?
2: Dat is een grote, ronde, brosse koek. En die is daar zit parelsuiker op. Een vrij rijkelijk bestrooid.
0: Zeg, en blijft dat dan goed tot maandag? Als je zo'n koek op zaterdag koopt?
2: Ja. Ja, dat gaat heel zeker goed blijven tot maandag.
0: Ah, ja. En verkoopt jij ook koffiebonen?
2: Ook dat verkopen wij.
0: Ah, ja. Je hebt dus maar gewoon te weten welk lijstje dat ik moet meegeven aan Dana.
2: Ja, dat is geen enkel probleem. Een wishlist mag altijd meegestuurd worden.
1: Maar zeg, heel gezellig. En Mazeik, sowieso een gezellig centrum. Het is voor jullie al de vierde generatie dat jullie het uitbaten, hè?
2: Ja, dat klopt. Wij zijn vierde generatie bakkers. En wij bakken nu nog steeds met heel veel liefde.
1: Oké. Okay. En wat ga ik zaterdag doen? Wordt er van mij verwacht dat ik ook ga bakken?
2: Nee, wij dachten dat we eigenlijk wel extra handen konden gebruiken in ons winkelgedeelte. En wij vonden het wel leuk als jij de klanten zou kunnen laten proeven en de klanten helpen. En ja, hopelijk zie je dat zitten.
1: Ik zal u nog meer zeggen, ik ga zelf ook proeven.
2: Ah ja, dat zou ik zelf al suggereren om te beginnen met een kwaliteitscontrole. Hè.
0: Ah, ja, tuurlijk. Maar je kunt geen betere hebben dan dat te doen. Dat is echt waar. Ja,
1: zolang ik niet moet opdienen, want dat heb ik ooit in een brouwerij moeten doen en daar zijn redelijk wat glazen gesneuveld. Dus dat gaan we niet doen.
0: Dat gaan we niet doen.
2: Nee, opdienen, dat gaan we aan iemand anders overlaten.
0: Heel goed. We sturen hem zaterdag naar jouw winkel, An, en ik wens je daar heel veel plezier mee. En Daan, je weet, mijn bestelling heb ik bij deze gezegd.
1: En dan geef ik die van mij ook aan jou mee.
0: Ja, een oorbel of wat?
3: Dit is deze week de Radio 2 Topsong.
4: VRT Radio 2 Topsong.
0: Ja, de topsong voor deze week. Vanmorgen voorgesteld bij Goeiemorgenmorgen. Sam Goris en Kijk Omhoog.

0: vind jij?
1: Sam Goris en Kijken Mocht is de topsong, dus die zal je deze week nog veel vaker horen. Heel veel plezier met de rest van Radio 2. Morgen.
2: Zin in een wandeling die je anders doet kijken naar een van onze mooiste kasteelparken? Ontdek het magnifieke kasteel van Arenberg en de omliggende KU Leuven campus met Arnoud Houben in VRT Potwalks.
3: Ik neem je mee door de geschiedenis van het Arenbergpark in Heverlee, waar verhalen achter elke hoek en boom tot leven komen.
2: Trek erop uit, doe je oortjes in en download de nieuwe VRT Potwalks in de RouteU-app.
4: Motorhome of campervan? Op het Dycar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen en de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Het Dycar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
5: Ben je op zoek naar je eerste job?
6: Zo klaar voor.
5: Of is het tijd voor een carrière switch?
6: Ja, zo klaar voor.
5: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
6: Zo klaar voor.
5: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
7: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
8: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Profiteren in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
10: Wat?
9: Hier staat op alle modellen.
10: Ja, ja.
9: En die prijzen, zijn die gecheckt?
10: Absoluut.
9: De Ford Kuga vanaf €24.500.
10: Yep.
9: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
10: Oké.
11: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford.
12: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
13: Durf zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van e-mens. Zo blijf je langer thuis wonen. Vraag zorg aan bij e-mens op i-mens.be.
14: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
15: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: We zijn in Edegem vandaag, in Kasterlee, in Mechelen en in Brecht. Waarom daar en met wat voor verhalen, dat hoor je na 12 uur bij Radio 2.

0: uur, een heel goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Vlaamse regering zit in de laatste onderhandelingsfase voor het opstellen van de begroting. Het is nog niet duidelijk wat een jongen van 17 uit Denderleeuw heeft bezield die zijn moeder en zus heeft vermoord. De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zouden er bijna op zitten. Het is erop of eronder, want Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft een ultiem en laatste voorstel op tafel gelegd in de zoektocht naar nieuwe inkomsten en besparingen. Daar wordt op dit moment nog over gepraat, vertelt Heidi van Rompuy van op het Martelaarsplein in Brussel, waar de onderhandelingen plaatsvinden.
1: Na een hele nacht door onderhandelen lijkt er nu toch licht te zijn aan het einde van de tunnel. De voltallige Vlaamse regering zit op dit moment samen om te praten over het finale compromis dat minister-president Diependalen heeft voorgelegd. En we horen dat er toch voorzichtig optimisme is dat de drie partijen daarmee akkoord zullen kunnen gaan. Dat is geen minuut te vroeg, want binnen 2 uur al moet Diependalen zijn septemberverklaring uitspreken in het Vlaams parlement. Maar het lijkt er dus wel op dat hij dat zal halen.
0: De federale regering verlengt de verplichting om een bankdienst in een kantoor te organiseren tot 2031. Dat zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders na de klacht van 3 internationale organisaties tegen ons land. Die 3 stapten naar de Raad van Europa omdat veel overheids- en bankdiensten in ons land tegenwoordig enkel digitaal kunnen, waardoor een grote groep mensen uitgesloten wordt. Dat verandert, zegt minister Beenders.
2: We hebben een wet gestemd die alle overheidsdiensten verplicht om nog een fysiek loket te hebben en waar je ook naartoe kan telefoneren. Maar we hebben ook beslist dat banken een abonnement moeten aanbieden waarbij klanten alles fysiek kunnen doen in het kantoor voor een zeer lage kostprijs van maximaal 5 euro per maand. Dus op die manier zijn dure overschrijvingen of is het duur om geld af te halen verdwenen.
0: In Denderleeuw in Oost-Vlaanderen heeft een jongen van 17 zijn moeder en zus vermoord. Gisteravond vond de politie de lichamen van de vrouw van 51 en haar dochter van 20. Volgens onze informatie zijn ze met een bijl om het leven gebracht. De jongen is opgepakt en vannacht urenlang verhoord door de politie, zegt zijn advocaat Jeroen Dont.
3: Het verhoor is sereen verlopen. Hij heeft op alle vragen geantwoord. Maar natuurlijk, u zal willen begrijpen, het betreft hier een minderjarige. De feiten zijn net gebeurd. Iedereen is uiteraard onder de indruk. Hij moet nog voorgeleid worden voor de jeugdrechter, die dan een maatregel moet nemen. De meest voor de hand liggende lijkt mij de plaatsing in een instelling.
0: In Brussel hebben Dokters van de Wereld en ook een aantal vrouwenorganisaties en NGO's actie gevoerd voor het recht op een veilige abortus. Ze klagen aan dat er wereldwijd elke 13 minuten een vrouw overlijdt omdat haar zwangerschap op een onveilige manier wordt afgebroken. In ons land moeten vrouwen soms uitwijken naar Nederland voor een veilige abortus verderop in de zwangerschap, zegt Lisbeth Lambeets. Zij is zorgverlener in een Vlaams abortuscentrum.
4: Hier in België zijn er elk jaar 400 mensen die nog naar Nederland moeten, omdat het hier in België niet meer mogelijk is. Concreet betekent dat dat mensen in een kwetsbare situatie met weinig financiële middelen er niet altijd zelf geraken. Dan hebben we compagnon bijvoorbeeld die wij kunnen inschakelen om hun te begeleiden als chauffeur. Wij proberen zelf ook soms financiële hulp te bieden. En natuurlijk de mensen die de middelen hebben, die zien we eigenlijk niet bij ons in de abortuscentra. Dus die verdwijnen ook nog eens onder de radar.
0: Het is vandaag internationale dag voor het recht op een veilige abortus. En de Franse president Macron zal vandaag toch een mis bijwonen van de paus in de stad Metz. Dat is opmerkelijk, want meestal houden Franse politici zich wat afzijdig als het over het geloof gaat. Macron had op voorhand ook gezegd dat hij geen mis zou bijwonen, maar doet het nu toch. Vandaag is de laatste dag dat de paus op bezoek is in Frankrijk. Deze namiddag blijven opklaringen en wolken elkaar afwisselen. Heel lokaal kan er wat regen vallen, vooral dan in het westen, bij temperaturen rond 22 graden. Morgen wordt het, na het optrekken van wat mist en lage wolken, zonnig. Het wordt ook warm voor de tijd van het jaar, bij temperaturen tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
6: Goedemiddag in Antwerpen.
7: Weet wat er leeft in jouw buurt.
6: Els Broekmans.
8: Goedemiddag en voorlopig zonder zon vanuit Antwerpen. Welkom.

0: lijstje. Om te beginnen met de B-52's en Love Shack. Minder feestelijk nieuws uit Edegem. Belangrijk economisch en medisch nieuws eigenlijk, want de onderzoekscampus Bioscape komt er niet. Het was de bedoeling dat jonge onderzoekers in die nieuwbouw vlakbij de Universiteit Antwerpen en het Universitair Ziekenhuis geneesmiddelen en therapieën zouden ontwikkelen. Bart Segers van onze VRT Nieuwsredactie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Gaat dus niet door?
1: Nee, want de investeerders die trekken zich terug, Els. Ze zeggen dat het komt omdat de economie verslechterd is. Maar wat zeker ook meespeelt is dat de vergunning eind augustus vernietigd werd door de Vlaamse regering. Die vond toen dat de gevolgen voor het lokale verkeer in Edegem onvoldoende waren onderzocht. Die beslissing kwam er trouwens ook na buurtprotest. De mensen achter Bioscape die trekken dus niet terug naar de tekentafel om eventueel een nieuwe vergunning te krijgen.
0: Ja, het is duidelijk dat er veel te doen is geweest over die Bioscape.
1: Ja.
0: Maar wat is dat dan precies, als dat zo belangrijk is?
1: Ah ja, want je zou kunnen zeggen, geneesmiddelen en therapieën ontwikkelen, kan dat dan niet gewoon aan de universiteit zelf of in onderzoekscentrum Vaccinopolis, want dat ligt daar ook vlakbij in Edegem. Nu, Peter de Meijer van de Antwerpse Universiteit legt uit waarin dat gebouw nu precies het verschil zou maken.
2: In zo'n biotech incubator, zoals het dan officieel heet, komen allemaal labo's en heel geavanceerde, heel dure toestellen. En die zijn dan noodzakelijk voor jonge, beloftevolle onderzoekers die bijvoorbeeld een nieuw vaccin op het spoor zijn of die een nieuwe kankertherapie aan het uitwerken zijn. Ze leggen daarvoor de basis, de kiem, op de universiteit zelf. Maar vervolgens moet de stap gezet kunnen worden naar de markt, moet gevaloriseerd worden, zo'n nieuw vaccin of een nieuwe therapie. En dat kan niet op de universiteit. En zo'n jonge onderzoekers die hebben niet de middelen om zelf een eigen bedrijf uit de grond te stampen met tientallen werknemers. Daar heb je een tussenstap voor nodig.
1: Ja, en die komt er nu dus niet, Els. Nu, bij werkgeversorganisatie VOCA vinden ze dat doodjammer, omdat Bioscape volgens hen 500 goed betaalde wetenschapsjobs had kunnen opleveren. Zij kijken natuurlijk naar het economische plaatje ook daarover. En ook bij Vaccinopolis komt het nieuws onaangenaam binnen. Dat is de plek waar de bekende professor Pierre van Damme vaccins testen. Nu, bij de vele internationale farmabedrijven die bij hen klinische studies uitvoeren, klonk Bioscape eigenlijk als muziek in de oren. Dat vertelt Bart van Meerbergen van Vaccinopolis.
3: Dan is het zeker een meerwaarde dat je kan zeggen, kijk, je zit hier vlakbij Vaccinopolis, vlakbij USA, vlakbij UA. Dus dat werd zeker gezien als grote meerwaarde. En ik denk, er waren wel een heel aantal bedrijven waarmee we interageerden, die daar interesse in hadden om een deel van hun activiteiten naar hier over te brengen. En natuurlijk zorgt dat dan ook weer voor een wederzijdse kruisbestuiving, die dan zorgt dat wij meer studies kunnen uitvoeren. Dus daar, denk ik, hebben we toch wel ook als Vaccinopolis wel een hit genomen. Dat moeten we niet onder stoelen of banken steken.
0: Ja, maar er is dus ook veel lokaal protest geweest in Edegem. Wie was dan tegen en waarom?
1: Wel, er is daar een buurtcomité aan Campus Drie Eiken en die zeggen mij eigenlijk van ja, die Bioscape, op zich zijn wij daar natuurlijk niet tegen dat die dingen daar gebeuren op een locatie die daarvoor geschikt is. Maar zij vinden die plek gewoon niet de juiste. Ze hebben daar twee redenen voor. Ze zeggen dat de mobiliteit in het gedrang komt, want ze vrezen dat die jonge onderzoekers waarover nu gesproken wordt, dat die dan onderweg naar hun spin-offs de wegen rondom die Bioscape zullen laten dichtslippen. Ze zeggen dat die wegen daar niet voor gemaakt zijn. En er is ook vrees voor meer verharding nog in de buurt dan nu, en Edegem is volgens hen al heel verhard. Ja, waardoor het hemelwater dan niet meer weg kan en dan krijg je dus problemen met water enzovoort. Nu, ook de oppositiepartij Lijst voor Edegem, dat is een lokale naam voor groen, is tegen Bioscape. En zeer interessant, Els, Fran Laurix van die oppositiepartij, die is zelf onderzoeksmanager op het departement biologie aan de UA op die campus Drie Eiken.
4: Naar mijn weten is er eigenlijk niet gevraagd bij de groepen, waar hebben jullie nood aan? Is er nood aan een terrein, een bioscape, gericht op die spin-offs? Dus ik zat daar toch altijd ook al wel wat gevrongen van, is dit effectief nodig? Of is dit eerder een prestigeproject? Uiteraard is er wel nood aan ruimte hier om te groeien, om wetenschap te kunnen doen, om innovatie te kunnen uitvoeren. Maar ik twijfelde opnieuw daar of Bioscape daar de oplossing voor was.
1: Ja, want Laurix die pleit eigenlijk meer voor bijvoorbeeld labo's en kantoren, maar dan in de unif zelf. Mm-hmm.
0: Wat zal dit nu uiteindelijk betekenen voor jonge, beloftevolle onderzoekers die met geneesmiddelen bezig zijn?
1: Wel, er is bijvoorbeeld Els Azon Bioscape in Gent. En iemand die daar gewerkt heeft, vertelde me daarnet dat Edegem een soort van missing link was om de werking nog te versterken. Hè. En ik heb daarover ook gebeld met socioloog Johan Wets, die aan de KU Leuven arbeidsmigratie onderzoekt. Hij noemt het een gemiste kans voor onze eigen universiteitsstudenten, omdat die zich dan niet meer verder zullen kunnen specialiseren. Maar ook voor afgestudeerden uit het buitenland is het volgens hem slecht nieuws.
5: Die 500 jobs die kan je evident niet allemaal invullen met mensen met de juiste kwalificatie uit de Antwerpse regio, zelfs niet uit een Vlaamse of een Belgische regio alleen maar. Dus dat betekent dat je internationale profielen gaat aantrekken en die internationale profielen samen met dan de jonge onderzoekers van de Universiteit Antwerpen zorgen voor een opleidingshub. Dat is uiteindelijk een mogelijkheid om nog verder te groeien in die discipline en die mogelijkheid die zal er niet komen.
1: Ja, maar als je dat dus allemaal hoort, Els, dan begin je toch te twijfelen of dat nu volledig van tafel is. Ja, hè? Want je hoort zoveel kritiek. Mm-hmm. Je hoort ook wel die mensen zeggen van oké, in de buurt van uiteindelijk, als er een goede manier zou zijn om het te doen in Edegem, kan het wel, maar er moet gewoon meer overleg zijn. Het nieuws brengt gewoon heel veel teweeg vandaag. Vandaag voelen we nu bij het Universitair Ziekenhuis in Edegem. Daar willen ze enkel kwijt dat het onderzoekscentrum er zeker niet kan komen met eigen financiële middelen. Er zal altijd een investeerder nodig zijn. Die is er nu dus niet meer. En alles daarover lees je ook op onze website op 14nieuws.be.
0: Oké, heel erg bedankt voor jouw uitleg, Bart.
1: Alsjeblieft.

0: Over en out, Camille. En nu dat je weg bent, wie ze in Castellet liever kwijt dan rijk zijn, zijn de Colorado-kevers die daarvoor een ware plaag zorgen. Daarover heb ik het zo dadelijk.
1: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
2: Horta, horta, horta. Voel nu kat haar zalig zachte vacht.
3: Ah,
2: voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt. En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
3: Een stoute kat.
2: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
5: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Ja, dat was de deur.
5: Ja.
6: En wat nu?
5: Ik bel direct de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Iedereen

0: Stipit op ketnetvoorouders.be. Bellenbo en Stipit en samen tegen pesten. Bellenbo.
1: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
2: Radio 2.

0: was Eva Max. Iets om echt gek van te worden is op dit moment een plaag van Colorado-kevers in verschillende straten van Kasterlee. Vooral in de Brouwerijstraat, Kleinbroek en Engakkers zijn de insecten alomtegenwoordig. Hoewel de bladkevers ongevaarlijk zijn, zorgen ze voor heel wat overlast. Waarschijnlijk zijn ze afkomstig van een nabijgelegen aardappelveld. Maar ondertussen zitten ze niet alleen in tuinen, maar ook woningen binnen blijven niet gespaard. Buurtbewoner Paul Vervoort kan daarvan meespreken. Ook bij hem krioelt het van de Colorado-kevers.
1: Je bent eigenlijk constant met die kevers bezig, want je moet ze constant opruimen, verwijderen. Als ik bijvoorbeeld gisteren thuis ben, dan roept mijn vrouw, zegt, komt een eentje dood die op de ijskast zit. Deze morgen kropt eentje in de slaapkamer. Je denkt dat ze niet binnen zijn, maar ze komen wel binnenlangs ergens. Dus je kunt wel begrijpen dat de mensen tijdens dat goede weder met motel hebben, dat ze dus geen gebruik kunnen maken van hun tuin. Je kunt er niet gaan zitten. Toch zeker niet dat je vies van man bent. Hè.
0: Ja, ondertussen heeft onze journalist in de Kempen aan burgemeester Wart Kennis gevraagd hoe de gemeente Kasterlee het keverprobleem gaat aanpakken. Voorlopig gaan ze niks doen, klinkt het, omdat het hun bevoegdheid niet is. Daarom hebben we gevraagd aan onderzoekster Ilse Eekhout van kenniscentrum Via Verda, dat onderzoek voert naar aardappelgewassen, wie het probleem dan wel kan oplossen.
2: Er is eigenlijk weinig regelgeving rond. Aardappeltelers worden verondersteld om de kevers aan te pakken of door de populatie binnen de perken te houden. We horen wel vaker eens problemen met de Colorado-kever die over straat of over terrassen loopt, maar dat is dan eerder begin juli of half juli hebben we dat gekend. Het feit dat we ze nu tegenkomen is eerder zeldzaam. Maar goed, we hebben een zeer warme, droge zomer gehad en het beestje zou eigenlijk nu in de grond moeten kruipen om de winter te overleven. Maar omdat het zo warm is, is hij nog actief bovengronds. Normaal gezien is er maar één generatie, maar bij hogere temperaturen kan het wel eens gebeuren dat er zich nog een tweede generatie ontwikkelt. En dat is nu net die generatie kevers die we zien lopen. We moeten wachten tot hij weer de grond inkruipt, tot de temperaturen dalen. Ja, die gaat nu op zoek naar aardappelplanten om zich verder te voeden. En dat is een beetje het probleem. Alle aardappelvelden die worden nu geloofdood. Dus dat loof wordt vernietigd, verdwijnt. En het beestje heeft honger en gaat daarom op stap. Op zoek naar toch nog die laatste aardappelplant.
0: Ja, weinig aan te doen dus. Aan die Colorado-kevers gewoon geduld hebben. En hopen dat het snel begint te regenen en dat het wat frisser wordt. Voorlopig dus nog niet aan de orde.
3: Radio 2 Middag in Antwerpen.

0: Die impact zou te groot zijn, vindt Fran Laurix van Lijst voor Edegem.
1: De toegang tot dat terrein gaat over één straat. En om daar extra auto's over te sturen tijdens die spitsmomenten, dat was een enorm grote bezorgdheid vanuit die buurt. Anderzijds ook de capaciteit van dat gebied om nog extra verharding te kunnen dragen, was toch ook wel wat twijfel over. Dat is een enorm watergevoelig gebied, ligt ook vlak naast een signaalgebied, wat toch een belangrijke waterberging heeft. Dus dan extra verharden leek de buurt en ook ons niet echt een ideaal scenario.
0: Laurix is zelf onderzoeksmanager aan het departement biologie, maar ze vindt Bioscape ook voor de universiteit geen meerwaarde. Voca en Vaccinopolis in Edegem reageren teleurgesteld. In Putten heeft de politie voor de tweede keer de auto van een 19-jarige bestuurder in beslag genomen. Er kwamen opnieuw meldingen van inwoners over overdreven snelheid en agressieve manoeuvres. De auto van de jonge man werd in juni al eens een tijdje uit het verkeer gehaald. Tijdens een recente verkeerscontrole stelde de politie vast dat de bestuurder zijn onverantwoord rijgedrag gewoon verder zette toen hij zijn auto terugkreeg. Daarom is hij nu voor de tweede keer in beslag genomen. Burgemeester Glenn Smets van Putten.
2: Ik heb hem gezien. Naar aanleiding van de eerste inbeslagname van zijn voertuig. En ik had daar toch wel echt de indruk dat hij oprecht spijt betoonde en dat hij zijn leven zou beteren op de rijbaan. Maar dat bleek dan toch zeer snel niet het geval te zijn. Dus het was zeker en vast nodig om opnieuw in te grijpen. Er zijn andere manieren natuurlijk ook, door het definitief wegnemen van het voertuig. Dus daar zal de rechter zelf een uitspraak over moeten doen. Maar gelet op zijn jonge leeftijd en nog maar pas het in bezit zijn van zijn rijbewijs, verwacht ik daar toch wel een krachtig signaal van.
0: De jongeman moet binnenkort voor de politierechter verschijnen. De auto was ook niet door de technische keuring. Volgens onderzoekscentrum Via Verda is de huidige plaag van de Colorado-kever in Kasterlee uitzonderlijk. De kevers worden in het voorjaar af en toe gezien in tuinen en woningen, maar ze komen maar zelden voor in deze periode van het jaar. Onderzoekster Ilse Eekhout.
3: We horen wel vaker eens problemen met de Colorado-kever die over straat of over terrassen loopt, maar dat is dan eerder begin juli of half juli hebben we dat gekend. Het feit dat we ze nu tegenkomen is eerder zeldzaam. Het beestje zou eigenlijk nu in de grond moeten kruipen om de winter te overleven. Maar omdat het zo warm is, is hij nog actief bovengronds.
0: Volgens de onderzoekster valt er momenteel weinig te doen aan de plaag en is het wachten op koudere temperaturen. Want dan kruipt de kever dus weer onder de grond. En in Hombeek is vanmorgen het eerste mobiele buurtzwembad van Mechelen geopend. Zo'n zwembad is een overdekte, thermisch geïsoleerde hal die in korte tijd gebouwd en verplaatst kan worden. De stad wil het zwemwater fors uitbreiden. In totaal komen er 4 mobiele zwembaden op verschillende locaties. Zowel de scholen als de inwoners kunnen er terecht. Sportleraar Olivier Stoel is alvast tevreden.
4: Dit is voor ons gemakkelijker qua vervoer. Wij kunnen met de fiets of de voet komen. Voor de zwemles, ik heb eens rondgekeken, ik denk dat er ongeveer hetzelfde gaat uitzien. Wij kunnen hier ook in banen werken en rijtjes maken. Dat zit wel goed, denk ik. Ik hoop dat er nog misschien met een bodem een beetje gespeeld kan worden. Dat we met ons allerkleinste wel de bodem iets hoger kunnen zetten.
0: Op 19 oktober opent een tweede mobiel zwembad op de site van het oude zwembad aan de Geerdegemvaart. Dat werd eind juni na 50 jaar gesloten. Het weer, er kan nog een bui vallen. Vanmiddag zou het overal wel droger moeten worden. Bij 22 graden wel nog wat wolken. Morgen eerst bewolkt en kans op wat mist ook. Daarna wisselend bewolkt en 28 graden. Meer nieuws uit Antwerpen staat ook in de app van 14 Nieuws.
5: En goed nieuws van op de weg, want op de snelwegen zijn er alleen wat lichte vertragingen.
6: Radio 2 middag in Antwerpen.
7: Weet wat er leeft in jouw buurt.

0: ADC en Domtek Tech. We gaan het hier deze week ook elke dag even hebben over de VOCA Open Bedrijvendag. Want elke eerste zondag van oktober is traditioneel de dag dat honderden bedrijven in Vlaanderen en Brussel hun deuren openzetten. En een unieke blik achter de schermen van een bedrijf, dat wil je natuurlijk niet missen. Zo ben je onder andere welkom op de werkplaats van de NMBS in Mechelen. Een plek op 300 meter van het station waar je nooit kan binnengaan, maar naar aanleiding van 100 jaar NMBS doen ze hun deuren nog eens een keertje open tijdens Open Bedrijvendag, vertelt werkplaatsverantwoordelijke Tom Allaerts.
1: Ja, bij NMBS, als je dat hoort, denkt iedereen spontaan aan stationspersoneel, treinbestuurders, treinbegeleiders. Maar eigenlijk zijn wij de grootste onderhoudswerkplaats voor het rollend materieel van de NMBS in België. En in de centrale werkplaats van Mechelen, daar doen we niet het dagelijks onderhoud van de treinen, maar enkel de grote onderhoudsbeurten. Dus dat wil zeggen dat wij revisie doen van treinstellen en hun onderdelen. En in principe komt de trein bij ons 100 miljoen kilometer binnen. Dus we hebben inderdaad een unieke gelegenheid om nog een keer ons te komen bezoeken. Je kunt ontdekken hoe dat we elke dag onze treinen en hun onderdelen reviseren. De installaties en de machines kunnen van dichtbij bekijken. En we hebben speciaal voor jullie een parcours van ongeveer 2 kilometer lang uitgestippeld door gans onze site, doorheen de verschillende werkhallen. En de avonturiers onder ons, die kunnen zelfs onder de trein wandelen en een keer op het dak van de trein wandelen. We zitten momenteel ongeveer aan een 10.000 inschrijvingen, maar er is nog plaats.
0: Als je er dus bij wil zijn, zondag op de werkplaats van de NMBS in Mechelen, de grote onderhoudsgarage voor de treinen dus, schrijf dan nog snel in op de website openbedrijvendag.be.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
5: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
4: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak. Go yellow!
6: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
7: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
6: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
8: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
11: promo koken.
12: Vanavond Belgische kost?
13: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
12: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
13: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Radio 2 nodigt je uit op het vergeten eiland.
15: Ik ben Jo, ik ben Raisa.
14: Twee beste vriendinnen belanden via een mysterieus portaal op het magische eiland Nakali. Vol mythische wezens.
15: Waar zijn wij?
16: Welkom op vergeten eiland.
14: Maar hun herinneringen aan elkaar beginnen te verdwijnen. En straks vergeten ze misschien zelfs elkaar.
16: Oh nee!
14: Kom naar de exclusieve avant-première op zaterdag 3 oktober in Kinepolis, Antwerpen.
15: Ik zal u nooit vergeten.
14: Win je tickets bij Radio 2 op VRT Max.
17: Radio 2.

0: Muziek uit Toy Story 5. I knew it, I knew you. Taylor Swift. Sabine, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik denk niet dat het overal is, maar in Antwerpen regent het.
1: Inderdaad, het is niet overal. Nee. Het hangt er een beetje van af waar je zit eigenlijk. Als je richting Limburg gaat, Luik, Luxemburg, zeker als je richting zuidoosten van het land gaat, dan kun je nog zon meepikken. Maar voor Antwerpen is dat minder het geval. Kan er af en toe al eens een druppel vallen. En ook vanmiddag kan er af en toe al eens wat neerslag zijn. En niet overal evenveel natuurlijk. Want het is vooral West- en Oost-Vlaanderen eigenlijk waar de meeste, en ook Henegouwen. Dus echt het westen van het land waar meer regen wordt verwacht of een bui. Maar dus hier en daar ook voor Antwerpen. En dat zal ook vanmiddag nog het geval zijn. Met temperaturen dan tot 20 graden. Ja. En dan vanavond kan er ook af en toe nog wel wat neerslag vallen. En dan wat meer over het westen van de provincie dan over het oosten van de provincie. Kans op een donderslag, maar die kans is voor Antwerpen denk ik niet al te groot. En dan in de loop van de nacht wordt het opnieuw droog. En tegen morgenochtend kan er wat nevel en mist ontstaan. Dus we starten morgen met de ochtendgrijs. Maar dat gaat snel oplossen. En dan krijgen we redelijk veel zon. En ja, zitten we nog aan de voorzijde van een storing die later over het land gaat schuiven. Pas tegen woensdag is dat. En krijgen we vanuit het zuiden zeer warme lucht. Ja. En dus dat betekent temperaturen die toch wel ferm de hoogte ingaan. Dus ook voor Antwerpen verwachten we dan temperaturen die richting 27 of 28 en in Antwerpse Kempen misschien wel tot 29 graden kunnen geraken. Zeer warme dag. En ook woensdag nog zomerse warmte is nog mogelijk. 25 graden, misschien tot 26 of 27. Dat is dan vooral voor de Antwerpse Kempen. Mm-hmm. En we starten nog met opklaringen waarschijnlijk. Maar in de loop van de dag komen er al meer wolken opdagen. En dan in de loop van de namiddag en vooral 's avonds en 's nachts gaat het regenen. Krijgen we buien. Dat is dan die storing die over het land gaat schuiven. En daarachter zit minder warme lucht. Dus voor donderdag is dat nog een temperatuur rond de 20 of 21 graden. Ja, dat is natuurlijk normaal. Ook wel behoorlijk. Ja, maar wel normaler, inderdaad. En misschien 's ochtends nog een laatste druppel, maar waarschijnlijk is het al zo goed als droog. En dan in de loop van de dag gaat de zon er opnieuw doorkomen. Krijgen we wat opklaringen. Maar dus die minder warme lucht. En voor vrijdag en het weekend zijn dat maximaal ergens rond 19 graden. Normale temperaturen. Mm-hmm. Met ochtendgrijs. Hier en daar wat nevel of mist. Maar overdag kunnen we genieten van geregeld wat zon. Dus dat zijn denk ik best wel aangename wandel- en fietsdagen.
0: Dankjewel, Sabine, voor de update. Tot morgen.
1: Tot morgen. Dag.

0: Gala en Freed from Desire. En dan nu naar Brecht, want in hun grote verhaal van verbouwingen open de zusters Trappistinnen daar vandaag hun nieuwe grote abdijwinkel. Ik heb dus abdiszuster Catharina aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, de winkel is het sluitstuk van de derde fase al van de verbouwingen, klopt hè?
1: Ongeveer, het is de tweede fase. Er hoopt nog een derde fase. Ja, maar met deze fase zijn we inderdaad nu rond als we de winkel vandaag openen.
0: Ja, jullie hadden al een abdijwinkel. Is die nu vergroot of is de winkel op een andere plek gekomen na die verbouwingen?
1: De winkel is op een andere plek gekomen en we hebben het gewaagd om het stuk van de kerk dat we verkleind hebben, om daar de monastieke winkel in onder te brengen. Het betekent dat het een winkel is waarvan je onmiddellijk voelt, je bent in een stukje van de kerk. We hebben ervoor gekozen om het werkelijk heel monastiek, heel rustig in te richten, dat het niet te vol staat. En dus die winkel is eigen, zoals de vorige winkel ook. Je moet eigenlijk binnen in de abdij, je moet gewoon aanbellen aan de voordeur en zo kom je in de winkel. Er is geen rechtstreekse toegang, maar op die manier combineren we natuurlijk het feit dat wij een abdijwinkel zijn. Dus letterlijk, je komt in de abdij naar de winkel.
0: Ja, en een abdijwinkel kan dan wel in een kerk, want dat klinkt op het eerste zicht een beetje raar.
1: Dat is natuurlijk ook raar. En natuurlijk, alle religieuze symbolen die eigen zijn aan een kerk, zijn daar niet aanwezig. Maar het is wel de bedoeling om duidelijk te maken, winkel en kerk staan voor ons eigenlijk niet tegenover elkaar, maar zijn gewoon twee dimensies van ons leven hier als monnik. Als mensen die het gebed centraal stellen. Wij zijn ook mens, dus wij moeten ook gewoon werken voor de broden. En daar is die winkel natuurlijk heel wezenlijk in. En in die zin is het, ik zou zeggen, bijna architecturaal ook duidelijk geworden hoe dat die twee verbonden zijn met elkaar en geen tegengestelde.
0: Ja. Zeg, en hoeveel groter is die dan de vroegere abdijwinkel?
1: Oh, ik denk 6 keer zo groot.
0: Wauw.
1: 8 keer zo groot.
0: Ja. Bijna een supermarkt.
1: Dat is het. Dat zeiden de zusters. Nee, want we hebben ook een verdieping. Dus we hebben ook een hele verdieping nu waar we tweedehands boeken te koop aanbieden. En dat is ook echt heel groot.
0: Ja.
1: Dus het geheel is echt wel van formaat. We hebben natuurlijk ook veel nieuwe producten van andere abdijen. Mm-hmm. Op die manier, dat is een win-win situatie. Daarmee steunen we de economie van een andere abdij. En voor ons hebben we het voordeel dat we een stukje winst halen uit de verkoop. Dus, en het exclusieve is dat wij vanaf nu een permanent verkooppunt mogen zijn van de Trappist van West-Vleteren.
0: Ah, voilà. Dus ik was al aan het zeggen, ik denk dan aan bier dat er in die winkel zal staan. Abdijbier, van Westmalle waarschijnlijk ook. Jullie zeeproducten,
1: Zeker.
0: Ik ook nog van vroeger. Maar wat komt er dan nog allemaal bij?
1: Er is een serieus aanbod van een trappistenabdij in Zuid-Frankrijk. Die hebben een heel goede nieuwe huidzalf ontwikkeld. Die hebben een alcoholvrije kruidendrank met 52 kruiden. Die hebben geconcentreerde siropen. Er zijn veel abdijen die thee verkopen, dus kruiden, echte kruiden, mm-hmm, om thee van te maken. Er zijn de koekjes van het huis dat ons ooit gesticht heeft in Soleimont. Er zijn de confituren van Klaarland. Er is inderdaad het bier van Westmalle, van West-Vleteren en gemengde sixpacks waar ook Orval en Rochefort in zit. Er is abdijkaas. Er zijn boekjes, er zijn sjaals, zijden sjaals van Indië. Er zijn originele tasjes ook van Indië. Allemaal van huizen en abdijen die tot onze orde behoren.
0: Ja. Dat klinkt heel aanlokkelijk. Kunnen wij elke dag langskomen? Want ik herinner mij ook bij de vroegere winkel, was dat op bepaalde tijdstippen dat jullie die openzetten, hè?
1: Ja, nee. Onze abdijwinkel is elke dag open, van 9 tot 12 en van 14:30 tot 17:00, behalve zondagochtend. Dan zijn we gesloten. Maar voor de rest is iedereen overdag altijd welkom.
0: Ja. En de zusters hebben daar ook, of een deel van de zusters, hebben in die winkel ook hun taak. Zit er iemand aan de kassa, iemand die de rekken vult en zo? Gaat dat op die manier?
1: Het is een combinatie van zusters en vrijwilligers. Maar het grootste deel is natuurlijk nu allemaal door zusters gebeurd. De inrichting, de installatie, de verhuis van de oude winkel. En ik denk de eerste dagen zal er zeker nog een zuster veel aanwezig zijn. Gaandeweg gaan we dan een rollensysteem met vrijwilligers beginnen te ontwikkelen.
0: Ja. Mooi sluitstuk dus van die tweede fase van de verbouwingen, nu de derde. En dan is het gedaan, want ik kan me voorstellen dat jullie er ook een beetje tegenop kijken. Alweer een werf.
1: Ja, inderdaad. Ik geef het toe. Het is met de nodige moed die we moeten opbrengen om aan die derde fase te beginnen. Maar ik zeg altijd, we hebben onze eigen kamers vernieuwd, goed verzorgd. Dan willen we echt ook dat de gasten die we hier voor enkele dagen kunnen ontvangen, dat die ook een heel mooie kamer krijgen. En daarmee gaan we beginnen voor de derde fase.
0: Ja. Zuster Catharina, dankjewel voor de babbel. Fijne dag, hè? Mooie opening daar van de Winkel.
1: Dag. Dankjewel.

0: En met Mika en Grace Kelly ronden we hier Radio 2 in Antwerpen middag af. Zo dadelijk is het tijd voor het nieuws van 1 uur. En daarna ben je weer welkom bij Brahim voor een nieuwe aflevering van Radio 2 Hitmix. Nog een fijne maandag.
1: Ma, die juwelen, gonne de Robert.
2: Maar schatteke, die kan er zo moeilijk afstaan van doen.
1: Het ligt er toch maar te liggen. Doe er iets plezant mee.
2: Wat dan?
1: De kroes, de hond, de nevering begot.
2: Robert de Nixpeer, zegt hem.
1: Ja, de Robert pakt zijn tijd en zegt wat je het best kunt. Bijhouden, verkopen of veranderen.
2: En dat is betrouwbaar?
1: Anders zou ik dat niet zeggen, hè, ma.
2: Allee, we gonnen de Robert.
3: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenixpeer.be.
4: Motorhome of camper. Op het Dicar Motorhome Salon vind je meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Wetteren, Geel en Veurne.
5: Marcel, wat doet die windmolen in onze hof?
6: Kalm Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè.
5: Och, je was serieus?
7: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
8: Cadeautjes! Maar wie is er jarig?
9: Wij allemaal! Want binnenkort is het weer Werelddierendag!
10: Gaan ons bosjes ons daar nog meer voor winnen?
11: Zeker weten, want van vrijdag 2 tot en met zondag 4 oktober vieren we bij Sowieso Werelddierenweekend.
12: En dat betekent 15% korting op bijna ons hele assortiment.
13: Elk dier zijn plezier, Sowieso.
11: Tot in Kontig.
14: Brussel 1926. Een nieuwe munt ziet het licht. De Belga.
4: Maar goud werd hij nooit. Tot nu. Belga Gold. De eerste officiële Belgische investeringsmunt in zuiver goud. Uitgegeven door de overheid. Kijk op herdenkingsmunten.be. Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen. Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
15: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
16: Hallo daar. Ben je aan het werk, onderweg of lekker vrij op deze maandagmiddag? Tot 4 mag ik voor jou de hits aan elkaar mixen met Radio 2 Hitmix. Straks wat love uit de 80's.
17: Elke dag, telk voor 2, WRT Radio 2.
18: Heel goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De begrotingsgesprekken van de Vlaamse regering liggen stil omdat een medewerker onwel is geworden. En het is nog niet duidelijk wat een jongen van 17 uit Denderleeuw heeft bezield die zijn moeder en zus heeft vermoord. De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn voorlopig stilgelegd. Een kabinetchef van Vooruit is onwel geworden tijdens de gesprekken. Daardoor zijn die gesprekken over een laatste voorstel van Vlaams minister-president Matthias Diependalen over nieuwe inkomsten en besparingen tijdelijk gestopt. Dat vertelt Heidi van Rompuy, die de onderhandelingen voor ons volgt van op het Martelaarsplein in Brussel.
19: De onderhandelingen over de begroting zaten hier in de laatste rechte lijn toen er rond 12 uur plots een ambulance verscheen voor het kabinet van Vlaams minister-president Matthias Diependalen. Uiteindelijk bleek dat de kabinetschef van een van de vooruitministers plots onwel was geworden. En er is daarom in samenspraak met alle Vlaamse ministers beslist om de gesprekken voorlopig even stop te zetten. Normaal gezien moest Vlaams minister-president Diependalen binnen een uurtje zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. Maar het is voorlopig nog onduidelijk of die zal worden uitgesteld door wat er allemaal gebeurt. Is.
18: In Denderleeuw in Oost-Vlaanderen heeft een jongen van 17 zijn moeder en zus vermoord. De jongen viel gisteravond eerst zijn zus van 20 en dan zijn moeder van 51 aan met een bijl. Daarna belde hij zelf naar de politie. Waarom hij dat allemaal gedaan heeft is niet duidelijk. Hij was ook niet gekend bij de politiediensten. Al heeft hij zelf wel een verklaring gegeven aan de politie, zegt zijn advocaat Jeroen Dons.
20: Hij heeft dat aangeraakt, het motief. Maar u zal willen verstaan, dat kan natuurlijk niet gezegd worden omwille van het geheim van het onderzoek. Het is voor mezelf een zeer bizarre zaak. Meestal is er iets zeer aanwijsbaar. Bijvoorbeeld drugs of extreem familiaal geweld. Dus dit is, in die zin is dit zeer merkwaardig.
18: De jeugdrechter moet nu beslissen wat er met de jongen moet gebeuren. Wellicht wordt hij in een gesloten instelling geplaatst. Aan de Franse kust zijn twee vrouwen en ook een kindje verdronken in het kanaal toen ze probeerden Engeland te bereiken. De drie wilden een boot nemen van mensensmokkelaars, maar dat liep mis. 102 andere migranten die dezelfde boot wilden nemen, zijn wel gered. En in Brussel hebben Dokters van de Wereld en een aantal vrouwenorganisaties actie gevoerd voor het recht op een veilige abortus. Ze klagen aan dat er wereldwijd elke 13 minuten een vrouw overlijdt omdat haar zwangerschap op een onveilige manier wordt afgebroken. In ons land moeten elk jaar zo'n 400 vrouwen voor een abortus uitwijken naar Nederland omdat ze al te ver in hun zwangerschap zijn. De regels rond abortus in België moeten dringend aangepast worden, vindt Ellen Verheid van Dokters van de Wereld.
0: Er is een voorstel van minister Verlinde om de abortustermijn uit te breiden naar 14 weken. Maar die zou eigenlijk maar soelaas bieden aan maar 1/4 van de vrouwen die elk jaar naar Nederland moeten gaan, noodgedwongen om daar een abortus te kunnen laten doen, omdat daar de termijn gaat tot 22 weken.
18: Het is vandaag Internationale Dag voor het recht op een veilige abortus. Deze namiddag blijven opklaringen en wolken elkaar afwisselen. Heel lokaal kan er wat regen vallen, vooral dan in het westen, bij temperaturen rond 22 graden. En morgen dan wordt het na het optrekken van de mist zeer zonnig. Het wordt ook warm voor de tijd van het jaar, bij temperaturen tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
16: Dankjewel, Sophie. Zometeen wat ongezonde liefde uit de ethisch, maar eerst wat verkeer onderweg. Op de E313 naar Antwerpen, daar komt er intussen zo'n 20 minuten bij vanaf Ranst. Kwartiertje op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Linkeroever en Deurne en richting Gent nog 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost.
21: Lekker! Echt lekker!
22: Radio 2 Hitmix.

Bam. We zijn vertrokken, vrienden. Softcell, Tainted Love. Voilà, de maandag is op gang getrokken. En meteen maken we het ons ook wel makkelijk door mee te rijden, in te stappen bij Alex Warren nu.

Even wegdromen. Dat mag, hè, bij deze van de Fixkes. Ik vraag het aan. Er wordt meegeluisterd vanuit Antwerpen. Bericht binnengekomen hier via VRT Max Radio 2 app. We zijn erbij vanuit Antwerpen. Guido, ik zie je, man. Ook Philippe is aan het meegenieten. Wel een beetje druilerig stuurt hij in Aalst. Dus radio vol een bak lezen en vanavond voetbal kijken. Philippe, voor dat druilerig weer heb ik misschien de perfecte oplossing op deze maandagmiddag. Wat denkt u van deze hier? Is toch een beetje zon, hè? Ja, toch? Dit is Wes met Alane uit de 90s.

0: goed deze. Oh, echt genieten dit, joh. Zometeen ook iets met een huis en aan zee en al.
1: Mama, ik ga dan 2 dagen shoppen, hè. Doei!
2: Het weekend van de klant komt eraan.
3: Een onvergetelijk winkelweekend op zaterdag 3 en zondag 4 oktober.
2: Laat je verwennen bij tienduizenden winkeliers en handelaars.
1: Mama, ik heb dan wel 2 bankkaarten nodig, hè.
2: Ga shoppen in jouw buurt en misschien word je wel bediend door onze Radio 2-presentatoren in heel Vlaanderen.
3: En op zaterdag 3 oktober vind je Radio 2 in Roeselaren met live-uitzendingen, veel ambiance en verrassingsoptredens in de winkelstraten.
2: Check het volledige programma op weekendvandeklant.be.
4: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
5: In het leven is het altijd een. En deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
6: Binnen in het hoofd van Lotte in Design Museum Gent.
7: Moh, een stoel met 3 poten. Valt dat niet om? Of moet je gewoon heel stil zitten? Een stoel heeft 4 poten, zegt die van wiskunde altijd. Is dat dan een goede stoel voor op school?
6: Goed bezig, Lotte. Blijf alles in vraag stellen. Daar is nu een plek voor. Want Design Museum Gent heropent. Vier mee van 3 tot 11 oktober. Meer info op designmuseumgent.be.
8: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
9: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
10: Ah, super. Allee.
9: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
10: Ah, dan is het gewoon.
9: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
10: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
8: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
11: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
8: Hoogstraten aardbeien.
2: Radio 2.

0: du daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox, Haus am See. En kijk, nu zaterdag is het Tag der Deutschen Einheit. Dat is de nationale feestdag daar in Duitsland. Hè. Bij Radio Beni maken ze er meteen de Duitse 40 van. De mooiste Duitse liedjes. En jij daar, jij bepaalt welke erin komen te staan. Dat stemmen, dat kan nog tot vrijdagavond via Radio Beni op VRT Max. En the one and only Helmut Lotti presenteert zaterdag die volledige lijst. Nu gaan we samen wat dansen op jouw maandagmiddag. Kan perfect met deze hier van Isabelle A.

Dark Amber, Good to Be. Zeg, zometeen, ja, dan is Josie er niet bij en dan begint de miserie. Maar eerst gaan we kijken naar de weg. Naar Antwerpen daar, half uurtje file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Antwerpse ring, daar telkens 10 minuten extra. Dat is richting Gent tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost. En richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne.

The Outfield, Your Love, Josie, Niet Thuis. Heel die miserie voor niks, want we zijn er nog altijd. We gaan van de 80's nog er eentje van bij ons. Gloednieuwe, laatste nieuwe song van Kleimans en Van Geel. Boven, ja, de vrienden die staan ook voor het eerst als duo met een eigen show in de Lotto Arena. Op woensdag 5 mei gaat dat allemaal gebeuren. Nu dus genieten van die

0: De gloednieuwe van Kleimans en Van Geel boven. En zometeen iemand die er in de 90's even helemaal door zat, verscheurd en al.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen het niet.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Haarelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
8: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
9: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
10: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
11: Iedereen.

0: Stipit op ketnetvoorouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Ga met die banaan.
3: Hier weten ze wat jij het liefste net en dat hondje Charlotte net.
4: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
5: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
6: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
5: Was dat alles meneer?
6: Geef mij ook nog 1...
5: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
6: Ja, en currysaus.
5: En dat is voor hier op teten?
6: Nee, het is voor...
7: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
8: Radio 2.

Natalie en Bruglia Thorn. Ja, helemaal verscheurd was in de 90s. En dan heb je Shirley Bassey die zou zeggen: kom, genoeg, dit is mijn leven en ik doe ermee wat ik wil. Dat is toch de max, dat is genieten. This is my life.

En ook wel de VRT-zomerhit van afgelopen zomer. Dus die mag eind september nog eens passeren. Van de zomer van Oya Lele nu naar Egypte. Ja, met deze. The Bangles, Walk Like an Egyptian. Uit de 80's.

Wat je ook aan het ondernemen bent op deze maandagmiddag. Allee, geef toe, deze helpt toch echt. Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Ook een beetje voor jou, Kevin, aan het genieten van een dagje vrij. Wel zonder zon, maar geen nood. Met heel veel muziek zorg ik voor. Net voor het nieuws van 2. De laatste nieuwe van Nova Star. Today, yes.

0: vanavond op VRT1.
1: Weet jij wat je moet doen als je een beer tegenkomt?
2: Dan moet je jezelf groot maken en veel lawaai maken. En da, da, da, da, da. Voilà.
1: Volgens mij gaan we hier nog beren traumatiseren in de Pyreneeën.
0: Op VRT1 zullen de beren het geweten hebben in Dwars door de Pyreneeën. Op VRT Canvas is er Red Kite over de Belgische evacuatie uit Afghanistan. En op VRT Max onthult Sven de Leijer zijn geheime uitdagingen in Is het gelukt? Alvast veel kijkplezier.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
4: Ja, toch graag dat tempo wat hoger leggen. Dat gaat goed komen, zo meteen met een goede portie 90s en CC Peniston. Wat zeg je daarvan? Hey.
5: Elke dag.
6: Goedemiddag, 14 nieuws met Sophie Verbrugge.
7: Er zijn twee mensen onwel geworden en dan lijkt het ons niet verstandig om nog verder te gaan.
6: Ja, de begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering die liggen op dit moment stil. Vlaams minister voor CD&V Hilde Krevits en een kabinetschef van Vooruit die zijn onwel geworden. Daardoor zijn de gesprekken over een laatste voorstel van Vlaams minister-president Matthias Diependalen over nieuwe inkomsten en besparingen tijdelijk gestopt.
7: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dus dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of twee dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
6: De onderhandelingen zaten in een slotfase omdat minister-president Diependalen eigenlijk de plannen rond deze tijd moest voorstellen in zijn septemberverklaring in het parlement. Die toespraak wordt dan ook uitgesteld, vertelt Heidi van Rompuy op het Martelaarsplein in Brussel.
8: Vlaams minister-president Diependalen die moest hier eigenlijk rond deze tijd zijn beleid voor het komende werkjaar komen voorstellen. Het leek er sowieso al op dat hij dat maar heel nipt zou gaan halen. De hele nacht hebben de ministers hier nog zitten onderhandelen over de begroting. Ze raakten er maar niet uit waar er bespaard moet worden. Maar rond de middag bleek dan plots dat zowel CD&V-minister Krevits als de kabinetchef van een van de vooruitministers allebei onwel waren geworden. En dus worden de onderhandelingen over de begroting voorlopig opgeschort en wordt de septemberverklaring dus uitgesteld. Volgens Vlaams minister-president Diependalen zaten ze wel heel dichtbij een akkoord, maar door wat er allemaal gebeurd is, is alles dus minstens met één dag uitgesteld.
6: Het is nog niet duidelijk wat een jongen van 17 heeft bezield om zijn moeder en zus te vermoorden in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen. De jongen viel gisteravond eerst zijn zus van 20 en dan zijn moeder van 51 aan met een bijl. Daarna belde hij zelf naar de politie. Waarom hij dat gedaan heeft is niet duidelijk. Hij is ook niet gekend bij de politie. Al heeft hij wel een verklaring tijdens zijn verhoor gegeven, zegt zijn advocaat Jeroen Dons.
9: Hij heeft dat aangeraakt, het motief. Maar u zal willen verstaan, dat kan natuurlijk niet gezegd worden omwille van het geheim van het onderzoek. Het is voor mezelf een zeer bizarre zaak. Meestal is er iets zeer aanwijsbaar. Bijvoorbeeld drugs of extreem familiaal geweld. Dus dit is, in die zin is dit zeer merkwaardig.
6: De jeugdrechter moet nu beslissen wat er met de jongen moet gebeuren. De Britse antiterreurpolitie ondervraagt op dit moment 5 verdachten die gisteren werden opgepakt in de buurt van een Brits-Amerikaanse luchtmachtbasis. Het zijn allemaal 20ers, afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk. Op de luchtmachtbasis staan onder andere Amerikaanse bommenwerpers die gebruikt worden om Iran te bombarderen. De 5 zouden plannen hebben gehad om een aanslag te plegen. Of er een link is met Iran is nog niet duidelijk. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Lokaal kan er wat regen vallen, vooral in het westen. Morgen wordt het na het optrekken van de mist zonnig en dan halen we ook temperaturen tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, Sophie. Nu naar de weg naar Antwerpen. Daar is het 25 minuten file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring ook nog 10 minuten extra daar. Richting Nederland tussen Sint-Anna Linkeroever en Deurne. Zo is het.
10: Meer licht. Ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
11: Radio 2. Radio 2 Hitmix.
4: Brahim. Aanwezig. Met zometeen de ene heeft er lang op gewacht. Voor de andere is er maar één. Finally van CC Peniston en Anton met de enige. Hey, hey.

0: Toon.
1: Ja, de enige. En nu eentje uit een tijd waarin een filmavond nog begon met een bezoekje aan de videotheek. VHS-cassetten, weet je dat nog? Mee naar huis, filmpje kijken. Achteraf dan vooral niet vergeten de band terug te spoelen voor je ze weer binnenbracht. Was een regeltje, hè? Weet je dat nog? It's crazy, hè? Deze hier uit 1984 uit de soundtrack van Ghostbusters. Minstens zo groot als de film zelf. Ray Parker Jr. nu met... Ah, ze genieten dit, hè?

0: Juist, Britney Spears, Oops, I Did It Again. Zometeen zo'n liefde uit de 70's waar je het letterlijk warm van krijgt. Komt eraan. VRT Radio 2.
1: Bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
3: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
2: In Libelle naar...
3: De 5 beste looks van nu.
2: In Feeling of naar...
3: De hotste adresjes in je buurt.
2: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Radio 2.

0: Elvis Presley, Burning Love. Brandende liefde op een maandagmiddag, dat kan slechter. Al komt ja, een beetje regen misschien goed van pas om te blussen. En daar weet Jelle van Daal alles van. Dit is Kleuren in de Regen.
1: Ik liep

Pwa, joh, wat een stem, hè. Dinsdag 16 maart staat ze in Vorst Nationaal. Sienna Spyro, net nog met Great Expectation. En ook te verwachten, een ethisch held die naar ons land komt. En jij kan erbij zijn, ga ik je subiet vertellen. Maar eerst gaan we naar de weg, vandaar naar Antwerpen. Is ruim 20 minuten fielrijden intussen op de E313. Vanaf Massenhoven is dat. Antwerpse Ring, daar komt er 10 minuten bij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En een kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. En op andere plaatsen zijn er nog wat lichte vertragingen.

Bryan Adams, Run to You. Ja, ja, ja, ja. Hij komt naar ons land. Hè. Op 15 oktober staat hij met zijn Roll with the Punches Tour in de AFAS Dome in Antwerpen. Je kan erbij zijn van op de eerste rij. Meespelen doe je via Radio 2 op VRT Max. Kan je tickets scoren. En van Bryan nu naar Anja. Dit. Bryan Adams, Run to You. Ja, ja, ja, ja. Hij komt naar ons land. Hè. Op 15 oktober staat hij met zijn Roll with the Punches Tour in de AFAS Dome in Antwerpen. Je kan erbij zijn van op de eerste rij. Meespelen doe je via Radio 2 op VRT Max.

0: ook niet kapot te krijgen, hè. Begin 90's, Gorky, Anja. Zometeen aftellen naar nog een vrouw waar ooit stevig over gezongen is. Iets met Maria.
1: Hallo, ik ben Peter van de Veire. En binnenkort dans ik opnieuw 24 uur lang tegen kanker.
2: Radio 2 Dansatom.
1: En jij kiest de muziek. Op welke plaat dans jij tegen kanker? Laat het weten op VRT Max en steun Kom op tegen kanker.
3: Muziek verandert alles. Dans samen met Radio 2 tegen kanker. Radio 2 Dansatom.
4: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
5: Iscariot presenteert Blind Date.
6: Ben ik echt zo zweterig?
7: Mijn linkerwang is dikker dan de rechter.
5: Word jij ook zo moe van het online daten tegenwoordig? Dan is de nieuwe musical Blind Date jouw ideale avond uit. Vanaf 9 oktober in het Fakkeltheater in Antwerpen. Tickets via fakkeltheater.be. Samen met Radio 2.
8: De beste volle van maken. Dat kan tellen.
9: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
8: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
9: Maf, hè?
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Oh, zalig, hè?
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
9: Oei, mijn enkel.
7: Schat, ça va?
9: Nee.
7: Wat komt er nog op staan?
9: Zo'n beetje.
7: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Thies bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
9: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
7: Ah, dat is in orde dan.
10: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
11: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
12: Hoe hoort het rusthuis, mijn thuis?
13: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
10: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
14: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
15: Ja, excuseer. Een

0: Slimme tip dus. Is het een verpakking?
1: Van plastic, metaal of drankkarton?
0: Dan mag het de zak in. Postplus.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Kuga vanaf €24.500.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford.
4: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: Radio 2. Hey!

Juist. Ricky Martin. Eva Maria, un, dos, tres. Van onze Ricky Martin duiken we de car wash in met Christina Aguilera nu. Goedemiddag.

Christina Aguilera, Missy Elliott, Car Wash. Vorige week nog groot nieuws. Hè. Volgend jaar als eerste Belgische band ooit naar het Koning Boudewijn Stadion. Dat is echt crazy. Plaats genoeg daar om te bewegen. En nu helemaal met deze zin om te bewegen. Clouseau. Je telt er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

0: 70s met Boney M en Ma Baker. Nu een vriend die in 2012 de Britse X-Factor won. James Arthur die komt er nu aan met zijn Impossible.
1: Radio 2, hit me.

0: you're not the one for me.
1: Radio 2.
2: Cadeautjes! Maar wie is er jarig?
3: Wij allemaal! Want binnenkort is het weer Werelddierendag!
4: Gaan ons bosjes ons daar nog meer voor winnen?
5: Zeker weten, want van vrijdag 2 tot en met zondag 4 oktober vieren we bij Sowieso Werelddierenweekend.
6: En dat betekent 15% korting op bijna ons hele assortiment.
7: Elk dier zijn plezier.
4: Tot in kontig.
8: Motorhome of camperfan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Wetteren, Geel en Veurne.
9: Marcel, wat doet die windmolen in onze hof?
10: Kalm Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè?
9: Och, jongen, serieus?
6: Op de energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
11: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Nachtwacht Halloween in Plopsaland, Belgium. De Nachtwacht komt voor een grote uitdaging te staan. Ze kunnen alle hulp gebruiken om de zwarte heks Morgat tegen te houden tijdens hun gloednieuwe show. Elk weekend van oktober en in de herfstvakantie. Meer info op ketnetvoorouders.be en plopsa.com.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Zeg, die maandagmiddag die glijdt goed vooruit, hè, met de leukste hits van vroeger. En ik heb er zo meteen nog veel meer voor jou in Radio 2 Hitmix. Blijf hangen.

0: VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft zijn septemberverklaring uitgesteld. Normaal gezien moest hij deze namiddag in een toespraak zijn beleidsplannen en ook zijn begroting voor het komende jaar voorstellen in het Vlaams parlement. Maar de onderhandelingen daarover zijn op het laatste moment stilgelegd. CD&V-minister Hilde Krivits en een medewerker van een andere minister van Vooruit die zijn onwel geworden nadat er de hele nacht doorgepraat was. Minister-president Diependalen zei daarover het volgende in het parlement.
1: We waren nog een laatste check aan het doen van de cijfers, daar nog een keer aan doorlopen. En dus zaten we er vlakbij, maar het leek ons toch ongepast om dan met een verminderde samenstelling die check te doen. En dus zouden we graag vragen om de septemberverklaring uit te stellen. Ik wil mij daarvoor excuseren bij jullie, maar ik denk dat wij nu met de voorzitter in overleg zouden gaan om te kijken wanneer dat we die septemberverklaring kunnen doen.
0: De oppositie heeft veel kritiek op het uitstel. Zij zeggen dat nachtelijke onderhandelingen nooit een goede manier zijn om tot een goed akkoord te komen. Een nieuw rapport van de Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen vol getuigenissen geeft het probleem van overbevolking in de Belgische gevangenissen een gezicht. Het rapport kreeg de naam De Gevangenis Vernederd. Er zitten in ons land bijna 13.700 mensen in de gevangenis en bijna 600 van hen slapen nog op een matras op de grond. Aan de hand van 40 getuigenissen wil de Raad het aanhoudende probleem van overbevolking in de gevangenissen meer zichtbaar maken, vertelt Pieter Hoebei van de Toezichtsraad.
2: We merken eigenlijk collectief dat de limieten van het systeem bereikt zijn en misschien zelfs overschreden zijn. Dus van daaruit hebben alle actoren zich gevonden om een gezamenlijke oproep te doen, een nieuwe noodkreet misschien wel te formuleren, om dringend maatregelen te nemen om die overbevolking tegen te gaan en ook om de mens achter die overbevolking, achter die cijfers, zichtbaarder te maken.
0: Morgen wordt het rapport besproken in de Commissie voor Justitie van het Federaal Parlement. Een federaal minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke, zegt dat een job hebben de beste bescherming tegen armoede is en dat hij daarom langdurig zieken zoveel mogelijk wil begeleiden om opnieuw te starten met werken. Van den Broeke reageert met die uitspraak op een bevraging van het Christelijk Ziekenfonds. DCM vraagt dringend maatregelen van de federale regering om te voorkomen dat langdurig zieken in financiële problemen geraken. De minister wijst er in zijn reactie ook op dat de derde betalersregeling uitgebreid is naar alle zorgverleners, zodat een patiënt minder moet betalen. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Lokaal kan er wat regen vallen, vooral in het westen. Morgen wordt het, na het optrekken van de mist, zeer zonnig. En dan halen we ook temperaturen tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Merci Sophie. Nu naar de weg en zometeen naar Billy Joel. Maar eerst dus naar Antwerpen. 20 minuten file rijden daar. Dat is op de E313 vanaf Massenhoven. Antwerpse Ring komt er een kwartier bij richting Gent tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost. Richting Nederland tussen Sint-Anna, Linkeroever en Deurne. En op de buitenring rond Brussel ook een kwartier file golven daar tussen Sint-Stevens, Woluwe en Wemmel.
4: Lekker! Echt lekker!
5: Radio 2 Hitmix.

Ik zie je. Onze vriend Jan uit Roeselaar van SJ Decor. Ook weer hard aan het werk hier, hè. Tussen de berichten staat hij te blinken en blij, ja, dat hij er weer bij is. Maar ook deze hier, halve geschiedenislessen, minder dan 5 minuten met Billy Joel. We didn't start the fire, nu naar iets wat iets makkelijker is om mee te zingen. Van DJ Licious en Milo, komt eraan.

Lilian Saint-Pierre. Ja, dat is heel duidelijk, Lilian. Merci. En deze man die laat er ook geen gras over groeien. Afgelopen zomer stond hij nog op Pukkelpop. Nu hier in Radio 2 Hitmix met Undressed. Dit is Somber. Hey, een heel goede middag daar. En geniet van al deze fijne muziek. Speciaal voor jou. Hè. You have

0: En zometeen zit er eentje serieus vast en dan nog pal in het midden.
1: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vanavond Belgische kost.
2: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

Ook een beetje stuck met Stien. Ik zie het tussen de berichten, Stien. Aan de kant staat ze met de vrachtwagen. Verplichte pauze en extra meegenieten met deze Steelers Wheel. Stuck in the middle with you. Zal dat zijn, jongen. Uit de 70's niet kapot te krijgen. Trouwens, tijd voor... Nieuwe week, nieuwe Radio 2 Top Song. En dat is elke week trouwens een plaat waar we hier extra hard in geloven. En die je dus ja, wat meer zal horen. En daar gaan we niet kwaad om zijn, want dit keer is het die van Sam Goris. Kennen we vooral van zijn ambiance liedjes. Rak bijvoorbeeld nog, voor de VRT Zomerhit ook genomineerd. Maar hier deze keer zit er toch iets meer achter. Niet te veel luisteren naar wat anderen van je vinden. Wel naar de positieve stem in je hoofd. Dat is een beetje de boodschap. En blijven gaan je eigen ding doen. En vooral kijk omhoog. Dit is deze week jou.

Nelly Furtado en Forza. Misschien nog nood aan wat meer pit. Dan heb ik iets voor je. Zometeen. Je gaat echt niet kunnen stilstaan erop. Beloofd. Eerst naar Antwerpen. Daar is tegen 1 uur file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Bij Antwerpen-Oost is een ongeval gebeurd op de aansluiting met de Antwerpse ring richting Gent. Op die ring richting Gent, kwartiertje aanschuiven van Antwerpen-Noord tot Deurne. Richting Nederland, half uur erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. En op de buitenring rond Brussel komt er een kwartiertje aan filegolven bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.

had het gezegd, hè? Ja, ik zie hè, mijn grote vriend Luc tussen de berichten schittert die. Ja, ik kan hier gewoon niet op stil blijven staan. Ja, ik ook niet. Wat een song. Echt wel. Terrence Trent, DRB, toen nog met Dance Little Sister uit de 80s. Golalalala. Hey, drukke namiddag trouwens en een hele drukke week voor Bart Herman. Straks vanaf 4 presenteert hij voor het eerst Goed Gezind op Radio BNE. Dikke primeur, want je hoort hem de hele week van 4 tot 6 als radio-dj. Ja, luisteren kan via DAB+ of VRT Max. En hier is hij met Ik ga dood aan jou.

0: van je hart. Prachtig lied. Straks dus vanaf 4 uur Bart Herman in Goedgezind op Radio Bene. Zometeen, ze zijn met 5 en in de 90's mocht je hen laten weten wat je echt wilde. Ja. VRT Radio
1: 2. Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
3: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op... Een zeer serieuze partij.
2: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
4: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
3: Ja, dat is een cape.
2: Ah, een cape.
4: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.

0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via emoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
1: Emoscoop, man!
2: Goeiedag, meneer. Wat zal het zijn?
3: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
2: Was dat alles, meneer?
3: Geef mij ook nog 1.
2: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
3: Ja, en currysaus.
2: En dat is voor hier op het eten? Of?
3: Nee, het is voor...
0: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
4: Elke dag telt voor 2.

0: masque.
1: Noskomwegske, Udo, ode aan de mama en de plek waar hij vandaan komt, Nossegem. En nu gaan we van Vlaams-Brabant richting Chicago. Zonnebril op, zwart pak aan, want dit zijn de Blues Brothers met Everybody Needs Somebody to Love.

Vanessa. Amarosi met Absolutely Everybody. We komen stilaan in de buurt van 4 uur, maar ik heb nog wat 80's, ja, het is te zeggen 90's voor je. In de 90's waren ze overal, posters aan de muur, hysterie erbij, het volledige pakket. Uiteraard New Kids on the Block, er is Tonight.

0: Doug It's On The Block met The Night. Vrienden, zelfde tijd. Morgen nieuwe afspraak. Ja, zullen we dat doen? Vanavond ook Kim De Brie terug op post met Oh La La vanaf 6. En zometeen David van Otegem die jou door de spits loodst vanaf 4. Ik heb er nog eentje net voor het nieuws voor jou.
1: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2. Je zegt, zou jij...

0: bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Nachtwacht Halloween in Plopsaland, Belgium. De Nachtwacht komt voor een grote uitdaging te staan. Ze kunnen alle hulp gebruiken om de zwarte heks Morgan tegen te houden tijdens hun gloednieuwe show. Elk weekend van oktober en in de herfstvakantie. Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
2: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
3: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
2: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Oh nee!
3: Oei, wat is er?
4: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
3: Oei?
4: Ja, wat nu?
3: Ik bel direct de makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
5: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
6: De leukste avondspits van het land met de beste verhalen uit je buurt. Ook weer klaar om te starten met een nieuwkomer ook min of meer. Hallo.
7: Dag David.
6: Hij staat hier al. Wie zou dit kunnen zijn? Je hoort het straks. Eerst het nieuws.
8: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft zijn septemberverklaring uitgesteld naar woensdag. Normaal gezien moest hij deze namiddag zijn beleidsplannen en zijn begroting voor 2027 toelichten in het Vlaams parlement. Maar de onderhandelingen daarover zijn op het laatste moment stilgelegd. Omdat CD&V-minister Hilde Krevits en een kabinetchef van Vooruit onwel waren geworden. Diependalen is daarover wel uitleg komen geven in het parlement.
9: Geloof mij, ik had veel liever... een septemberverklaring gegeven en we zaten daar ook vlak voor. We waren nog een laatste check aan het doen van de cijfers, daar nog een keer aan doorlopen. En dus we zaten er vlakbij, maar het leek ons toch ongepast om dan met een verminderde samenstelling die check te doen. En dus zouden we graag vragen om de septemberverklaring uit te stellen. Ik wil mij daarvoor excuseren bij jullie.
8: De oppositie is niet te spreken over het uitstel. Zij zeggen dat dit het gevolg is van de nachtelijke onderhandelingen en dat die werkwijze nooit een goed akkoord kan opleveren. Een nieuw rapport van de Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen geeft een gezicht aan de overbevolking in de Belgische gevangenissen. Het rapport kreeg de naam De Gevangenis Vernederd en het bevat 40 getuigenissen over de aanhoudende problemen in onze gevangenissen, zegt Pieter Hoebei van de Toezichtsraad.
10: Gevangenisdirecteurs, zorgverleners, dokters die in de gevangenis werken, die eigenlijk getuigen van een situatie waarin dat zij hun job niet meer naar behoren kunnen uitvoeren, waar dat heel moeilijk wordt om dat op een correcte manier te doen, om rechten te respecteren, wat voor hun overkomt ook als een soort van heel moeilijke situatie, soms zelfs een vernederende situatie, omdat zij gewoon, waarvoor dat zij aangeworven zijn, niet meer kunnen uitvoeren.
8: Er zitten bijna 13.700 mensen in de gevangenis in ons land. Bijna 600 mensen slapen op een matras op de grond. Bij een Russische drone-aanval in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in de Academie van Wetenschappen. Daarbij viel minstens 1 dode, 3 mensen raakten gewond. Op video's is te zien hoe mensen uit de ramen hangen om toch maar te kunnen ademen. En de Belgische journalist Arnaud de Dekker die was daar ook ter plaatse. Op het moment van zijn verslag, zo'n uur geleden, was er opnieuw een Russische drone-aanval en moest hij schuilen, vertelt hij.
11: Ik bevind mij op dit moment in het centrum van de hoofdstad. Het luchtalarm gaat weer af. Luchtafweergeschut is bezig. Brandweerdiensten zijn massaal ter plekke. En er is een alert voor een nieuwe aanval, een nieuwe drone die in de buurt zou zijn. Dus de mensen schuilen. Ja, en hier komt ontploffing.
8: En het Amerikaanse ruimtebedrijf SpaceX van Elon Musk heeft een grote testraket in een baan om de aarde gebracht. Bijna liep die test fout omdat een van de motoren vroegtijdig uitviel. Het gaat om Starship, dat is de grootste raket die tot nu toe gebouwd is. Maar uiteindelijk raakte de raket toch de lucht in. En die raket zal nu 6 keer om de aarde cirkelen en dan vannacht gecontroleerd neerstorten voor de kust van Chili. SpaceX wil de grote raket gebruiken om een maanbasis te bouwen die de hele tijd bewoond zal zijn. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Lokaal kan er nog wat regen vallen. Morgen wordt het, na het optrekken van de mist, zeer zonnig. En dan halen we ook temperaturen tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Dankjewel, Sophie. En onze nieuwkomer hier heet Jelle de Bie. Maar niet echt nieuw, hè? Je hebt al verkeer gelezen bij ons.
7: Ja, ik heb deze zomer al een tweetal weken de ochtendspits, de verkeersstem daarvoor geweest.
6: Oké, okay, dit is de avondspits.
7: Ja,
6: Radio 2 Spits, welkom. We kennen jou ook misschien van Sportza, je geeft daar ook voetbalcommentaar.
7: Ja, inderdaad, voetbal en andere sporten ook wel. Bij Sportza doen we zo wat alles.
6: Je lijkt me ook wel zelf sportief.
7: Ik heb heel erg lang zelf gevoetbald. Daar ben ik nu al mee gestopt, omdat dat moeilijk te combineren valt met dan zelf commentaar te geven in het weekend.
6: Ja.
7: Dus dan heb ik dat een beetje op een lager pitje moeten zetten, helaas.
6: Nu ga je de files doen, al dan niet met commentaar.
7: Ik ga het gewoon bij de informatie houden.
6: Okay,
7: 125 kilometer file staat er vooral naar Antwerpen op de E313. Bijna anderhalf uur file rijden vanaf Massenhoven. Bij Antwerpen-Oost is een ongeval gebeurd op de aansluiting met de Antwerpse ring richting Gent. Maak er zeker ook een reddingstrook. Op de A12 een kwartier erbij vanaf Antwerpen-Haven en op de E19 vanaf Brasschaat ook een kwartier. Op de Antwerpse ring richting Gent 15 minuten aanschuiven van Antwerpen-Noord tot Deurne. Richting Nederland 40 minuten erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout en richting Stabroek 10 minuten erbij van Waaslandhaven-Noord tot de Thijsmanstunnel. Op de buitenring rond Brussel dan nog 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel en op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
6: Je hoort het, beste luisteraar, dat is eerste klasse.
12: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien. Radio 2 Spits.
13: David van Oetegem.
6: En Michael Sambello ook nu. Ik zal maar niet vragen naar de transfersom die met jouw komst gemoeid is.
7: Ja, dat zal wel meevallen, denk ik.
6: Ik wil je nog iets vragen, maar je hebt een half uur de tijd om erover na te denken tegen het volgende verkeersoverzicht. Maar waar ben jij heel goed in en waarin heel slecht? Gewoon om je wat beter te leren.
7: Ik zal erover nadenken. Ja. Ik kom met een gevat antwoord.
6: Voilà.

Bravo verjonging, stuurt hier iemand. En Yves heeft nog een vraag voor Jelle die we misschien straks wel kunnen voorleggen. Ja, als je ook nog vragen hebt voor onze nieuwe verkeersanker, Jelle de Wie, stuur maar door. Hij komt terug met een overzichtje over een klein half uur. Je hoort hier Michael Sambello, Maniac. Ondertussen weet nu ook iedereen waar Idergem ligt. Jezus zeg, wat heeft zich daar afgespeeld? En die jongen was dus niet gekend voor problematisch gedrag of enige stoornis of wat dan ook, hoorde ik in het journaal vanmiddag ook. Gewone leerling op school, die besluit zijn moeder en zus met een bijl te vermoorden plots. Minderjarig, 17 jaar. Benieuwd wat dat onderzoek nog gaat opleveren. Het lijkt echt recht uit een horrorfilm te komen, dit. Maar goed, er zijn gelukkig ook veel minder erge dingen gebeurd vandaag. Twee mensen onwel geworden tijdens een landing bijvoorbeeld. En dat heeft zich niet in een vliegtuig afgespeeld, maar tijdens de landing van heel belangrijke onderhandelingen, die daarom nu uitgesteld zijn. Je hoorde het daarnet nog van Sophie. Het gevolg van te veel nachtwerk, of is het misschien een tactiek? Daar willen we ook een antwoord op vanmiddag. Maar we hebben vooral ook heel veel goede muziek voor onderweg. Roxy Dekker straks, Sugar Daddy, maar eerst Bas Serra nu.

Roxy Dekker, Sugar Daddy. Berichtje van Chris uit Ninove. Mag ik even zeggen dat Iddergem met een korte E wordt uitgesproken, gevolgd door dubbele meterklinkers. De verwarring komt misschien omdat er ook een Iddergem bij Gerasbergen is, schrijft Chris. En dat is wel met lange I. Goed dat je het zegt, Chris. Puntjes op de I, of op de E in dit geval. En dit is D-Light.

0: Groove is in the Heart van D-Light. En dit was dus wel met een I, D, maar dan met twee E's geschreven, D-Light. Ja, niet gemakkelijk hoor, soms radio-dj zijn, onderschat het niet. Straks iemand die meedoet aan een tv-programma met uitdaging. Je moet het ook maar willen doen. Ze heet Birgit. En dat is dan met een I en een E in dezelfde naam. Fingers crossed.
1: Onze Vlaamse bedrijven mogen gezien worden. Ze blijven ervoor gaan. Met tonnen doorzettingsvermogen, enthousiasme, passie en trots. Maar op zondag 4 oktober kan je het zelf ontdekken. Achter de schermen van meer dan 200 bedrijven op FOCA Open Bedrijvendag. Wat valt er te beleven in jouw buurt? Ontdek het op openbedrijvendag.be. Samen met Vlaio, Trends, De Zondag, VRT1 en Radio 2.
2: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van
3: Leonidas.
4: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
5: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
4: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia Pralines gratis.
5: Oh, met praline, die gouden.
4: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
2: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
6: Deze radiospot is voor u. Zeker. Zij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
7: Pas opgestaan.
6: Al direct weer in slaap valt.
7: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
6: En maar kwijlen op zijn kostuum.
7: Ja, is dat normaal?
6: Nee. Want slapen doet je in je bed.
8: Het is bedtijd.
6: Echt waar.
8: Tijd voor een Sleep Life bed.
9: Sleep Life.
10: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
1: Radio 2 nodigt je uit op het vergeten eiland.
11: Ik ben Jo.
12: Ik ben Raisa.
1: Twee beste vriendinnen belanden via een mysterieus portaal op het magische eiland Nakali. Vol mythische wezens.
13: Waar zijn wij?
14: Welkom op vergeten eiland.
1: Maar hun herinneringen aan elkaar beginnen te verdwijnen. En straks vergeten ze misschien zelfs elkaar.
14: Oh nee.
1: Kom naar de exclusieve avant-première op zaterdag 3 oktober in Kinepolis, Antwerpen.
15: Ik zal u nooit vergeten.
1: Win je tickets bij Radio 2 op VRT Max.
16: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
17: Volkswagen.
1: VRT1 en Radio 2 presenteren Night of the Proms in de AFAS Dome in Antwerpen. Met dit jaar onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD. En van bij ons... Maxime, Night of the Proms, op 20, 21 en 22 november. Meer info op nightoftheproms.be.
18: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
19: promo koken.
3: Vanavond Belgische kost.
10: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
11: Radio 2.
12: Elke dag telt voor twee.

0: Angèle, oui ou non? Voor Stéphanie Plankaert is het niet gelukt vorige week. C'était non. Deze week is de opdracht voor Birgit Aardgeert. Die maakt ook deel uit van het BV-team van Sven de Leijer. In het nieuwe programma Is het gelukt? Geeft zijn team allerlei waanzinnige opdrachten telkens. Dag Birgit, hallo.
1: Hallo.
0: Hey.
1: Goedemiddag.
0: Jij moet morgen een wedstrijd meespelen bij damesvoetbalclub YLA in Brugge. Eerste damesploeg Club Brugge. En in die wedstrijd Klopt. Een doelpunt scoren ook, Birgit.
1: Ja. Ja, dat belooft, hè.
0: Je hebt straks nog voetbaltraining. Zie je dat
1: Klopt,
0: zitten?
1: Klopt, nu hierna hebben we training.
0: Mm-hmm. En wat verwacht
1: je ervan? Ik zit helemaal zitten, maar ik ben niet zo'n heel goede voetballer. Dus op dat vlak weet ik niet of het een groot succes gaat zijn. Maar ik ga wel alles geven. Ik ga er wel alles aan doen om te proberen te lukken.
0: Dat geloven we, want ja, het is jouw tweede sportieve opdracht. We hebben al eens gezien hoe jij Wart Lemmelijn hebt verslagen. Dus dan denk ik van, dit zal ze ook wel kunnen. Mits de nodige
1: gelukkig
0: sabotage.
1: Heb ik mijn... ik ga proberen ze niet te saboteren. Ik ga alleen maar doen wat ik kan. Zo hard mogelijk trappen.
0: Ja, maar terwijl je niet de sportiefste bent.
1: Ik heb wel natuurlijk voor die 10 kilometer ook hard getraind. Want ik moest nog altijd snel lopen, omdat die Wart sowieso heel snel ging zijn. Dus ik heb wel hard getraind en gelukkig is mijn fysiek nog in orde van dan. Dus het is wel al, het is al goed gebeterd, mijn conditie.
0: Je hebt nog wat overschot misschien ook van de vorige keer. En hoe zit het met jouw kennis van de voetbalregels?
1: Heel goed, die ken ik. Dus ik hoop dat ik geen kaarten ga krijgen.
0: Mm-hmm.
1: Tenzij het een slimme fout is natuurlijk. Dan kan ik wel geel pakken als het echt moet voor de match. Maar ik ga het braaf houden.
0: Je schopt niet tegen de schenen.
1: Nee, dat zou ik nooit doen.
0: Maar goed, ja, er is weer wat prestatiedruk dan toch. Kan Radio 2 Spits jou met nog iets helpen, Birgit? Want,
1: ja. Mensen kunnen mij eigenlijk wel nog helpen door voor mij te komen supporteren.
0: Mm-hmm.
1: Want de match wordt gewoon gespeeld in Aalter, morgenavond. En hoe meer mensen er zijn, hoe beter dat ik ga kunnen shotten natuurlijk.
0: Oké, en hoe kunnen we jou best aanmoedigen? Zijn er dingen die je leuk vindt?
1: Gewoon luid roepen, denk ik. Misschien een spandoek of zo.
0: Ja, en wat roepen we dan best om jou te motiveren?
1: Je kan het. Niet opgeven. Het ziet er heel slecht uit, maar je gaat het toch doen.
0: Oké, enkele suggesties dus om op een groot spandoek te schrijven misschien. En af te komen. Waar precies? Vertel nog eens waar we moeten zijn, gewoon dat we het goed noteren.
1: In Aalter.
0: In Aalter, morgen
1: om
0: dus...
1: Om 17:30. Morgen, de match is om 18:00 en vanaf 17:30 kunnen de mensen al iets lekker drinken in de kantine.
0: Oh, kijk, dat is ook alweer een motivatie om te komen.
1: Ja, dat is absoluut. Toch mooi meegenomen, vind ik.
0: Ja, je hebt het beste tot het laatste bewaard, Birgit.
1: Ja, zo ben ik, hè.
0: Heel veel succes in ieder geval. We gaan zien wat er van komt.
1: Dank je wel.
0: Dag.
1: Dag.
0: En naar Aalter kan je natuurlijk ook altijd met de trein. Mooi stationnetje daar, op een grote lijn naar de kust.

0: Daisy uit Sint-Niklaas die zegt dat het voor Stefanie Plankaert toch gelukt is gisteren. Ja, ik heb nu uitzonderlijk niet gekeken gisteren, dus ik wist het niet. Maar ik geloof dat, dat ze een deel van haar tekst vergeten was. Maar dat de regisseur dan heeft gezegd dat het publiek er niks van gemerkt heeft. Dus zo is het dan toch wel gelukt. Want ze moest een rol spelen in een toneelstuk. Het moest foutloos gebeuren.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor twee.
0: Dus vandaar een kleine rechtzetting. Dus het nieuws nu.
2: Goedemiddag, VRT Nieuws uit Antwerpen met Luc Milliot. De partij Vooruit zet de samenwerking met Ginny Beels stop na aanhoudende klachten over disloyaal gedrag, zo meldt de partij. Beels is momenteel gedeputeerde in het Antwerpse provinciebestuur.
0: Kleine rechtzetting, dus het nieuws nu.
2: Goedemiddag, VRT Nieuws uit Antwerpen met Luc Milliot. De partij Vooruit zet de samenwerking met Ginny Beels stop na aanhoudende klachten over disloyaal gedrag, zo meldt de partij.

0: akkoord verder uitvoeren. Wij vertrouwen er in eerste instantie op dat vooruit deze kwestie binnen de eigen partij uitklaart en met een oplossing komt. Dus dat wachten wij nu af.
1: In haar boek dat eind vorig jaar verscheen, had Beels openlijk kritiek op standpunten van haar partij en op enkele partijgenoten. Ze kreeg ook kritiek op haar podcast, omdat Vlaams Belang voorzitter Ton van Grieken er haar eerste gast was. In 5 jaar tijd zijn er via het anonieme meldpunt drugsplantageontdekt.be 3000 tips binnengekomen bij politie en parket in de provincie Antwerpen. Via de website kunnen burgers anoniem een verdachte situatie melden. Dat leverde al 65 positieve meldingen op over drugsplantages, drugslabo's of gedumpt afval, zegt Christophe Aerts van het Antwerpse parket.
2: Het zijn altijd meldingen die wel ergens relevant zijn, die misschien niet altijd passen in de scoop van meldpunt zelf. Maar soms kan natuurlijk informatie naar boven komen over een ander fenomeen. En dat kan dan zachte informatie zijn in politietermen. Maar in het algemeen, of van die 3000 meldingen, hebben we op dit moment wel 65 meldingen die effectief rechtstreeks hebben geleid tot een vaststelling van een plantage, een labo of een dumping.
1: Ook het aantal bezoekers op de website steeg naar bijna 170.000. En de gemeente Beersen stelt de vergoeding voor het middagtoezicht op school uit naar volgend jaar door een administratieve fout. Vanaf 1 september zouden de 5 gemeentelijke basisscholen normaal gezien 80 cent aanrekenen per middag, maar die bijdrage was niet opgenomen in het schoolreglement. Oppositiepartij Ons 2340 diende daarom een klacht in bij de provincie-gouverneur. Burgemeester Bart Kranen geeft toe dat er iets fout liep.
3: De meeste scholen hebben dat, wij hadden dat nog niet. En wij wilden dat aanrekenen, maar de oppositie heeft er opgemerkt dat we nog een administratieve stap moeten nemen en daar een retributiereglement voor opstellen. Dat was nog niet gebeurd. We hebben dat nu uitgesteld omdat we inderdaad administratief niet in orde waren. De bedoeling was 1 september. We gaan dat nu ten vroegste 1 januari 2027 invoeren.
1: Volgens de burgemeester van Beersen is het aanrekenen van een vergoeding nodig om toezichters op de scholen te betalen. Het weer, er valt soms regen bij 20 graden. Vanavond en vannacht opklaringen bij 16 graden. Morgen na het ochtendgrijs zon en wolken, droog en warm en tot 28 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van 14 Nieuws.
4: En Jelle weet waar de files staan.
5: Ja, die staan vooral nog altijd naar Antwerpen. In totaal 167 kilometer file. De langste staat op de E313. Meer dan 1 uur file rijden vanaf Herentals-West. Bij Antwerpen-Oost is de weg wel vrijgemaakt. Op de E34 vanuit Turnhout 10 minuten erbij vanaf Oelichem. Op de A12 25 minuten erbij vanaf Antwerpen-Haven. Op de E19 vanaf Brasschaat 20 minuten. En op de E34 vanaf Melcelen 15 minuten. Op de Antwerpse ring dan richting Gent. Een kwartier aanschuiven van Antwerpen-Noord tot Deurne. Richting Nederland 3 kwartier erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel meer dan 1,5 uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Ruisbroek. Op de binnenring 10 minuten erbij van Strombeek tot Machelen. Op andere plaatsen enkel nog kleinere vertragingen.
4: Oké. Radio 2. We leren Jelle ook wat beter kennen. Jelle de Bie, nieuwe verkeersstem hier in Radio 2 Spits. We weten al dat jij in de zomer wel al eens voor Radio 2 Verkeer hebt gelezen en dat je bij Sportza bezig bent, voetballiefhebber, basketbal ook. Maar waarin ben je goed en waarin slecht?
5: Ja, ik ben het een beetje in de huishoudelijke sfeer gaan zoeken, want ik heb net het ouderlijk huis verlaten tijdens de zomervakantie. En ja, de voorbije maanden ben ik een beetje te weten gekomen dat ik best wel goed kan koken. Ik ben van mezelf, mag ik dat misschien zeggen?
4: Wees trots op je koken.
5: Dat is zich absoluut aan het ontplooien, ben ik best tevreden van.
4: Specialiteit is?
5: Stoofvlees. Oh. Maar dat had ik enkele jaren in het ouderlijk huis ook al wel klaar.
4: Niet gemakkelijk. En waar ben je dan slecht in?
5: Ook dat ben ik in de huishoudelijke sfeer gaan zoeken. Orde is echt een drama bij mij. Ik heb zo'n stoel in mijn kamer en daar komt gedurende de week meer en meer kleren op te liggen. En dan kijkt mijn vriendin eens van, ga je die ooit nog aandoen, die kleren? Ga je ze in de was gooien? Ja, dat is de stoel. Ik denk dat er wel luisteraars zijn die dat zullen herkennen.
4: Wij gaan zo goed overeenkomen. Ik herken dat ook. Ik ben een en al chaos. Welkom in dit programma, Jelle de Bie. Anita uit Nazareth heeft ook nog een vraag voor jou. Die wil graag weten waar je woont. Het ouderlijke huis verlaten. Ja, waar was dat ouderlijke huis?
5: Ik ben afkomstig uit Schelle. Schelle tussen Boom en Antwerpen. En nu woon ik in Kontig. Okay. Niet zo ver daar vandaan.
4: Yves luistert in Sint-Niklaas. En die vraagt zich af of jij nu een extra verkeersanker bent. Of vervang jij Mirjam en Mona alleen maar?
5: Nee, ik ben een extra verkeersanker. Mirjam en Mona, die gaan niet lopen natuurlijk. Maar deze week is het in Spits wel met mij te doen.
4: Alle extra's zijn welkom, Jelle. Voilà, we horen jou over een klein half uur opnieuw.

0: Absent-minded, envoi. Politici en nachtwerk, geen goede combinatie blijkbaar. Daar hebben we het straks over.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen niet.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het.
5: Wij mogen het en hij niet.
4: Ja.
5: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
6: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Haarelbeke, Bornem en Lebbeke.
7: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
8: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessie.

0: van Shania Twain. Ja, er was een landing bezig, maar twee zijn ziek geworden. Niet in een vliegtuig, maar aan de onderhandelingstafel. En ze waren zo dicht bij een akkoord. Toen een kabinetsmedewerker van Vooruit en ook minister Hilde Krevits onderuit gingen. De veelbesproken septemberverklaring van onze Vlaams minister-president is daardoor uitgesteld naar woensdag. Hannes Heindricks, chef politiek bij het Nieuwsblad. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het met de twee slachtoffers ondertussen? Is daar al nieuws over?
1: Ja, ik heb even gepolst en het zou wel oké zijn met beiden. Dus ze zijn al een beetje bekomen, maar wel doodmoe natuurlijk na die lange nacht onderhandelen.
0: Maar het zou wel ernstig geweest zijn, toch? Het is geen spelletje.
1: Ja, het was wel ernstig. Ja. We hebben het beeld gezien. Er is, de medewerker van Vooruit is effectief afgevoerd met de ambulance naar het ziekenhuis. Dus het was echt wel ernstig, dat zeker.
0: Ja, en dat komt ervan, dat nachtelijke onderhandelen hoor je nu ook. Hè? Al zo vaak gezegd ook dat het geen goed idee is. En toch blijven ze het maar doen. Hoe komt dat?
1: Ja, ze zijn een beetje onverbeterlijk wat dat betreft. Ik denk dat er twee factoren wat meespelen. Het ene is ja, dat ze het bijna als cultuur zien. Dat het de politieke cultuur is om zo lang te onderhandelen, lang tot in de nacht tegen de deadline op te boksen en dan aan de bevolking te laten zien van kijk eens, wij zijn heel hard bezig met beslissingen over jullie leven. Dat is het ene element. En dan het andere is dat heel vaak de regeringsleider dat als een tactiek gebruikt om de coalitiepartners zo het finale duwtje te geven. Dat is echt het mes op de keel zetten van kijk, ik moet naar het parlement morgen en dus moeten we wel een hele nacht doordoen en moeten we wel akkoorden sluiten. Dus die twee elementen zorgen er eigenlijk voor dat ze het blijven doen, hoewel dat iedereen zegt dat ze het niet willen doen.
0: Vanwege die deadline dus wordt de druk ook opgevoerd, maar dan denk ik van ja, wij moeten op onze werk ook deadlines halen. Waarom lukt hen dat dan niet?
1: Wel, soms lukt het wel natuurlijk, maar in deze, ik denk, het een beetje macho gedrag ook dat meespeelt. Van een beetje zelfoverschatting van, ja, wij kunnen dat wel op het laatste moment nog die moeilijke knopen doorhakken. Als ik naar mezelf kijk, ik heb het nu van de nacht meegevolgd. Mijn brein, ik hoop dat jullie het niet horen, maar is echt volledig gefrituurd vandaag. Van
0: slaaptekort. Ik hoor ook een ambulance op de achtergrond. Kan dat?
1: Ja, die komt mij halen. Dat is voor straks, voor na de werkdag. Ja. Maar nee, als ik dan naar die politici en die medewerkers... Ik heb daar echt soms een beetje medelijden mee. Die moeten een gans weekend doordoen. Iedereen is bezig voor work-life balance, maar voor hen geldt dat dan blijkbaar niet. En volgens mij leidt dat echt niet tot betere beslissingen. Je kan echt niet met een helder hoofd beslissen als je al dagenlang aan het onderhandelen bent. Dat kan niemand mij wijsmaken.
0: Ik hoor nu wel ook luisteraars denken, zo van ze hadden misschien wat vroeger moeten aan beginnen of op andere momenten wat harder werken. Waarom werken ze nu pas hard?
1: Ja, inderdaad. Matthias Diependaal zei dat nu ook vandaag. We zijn eigenlijk vroeg begonnen in vergelijking met andere jaren. Dan denk ik, dat viel eigenlijk nogal mee.
0: Ja, niet vroeg genoeg dan.
1: Ja, niet vroeg genoeg inderdaad. Maar het is vooral heel raar dat dan die laatste dagen en uren, dat ze dan nog die moeilijke knopen willen doorhakken. Als je hoort nu vandaag over het gaat, registratierechten bij de aankoop van een huis, kindergeld enzovoort. Als je dan met ministers die doodmoe zijn, die dan nog cijfertjes en commas moeten verplaatsen. Ik zou dat alleszins niet 100% vertrouwen, mocht ik dat moeten doen. Maar dus blijkbaar die politici wel.
0: Iets om te blijven volgen in ieder geval. Veel succes nog, ondanks je gefrituurde brein, ook Hannes Heindricks, chef politiek.
1: Dankjewel, een nachtje slapen zal deugd doen.
0: Dat doet altijd, ja, goed slapen dan.

0: Aaron Blommaert en Zoë Levi. Denk dat ze misschien elkaar ook een beetje proberen uit te putten. Zo, van,
1: oh ja, dat is de truc, hè. Maar ik vind dat eigenlijk geen gezonde truc, hoor.
0: Nee. Op den duur ja, zeg je van, oké, okay, ja, doe, ja, maar, doe, wat, maar, doe maar, ja, ik wil gaan slapen, ja, doe maar wat je wil.
1: Dat is de bedoeling niet, ja, hè.
0: Ja. We gaan zien wat er van komt. En het weer, dat hebben we nu al gezien, wat er gaat komen, denk ik.
1: Ja, zomersweer.
0: Ja.
1: Bijzonder warm. En met zon ook erbij, dat is voor morgen. Op dit moment is er nog veel bewolking over het noorden, het noordwesten, over het noordwesten en het westen eigenlijk. De oosten van het land heeft vandaag nog veel zon gekregen. Vanavond hebben we vooral over het noordwesten dus ook af en toe nog wat regen of een bui. Daar kunnen een paar intensere vlagen tussen zitten, mogelijk met een donderslag erbij. En dan in de loop van de nacht wordt het wel droog. Dus het zuidoosten van het land blijft droog met opklaringen. En dan tegen het einde van de nacht is het overal droog met nevel en mist, vooral voor Vlaanderen en Brussel, want het wordt rustig. Temperaturen rond zo'n 15 graden. En dan morgen, dat ochtendgrijs, zijn we al gauw kwijt. En vanuit het zuiden krijgen we bijzonder warme lucht. Waarschijnlijk gaan we nog nooit zo'n hoge maxima halen zo laat in het najaar. Want die temperaturen die kunnen morgen oplopen tot 28 graden hier in Brussel, 29 graden in de Kempen, misschien lokaal een 30 graden. Dat is echt wel bijzonder warm. In 2011 hadden we een dagrecord van 27,3 graden, dus daar gaan we over zitten.
0: Oké, ja, tropische dinsdag.
1: Ja, voilà.
0: Je
1: bent dat overdrijven. Maar bijzonder warm dus, en met zon erbij, af en toe misschien wat hoge of middelhoge wolken, maar redelijk zonnig weer. Dus het zomerse gevoel gaat er morgen zeker zijn. En ook woensdag nog, vooral dan in het oosten van het land, want vanaf het westen komt een storing dichterbij, dus aan de voorzijde daarvan hebben we nog wel die opstuw van die zuidelijke lucht, van die subtropische lucht. Maar in het westen van het land zitten ze al gauw onder de wolken en daar halen we dan temperaturen rond 21 of 22 graden, terwijl in het oosten van het land, Kempen bijvoorbeeld, Belgisch Lotharingen, gaan we naar 27 graden. In Brussel zal het iets van een 25 of 26 graden zijn. En dan in de loop van de namiddag stilaan vergrote kans op buien, maar dat is vooral 's avonds en 's nachts verwachten we regen, buien, lokaal onweer. En daarachter zit dan minder warme lucht. Donderdag nog 20 of 21 graden, misschien lokaal 22 graden. En dan volgen er een aantal rustige dagen, vrijdag, ook in het weekend, begin volgende week. Grotendeels droog, ochtendgrijs, maar de zon komt er wel door in de loop van de dag. Af en toe wat wolken en temperaturen rond 19 graden.
0: Oké. Okay. Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.
2: Hey, hey. Radio 2 Spits.

0: ook een ideale dansplaat voor de Radio 2 Dansmarathon natuurlijk.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Elke dag telt voor twee.
1: Hey, hey.
3: Radio 2.
4: Dag Robert, stoeren we niet?
5: Nee, kom binnen.
4: Onze kleine is roekbaar.
5: Hallo.
4: Je is een kettingetje van zo'n commune, hè? Dat past niet meer. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
5: 1924 euro.
6: Zoveel! Vergeet Bobbejaanland, Ibiza, hier I come.
7: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert en expert. 03-226-93-93.
8: Brussel 1926. Een nieuwe munt ziet het licht. De Belga.
9: Maar goud werd hij nooit. Tot nu. Belga Gold. De eerste officiële Belgische investeringsmunt in zuiver goud. Uitgegeven door de overheid. Kijk op herdenkingsmunten.be. Motorhome of camperfan? Op het D-Car Motorhome Salon vind je meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Jij vergelijkt, jij kiest, op je eigen tempo. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het D-Car Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Wetteren, Geel en Veurne.
10: Marcel! Wat doet die windmolen in onze naaf?
11: Kalm Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè?
10: Och, je was serieus?
12: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
13: Cadeautjes! Maar wie is er jarig?
14: Wij allemaal! Want binnenkort is het weer Werelddierendag!
15: Gaan ons bosjes ons daar nog meer voor winnen?
16: Zeker weten, want van vrijdag 2 tot en met zondag 4 oktober vieren we bij Sowieso Werelddierenweekend.
17: En dat betekent 15% korting op bijna ons hele assortiment.
18: Elk dier zijn plezier, Sowieso.
16: Tot in Kontig.
9: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
19: Nu kunnen we samen lezen.
9: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
20: Kan jij nog lang lezen?
19: Denk het wel.
9: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
20: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
19: Gezellig, hè?
9: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
21: Bij gedicht!
9: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Het is nog altijd maandag, bijna weekend wel. En het wordt een speciaal weekend waarbij Radio 2 DJ's helpen in de winkel. Straks hoor je waar ik te vinden zal zijn.
1: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
0: Het is ook wel iets dat echt bij me past. Zoals Sophie bij het VRT Nieuws.
22: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De sector van poetsbedrijven is ongerust omdat dienstenchecks opnieuw duurder worden. En bouwmaterialenbedrijf Eternit wil 95 jobs schrappen in Vlaams-Brabant. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft vandaag zijn beleidsplannen en begroting voor 2027 niet kunnen toelichten in het Vlaams parlement. Zijn septemberverklaring is uitgesteld naar woensdag, omdat CD&V-minister Hilde Krevits en een kabinetchef van Vooruit onwel waren geworden tijdens de begrotingsonderhandelingen. Er lekken ondertussen wel al wat maatregelen uit waar er wel al een akkoord over is. Zo worden dienstenchecks 2 euro duurder. De sector van dienstencheckbedrijven is daar ongerust over. Steven Rombout van onze economische redactie vertelt waarom.
23: Omdat de prijs van een dienstencheck begin vorig jaar ook al met 1 euro is gestegen en tegelijk werd ook de fiscale aftrek geschrapt, waardoor je niet langer 1,8 euro per check terugkreeg via de belastingen. Alles samen gaat het om een prijsstijging van 67%. Bovendien zijn ook poetsbureaus zelf meer administratieve kosten gaan aanrekenen. Daar staat wel tegenover dat dienstenchecks 10 jaar lang amper duurder zijn geworden. Het gaat in zekere zin om een inhaalbeweging. De sector van de dienstencheckbedrijven vreest dat door de prijsstijging minder mensen checks zullen gebruiken en dat de vraag naar huishoudhulpen met een kwart zal dalen. De prijsverhoging zet ook de deur naar zwartwerk weer open, vreest de sector.
22: Bouwmaterialenbedrijf Eternit, een onderdeel van Itex, wil 95 van de bijna 400 jobs schrappen in de vestiging in Capelle op den Bosch. In Vlaams-Brabant is dat. Volgens het bedrijf heeft de Europese vezelcementsector het moeilijk. Er is een overaanbod, toenemende concurrentie van buiten Europa. En ook de bouwsector op zich heeft het moeilijk. Een jongen van 17 uit Denderleeuw in Oost-Vlaanderen komt op dit ogenblik voor de jeugdrechter na de moord op zijn moeder en zus gisteravond. Hij viel zijn zus van 20 en zijn moeder van 51 aan met een bijl en beide overleefden die aanval niet. Zijn motief is nog altijd onduidelijk. De jongen zou aan de politie verklaard hebben dat hij zin had om geweld te gebruiken. De jeugdrechter kan hem nu maatregelen opleggen. Wellicht zal hij worden opgesloten in de jeugdinstelling van Everberg in Vlaams-Brabant. De vijf mannen die gisteren zijn opgepakt, vlakbij een Brits-Amerikaanse luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk, die zijn vrijgelaten onder voorwaarden. De verdachten komen uit Londen en mogen zich wel niet vrij bewegen. En ze mogen ook geen contact hebben met elkaar en met bepaalde mensen, want het onderzoek loopt nog volop. De vijf zouden plannen hebben gehad om een aanslag te plegen met explosieven op de luchtmachtbasis, die Amerika ook gebruikt om Iran te bombarderen. Nu, of er een link is met Iran, dat is niet duidelijk. Iran ontkent alleszins dat het betrokken is. En dan nog eventjes terug naar ons land, want vanuit Achel in Limburg zijn herders te voet onderweg naar Brussel met 350 schapen in totaal. De herders willen tonen hoe belangrijk begrazing is voor de biodiversiteit in ons land en het beroep ook opnieuw wat zichtbaarder maken. De tocht duurt 2 weken. Elke dag stapt de groep een 12-tal kilometer. Johan legt uit hoe je dat aanpakt met zo'n kudde.
2: Eigenlijk is dat voor ons heel gewoon. We doen dat thuis ook. Die schapen moeten ook 10 kilometer stappen als ze aan het begrazen zijn. Het verschil van 2010 tot nu is dat er heel veel meer verharding gekomen is. Nu is er toch wel 25-40% verharding bijgekomen. En dat lukt niet voor de schapen. Schapen lopen niet graag op verharde wegen. Daar slijt nu te veel van. Dan moeten we het echt langzaam doen. En we hebben ook gekeken dat we echt alternatieve routes hebben. We lopen liever een paar kilometer achterom dan ergens een verharde weg te nemen.
22: Beelden van die stoet zie je ook op 14nieuws.be. En op 13 oktober komen de herders normaal gezien aan in het Sterkamerenbos in Brussel. Vanavond blijft het bewolkt met in het noordwesten wel kans op regen, soms ook felle buien bij 16 graden vannacht. Morgen start met mist en ook lage wolken, maar daarna wordt het zonnig en erg warm bij temperaturen in de namiddag tot 30 graden in de Kempen. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: Zijn specialiteit is stoofvlees. Maar al zijn kleren hangen thuis over de stoel. Zijn vriendin vindt dat maar niets. Maar hier zullen we hem een beetje chaos nooit kwalijk nemen. Onze nieuwe filelezer, Jelle de Bie. Daar ga je.
5: Heel mooie intro. 196 kilometer file ondertussen. Het gaat vooral traag naar Antwerpen. Op de E313 40 minuten extra vanaf Herentals West. Op de A12 20 minuten erbij vanaf Antwerpen Haven. Op de E19 vanaf Braschaat 20 minuten. En op de E34 vanaf Melcelen een kwartier. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten extra van Antwerpen Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 40 minuten erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. En dan nog even naar Brussel. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten filegolven tussen Wezenbeek en Ruisbroek en op de binnenring 10 minuten erbij van Strombeek tot Machelen op andere plaatsen. Enkel nog kleinere vertragingen.
3: Heel goed. We leren Jelle een beetje beter kennen vandaag. Als je nog vragen hebt, stuur maar door via Radio 2 op VRT Max.
19: Radio 2. Radio 2 Spits.
21: David van Oetegem.
3: En The Cure nu. Goedemiddag.

0: Maandag, de dag om blue te zijn en om in stukken uiteen te vallen, als ik de Cure goed begrepen heb. Radio 2. Maar vrijdag, ja, vrijdag is dan die dag natuurlijk om verliefd te worden. En om een gast te hebben ook in Radio 2 Spits. Wie dat vrijdag zal zijn, dat weet je al. Het zal niet de stadsbader weer zijn dan. Hij gaat nog laatste twee nummers voorstellen uit zijn nieuwe album. Die we hier in exclusieve avondpremière zullen te horen krijgen in Radio 2 Spits. 28 september vandaag. Huisartsen en apothekers trappen het vaccinatieseizoen af tegen de griep. Nieuw dit jaar is dat alle 65-plussers een versterkt griepvaccin kunnen krijgen. Vorig jaar bleek daar een tekort aan te zijn. Nu is er voldoende in voorraad. En wat er dan allemaal meer in zit dan in het basisvaccin, in dat versterkte griepvaccin, dat weet ik niet. Wellicht mascarpone en sterke koffie. Maar ik ben geen wetenschapper natuurlijk. In ieder geval zou het rond de 20% beter werken, dat versterkte vaccin. Maar ook 4 euro duurder wel. 8 euro dan in plaats van 4 euro. En je loopt ook wel meer kans op bijwerkingen, heb ik Steven van Gucht van Cienzano horen zeggen. Cienzano, zijn dat ook niet die van de koffie? Ah nee, dat is een andere firma. VRT Radio 2. De klassieker om die twee met elkaar te verwarren. En dit is Meteor. Weet nog altijd waar de nooduitgang is.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Radio 2 Spits met Meteor, nooduitgang. Nee, je hebt gelijk, het is Sensoa dat altijd verward wordt met die koffiemachines. Niet Senciano. Maar het lijkt er toch ook wel een beetje op. Misschien een nieuw idee voor een verwarrend radiospel. Sensano, Sensoa of Senseo.

0: Luister naar de leukste avondspits van het land, met straks ook weer de verhalen uit jouw buurt om 5:30. En welke sympathieke Vlaamse middenstander heeft mij gewonnen voor het weekend van de klant? Waar ga ik komende zaterdag gaan meehelpen voor twee? Je hoort het straks.
1: Davina Michel komt met haar afterparty tour naar België. Op 3 november staat ze in de Ancien Belgique in Brussel en op 4 november in Trix Antwerpen. Davina Michel, een intieme show met nieuwe nummers en haar grootste hits.
2: Het duurt te lang, we staan hier al een tijdje.
1: Tickets via fkpscorpio.be, samen met Radio 2.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
4: Van plastic, metaal of drankkarton.
3: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
5: Horta, horta, voelta.
6: Voel uw kat haar zalig zachte vacht.
7: Ah,
6: voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
7: Ah,
6: en toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
7: Een stoute kat.
6: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloed je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
8: Zin in een wandeling die je anders doet kijken naar een van onze mooiste kasteelparken? Ontdek het magnifieke kasteel van Arenberg en de omliggende KU Leuven campus met Arnoud Hoube in VRT Potwalks.
9: Ik neem je mee door de geschiedenis van het Arenbergpark in Heverlee, waar verhalen achter elke hoek en boom tot leven komen.
8: Trek erop uit, doe je oortjes in en download de nieuwe VRT Potwalks in de RouteU-app.
10: Iedereen in positie!

0: ouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
3: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
5: 30 ideeën voor pastaschotels.
4: In Libelle Lekker naar
5: de 5 beste beleggingen van het moment.
4: In Trends of naar
5: Belgische politiek achter de schermen.
4: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
6: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
7: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
8: Of zoals wespen van mijn terras.
6: Of zoals indringers uit je tuin.
8: Oh ja.
9: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
10: Stop, identificeer jezelf.
9: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
11: Motorhome of camperfan? Op een D-Car Motorhome Salon vind je de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Het D-Car Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
12: Radio 2.
13: Radio 2.

0: Save Your Tears van The Weeknd. En wij kijken hier al uit naar het weekend van de klant deze week. Je kon een Radio 2 DJ winnen voor In Je Zaak om mee te helpen en dat weekend extra glans te geven. En wie heeft mij gewonnen? Dat is Bakkerij Bolleke in Zottegem. Proficiat!
1: Yes!
0: Yes, Sandra! En Filip.
1: Goedemiddag.
0: Ik kom naar jullie toe. Jullie beseffen toch wat je in huis haalt, hè?
1: Ah, wel, nee, eigenlijk nog niet. Nee, maar dat gaan we zaterdag namiddag waarschijnlijk pas beseffen, natuurlijk. Hè.
0: Dat denk ik ook. Ja, ik ga jullie helpen. Wat moet ik doen, Sandra? Hoe kan ik iets waardevols voor jullie betekenen?
1: Wat kan je doen? Eerst en vooral denk ik dat je de klanten heel goed gaat kunnen bedienen, zijnde als ze een broodje vragen, kan je een broodje snijden voor hen. Je kan de toog aanvullen, lekkere patiekjes in een toog terugzetten als die verkocht zijn. Jij kan ook wel eens, ik weet niet, vegen en een beetje opruimen, want dat hoort er ook bij alles in de bakkerij. Dus we gaan je een keer alles laten zien.
0: Maar dat is goed. Geef me wat werk. Ik kan helpen voor twee, hè. Dat weet je.
1: Ja, oh. Ja. Zeg, fantastisch.
0: Maar als er nu een klant moeilijk doet of zo, hoe ga ik daar dan best mee om?
1: Hoe wij daarmee omgaan, eerst en vooral, ik heb niet veel moeilijke klanten. Ik heb heel fijne klantjes. Dus dat is al één. Hè. Maar twee, als dat dan al een keer zou voorvallen, dan gaan wij een keer achteraan samen. We ventileren een keer, we babbelen een keer, tussendoor natuurlijk, want dat is altijd heel kort. En dan, we durven wel een keer een dansje doen achteraan. Dat gebeurt ook soms. En vooral, heel veel humor. We hebben heel veel humor onderling. Ik heb een fantastisch goed team. En wij ondersteunen elkaar.
0: Oh, voilà. Dat gaat tof worden, ik hoor het al.
1: Ja,
0: zoveel zin om jullie te leren kennen daar al.
1: Ja, wij ook.
0: Maar mag ik tijdens mijn shift van jullie koeken en taarten proeven ook?
1: Wat zouden we daarvan zeggen? Dat gaat te zien zijn natuurlijk hoe je presteert. Maar natuurlijk mag je, daarvan proeven.
0: Is er tiramisu? Is er tiramisu?
1: Ja, speciaal.
0: Daar
1: gaan we zeker voor zorgen dat het tiramisu is.
0: Ah, ik ben bij de juiste bakkerij terechtgekomen. Ik hoor het.
1: Ik denk het.
0: Ja.
1: Ik denk het wel.
0: Zeg maar, een bakkerij moet ook mee met de tijd, denk ik dan. Hebben jullie nu ook veel andere vragen van klanten? Ik weet niet, vegan koffiekoeken of glutenvrij brood of dat soort dingen?
1: Dat is beperkt en dat die vraag komt, maar die is er wel. Sowieso, die glutenvrij, inderdaad, daar moeten wij vaak negatief op antwoorden, omdat dat eigenlijk verwerkt moet worden in een volledige afzonderlijke plaats. Dat mag totaal niet in contact komen met bloem natuurlijk. Mm. En daar hebben wij de mogelijkheid niet voor. Ja. Maar wat dat wij momenteel heel erg op inzetten, dat is vooral op het decembrood.
0: Ah, ja.
1: Mijn echtgenoot is zeer, zeer begaan en zeer erg geïnteresseerd in decem.
0: Dat is net ook mijn favoriet. Echt waar. Als ik naar de bakkerij ga, ja, het is altijd decembrood of panivita brood is dat in onze bakkerij. Dat neem ik soms ook wel eens. Maar decembrood, ja. Ik vind dat super lekker.
1: Dan gaan wij je daar zeker, zeker kunnen mee helpen met dergelijke dingen.
0: Ja. Ik ga zo goed terechtkomen. Bakkerij Bolleke in Zottegem, here we come.
1: Zaterdag. Yes, okay.
0: Hoe laat moet ik daar zijn? Want ja, de bakkerij begint wel heel vroeg, hè?
1: Natuurlijk, mijn shift ga je waarschijnlijk niet meedoen. Maar als je iets voor openingstijd daar bent, 6:45, ik ga om 7:00 open, dat vinden wij al super natuurlijk. En al wat dat vroeger is, mag ook zeker en vast. Hè?
0: Ik denk er nog eens over na, maar...
1: Vroeg in bedje, vrijdagavond, vroeg in bedje.
0: Dat je
1: goed uitgerust bent. En dan goede werkschoenen aan en dan komt dat allemaal in orde.
0: Voilà, ik zie het zitten in ieder geval. Sandra, tot zaterdag.
1: Ja, wij ook.
0: Dag.
1: Tot zaterdag. Dag.
2: Radio 2 Spits.

0: Doe maar met hun bom.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: En nu het nieuws uit jouw buurt.
2: Goedenavond, VRT Nieuws uit Antwerpen met Luc Milio. De partij Vooruit zet de samenwerking met Ginny Beels stop na aanhoudende klachten over deelwel gedrag, zo meldt de partij. Beels is momenteel gedeputeerde in het Antwerpse provinciebestuur. Tot 2 jaar geleden was ze schepen in de stad Antwerpen. De partij vraagt nu om haar mandaat terug te geven. Als ze dat niet doet, dreigt de onbestuurbaarheid van de provincie, want N-VA en Vooruit hebben er maar een erg krappe meerderheid. Om die onbestuurbaarheid te vermijden, dient Vooruit in het Vlaams parlement met spoed een decreet in om een motie van wantrouwen mogelijk te maken in de provincieraad. Zo zou de provincieraad kunnen beslissen om Beels te vervangen. Eerste gedeputeerde Luc Lemmes.
3: Wij hebben met Vooruit een bestuursakkoord gesloten voor de provincie Antwerpen en willen natuurlijk dat akkoord verder uitvoeren. Wij vertrouwen er in eerste instantie op dat Vooruit deze kwestie binnen de eigen partij uitklaart en met een oplossing komt. Dus dat wachten wij nu af.
2: In haar boek dat eind vorig jaar verscheen, had Beels openlijk kritiek op standpunten van haar partij en op enkele partijgenoten. Ze kreeg ook kritiek op haar podcast, omdat Vlaams Belang voorzitter Tom van Grieken er haar eerste gast was. In 5 jaar tijd zijn er via het anonieme meldpunt drugsplantageontdekt.be 3000 tips binnengekomen bij politie en parket in de provincie Antwerpen. Via de website kunnen burgers anoniem een verdachte situatie melden. Dat leverde al 65 positieve meldingen op over drugsplantages, drugslabo's of gedumpt afval, zegt Christophe Aerts van het parket.
4: Het zijn altijd meldingen die wel ergens relevant zijn, die misschien niet altijd passen in de scoop van
2: Antwerpen. Via de website kunnen burgers anoniem een verdachte situatie melden. Dat leverde al 65 positieve meldingen op over drugsplantages, drugslabo's of gedumpt afval, zegt Christophe Aerts van het parket.
4: Het zijn altijd meldingen die

0: Maar door een administratieve fout. Vanaf 1 september zouden de 5 gemeentelijke basisscholen 80 cent aanrekenen per middag, maar die bijdrage was niet opgenomen in het schoolreglement. Oppositiepartij Ons 2340 diende daarom een klacht in bij de provincie-gouverneur. Burgemeester Bart Kraan geeft toe dat er iets fout liep.
1: De meeste scholen hebben dat, wij hadden dat nog niet. Wij wilden dat aanrekenen, maar de oppositie heeft er opgemerkt dat we nog een administratieve stap moeten nemen en daar een retributiereglement voor opstellen. Dat was nog niet gebeurd. We hebben dat nu uitgesteld omdat we inderdaad administratief niet in orde waren. De bedoeling was 1 september. We gaan dat nu ten vroegste 1 januari 2027 invoeren.
0: Het weer vanavond en vannacht opklaringen bij 16 graden. Morgen uit ochtendgrijs zon en wolken, droog en warm tot 28 graden. En meer nieuws uit Antwerpen, dat staat ook in de app van VRT Nieuws.
2: En Jelle weet waar de files staan.
3: Ja, vooral naar Antwerpen op de E313 bij Geel-Oost. Daar is door een ongeval de weg versperd en moet je over de pechstrook. En verder 20 minuten extra vanaf Massenhoven. Op de A12 20 minuten erbij vanaf Antwerpenhaven. Op de E19 vanaf Braschaat 10 minuten. En op de E34 vanaf Melzelen ook 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent 25 minuten extra van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 40 minuten erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel 45 minuten filegolven tussen Wezenbeek en Ruisbroek. Op de binnenring 10 minuten erbij van Ruisbroek tot Anderlecht. Verderop een kwartier van Groot-Bijgaarden tot Machelen. En op de E314 staat bij Aarschot een defect voertuig op de spitsstrook.
4: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
5: Elke dag telt voor twee. Radio 2.
6: Je lijkt me wel een heel beheerst type zo.
7: Beheerst, in welke zin?
8: Alles onder controle.
7: Ik probeer het. Het
6: is professioneel.
7: De eerste keer spits, het verkeer voorleest, dan moet je wel even de focus houden.
6: Ja, dat doe je goed.
7: En jij doet er alles aan om me daaruit te trekken.
6: Ja, nee, ik wil je gewoon wat beter leren kennen. Is er zoiets waar je echt gek van wordt? Waar krijgen we je gek mee?
7: Oei, Jelle. Nee, dat denk ik niet dat ik meteen zo...
6: Ben je ooit al eens uit de bol geweest?
7: Ja, zeker.
6: Ah, wanneer was dat dan?
7: Bijna wekelijks ga ik
6: wekelijks
7: een keer uit de bol. Dan
6: welke gelegenheid?
7: Op stap.
6: Ja.
7: Ja, absoluut. Maar ook wel de laatste tijd net iets minder door dan dat commentaar geven in het weekend natuurlijk.
6: Dat doe jij zo graag, hè? Want je zei daarnet ook, ik kijk geen televisie.
7: Ik kijk voornamelijk voetbal, ja.
6: Ja, ik bedoel, ik noem dat gewone programma's, maar jij kijkt alleen maar naar voetbal.
7: Nee, niet alleen maar het is wel enorm hard door sport gedomineerd. Ik heb gisteren ook urenlang naar het WK wielrennen gekeken.
6: Wat is dat, uren? Hoeveel uren is het dan? De hele namiddag, zeg maar.
7: Ja, een uur of vier toch wel, ja.
6: Ongelooflijk. Heb jij nog tijd gehad vandaag om zo wat nieuws te volgen ook?
7: Ja, ik heb dat geprobeerd. Want ik hoop dat ik hier niet door de mand ga vallen.
6: Je weet wat hier te wachten staat.
7: Yes.
6: Ik ben benieuwd of je daar een punt zal scoren of niet. Heb jij een winnaarsmentaliteit? Ja, zeker.
7: Ja, absoluut. Ik haat het om te verliezen.
6: Aha, je hoort het. Dus alsjeblieft, als je straks wil meespelen in Raad het Nieuws aan de hand van de reactie. Je weet wat je te wachten staat als je het aandurft om Jelle te laten verliezen. Maar eerst is er nog Supertramp. En ik heb ook nog Guusje en Bazaar. Blijf nog even hier voor zo dadelijk.

Met 30 jaar in Vlaanderen. Al zijn grootste hits in één wervelend concert. Vanaf vrijdag 27 november in Lommel, Wiezen en Roeselare.

0: Radio 2.
1: Lekker, simpel en echt lokaal. Je buurtsuper eet echt allemaal.
2: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
3: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
4: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
5: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
6: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
7: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
8: Ah, ik ben het beu!
9: Oei.
8: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
9: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
8: Ja, en hoe verder liever?
9: Ver genoeg, maar niet te ver.
8: Ah ja, voor de kinderen.
9: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
10: Simon!
11: Christophe zingt Tura XXL, een prachtige hommage van een leerling aan zijn meester.
12: Als de muur konden praten.
11: Al de hits van Wiltura in één concert op zondagnamiddag 8 november om 3 uur in de Lotto Arena. Meer info op christophe.be. Samen met Radio 2.
0: Radio 2.

0: vraag is alleen, hoe lang blijf jij nog goedgezind? Want als je zou verliezen met dit spel, dan wordt Jelle pissed off en stormt hier naar buiten, komt hij nooit meer terug. Maar jij bent zo'n kleine Ruben van Gucht, volgens mij.
1: Wow,
0: dat je
1: wow.
0: echt per se wil winnen, alles op alles zet.
1: Ik wil zeker winnen, maar ik ben op andere vlakken misschien iets minder een Ruben van Gucht.
0: Oké. Okay. 078 35 32 34, als je het wil opnemen tegen Jelle, onze nieuwe verkeersstem, die Mona of Mirjam niet vervangt. Hij is extra, zijn we ook te weten gekomen, voor wanneer het daar wat te druk wordt. De verkeersredactie en Mona heeft de ochtendshift in deze week, dus voilà. Wat heeft Mirjam eigenlijk gezegd over mij?
1: Van alles, van alles. Ze luistert ook mee nu natuurlijk.
0: Ja?
1: Mirjam is ook aan het werk.
0: Hoe heeft ze jou voorbereid op mijn aanwezigheid?
1: Ik heb gevraagd van hoe is dat? En ze zei ja, probeer een beetje gefocust, want hij gaat je wel proberen uit je lood te slaan.
0: Hmm. Maar voorlopig lukt dat nog niet echt. Je blijft gewoon koelbloedig.
1: En jij zal blijven proberen waarschijnlijk.
0: Uiteraard. We gaan proberen met een luisteraar. Goedenavond, met wie? Hallo?
2: Hallo.
0: Hey, met wie?
2: Ja, met Lionelli.
0: Lionelli?
2: Ja.
0: Oh,
2: ik heb haar al een keer gebeld, maar het is al een tijdje geleden.
0: Volgens mij heel lang geleden, Lionelli. Van waar bel jij juist?
2: Ja.
0: Waar woon je?
2: Van
0: Jabeke. Jabeke, oké.
2: Okay. Ja,
0: we gaan twee.
2: Niet ver van de zee.
0: Niet ver, ja, ja, maar ik weet Jabeke liggen. Dat is, je ruikt de zee vandaar toch heel erg goed ook, hè?
2: Wat is?
0: Je ruikt de zee goed, hè, in Jabeke?
2: Ja, ja, ja, ja, het is hier een verse lucht.
0: Goed, twee reacties, maar op welk nieuws slaan ze? Lionelli en Jelle. Goed luisteren. Eerste komt van Jeroen Ooms. En die schrijft... Dan ziet iedereen zijn gemeenteraadslid. Nee, het kan niet.
2: Oei.
0: Jelle knikt al, Lionelli.
2: Ah, nee, een gemeenteraadslid.
0: Ja,
2: ja, is die die daar ergens iets in zijn bloten gedaan heeft? Of
0: in zijn bloten? Ja, het is in die in zijn bloten gedaan heeft. Maar wat heeft hij gedaan, dat gemeenteraadslid?
2: Een optreden of zoiets met studenten.
0: Oef. Nee, Joni hoort het weer koud.
1: Dat is een andere show.
0: Hoort weer koud. Dat is een andere... Goed, maar je bent in de buurt. Je bent in de buurt, Lionelli.
2: Ja, ja, ja, niet verkeerd. Ja, ik heb er voor gehoord,
0: maar, ik ga nog één reactie geven. En misschien
2: zeg maar.
0: Weet het Lionelli dan helemaal. Of is het een bevestiging voor Jelle? Robbie Westra, die zegt... Hij zag er het belang niet van in.
2: Hij was van Vlaams Belang, hè?
0: Het is iemand van Vlaams Belang. Maar we gaan het Jelle laten afmaken.
2: Ja, ja.
1: Als ik het goed heb, dan heeft hij meegedaan met Naked Attraction. Een programma waarbij deelnemers volledig uit de kleren gaan om iemand te leren kennen.
2: Ja.
0: Mm-hmm.
1: En op basis van hun uiterlijk, dan hun blote uiterlijk.
0: En dat was wie precies? Een gemeenteraadslid
1: van het Vlaams Belang.
0: Van Vlaams Belang.
1: Van Menen, denk ik.
2: Ja.
0: Uit Menen, inderdaad.
2: Ja,
0: het gaat om... ja, hij heeft meegedaan aan Naked Attraction. Dat is dat programma waar ze aan een lief proberen te geraken door hun volledige naakte lichamen te laten zien in het programma.
2: Ja, ja, ik heb dat nog gehoord. Ja,
0: ja, en het is gemeenteraadslid Nico Koertens uit het West-Vlaamse Menen, inderdaad, die naakt opdook in dat programma zonder dat zijn partij Vlaams Belang daar iets van af wist. En nu zegt hij van...
2: Ja, bloed is bloed, zowel voor de een of de ander niet.
0: Ja, het is dat, het is dat. Ik vind ook, je hoeft je daar toch helemaal niet voor te schamen. In ieder geval zegt hij nu van, ja, het was misschien niet mijn meest verstandige beslissing geweest. In ieder geval, maar...
2: Maar hij gaat vandaag niet naar de gemeente,
0: geloof
2: ik. Naar de gemeenteraad.
0: Ah, dus,
2: ik heb daar juist daar straks nog iets van gehoord. Ik zei, je het voor Dave, de reactie niet aan zeker.
0: Mm, ja. Enfin ja, ik denk altijd, laat die mensen zo doen. Als die dat... Oh, ja.
2: Maar ja, doe wat dat wil.
0: Het is dat.
2: Je bent er vrij van. We zijn in een vrij land.
0: Ik heb niet, was het eigenlijk een mooi gemeenteraadslid? Ik heb het zelf niet gezien. Mm-hmm. Heb jij het gezien?
1: Ik heb het enkel gelezen. Ja. Ik heb niets gezien van dat gemeenteraadslid.
0: Zou het iets voor jou zijn, Jelle, om zo je gemeenteraadslid te laten zien in een tv-programma?
1: Ze mogen altijd bellen, maar ik ga niet opnemen.
0: Oké, okay, maar je hebt wel een punt gescoord. Ik ben blij. Ik ben blij. Jelle is gelukkig.
2: Ja.
0: En Lionelli, jij ook toch een beetje...
2: Ja, ja, ja.
0: Je hebt een goede voorzet gegeven. Goedenavond nog,
2: ja,
0: hè.
2: Ja, het is geen dat ik hoorde, maar die naam van het programma... Allee, kut. Het is een bekend programma.
0: Ja, Naked Attraction. Naked Attraction. Onthoud de naam, probeer het eens.
2: Ja, ja, ik ga het onthouden.
0: Dag Lionelli.

0: Spandau Ballet Gold. Jelle is er nog even bijgebleven, want ja, jij weet zoveel over voetbal. Dus vertel ons maar wat er te gebeuren staat vanavond. Dat is een en al voetbal.
1: Ja, absoluut. De Rode Duivels die spelen hun tweede groepswedstrijd in de Nations League tegen Frankrijk. Toch een hele mooie affiche tegen het Frankrijk van Zinedine Zidane. Grootheid uit het Franse en mondiale voetbal. Mm-hmm. En ja, voor Mark van Bommel, de nieuwe bondscoach, is dat toch een tweede grote test nadat ze vrijdag redelijk makkelijk zijn gaan winnen bij Italië. En Italië speelt ook nog vanavond. Dat doen ze in en tegen Turkije, als ik mij niet vergis.
0: Ik hoor al een beetje die commentaarstem zo naar boven komen daardoor. Maar je zegt ook dat jij een connectie hebt met thuis.
1: Ja, dat klopt. Inderdaad.
0: Zelf nog nooit naar gekeken.
1: Af en toe misschien eens een aflevering meegepikt, ja? Maar dat komt dan mede door die connectie die ik ermee heb. Uit sympathie dat ik dan eens kijk, omdat mijn broer speelt mee in thuis. Kobe de Bie is dat, als de acteur die Robin speelt.
0: Ja. En wat weet je daar nog meer over, over Robin in thuis?
1: Dat het geen gemakkelijke jongen is, laat ik mij vertellen. Moet ik er ook wel bij zeggen, want ik ben dus geen trouwe kijker van het programma. Maar die heeft wel al wat uitgestoken naar verluid.
0: Ja, oké. Okay. In het echt ook iemand...
1: Een iets braver exemplaar in het echte leven.
0: Oké, heel goed. Jelle, ik hoop dat je het leuk vond.
1: Ik vond het heel leuk. Ik hoop dat ik morgen terug mag komen.
0: Dat zou wel zijn. Je hebt een punt gescoord.
1: Yes,
0: misschien wordt het een 5-5 misschien deze week. Ja. Alright, ik ga je nog Teddy Swims geven, beste luisteraar, met een nieuw nummer van hem, Break Up in Reverse.

0: Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van de Veire en de Zandloper als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze allemaal op VRT Max. Radio 2.
1: Sowieso. Cadeautjes! Maar wie is er jarig?
2: Wij allemaal! Want binnenkort is het weer Werelddierendag!
3: Gaan ons bosjes ons daar nog meer voor winnen?
4: Zeker weten, want van vrijdag 2 tot en met zondag 4 oktober vieren we bij Sowieso Werelddierenweekend.
5: En dat betekent 15% korting op bijna ons hele assortiment.
1: Wuf, wuf.
6: Elk dier zijn plezier.
4: Tot in kontig.
7: Motorhome of camperfan? Op het Dycar Motorhome Salon vind je meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dycar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Wetteren, Geel en Veurne.
8: En deze medaillonneken, hè, dat heeft onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut. En deze, dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter. Maar dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet bij God nog niet wat duur het is. Dat mag ook weg.
9: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
8: Wat zei het hem? 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert den Expert. 03-226-93-93.
10: Brussel 1926. Een nieuwe munt ziet het licht. De Belga.
7: Maar goud werd hij nooit. Tot nu. Belga Gold. De eerste officiële Belgische investeringsmunt in zuiver goud. Uitgegeven door de overheid. Kijk op herdenkingsmunten.be.
11: Marcel! Wat doet die windmolen in onze hof?
12: Kalm Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè.
11: Och, jongen, serieus?
13: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
14: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Nachtwacht Halloween in Plopsaland, Belgium. De Nachtwacht komt voor een grote uitdaging te staan. Ze kunnen alle hulp gebruiken om de zwarte heks Morgat tegen te houden tijdens hun gloednieuwe show. Elk weekend van oktober en in de herfstvakantie. Meer info op ketnetvoorouders.be en plopsa.com.
7: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
15: De namen voor het Schlagerfestival zijn bekendgemaakt vandaag. En Sascha en Davy doen ook weer mee. De details vertellen ze zelf straks na 6 uur. Eerst het nieuws.
16: Elke dag, telk voor 2.
17: Zes uur, goedenavond, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De sector van poetsbedrijven is ongerust omdat dienstenchecks opnieuw duurder worden. En de Belgische Julie Kegels opent de modeweek in Parijs. Op de volledige lijst met nieuwe maatregelen van de Vlaamse regering is het wachten tot woensdag. Want dan zou Vlaams minister-president Matthias Diependalen zijn septemberverklaring houden in het Vlaams parlement. Nu die toespraak vandaag niet kon doorgaan. Maar er lekken wel al maatregelen uit. Zo worden dienstenchecks voor poetshulpen volgend jaar 2 euro duurder. Je betaalt dan 12 euro. Eerder werd die dienstencheck ook al 1 euro duurder en was die fiscaal niet meer aftrekbaar. De sector van poetsbedrijven vreest dat minder mensen checks zullen gebruiken en dat de vraag naar huishoudhulpen met een kwart zal dalen, zegt Steve van den Bergen van sectorfederatie Domiva.
18: Het gaat met meer dan 90% over vrouwen die in de huishoudhulpsector werken. Ook mensen met een taalachterstand. En ook een specifieke groep die bepaalde uren wil presteren om een kindje naar school te brengen. En dat is eigenlijk een specifiek systeem die wij in deze sector hebben om vooral die mensen aan het werk te krijgen. Ja, dat is niet evident om ze zomaar ergens aan de bak te laten komen.
17: Welke maatregelen de Vlaamse regering nog wil nemen, lees je ook in onze liveblog op vrtnieuws.be. Het parket van Namen bevestigt dat er een verdachte is aangehouden in het onderzoek naar de dood van de 5-jarige Timeo en zijn vader. Die verdwenen allebei eind juni. Hun lichamen werden eind augustus teruggevonden in een klein dorpje in de provincie Namen. Het is nog altijd onduidelijk wat daar nu juist is gebeurd. De man van 35, die nu is aangehouden, die wordt ervan verdacht dat hij drugs heeft verkocht aan de vader met de dood tot gevolg. Meer informatie geeft het parket voorlopig niet. Bouwmaterialenbedrijf Eternit, een onderdeel van E-Tex, wil 95 van de bijna 400 jobs schrappen in de vestiging in Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant. Volgens het bedrijf heeft de Europese vezelcementsector het moeilijk. Er is een overaanbod, toenemende concurrentie van buiten Europa en ook de bouwsector op zich heeft het moeilijk. De Belgische ontwerpster Julie Kegels die heeft de modeweek in Parijs geopend. Die modeweek in de Franse hoofdstad die start vandaag. Alle grote en iconische modehuizen stellen hun nieuwe collecties voor de zomer van volgend jaar voor. En Julie Kegels mocht dus als eerste. Ze werkt samen met haar zus en ook haar ouders waren aanwezig bij de show. Kegels is dan ook heel blij dat ze dit moment met hen kan delen.
19: Dat is fantastisch. Ik zie mijn zus elke dag, want wij zitten op hetzelfde bureau. Zij heeft eigenlijk heel de show georganiseerd, samen natuurlijk met het hele team. Maar vooral eigenlijk mijn hele team is heel belangrijk. Want natuurlijk doe ik dat helemaal niet alleen. En het zijn allemaal heel jonge, gepassioneerde mensen die hier aan werken. En ja, zonder hun was er hier eigenlijk niks.
17: Kegels is 27. Het thema van haar collectie is zwaartekracht. En begin deze maand won ze nog een internationale prestigieuze modeprijs. En net binnen, de jongen van 17 uit Oost-Vlaanderen, die voor de is door de jeugdrechter liever geplaatst in een gesloten instelling van Everberg na de moord op zijn moeder en zus gisteravond. Hij viel zijn zus van 20 en zijn moeder van 51 aan met een bijl en ze overleefde dat niet. Zijn motief is nog onduidelijk. De jongen zou aan de politie verklaard hebben dat hij zin had om geweld te gebruiken. Hij wordt nu voor 10 dagen in Everberg geplaatst. Daarna moet hij opnieuw voor de jeugdrechter komen. En in het voetbal is er geloot voor de 16e finales van de Beker van België. Dat is de fase waarin de meeste eerste klassers voor het eerst in actie komen. Anderlecht moet naar Beerschot. Landskampioen Club Brugge ontvangt in eigen huis Lokeren. En de winnaar van vorig jaar Union speelt tegen amateurclub KFC Nijlen. De andere wedstrijden kan je vinden op sporza.be. Vanavond blijft het bewolkt met in het noordwesten wel kans op regen, soms ook felle buien bij 16 graden vannacht. Morgen start met mist en lage wolken, maar daarna wordt het zonnig en erg warm bij temperaturen in de namiddag tot 30 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
15: Ja, nazomertje in opkomst jongens. Merci Sophie. 4 over 6, 164 kilometer file. Traag naar Antwerpen op de E313. Drie kwartier tussen de Senderlo en Geel-Oost. Daar is door een ongeval de weg versperd. Je moet over de pechstrook en verder 10 minuten extra vanaf Ranst. Op de A12 15 minuten erbij vanaf Antwerpen Haven. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten extra van Antwerpen Noord tot de Kennedy Tunnel. Richting Nederland 35 minuten erbij van Sint-Anna Linkeroever tot Borgerhout. Naar Brussel op de E19 10 minuten tussen Kontig en Mechelen Noord. Op de buitenring rond Brussel 50 minuten file golven tussen Wezenbeek en Jette. Op de binnenring ruim een half uur erbij van Ruisbroek tot Jette. Andere vertragingen zijn kleiner.
20: Over muziek van bij ons.
15: Kim de Brie. Je voelt nu al de disco-fever van het Schlagerfestival met Sasha en Davy in de studio. En hoe zit dat op die Bene Cruz? Hugo Sigal is nu op dit moment aan het optreden daar. Straks horen we hoe het geweest is.

0: Reggie, samen met Jake Reese en OT. En kom zeker ook wat dichter bij je radio nu.
1: Radio 2, Olala-lijst.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Die Olala-lijst deze week. De fans van Niels de Stadsbader gaan niet weten wat hun overkomt. Vrijdag komt zijn nieuwe album uit. Zo kan het dus ook. Maar tot het zover is, kies jij jouw favoriete lied van Niels. Jouw all-time favorite. Je mag dus kiezen uit dat omvangrijke repertoire van Niels van de afgelopen jaren. Dat is al wel wat. Ik begin alvast met deze drie suggesties.

de zomer terug in huis halen, hè? Met vuur en vlam. Maar bon, nu is het dus aan jou. Welke favoriet van Niels voeg jij toe? Welk lied moet zeker bij in deze lijst? Vul maar aan. Je stuurt je bericht nu via Radio 2 op VRT Max.

0: 30 jaar is hij ondertussen. Deze Atatoon van Axel Red. En overmorgen komt een nieuwe single uit. Heel benieuwd wat dat gaat worden.
1: Radio 2.
2: Oh la la.
0: Ja, die nieuwe single van Sasha en Davy. Die kennen we al, dat is deze.
3: Zit je stem? Ah, is het je lach?
0: Ergens anders in het refrein begonnen, hè, Davy?
3: Inderdaad.
0: Maar ik zie jullie al glunderen. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Gaan we het straks uiteraard ook over hebben, over die nieuwste single en over dat Schlagerfestival?
3: Ja.
0: Jullie zijn erbij, maar wat ik eerst wil weten, is het verteerd, Sasha? Is het verteerd wat Davy jou gisteren aangedaan heeft?
4: Hij heeft het wel goed gemaakt. Hij heeft het goed gemaakt. Ja, ik heb verloren in de muziekquiz. Uiteraard, ik wist dat op voorhand. Maar ik had even zo'n gevoel van, ik ga dat hier toch niet winnen. Hè.
0: Het kan, hè. Het kon, hè.
4: Het kon, hè. Het ging keigoed. En dan toch, ja, die laatste ronde.
0: Schaamteloos.
4: Ja, ik weet dat. En op een gegeven moment laat ik dat ook los. En denk ik, schat, het is voor u. En eigenlijk is dat ook het beste. Want...
3: Maar ik had het u wel gegund, hè.
4: Ja, allee. Zeg. Maar hij kan echt niet tegen ze verliezen, eigenlijk. Dus het is het beste scenario.
3: Dat is ook weer waar.
0: Heerlijk was het. Dus daarom beluister je het via VRT Max als je het nog niet gehoord zou hebben. Trouwens, dan hoor je meteen ook dat echte verhaal over hoe het allemaal begonnen is tussen jullie. VRT Max, die Radio 2 Top 2000 quiz van gisteren, herbeluisteren.

0: Aline de Douw en die schaduw van jezelf. Het weekend van de klant komt eraan. Dit weekend is het weer van dat. Heel fijn om dan te gaan shoppen.
1: Ik wou net zeggen, dan moet ik gaan shoppen dus eigenlijk. Hè? Want dan krijg je van alles.
0: Leuk hè, Sascha. Ja. Genieten, genieten nu.
2: Kijk, ze krijgt mijn kaart niet mee.
1: Spijt.
2: Als je dat wilt zeggen, omdat ik nog veel moet goedmaken voor gisteren. Maar ik heb ooit mijn kaart eens meegegeven, hè. En ze kwam thuis en ze zei van, ik heb niks gevonden.
0: Er stond niks meer op.
2: Jawel, er stond.
1: Nee, het probleem, als ik zijn kaart meekrijg, dan vind ik effectief niks. Dat is waar, dat gebeurt.
2: Dat is geen echte Hollander.
1: Maar daar hadden we het niet over. We hadden het over het weekend van de klant.
0: Het weekend van de klant sowieso, want ik weet waar ik mag gaan helpen.
2: Ah, oké.
0: Radio 2-DJ's kunnen ingezet worden. Ik weet waar ik mag gaan helpen. En Davy, volgens mij zou jij daar ook graag helpen.
2: En waar is dat dan?
0: In die winkel.
2: In welke winkel?
0: Je hoort het straks. Het heeft niet veel om het lijf.
2: Ah, een soort BH-winkel?
3: Of een... Oh, 2 dagen shoppen, hè? Doei!
4: Het weekend van de klant komt eraan.
5: Een onvergetelijk winkelweekend op zaterdag 3 en zondag 4 oktober.
4: Laat je verwennen bij tienduizenden winkeliers en handelaars.
3: Mama, ik heb wel 2 bankkaarten nodig, hè?
4: Ga shoppen in jouw buurt en misschien word je wel bediend door onze Radio 2-presentatoren in heel Vlaanderen.
5: En op zaterdag 3 oktober vind je Radio 2 in Roeselare met live uitzendingen, veel ambiance.

0: tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.
1: Durf zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van e-mens. Zo blijf je langer thuis wonen. Vraag zorg aan bij e-mens op i-mens.be.
2: Kijk, als je het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
3: Beemsterkaas. Lekker. Echt lekker.
4: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: De beste volle van maken, dat kan tellen.
7: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
8: Elke dag telt voor twee.
9: Radio 2.

0: con Sandra Kim. J'aime la vie. Sacha en Davy doen dat ook, want het Schlagerfestival komt eraan.
1: Radio 2.
2: Oulala.
1: Oulala.
0: Maar eerst moeten we het over die ogen hebben.
3: Ja.
0: Zijn het je ogen, Davy?
3: Ja, is het je stem?
0: Nieuwste single, maar het is een cover.
3: Ja, het is een cover, maar weinig mensen weten dat dat een cover is. En ik ben er nu al een aantal keren over aangesproken en dat vind ik wel leuk. Mensen hebben het precies al een keer ergens gehoord en ze kunnen niet direct zeggen van waar dat het komt.
0: Koos Albert, 1988.
3: Ja, klopt, was een beetje ook onze bedoeling. Ik moet zeggen, toen ik 12 was, ik keek altijd naar de Nederlandse tv, naar Op Volle Toeren. En ik was een grote fan van Danny de Munk. En ik imiteerde ook Danny de Munk. Maar dat was ook de periode dat Op Volle Toeren volop op tv te zien was. Met André Hazes, met Koos Alberts. En dat liedje is altijd in mijn hoofd blijven hangen. Op een of andere manier heb ik altijd gezegd, daar ga ik ooit iets mee doen. En we hebben daar zo'n eigen touch aan gegeven. Toch wel een heel andere bewerking gemaakt. Dat we het met Sacha en Davy nu hebben opgenomen. En ik ben daar heel blij mee. Ik vind dat een van de beste platen die we ooit hebben opgenomen. En dat meen ik heel oprecht. En ik hoop dat de luisteraar daar ook zo over denkt. Maar ik ben bijna zeker dat ze dat ook gaan vinden.
0: Denk jij er ook zo over, Sacha?
4: Ja, ik vind het een heel, heel leuk nummer. Een heel blij nummer. Nu, als je mij vroeger gevraagd had, ga jij een nummer van Koos Albert zingen, had ik gezegd, nee, no way. Maar ja, het is echt. Davy heeft het inderdaad al jaren geleden gezegd, we moeten dat nummer oppakken en dat is altijd in ons achterhoofd blijven hangen. Het werkt keigoed bij ons optredens. Ja, het is echt een toppertje.
0: En je verdrinkt ook zo graag nog in die ogen van Sacha. Hè? Maar ja, ben je kleurenblind. Hè? Het is,
3: ja, als je in die blauwe ogen kijkt van Sacha, daar, is toch voor een daar ben ik ook op gevallen. Dus het klopt, het is ook een klein beetje autobiografisch. En ik denk als mensen het één keer horen, dat ze het kunnen meezingen.
0: Jullie zijn ook naar de kermis getrokken.
4: Yes, naar Leuven.
0: Voor de videoclip.
4: Ja, ja, ja, ja, ja, en daar hebben we een hele leuke clip opgenomen. Hè? Dus,
3: En smoutenbollen gegeten.
4: Amai.
0: Smoutenbollen of oliebollen? Want dat is een dingetje, hè, tussen Nederland en België.
4: We hebben het toevallig net opgezocht. Maar in Nederland zeggen ze oliebollen en in Vlaanderen zeggen ze smoutenbollen.
3: Ja, zeer lekker. Ja, in België, dat is Vlaams. Dat is echt kermis Vlaams.
4: Maar de oliebollen in Nederland zijn ook wel twee keer zo groot. Hier zijn er van die kleine.
3: Ik vind ze groot genoeg. Ik vind ze heel lekker, maar als je er zo 4 of 5 van gegeten
0: dan
3: hebt, dan heb je eigenlijk echt wel genoeg. En ik dacht, ja, bij zo'n liedje moet toch een beetje een feestelijk karakter zijn. En ik heb ooit natuurlijk de film Grease 1000 keer gezien. En ik dacht van, goh, met Sacha en Davy op zo'n kermis met zo'n reuzenrad. Was er wel niet in Leuven, helaas.
0: Maar wel de rups.
3: Maar wel de rups en de schietkraam. Ik dacht, oh, dat
0: botsautootjes.
3: Ja, botsautootjes. We gaan dat doen. Dat past bij het liedje. Lekker
4: vrolijk.
3: We hebben
4: ons goed geamuseerd.
0: Dat is er ook aan te zien. En op de kermis schiet je sowieso raak, Sacha. Het was met een ploesje beestje naar huis en al.
4: Absoluut. Wat dacht jij?
0: Dan schieten jullie ook raak met die nieuwe single. Dat is nog maar de vraag. Luister mee en laat gerust weten wat je ervan vindt via Radio 2 op VRT Max. Zijn het je ogen?

0: man, man. Als je meegekeken hebt via VRT Max, dan heb je gezien dat er nog een nieuwe videoclip hier gemaakt is ondertussen.
1: Ik kon niet laten.
0: Heerlijk. Fantastisch. Nele de Baren zegt misschien wel de volgende topsong van Radio 2. Man, man, man. Als je meegekeken hebt via VRT Max, dan heb je gezien dat er nog een nieuwe videoclip hier gemaakt is ondertussen.
1: Ik kon niet laten.
0: Heerlijk. Fantastisch. Nele de Baren.

0: drie kwartier extra tussen de Senderlo en Geel-Oost. Daar is door een ongeval de weg versperd. Je moet er over de pechstrook. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel richting Nederland. 10 minuten erbij van Linkeroever tot Borgerhout. De buitenring rond Brussel drie kwartier filegolven tussen Wezenbeek en Vilvoorde. En op de binnenring drie kwartier erbij van Huizingen tot Jette.
1: Je luistert naar Radio 2.

0: Vanek, The World Is Mine. 2021, 27 maart 2027 barst het Slagerfeest weer los.
1: Oh la la.
2: Oh la la.
0: Gebeurt allemaal in de Trixo Arena in Hasselt. De Romeo's, Yves Segers, Willy Sommers, Laura Lin en Christophe zullen al zeker meedoen met die heerlijke Polonaise daar. Nieuws dat we vanochtend weten. En toevallig of niet, maar Davy Gillis zit hier bij in de studio.
3: Ja, eentje van de Romeo's.
0: Ja, jij met die andere twee, Chris en Gunther. Jullie zijn er uiteraard bij.
3: Ja, niet zo ja, uiteraard. We vinden dat niet zelf vanzelfsprekend hoor. Maar het is inderdaad al wel de 19e keer of zo voor ons op rij. Maar het is toch elk jaar weer spannend. Van, gaan we erbij zijn of niet? En dat is altijd heel fijn om dan te horen... Je mag terug meedoen.
0: Disco Fever. De ja. Romeo's in Bee Gees broekjes?
3: Ja, waarom niet? We hebben ooit in onze set zo'n Studio 54 medley gehad. Met nummers van Oh What a Night en dat soort dingen. En de Jacksons. En het zou zomaar kunnen dat we zo'n keer eens een medley ertussen gooien. Maar

0: Natuurlijk onze bekende nummers zoals Viva de Romeo's en de Sirtaki en Bella Ciao. En dat zijn liedjes, onze zomerhit. Ik zag jou maar even. Die mogen niet ontbreken, die moeten we daar ook kunnen doen.
1: Ja, ik hoor wel Sasha naam nog niet vallen.
2: Nee, dat klopt.
0: Kan nog komen. Ik denk als de mensen zijn dat je ogen nog meer gaan horen. En dan zie ik het zomaar gebeuren. Ik meen echt oprecht dat ik dat zo'n leuk liedje vind.
1: Maar vorig jaar ook, jullie stonden wel allebei op dat Schlagerfestival. En ik herinner me nog, jullie hebben de opening mogen doen, hè, Sasha?
2: Zeker, ja. En we hadden een heel mooi aandeel in de show. Ook op het einde mocht ik My Heart Will Go On zingen van Celine Dion. Dus het was voor mij een superleuke editie. Maar sowieso is het heel leuk om daarbij te zijn. Maar ook om gewoon te gaan kijken. Hè? Want als ik er niet sta, dan kom ik gewoon altijd kijken.
1: Want Engelbewaarder in duetvorm was ook wel een magisch momentje voor jullie, hè, vorig jaar.
2: Ja, klopt. We hadden ook een eigen versie van gemaakt. We begonnen heel traag, voordat we echt in de Polonaise sfeer belanden. Maar ja, dat werkte ook wel heel goed. Absoluut.
0: Ja, het werkt ook goed, omdat je daar nu elk jaar in een thema werkt. Hè. Dit jaar wordt het dus Disco Fever. En zo is het elk jaar iets anders. En je voelt zo dat de mensen er echt naar uitkijken om naar daar te komen. Met bussen komen ze naar daar.
2: Allemaal verkleed. Zalig.
0: Allemaal verkleed. Ik weet nog helemaal in het begin, toen dat men ging werken met die thema's, dat iedereen nog niet verkleed was. Maar nu gaat iedereen daarin mee. Zelfs ook de artiesten op het podium. Waar wij toch eigenlijk met de Romeo's denk ik de eerste waren, gaan nu ook alle collega's daarin mee. En dat is echt gewoon genieten. Feest.
1: Moeten nog namen toegevoegd worden aan die line-up, zal de volgende weken en maanden zeker nog gebeuren. Maar dus de Romeo's zie en hoor je zeker in het Trixo Theater in Hasselt 20, 21 en 27 maart. Ja, natuurlijk staan deze kleppers ook op dat Schlagerfestival.

0: De zomer van 26, Davy.
1: Ja, ja. Het is alweer voorbij.
0: Het is weer voorbij, die mooie zomer. Maar de muziek gaat nooit voorbij. Het is trouwens een prima plaat om wat euro's tegenaan te gooien. Voor de goede zaak.
2: Hallo, ik ben Peter van de Veire. En binnenkort dans ik opnieuw 24 uur lang tegen kanker.
3: Radio 2 Dansatom.
2: En jij kiest de muziek. Op welke plaat dans jij tegen kanker? Laat het weten op VRT Max en steun Kom op tegen kanker.
4: Muziek verandert alles. Dans samen met Radio 2 tegen kanker. Radio Dansatom.
5: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
6: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
8: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
7: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
8: Hallo.
7: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
9: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden. En geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas van der Bouwheden. Op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
10: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
11: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
10: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
12: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lien.
10: Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
3: Radio 2.
14: Radio 2.

0: Nobelprijs Hello World. En over die wereld gesproken. Sascha en Davy, ik ga jullie meenemen. Het water op. Het schip op.
1: Oh.
0: En niet zomaar een schip. De Costa Pacifica. Het is een drijvend luxe resort. Een schip dat bekend staat als het schip van de muziek.
1: Ah, leuk.
0: Parels van de Middellandse Zee worden ontdekt tijdens de Radio Bene Cruise deze week. Gisteren is alles begonnen in Savona in Italië. Vandaag is er halt gehouden in Toulon in Frankrijk. En op dit moment zijn ze weer aan het varen richting Palma de Mallorca.
1: Ah, leuk zeg.
2: Zalig.
1: Zalig.
0: En Hugo heeft net opgetreden. Dat is natuurlijk een ervaringsdeskundige. De zingende man met de zeemansbenen. Dag Hugo, goedenavond.
3: Hallo, dag Kimmeke. Alles oké? Okay?
0: Met mij wel, maar hoe
3: hier,
0: was dat
3: hier
0: bij
3: in
0: jou?
3: In ieder geval, ja, hier, heel, heel goed. Echt waar, een heel fijn optreden gemaakt. En ja, de mensen stonden zelfs recht, men staande nog vast. Dus ik veronderstel dat ik ook gewerkt heb. Dus,
0: het was wel
3: ik kan me moeilijk mezelf bestoeven, hè.
0: Het applaus van het publiek moet je omarmen, Hugo. Het was wel de eerste keer op een cruiseschip zonder Nicole.
3: Ja.
0: Moet bijzonder
3: zijn. Ja, dat was inderdaad zeer, zeer bijzonder. Het deed me wel iets als ik 25 jaar met je partner de scène opgaat. En ja, dan ben je zeker wat je gaat doen. Ik was wel zeker wat ik ging doen, maar het is toch even zenuwen. Ietsje meer zenuwen dan normaal. En, maar die waren zeer vlug voorbij. Ik voelde meteen het publiek heeft mij geholpen tot en met, gedragen tot en met. Dus ja, ik ben een heel gelukkig mens nu op het ogenblik.
0: Ze hebben al geapplaudisseerd voor jou. Heb je ook al kunnen kennismaken met onze Radio Bene-luisteraars daar?
3: Absoluut, absoluut. Van de eerste dag al. De mensen op het vliegtuig en dan de mensen in de bus. Het was gewoon fantastisch. Het was gewoon één grote familie. Dus ik vind het echt heel, heel leuk om dit te doen. Ik ben zo blij dat ik dit heb mogen en dat ik dat kon doen. Dus,
0: zeg, jij ook al kennis gemaakt met het ijssalon, hè? Heb ik gezien op de foto?
3: Ja, er ontgaat jullie niks, hè. Maar dat is niks. Peter, die staat hier voor mij, die staat hier maar foto's te pakken. En dan krijgen jullie dat allemaal op Instagram. Hè. Dan kun je alle zien wat wij allemaal aan het doen zijn.
0: Een goed kremmetje eten en dadelijk de benen onder tafel schuiven, hè. Om 7 uur.
3: Ja, zeven gaan we met z'n allen naar de eetplaats. En dan gaan wij lekker uitgebreid eten. En ja, ik kijk er zeker en vast naar uit. Jammer genoeg dat ik het hele traject niet kan doen. Want ik ga morgen, blijf ik nog een dagje. En dan overmorgen ga ik terug naar huis. Omdat ik, ja, de plicht roept. Familie roept. Dus ja, dan...
0: Dat is jammer. Maar dat is super jammer. Want dat is net wat Sascha ook nog kwam te zeggen, hè?
2: Ja, zorg maar dat alle vluchten goed op elkaar aansluiten. Want wij hebben zo'n keer een nacht moeten doorbrengen op het vliegveld in Istanbul.
3: Nee, alstublieft. Nee, alstublieft, niet, hè.
2: Doe dat niet, hè. Hugo.
3: Nee, alstublieft. Ah, ja, dat hoop ik. Dat hoop ik dat het goed komt.
0: Maar geniet vooral nog van de tijd die jou daar rest aan onze Radio Bene
3: Cruise. Dat doe ik.
0: Het is zo hard genieten. Dus voilà, ik ga je laten gaan.
3: Ja, absoluut.
0: Dat servetteke bindt dat zo. Achter uw hemd en bentjes onder tafel en genieten.
3: Dat ga ik zeker
0: eten.
3: Maar eens doen.
0: En die groeten daar aan iedereen.
3: Ja, Kimmeke, ik wil alleen nog één ding zeggen. En dan wil ik uit de grond van mijn hart al die mensen die meegekomen zijn. Er zijn er 450, geloof ik. Dat is een enorm grote groep. Allemaal lieve mensen. En ik wil die langs de radio, ze horen het wel niet, maar misschien later, bedanken voor hetgeen wat ze gedaan hebben voor mij. Dat ze mij omarmd hebben en dat ze mij gedragen hebben vandaag. Ik vond het een fantastisch optreden.
0: Live van op het schip van de muziek, Hugo Sigal. Dankjewel, fijne avond nog, Hugo.
3: Dag gedaan.
4: Radio 2.
3: Dikke kus. Dag.
4: Kim de Brie.

0: vorige week Radio 2 topsong, deze van Berre.
1: Radio 2.
0: Het is maandag, we hebben een nieuwe topsong van Sam Goris, maar die hoor je straks nog voorbij komen. Sasha en Davy zijn nog hier en het gaat goed.
2: Het gaat heel goed.
3: Absoluut, we zijn heel blij en heel blij dat we weer zijn mogen komen. Naar hier zijn mogen komen om onze nieuwe single Zijn het je ogen vooral te promoten.
0: Veelbelovende reacties.
2: Yes, en dat het Schlagerfestival er weer aankomt, is ook leuk.
3: En dat wij ook nog altijd gelukkig samen zijn.
2: Dat is
3: toch
2: het leukste eigenlijk van al. Ja.
0: Save the best for last.
3: Absoluut.
0: Dat goede nieuws.
3: En alles gaat goed, ook met de kindjes. En ja, we zijn happy. Heel happy en fijn. Gewoon alles gaat goed, schat.
2: Alles gaat goed.
0: En meer moet dat niet zijn. 2027, drie dagen mee slageren op dat Schlagerfestival, Davy, met Romeo's. En tickets die kan je nu al bestellen op dat schlagerfestival.be. Sascha en Davy, dankjewel om naar hier te komen.
3: Jij bedankt.
2: Dankjewel.
4: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en alsjeblieft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
5: Hé hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
6: Ah, super. Allee.
5: Ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
6: Ah, dan is het gewoon.
5: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
6: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
4: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
7: Hoogstraten.
4: Hoogstraten aardbeien.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Vanavond Belgische kost.
8: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
10: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Na 7 uur ontdek je waar ik zaterdag mag gaan helpen tijdens dat weekend van de klant. Het heeft niks met muziek te maken. Het is echt zo buiten mijn comfortzone.
11: Elke dag, telk voor twee. BRT Radio 2.
12: Het is 7 uur nu. Goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. Op de volledige lijst met nieuwe maatregelen van de Vlaamse regering is het wachten tot woensdag, maar er lekken wel al maatregelen uit. Zo worden dienstenchecks voor huishoudhulpen volgend jaar €2 duurder. Je betaalt dan €12. De sector van poetsbedrijven vreest dat minder mensen checks zullen gebruiken en dat de vraag naar huishoudhulpen met een kwart zal dalen. Dat zegt Steve van den Bergen van de sectorfederatie Domiva.
13: Het gaat met meer dan 90% over vrouwen die in de huishoudhulpsector werken, ook mensen met een taalachterstand en ook een specifieke groep die bepaalde uren wil presteren om een kindje naar school te brengen. En dat is eigenlijk een specifiek systeem die wij in deze sector hebben om vooral die mensen aan het werk te krijgen. Ja, dat is niet evident om ze zomaar ergens aan de bak te laten komen.
12: Een jongen van 17 uit Iddergem in Oost-Vlaanderen is door de jeugdrechter geplaatst in de gesloten instelling van Everberg na de moord op zijn moeder en zus gisteravond. Hij viel zijn zus van 20 en zijn moeder van 51 thuis aan. Ze overleefden het niet. Zijn motief is nog onduidelijk. Hij wordt nu voor 10 dagen in Everberg geplaatst. Daarna moet hij opnieuw voor de jeugdrechter komen. En het parket van Namen bevestigt dat er een verdachte is aangehouden in het onderzoek naar de dood van de 5-jarige Timeo en zijn vader. Die verdwenen allebei eind juni. Lichamen werden eind augustus teruggevonden in een dorpje in de provincie Namen. Het is nog altijd onduidelijk wat daar juist is gebeurd. De man van 25 die nu is aangehouden wordt ervan verdacht dat hij drugs heeft verkocht aan de vader met de dood tot gevolg. Meer informatie geeft het parket van Namen voorlopig niet. Bouwmaterialenbedrijf Eternit, een onderdeel van Etex, wil 95 van de bijna 400 banen schrappen in de vestiging in Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant. Volgens het bedrijf zijn de omstandigheden in de Europese vezelcementsector momenteel moeilijk. Ivan de Kerkhof van Eternit legt uit.
14: Dat de verkoop niet goed draait, dat onze kosten stijgen, we met overcapaciteit zitten. Wij ook geconfronteerd worden met goedkope import vanuit Noord-Amerika en Zuidoost-Azië. En we blijven ook nog altijd zitten met een vrij aanhoudend zwakke bouwmarkt.
12: En in het voetbal is er geloot voor de 16e finales van de Beker van België. Dat is de fase waarin de meeste eerste klassers voor het eerst in actie komen. Anderlecht moet naar Beerschot, landskampioen Club Brugge ontvangt in eigen huis Lokeren. En de winnaar van vorig jaar, Union, speelt tegen amateurclub KFC Nijlen. De andere wedstrijden kan je vinden op sporza.be. Vanavond veel wolken, kans nog op een bui bij 16 graden vannacht. Morgen start grijs, maar daarna wordt het zonnig en erg warm. Met temperaturen in de namiddag tot 30 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Ongelooflijk, hè? 30 graden morgen. 7:03 naar Antwerpen op de E313. Een half uur extra tussen de Senderlo en Geel-Oost. Daar is de weg vrijgemaakt. Op de E314 van Leuven naar Lummen is in Aarschot de linkerrijstrook dicht door een ongeval. 20 minuten file. Op de buitenring rond Brussel een half uur tussen Wezenbeek en Vilvoorde. En op de binnenring meer dan een half uur van Huizingen tot Jette. Naar Brussel op de E40 vanaf Sterrebeek een kwartier. En andere vertragingen zijn kleiner.
7: Lekker! Echt lekker!

0: En over sexy gesproken.
1: Radio 2.
2: Oh, la la.
0: Davy van de Romeo's zat in de goede richting daarnet door met zijn BH-winkel. Want ik mag zaterdag tijdens het weekend van de klant gaan helpen in Haagd bij Lingerie Milady, bij Nancy en Anne. Dag Anne, goedenavond.
3: Hallo, goedenavond.
0: Nancy die is nog met vakantie, maar jij bent wel al paraat. Wat verwacht jij precies van mij zaterdag, Anne?
3: Oh, Kim, wij gaan jou introduceren in de lingeriewereld.
0: Mm-hmm.
3: Jij draagt zelf ook BH's, dus je bent geen compleet leek, uiteraard.
0: Nee.
3: En we gaan er samen voor zorgen dat elke klant buiten gaat met iets moois.
0: Met welke taak kan of ga ik het meest sukkelen, denk je?
3: Waarschijnlijk het inschatten van de BH-maat.
0: Ik kan dat
3: maar,
0: bij mezelf ook
3: we
0: al
3: hebben
0: niet.
3: Daar ook oplossingen voor.
0: Is het waar? Dus,
3: ja, dat gaat lukken. Wij meten de klanten op en wij gaan u dat leren. En dat gaat heel vlot gaan.
0: Ja,
3: daar twijfel ik niet aan.
0: Waar je precies die lintmeter dan moet, hè? Die buste omtrek, om die precies dan te meten. Amai, zeg. Oké, goed. Ik ga er zaterdag voormiddag sowieso zijn. Maar ik wil dus echt wel als een waardige milady vertrekken nadien. Hè. Dus hoe bereid ik mij voor? Moet ik nog dingen doen, gedaan hebben, voor ik bij jullie kom?
3: Nee, je moet absoluut niks doen. Wij gaan van nul beginnen. Wij gaan je leren meten. Wij gaan je de cupmaat leren inschatten. Wij gaan je de modellen uitleggen. En na een half uur gaat dat lukken om je eerste BH te verkopen.
0: Volgens mij ga ik Davy toch moeten meebrengen van de Romeo's. Cupmaten inschatten, volgens mij is dat zijn specialiteit dan.
3: Iedereen welkom, Kim. Iedereen.
0: Kijk, Anne, je hebt me gewonnen en ik ga ervoor zorgen dat je er geen spijt van gaat krijgen. Dus heb je een nieuwe BH nodig of een babydolken of een badpak? Want dat is in jullie winkel toch ook allemaal te verkrijgen,
3: absoluut,
0: hè, Anne? Voilà.
3: Absoluut.
0: Kom zaterdag voormiddag dan maar langs in Haagd bij Milady. En jullie hebben ook cadeaubonnen, veronderstel ik.
3: Wij hebben ook cadeaubonnen en we hebben heel leuke accessoires. Wij hebben pyjama's, warme huispakken.
0: Ach.
3: Een heel uitgebreid assortiment.
0: Heerlijk.
3: Dus we kunnen iedereen bedienen.
0: Mannen, vrouwen, alles ertussenin. Ik verwacht iedereen in Haagd. Tot zaterdag, Anne. Het gaat tof worden. Merci, hè.
3: Tot zaterdag, Kim.

0: Love. Het is maandag 28 september. En op maandag is het altijd uitkijken naar die nieuwe... Die nieuwe van Sam Goris is zo'n nummer waar we echt in geloven. Kijk omhoog, zo heet hij. En vanmorgen zei Sam daar dit al over in Goedemorgen Morgen.
1: Het gaat toch over in jezelf te geloven. Wat de mensen ook schrijven, hè, van achter hun computer of op hun gsm'tje. Er u heel weinig van aantrekken en echt je spitsen op de mensen dat je graag ziet, dat je lief hebt.
0: Ja, een ode aan doorzetten, want Sam zei ook nog... Als ik alles had moeten geloven wat de mensen de voorbije 37 jaar over mij gezegd hebben... stond ik hier vandaag niet meer. Trouwens, ook Backstage Bavo had nog een vraag voor Sam. En het antwoord, wel ja, dat had niemand verwacht.
1: Ja, Bavo, kom
2: ja, bij. Copain, ik vraag mij iets af. Wat is het eerste wat jij ziet als je 's morgens omhoog kijkt?
1: Oftewel, ons plafond. En met heel veel geluk, Kelly.
3: Dit is deze week de Radio 2 Topsong.
0: VRT Radio 2 Topsong. Ja, oren open en kijk omhoog, want dit is hem, onze Radio 2 Topsong deze week. Van Sam Goris dus.

0: bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: In het leven is het altijd een deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
3: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
2: In Libelle naar...
3: De 5 beste looks van nu.
2: In Feeling of naar...
3: De hotste adresjes in je buurt.
2: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Elke dag telt voor 2...
5: Je praat groot, je speelt het hard.

Gendernieuws. Oprechter zijn wel wat opvallende dingen gebeurd eergisteren in die Vlaamse 30 op Radio BNE. Deze Matthias Mesman zal blij zijn. Geef mij je hart en ik neem het mee. Als heb een vloed, verlies ik mij. 13 plaatsen winst, dus vooral veel vloed deze week. Staat nu op nummer 13 ook. Minder goed nieuws voor Christophe. Ja, ik geloof nog. Dat wel, maar na 6 weken toch 9 plaatsen gezakt, tot op 24. Veel nieuwkomers ook, Niels de Stadsbader bijvoorbeeld met Hoe doe je dat, op 28 binnengekomen. En Udo, ook helemaal nieuw, 1 plaats hoger binnengekomen, op 27 met een flinke brok muzikale nostalgie. Nos Koenwegske, de weg die vanuit Nossegem richting Zaventem loopt, voorbij het kerkhof, maar die voor Udo veel meer betekent. Het is een lied vol liefde en gemis en veel herinneringen aan zijn overleden moeder.

0: Natalia, Fragile Not Broken. Gisteren stond ze nog tussen de druiven in Hoeilaart te zingen. Het is 7:30. Op de buitenring rond Brussel een 30 minuten file rijden tussen Wezenbeek en Vilvoorde. En op de binnenring een 30 minuten van Ruisbroek tot Jette. En op de E314 van Leuven naar Lummen is in Aarschot de linkerrijstrook dicht door een ongeval.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: The Promises van Soul Sister. En nu ben ik heel benieuwd, maar echt benieuwd, welk lied van Niels de Stadsbader we dadelijk in onze Olala-lijst mogen bijzetten.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford.
3: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh.
5: Oei.
4: Met een enkel.
5: Schat, of wat?
4: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
6: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
7: Joehoe.
4: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
7: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met je verhuis.
4: Oh my, zalig, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
8: B-Bad.
6: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad inzamelkubus in je brievenbus.

0: Misten. Ja, en over misten gesproken.
1: Radio 2 Olala-lijst.
2: Elke dag telt voor 2.
0: Niels de Stadsbader, dat is de mister die de hoofdrol speelt in onze Olala-lijst deze week. Vrijdag komt zijn album uit. Zo kan het dus ook. Wordt een album vol persoonlijke nummers. Want Niels die heeft al wat tegenslagen te verwerken gekregen de voorbije jaren. Maar een triest album wordt het niet. Want Niels is en blijft een ras-entertainer. Wat hij op een podium kan en met het publiek doet, is heel straf. En zijn muziek helpt daarbij natuurlijk. Sarah van der Kruijsen uit De Pinte. Welk lied van Niels is jouw favoriet en waarom, Sarah?
3: Ik heb gekozen voor Sarah. Eigenlijk omdat mijn naam is. Maar het heeft ook een beetje een emotionele herinnering. Ik ben vroeger heel veel naar de optredens van Niels geweest.
0: Ja?
3: En dan mochten eigenlijk alle Sarah's altijd tijdens het liedje op het podium.
0: Okay.
3: Dus ik heb daar eigenlijk heel vaak samen met Niels gestaan. En ja, dat is iets dat je altijd wel blijft meedragen. Dus dat liedje staat ook in mijn playlist continu. Dus daardoor heb ik daar eigenlijk voor gekozen.
0: Hoe vaak ben jij al samen met Niels dan op dat podium beland, Sarah?
3: Ach, ik denk ontelbare keren. Ik denk toch wel tussen de 10 en de 20 keer zoiets.
0: En hoe voelt dat heel concreet? Kan je dat even omschrijven als je daar dan staat? Als je dat podium opgeroepen wordt, wat doet dat met jou?
3: Als je na een paar keer ben je het al een klein beetje gewoon, moet zeggen. Maar in het begin was dat, wel heel spannend. En dan sta je daar wel zo met knikkende knieën. Dat is echt wel heel leuk natuurlijk. En ja, echt een onvergetelijk iets. Dat je vergeet dat nooit meer.
0: Daarom gaan we Sarah toevoegen. Maar dan moet er wel nog eentje weg, dat weet je. Want anders zitten we met overschot. Er mogen maar 3 nummers in de Olala-lijst staan. Wat ga je doen met deze?
4: Alles staat in vuur.
3: Deze mag erin blijven. Ja, deze ook.
0: Ja, heel overtuigend. Dus ja, dat betekent dan...
3: Deze ga ik er inderdaad uithalen.
0: Omdat het moet, hè, Sarah. Omdat het niet anders kan. Kijk, ik kan jou niet letterlijk mee op het podium trekken nu, maar je hebt wel een podium gekregen om jouw favoriete lied aan te vragen. En
3: inderdaad.
0: Dat is dus deze Sarah. Kruip in gedachten nog maar even mee dat podium op en geniet ervan. Fijne avond.
3: Dankjewel. Ja, dank je. Bye.
5: Ochtend iets na 8 zie ik haar nog vandaag.

Stars on 45 in de mix. Morgen nog wat meer Schlagerfestival-vibes met Yves Seger. Die doet ook mee volgend jaar. 2021 en 27 maart daar in het Trixo Theater in Hasselt. En ja, kijk, in de Vlaamse regering vallen ze van hun zus. Maar dat heeft Yves Segers ook voor gehad, nog niet zo lang geleden. Dus morgen toch maar een stevige check-up hier. Na 8 uur is het aan Romy. Lekker relaxen. I love

0: Camping Xavier Taverne. Ja, die van Win-Win. Het radioprogramma, het tv-programma, de podcast en vanaf nu ook het boek. 224 pagina's vol slimme consumententips om je leven beter te maken en betaalbaar te houden.
1: Win-Win, een boek dat zichzelf terugverdient. Nu in de boekhandel.
2: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen.
3: Steeds meer Belgen starten naast hun vaste job een eigen activiteit. Een manier om hun passie concreter te maken, een cent bij te verdienen of een concept uit te testen voor ze er voltijds voor gaan. Maar ook een activiteit in bijberoep brengt risico's met zich mee. Want een fout of een ongeval kan al snel financiële gevolgen hebben. Stel dat je bijvoorbeeld tijdens een opdracht een klant verwondt of schade veroorzaakt aan zijn eigendom. Sta dus op voorhand even stil bij alle risico's die verbonden zijn aan je activiteit. En bescherm jezelf met een aansprakelijkheidsverzekering op maat. Want ondernemen, ook al is het maar voor een paar uren per week, doe je het best in alle vertrouwen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
4: De laatste maandag van september en we gaan die samen afsluiten. Ah ja, en hoe anders dan met Radio 2 Relax. Goedenavond.

0: heel goede avond, VRT Nieuws met Aleid de Korte. Een jongen van 17 uit Iddergem in Oost-Vlaanderen is door de jeugdrechter geplaatst in de gesloten instelling van Everberg na de moord op zijn moeder en zus gisteravond. Hij viel zijn zus van 20 en zijn moeder van 51 thuis aan. Zijn motief is nog onduidelijk. Hij wordt nu voor 10 dagen dus in Everberg geplaatst. Dat vertelt collega Dries Hieroef vanuit Dendermonde.
1: Hij moet nadien dan opnieuw verschijnen bij de jeugdrechter en die moet dan beslissen of hij zijn plaatsing verlengt, al dan niet in een andere instelling. En het is ook maar een beetje de vraag of de jeugdrechter op het einde van de rit deze jongeman uit handen zal geven. Wat eigenlijk wil zeggen dat hij als een volwassene berecht zal worden, want hij is bijna meerderjarig. En gezien de ernst van de feiten, dan kan dat wel gebeuren dat hij uit handen wordt gegeven. En dat zou dat in zijn geval willen zeggen dat hij op weg is naar een volksjury over enkele jaren voor een assiseproces waar hij dan mogelijk terecht staat voor moord. Maar goed, zover zijn we nog niet. Het onderzoek is eigenlijk vandaag nog maar net van start gegaan.
0: Een grote testraket van het Amerikaanse ruimtebedrijf SpaceX is vanavond succesvol gecontroleerd neergestort in de Stille Oceaan. Het bedrijf had de raket in een baan om de aarde gebracht als test. Het wil de grote raket gebruiken om een maanbasis te bouwen die permanent bewoond zal zijn. De test liep bijna fout omdat een van de motoren vroegtijdig uitviel tijdens de lancering en daardoor is de testvlucht ook ingekort tot 3 uur in plaats van 10 uur. In het voetbal nemen de Rode Duivels het straks. Zo is om 3 kwartier op tegen Frankrijk. Het gaat om de 2e groepswedstrijd in de Nations League. In het Koning Boudewijnstadion is Peter van den Bemt. De basisploeg is bekend. Welke keuzes heeft de bondscoach Mark van Bommel gemaakt?
2: Hij heeft het basiselftal van in Italië op 2 plekken gewijzigd. Met name Seis wordt linksachter in de plaats van de Kuiper. En Lavia gaat voor het eerst aan een wedstrijd met de nationale ploeg beginnen. Ten koste van Rasca op het middenveld. De andere namen zijn dus dezelfde. Met Lammes in doel, Castagne rechtsback, Ngoy, Mechelen centraal achterin. Tielemans naast Lavia met De Bruyne ervoor. De spits is ook nog altijd dezelfde. De Ketelaren en de uitblinker van vorige vrijdag. Gods staat aan de aftrap, net als Moreira. Dus 2 andere namen. Dat is enigszins anders bij de gerenommeerde tegenstander van vandaag, Frankrijk, waar de zeer bekende coach Zinedine Zidane maar 2 van zijn basisspelers heeft overgehouden van de wedstrijd in Turkije. Met name doelman Magnin en Lacka, centrale verdediger. Geen Mbappé is geblesseerd. Geen Upamecano, Dembélé, Olise of Rabiot. Die zitten allemaal op de bank.
0: Dankjewel, Peter. Vanavond blijft het bewolkt met in het noordwesten nog regen of buien en kans op onweer ook. Elders blijft het droog bij zo'n 16 graden vannacht. Morgen start met mist en lage wolken. Daarna wordt het zonnig en erg warm voor de tijd van het jaar. Met temperaturen in de namiddag mogelijk tot 30 graden in de Kempen. Meer op veertiennieuws.be.
3: Ik word daar zo blij van, 30 graden. Wat een nazomer, zeg. 3 over 8, goeie avond. Op de buitenring rond Brussel, 20 minuten file rijden daar tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. En op de binnenring 20 minuten van Dilbeek tot Jette. Doorwerken wordt op de A12 van Antwerpen naar Brussel in Boom. De Ruppeltunnel gesloten, van 8 uur deze avond tot 6 uur morgenochtend. Je moet omrijden via de brug. En op de buitenring rond Brussel wordt er vannacht ook gewerkt tussen Strombeek en Wemmel. Ook dat tot morgenochtend 5 uur. Een groot deel van de nacht zal er maar 1 rijstrook beschikbaar zijn, dus hou rekening met file daar.
4: Radio 2. Radio 2, relax.
3: Romy de Ridder. Ik sprak daar straks met een collega en ik vroeg: hoe is het met je? En het antwoord ken je, denk ik.
4: Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek.
3: Het was via
4: Radio 2.
3: Een maandag, hè, Romy. Een maandag. En gek genoeg weet je toch exact wat die persoon daarmee wil bedoelen. Hoe gaat het met je? Goh ja, het is maandag. Gelukkig sluiten we die maandag samen af. Met Spandau Ballet nu.

0: Spandau Ballet en True. Straks voetbal. En Stefan, Radio 2 Online, die is daar live bij. Het wordt zijn eerste voetbalmatch in een groot stadion, vertelde hij mij nog vandaag. Dus ik hoop niet alleen voor de Rode Duivels, maar ook dus voor onze Stef, ja, dat de Belgen die Frankrijk een beetje in de pan hakken, hè. Zou fijn zijn.
1: En ineens moest ik blijven staan.
0: 9:15 beginnen ze eraan.
1: Ik heb meteen mijn jas maar uitgedaan. Nu ben ik precies wat je hier ziet. Ik wist het zelf misschien toen ook nog niet.

Bryan Adams. Met die song, ja, I Do It For You. Het is bijna zover, hè. Over een dikke twee weken. 15 oktober staat hij in de AFAS-dome in Antwerpen. En geloof het of niet, ik ben net nog gaan checken. Er zijn gewoon nog tickets. Echt waar. En nog niet eens zo duur. Een dikke €60. Ça va toch?

0: Mama's Jasjijn als de dag van toen.
1: Als de dag van toen.
0: Jelle Huibrechts uit Hasselt stuurt via VRT Max. Ja, Romy, je moet je lichten dimmen in de studio daar in Brussel. Ik wil wel, Jelle. Ik wil wel. Ik heb al liggen proberen, maar ik denk dat de lichten kapot zijn. Ik kan ze niet uitdoen of ik kan ze niet dimmen. Dus dat zal iets voor morgen zijn om te repareren, denk ik. Nu, wil niet zeggen dat jij de lichten niet kan dimmen thuis, hè? Ah ja. En dan maak ik het nog extra gezellig. Met deze Blue en Elton John erbij te gooien. Sorry.

Wranglers en Golden Brown. Ik krijg een berichtje van Sascha uit Antwerpen. Ze is net overgeschakeld van de Duitse radio naar ons, naar Radio 2. Duits omdat haar vader een Duitser was. En ze luistert daar dan nog eens graag naar. Maar ze laat wel weten dat ze even goed geniet van de rijke muzikale geschiedenis die haar eerste thuisland te bieden heeft. Namelijk dus België. Pure nostalgie, doe zo voort, zegt ze via VRT Max. Dankjewel, Sascha, ga ik doen. Eerst even kijken naar de weg. Op de buitenring rond Brussel, een kwartier file rijden tussen Grimbergen en Jette. Daar is de afrit afgesloten. Op de binnenring 10 minuten van Groot-Bijgaarde tot Jette. Doorwerken is op de A12 van Antwerpen naar Brussel in Boom. De Ruppeltunnel gesloten tot 6 uur morgenochtend. Je moet daar omrijden via de brug. En op de buitenring rond Brussel wordt er vannacht gewerkt tussen Strombeek en Wemmel. Nog tot morgenochtend 5 uur. Een groot deel van de nacht zal er maar één rijstrook beschikbaar zijn, dus hou daar rekening met file.

0: Radio 2. Zeg Sascha, goed dat het niet België-Duitsland is straks, hè? Maar België-Frankrijk om 9 uur. Voetbal, nou ja.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je

Sixpence None the Richer en Kiss Me. Zometeen België tegen Frankrijk. Ja, het wordt toch een speciale voor Romelu Lukaku. Want exact een jaar geleden moest hij afscheid nemen van zijn papa Roger. En zometeen hoor je Stef Bos op je radio. Met ja, je weet wel welk nummer hij als ik over vaders begin. Er is voor na deze. Spirits.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: van jou.
1: Als je Romelu Lukaku straks ziet scoren.
0: Papa, ik lijk steeds meer op jou.
1: Daar gaan we vanuit natuurlijk. En hij wijst met een vinger naar de hemel. Dan weet hij waarom, hè. Voor zijn papa Roger, waar hij vandaag exact een jaar geleden afscheid van moest nemen. Dit is Stromae, bijna 9:15. Goedenavond.
2: Oh.

Rupert Holmes. An Escape, of wel de Pina Colada song. We zijn 28 september, de laatste maandag van september. En we gaan die maand afsluiten met, ja, prachtig zonnig weer, hè, tot 30 graden morgen. En als ik dat hoor, dan wil ik meteen al mijn plannen omgooien voor morgen. Misschien is dat wel herkenbaar voor jou ook. Dat je ineens denkt, ik moet mijn agenda vrijmaken. Maar hoe dan ook, gaan we genieten. Gisteren.

0: Black and Wonderful Life. Zometeen meer Radio 2 Relax. Dus blijf lekker hangen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Intussen zijn de Belgen eraan begonnen. Wie een pronostiek wil gooien via VRT Max, meer dan welkom. België-Frankrijk, ik zeg 2-2.

0: 9 uur in een goeie avond, VRT Nieuws met Aleid de Korte. Ginny Beels gaat zelf geen ontslag nemen als gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Dat heeft ze gezegd in ons magazine Ter Zake vanavond. De Partij Vooruit liet vandaag weten dat ze de samenwerking met Beels stopzet. De partijtop verwijt haar onder meer een deloyale houding en vraagt haar om haar mandaat als gedeputeerde in Antwerpen dus terug te geven. Doet ze dat niet, dan zou de provincie Antwerpen onbestuurbaar kunnen worden, omdat het bestuur van N-VA en Vooruit dan geen meerderheid meer heeft. Maar dat klopt niet, zegt Beels.
1: Ik ga niet zelf ontslag nemen, daar heb ik ook altijd heel duidelijk in geweest. Ik zie niet in waarom niet. De fractieleider vandaag van Vooruit in de provincie heeft heel duidelijk gecommuniceerd. Wat ons betreft, met onze fractie zullen wij het bestuursakkoord de komende weken, maanden, jaren heel loyaal blijven uitvoeren. En ik ga dat ook doen. Dus er is geen probleem van onbestuurbaarheid voor het moment. Nee.
0: Vooruit heeft een decreet ingediend in het Vlaams parlement voor een motie van wantrouwen in de provincieraad. Zo zou die provincieraad dan kunnen beslissen om Beels alsnog te vervangen. De Nederlandse premier Rob Jetten heeft vanavond zijn excuses aangeboden voor een stevige uitspraak op het congres van zijn partij, D66, afgelopen weekend. Jetten had daar fors uitgehaald naar organisaties die volgens hem verantwoordelijk zijn voor de toename van aanvallen op de LGBTQ-gemeenschap, vrouwen ook en minderheden. Jetten sloot zijn betoog af met de boodschap: we gaan die lui niet laten winnen, we gaan ze vol op hun bek slaan. De uitspraak kreeg ook meteen veel kritiek, vooral van rechtse politici. Premier Jetten noemt zijn uitspraak nu een slip of the tongue.
2: Laat ik daarvan zeggen dat ik wat nette taalgebruik had moeten gebruiken gisteren. Ik bedoelde het natuurlijk niet letterlijk, maar ik ben gewoon erg gepassioneerd over gelijke rechten voor iedereen. En dat heb ik gisteren proberen over te brengen. Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden.
0: En in het Koning Boudewijnstadion ontvangen de Rode Duivels op dit ogenblik Frankrijk. Het gaat om de tweede groepswedstrijd in de Nations League voetbal. Peter van den Bemt, de wedstrijd is zo'n 10 minuten aan de gang. Is er al iets gebeurd?
3: Voorlopig nog altijd 0-0 na dik 10 minuten spelen. De Belgen begonnen sterk. Eerste 2 minuten proberen ze Frankrijk achteruit te duwen. Maar daarna hebben de Fransen wel overgenomen met goed positiespel. Met vlot combinatievoetbal. En de Belgen moeten de voorbije minuten toch vooral achter de bal aanhollen. In wat toch een flinke test is voor het België van Mark van Bommel. In zijn eerste thuiswedstrijd als bondscoach. Maar de Fransen hebben weliswaar hun B-ploeg opgesteld. Een hele rist vedette zit op de bank. Of Mbappé is er niet bij. Maar hij ziet het nu al. Frankrijk kan ook met de tweede keuze uitstekend voetballen. België even in ondertal nu. 11 minuten zijn we ver. Wel nog altijd 0-0 tussen België en Frankrijk.
0: Dankjewel, Peter. Vanavond veel wolken, nog kans op een bui ook bij zo'n 16 graden vannacht. Morgen startgrijs, nadien veel zon en erg warm. Met temperaturen in de namiddag mogelijk zelfs tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: 3:09. Door werken is op de A12 van Antwerpen naar Brussel in Boom de Ruppeltunnel gesloten. Nog tot 6:00 morgenochtend. Je moet daar omrijden via de brug en daar is dus ook vertraging. Op de buitenring rond Brussel wordt er vannacht gewerkt tussen Strombeek en Wemmel. Nog tot 5:00 morgenochtend. Een groot deel van de nacht zal er maar één rijstrook beschikbaar zijn. Dus hou rekening met file daar.

All at Once. Het is België tegen Frankrijk. Ze zijn eraan begonnen daar in Brussel. Nu, ik heb je gevraagd voor een pronostiek. En je moet er wel rekening mee houden, hè, dat we de laatste 5 wedstrijden tegen Frankrijk altijd verloren hebben. Ja, dus hou daar rekening mee als je een pronostiek doorstuurt via VRT Max. Dit is Maxine met

Het is 9:15. En Dirk Toulouse uit Roeselaren die gelooft er niet echt in voor vanavond. Laat via VRT Max weten. 1-2 voor Frankrijk, denkt hij. Tja, dan kan jij ook beter gewoon naar Radio 2 Relax blijven luisteren, hè. Ah ja, als dat de uitslag is. Stella Lefty, daar wil ik het met jou over hebben. Ze heeft 1 hit en ze ligt meteen al onder vuur wegens plagiaat. Nu, haar papa is miljonair, dus ja, denk jij wat ik denk? Ja, niet dat geld niet kan oplossen.

Doe maar een Is Dit Alles? Nee, absoluut niet. Nee. Er is nog veel meer Radio 2 Relax dat op jou afkomt. Zometeen nog Tina Turner bijvoorbeeld. Dat is voor na deze Jesse McCartney. Waar elke tiener begin 2000 verliefd op was. Toch? Beautiful Soul. Ah.

Tina Turner en What's Love Got To Do With It. 9:30 zijn we intussen. Doorwerken is op de A12 van Antwerpen naar Brussel in Boom de Ruppeltunnel gesloten. Nog tot 6:00 morgenochtend. Je moet daar omrijden via de brug, daar is er vertraging. Op de buitenring rond Brussel wordt er vannacht gewerkt tussen Strombeek en Wemmel, nog tot 5:00 morgen vroeg. Een groot deel van de nacht zal er maar één rijstrook beschikbaar zijn, dus houd daar ook zeker rekening met file.

Robbie Williams en Angels. She won't forsake me. Nelly Verhoest is onderweg naar huis. Snel maar veilig uiteraard. Om de tweede helft van de Rode Duivels mee te pikken zometeen. Ja, Nelly, nog niets gemist. Het is 0-0. En ze wil ook graag de groetjes doen aan haar familie. En wel, ik hou van de groetjes op de radio. Dus bij deze, uitgedeeld. You know I want you. Dit is Anne-Marie en James Arthur. It's not a secret I tried to hide. Rewrite the stars.

Jasmin. Ja, zometeen echt een voetballied op je radio. Het clublied van Liverpool. En als je nu denkt, oei, geen idee, Romy. Je kent het. Ja, zeker. Je kan het zelfs meezingen. Weet ik zeker. Je hoort het na deze Tom Dice en Me and My Guitar.

Gary and the Pacemakers. You never walk alone. Goh. Sterk verbonden met voetbal uit dit nummer. Niet alleen met Liverpool. Dries de Neef uit Hoven laat ook weten met Brugge. Daar horen ze het ook wel eens. Wel, heb je nu zoiets van deze muziek, Romy? Smaakt mij wel. Wel, er staat een stream op VRT Max, hè? Met enkel en alleen muziek zoals deze. Moet je eens opzoeken gewoon op VRT Max en doorklikken op Radio 2.

0: Take My Breath Away. Ja, gaan we misschien nog wel doen, hè? Naar ademhappen. Als die Fransen er dicht bij ons doelpunt komen. Of bij ons doel komen. Ik zou zeggen, hou het relaxed in de mate van het mogelijke als je naar de voetbal aan het kijken bent. En zo niet. Vooral nog genieten van deze Radio 2 Relax. Want we gaan nog door tot 1 uur deze avond. Dus veel plezier en heel graag tot morgen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
3: Elke dag, telk voor twee.
4: Goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Ginny Beel stapt zelf niet op als gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Dat heeft ze gezegd in ons magazine Ter Zake vanavond. De partij Vooruit liet vandaag weten dat ze de samenwerking met Beels stopzet na aanhoudende klachten over deloyaal gedrag. Vooruit vraagt haar om haar mandaat als gedeputeerde in de provincie Antwerpen terug te geven, maar dat is Beels dus niet van plan.
5: Wat ik nu wel uitsluit, is dat ik ga opstappen voor iets wat ik niet heb gedaan. Ja. Ik ga niet opstappen voor een grote mond. Ik heb geen 112 rijovertredingen op mijn naam staan. Ik ben nooit beschuldigd geweest van racistische uitspraken te hebben gedaan. Ik heb ook geen zedenfeiten gepleegd. Ik heb geen fraude gemaakt. Maar toch hoor ik vandaag, lees ik vandaag, dat de samenwerking met mij wordt stopgezet. En dan vraag ik me af, net zoals denk ik heel velen, op wat wordt dat dan gebaseerd?
4: Bij bouwmaterialenbedrijf Eternit in Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant hebben werknemers het werk neergelegd. Eerder vandaag raakte bekend dat het bedrijf 95 van de bijna 400 banen wil schrappen. Volgens het bedrijf zijn de omstandigheden in de Europese vezelcementsector momenteel moeilijk. Er wordt te veel geproduceerd en er is meer concurrentie van producenten van buiten Europa, terwijl de bouwsector het minder goed doet. En dus moet het bedrijf ingrijpen, dat zegt Yves van de Kerkhof van Eternit.
6: We gaan ons focussen op premium en hoge waarde toekomstgerichte producten om onze concurrentiekracht en levensvatbaarheid van de site op lange termijn te versterken, zodat we toch nog altijd in Capelle op den Bosch een belangrijke industriële vestiging kunnen houden.
4: Morgen zitten de vakbonden samen met de directie. De Amerikaanse president Trump vindt het verrassend dat de 5 verdachten van de vermeende aanslag op een Brits-Amerikaanse luchtmachtbasis op borg zijn vrijgelaten eerder vandaag. De 5 mannen werden gisteren opgepakt in de buurt van de legerbasis, maar zijn intussen dus vrij op borg. Een journalist in het Witte Huis vroeg Trump ook of Iran betrokken is bij de zaak. Trump zei dat hij het antwoord kent, maar dat hij het liever niet wil bekendmaken.
7: I'm surprised that they released him. I wouldn't have done that. We know everything about him. We would not have released them.
8: So you said might be. Iran might be. Can you elaborate on that?
7: No, I don't know. I'd rather not. I mean, I know the answer. I can be very specific, but I'd rather not say. But I would not have released them.
4: En in het Koning Boudewijnstadion spelen de Rode Duivels op dit ogenblik tegen Frankrijk. Het gaat om de tweede groepswedstrijd in de Nations League. Peter van den Bemt, de tweede helft is daarnet begonnen. Hoe staat het daar?
9: 9 minuten ver bijna. Nog altijd 0-0 tussen België en Frankrijk. Moeilijke wedstrijd voor de Rode Duivels die moedig stand houden. Die gegroepeerd verdedigen en enthousiast aanvallen wanneer dat kan. Maar Frankrijk, zelfs met een B-ploeg zonder een hele rist te verdetten, is duidelijk de betere ploeg. Etaleert hier technisch meesterschap en collectiviteit en snelheid van uitvoering. En heeft al een paar keer de kans gehad om te scoren. 3 dubbele poging voor het half uur met 2 reddingen van Lommes en een bal op de lijn. Gered door Lavia. Nog een knal van Doué tegen de lat. Knal van Douai voorlangs. Daarnet een bal van da Cunha tegen de paal. Dus wel mogelijkheden voor de Fransen om te scoren. Maar dat hebben ze voorlopig niet gedaan. De Belgen heel erg weinig doelgevaar. 1 keer de ketelaren, maar kon niet besluiten. Maar voorlopig wel nog altijd 0-0 tussen België en Frankrijk.
4: Bedankt voor de update, Peter. Grijs vannacht met lokaal kans op een bui. Wel warm, rond 16 graden. Dinsdag start grijs, maar nadien breekt de zon door en krijgen we een zonnige en uiterst warme dag voor de tijd van het jaar. Mogelijk tot lokaal 30 graden in de Kempen. Ook woensdag zonnig en warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2. Je luistert naar

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2.

ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd.

Vanuit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister op

0: tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Bij een brand in een vuurwerkfabriek in het westen van Rusland zijn zeker 14 werknemers omgekomen. In totaal bevonden zich 15 mensen in de twee gebouwen van de fabriek toen het vuur uitbrak. Eén persoon heeft het drama dus overleefd. Wat het vuur veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. Er waren ook ontploffingen te horen. Er is wel een strafonderzoek gestart, want mogelijk zouden bij de productie en opslag van het vuurwerk niet de nodige veiligheidsmaatregelen in acht zijn genomen. Studenten in Leuven moeten minder vaak op kot indrinken en vroeger het uitgaansleven induiken. Dat vindt studentenkoepel Loco, die studenten uit hun kot wil lokken met verschillende activiteiten. Studenten blijven nu vaker op kot om eerst samen te drinken voor ze naar een zogenoemde vakbar of naar de Oude Markt, daar naar de cafés trekken. Maar dat kan leiden tot binge drinken, dus te veel alcohol drinken op korte tijd. En dat kunnen we tegengaan, zegt Robin Martens van Loco.
4: Die vakbars zijn erop getraind om mensen niet nog alcohol te geven die al te zat zijn. Terwijl op kot gebeurt dat niet, dan is die sociale controle veel minder. En dan het eenzaamheid onder studenten ook een punt is waar we op willen inzetten door dan eigenlijk die studenten uit hun kot te trekken en ook te laten zien van kijk, er zijn zoveel leuke activiteiten om te doen met je vrienden. Ze een veel bredere gemeenschap wel kunnen zien als ze ook mee naar de uitgangsbuurt gaan.
3: De Rode Duivels hebben in de Nations League voetbal in extremis met 0-1 verloren van Frankrijk. Het verslag is van Peter van den Bemt.
5: 2 minuten voor het einde reikten de Duivels nog de hand naar een gouden punt, maar toen rende Michael Olysee onstuitbaar het veld over voor de 0-1. Geen gestolen winst voor Frankrijk, wel in tegendeel. De Fransen waren veelal redelijk indrukwekkend de betere ploeg. Zelfs de tweede keuze demonstreerde klasse en intelligentie en duelkracht. Kansen om een handvol doelpunten te maken waren er ook. Via de geweldige Doué een paar keer, Akliouche en Dacuña en Kalulu. Maar ballen tegen lat en paal en enkele goede saves van doelman Lammers hielden de nul op het bord. België speelde eigenlijk ook wel een goede wedstrijd. Solidair compact, met strijd en voetballend als het kon. Met enkele momenten voor de ketelaren. En in de tweede helft zowaar een periode van overwicht en druk. Met doelgevaar en goede mogelijkheden voor Luke Bakio en de ketelaren. Zeer moedig en verdienstelijk allemaal van de Duivels. Maar Frankrijk bleek eens te meer de grote boeman van de Belgen. Met de 0-1 dus van Olysee. De eerste nederlaag dus voor Mark van Bommel. Vrijdag speelt België in Luik tegen Turkije.
3: In dezelfde groep als de Rode Duivels heeft Italië vanavond met 1-4 gewonnen van Turkije. Grijs vannacht, met lokaal kans op een bui. Wel warm, rond 16 graden. Dinsdag start grijs, maar nadien breekt dan de zon door en krijgen we een zonnige en uiterst warme dag voor de tijd van het jaar. Mogelijk lokaal tot 30 graden. Ook woensdag nog zonnig en warm. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2.

vind me de tijd te reflecteren. Le bilan, zijn ik blij waar dat ik naast stond in het leven twijfels. Vraag stellen en blijven leren, fouten goed maken en een tijd proberen keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, onzeker en ver te houden van. Moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest, het leven is te precieus om

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op Facebook.

0: is middernacht en heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De 87-jarige Spaanse vrouw die uit haar appartement in Madrid werd gezet vorige week mag weer naar huis. Dat heeft haar advocaat vanavond bekendgemaakt. De vrouw woonde er meer dan 70 jaar, maar kon de huurprijs met haar uitkering niet meer betalen omdat die huur onlangs fors verhoogd was. Het voorbije weekend ontstond in heel Spanje protest. Tienduizenden mensen kwamen op straat om te demonstreren tegen de woningcrisis in Spanje. In Frankrijk dient de voorzitter van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National, Jordan Bardella, een klacht in wegens smaad. Dat gebeurt tegen de onafhankelijke krant Mediapart. Die had eerder op de dag mogelijk antisemitische uitspraken en teksten van Bardella uit 2013 naar buiten gebracht. Volgens Bardella gaat het om leugens en dient hij nu dus klacht in wegens smaad. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
1: Bardella schreef dat Joden andere volken willen overheersen, beroven en verpletteren. Volgens de politicus streven Joden naar een nieuwe wereldorde onder leiding van Israël en met Jeruzalem als hoofdstad. Bardella schreef ook dat alle banken in handen zijn van Joden. Hij verweet Joodse Franse ministers meer rekening te houden met Israël dan met de Franse belangen. In een reactie zegt Jordan Bardella nooit antisemitische uitlatingen te hebben gedaan. Zijn partij, het Rassemblement National, heeft zich de laatste jaren juist opgeworpen als pleitbezorger van Franse Joden, nadat partijoprichter Jean-Marie Le Pen juist bekend stond als overtuigd antisemiet en daarvoor ook is veroordeeld.
0: Nog in Frankrijk is de grote natuurbrand in de Gironde in de buurt van Bordeaux nu officieel gedoofd. Dat hebben de hulpdiensten laten weten. Het vuur brak zo'n 2 maanden geleden uit. Meer dan 42.000 hectare natuur werd verwoest. Het was de grootste natuurbrand in Frankrijk sinds 1949. Het vuur ontstond in het bosrijke natuurgebied Lande de Gascogne en breidde al snel uit richting Cap Ferret en de grootstad Bordeaux. Bijna 250.000 mensen moesten hun woning eind juli en begin augustus of hun vakantieverblijf tijdelijk verlaten. De Rode Duivels hebben in de Nations League voetbal met 0-1 verloren van Frankrijk. Het doelpunt viel in het absolute slot van de match. Het verslag is van Peter van den Bemt.
2: 2 minuten voor het einde reikten de Duivels nog de hand naar een gouden punt, maar toen rende Michael Olise onstuitbaar het veld over voor de 0-1. Geen gestolen winst voor Frankrijk, wel in tegendeel. De Fransen waren veelal redelijk indrukwekkend de betere ploeg. Zelfs de tweede keuze demonstreerde klasse en intelligentie en duelkracht. Kansen om een handvol doelpunten te maken waren er ook. Via de geweldige Doué een paar keer, Akliouche en Dacuña en Kalulu. Maar ballen tegen lat en paal en enkele goede saves van doelman Lammers hielden de nul op het bord. België speelde eigenlijk ook wel een goede wedstrijd. Solidair compact, met strijd en voetballend als het kon, met enkele momenten voor de ketelaren. En in de tweede helft zowaar een periode van overwicht en druk, met doelgevaar en goede mogelijkheden voor Luke Bakio en de ketelaren. Zeer moedig en verdienstelijk allemaal van de Duivels, maar Frankrijk bleek eens te meer de grote boeman van de Belgen met de 0-1 dus van Olise.
0: Verdediger Brendan Mechelen zag dat 1 moment van klasse beslissend was vanavond.
3: We hebben veel gegeven. Blok stond goed en op het juiste moment hebben we veel druk gezet. Daardoor hebben we ook veel gecreëerd. Maar ja, jammer genoeg, 1 klasseflits van hun heeft verschil gemaakt. En, het was eerlijker geweest als het gelijkspel zou geweest zijn. Of als we een beetje chance hadden, kon misschien wel 3 punten thuis gehouden hebben. Maar de ene flits heeft verschil gemaakt vandaag.
0: Het was de eerste nederlaag onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Vrijdag is er al de volgende interland in de Nations League. In Luik is dan Turkije de tegenstander. Dat Turkije verloor overigens vanavond thuis van Italië met 1-4. Grijs vannacht, lokaal is er nog kans op een bui, wel warm, rond 16 graden. Dinsdag start grijs, nadien breekt de zon door en krijgen we een zonnige en heel warme dag voor de tijd van het jaar. Mogelijk tot 29 graden. Ook woensdag zonnig en warm, meer in de app van VRT Nieuws.

luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste.

Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo.

0: 1 uur een heel goede nacht. Verte nieuws met Matthijs Bijnens. Een Brussels parlementslid dat aan procureur Manil had gevraagd om te helpen bij de mogelijke vrijlating van een gedetineerde, heeft met die vraag geen strafbaar feit gepleegd. Dat zegt het Brussels parket. Zo'n vraag stellen is niet strafbaar, omdat er geen sprake is van een belofte, aanbod of voordeel, klinkt het in een persbericht van het parket. Procureur Manil had het voorval vermeld in een toespraak, waarna er ophef over ontstond. Nog volgens het parket gaat het om een deontologisch probleem en heeft de procureur het incident al besproken met de leden van de deontologische commissie van het Brussels parlement. De 87-jarige Spaanse vrouw die uit haar appartement in Madrid werd gezet vorige week, mag weer naar haar huis. Dat heeft haar advocaat vanavond bekendgemaakt. De vrouw woonde er meer dan 70 jaar, maar kon de huurprijs met haar uitkering niet meer betalen, omdat die huur onlangs fors was verhoogd. Het voorbije weekend ontstond in heel Spanje protest. Tienduizenden mensen kwamen op straat om te demonstreren tegen de woningcrisis in Spanje. Sport. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels in extremis met 0-1 verloren van Frankrijk. De wedstrijd leek lang op weg naar een 0-0 gelijkspel, tot de Franse stervoetballers invielen. Michel Olise besliste de match 3 minuten voor het einde met een klasseflits. Volgens aanvoerder Yuri Tielemans zat er meer in voor de Belgen.
1: We moesten vandaag gewoon een goal scoren. We hebben kansen gecreëerd en ja, met een goal dan weet je nooit wat er gebeurt. Maar al bij al wel een goede wedstrijd. Heel competitief gespeeld. Iedereen. Dus ja, toch wel ontgoocheld dat we niet iets kunnen doen vandaag. En dat we ja, naar huis gaan met geen overwinning.
0: Frankrijk is door de overwinning leider in de groep met 6-6. België heeft 3-6 samen met Italië. Italië won met 1-4 van Turkije. Turkije is vrijdag in Luik de volgende tegenstander van onze Rode Duivels. Het weer dan nog vannacht, vooral in het noordwesten van het land, nog kans op regen en onweer. Elders blijft het overal wellicht droog. Tegen het einde van de nacht kans op nevel en mist. De dag start grijs straks, maar nadien wordt het zonnig en ook erg warm voor de tijd van het jaar. Mogelijk lokaal tot 30 graden. Ook woensdag krijgen we zonnig en warm weer. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 2:00, een heel goeie nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De stad Gent gaat AI gebruiken voor het opstellen en analyseren van overheidsopdrachten. De stad doet mee aan een proefproject daarover en het is de bedoeling om uit te zoeken of er op die manier efficiënter gewerkt kan worden. Volgens het stadsbestuur zal er altijd ook nog gewerkt worden met een menselijke controle en blijft de stad ook eigenaar van de gegevens die ingegeven worden in het AI-systeem. Het proefproject loopt tot de zomer van 2027. Dan wordt er ook gekeken of de technologie nog verder zal worden gebruikt. Sinds deze week zijn er strengere Europese regels van kracht rond duurzaamheidsclaims. Bedrijven mogen termen zoals groen, ecologisch of 100% natuurlijk niet zomaar meer gebruiken. Als een product of dienst zo genoemd wordt, dan moet dat ook onderbouwd worden met concrete gegevens. Duurzaamheidslabels, zoals die bestaan rond Fairtrade, duurzame bosbouw of duurzame visvangst, moeten zich ook onafhankelijk laten controleren. De richtlijn verplicht bedrijven niet om hun activiteiten duurzamer te maken, maar als ze duurzame claims communiceren, dan moeten die dus wel onderbouwd en bewezen zijn. Sport in de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 0-1 verloren van Frankrijk. De wedstrijd leek lang op weg naar een 0-0 gelijkspel tot de Franse stervoetballers invielen. En Michael Olise besliste uiteindelijk de match 3 minuten voor het einde met een klasseflits. Bondscoach Mark van Bommel was ondanks de nederlaag toch tevreden over het geleverde spel van de Belgen.
4: Ik heb ook tegen de jongens gezegd, ik kan jullie niks verwijten. De manier hoe jullie voetballen. We zijn begonnen met bereidheid en intensiteit. De manier van voetballen, daar zijn we mee aan de slag gegaan. Speelwijze, dat snappen ze. Ze zijn super intelligent. Ze hebben een hele hoge kwaliteit. En ik denk dat je dat ook ziet. En dat we op weg zijn. Ik moet zeggen, mijn ogen langs de kant. Ik zag er wel aardig uit wat we aan het doen waren.
3: Frankrijk is door de overwinning leider in de groep met 6-6. België heeft 3-6. Italië ook. Italië won met 1-4 van Turkije. En Turkije is vrijdag in Luik de volgende tegenstander van onze Rode Duivels. Vannacht in het noordwesten van het land nog kans op regen en ook onweer. Anders blijft het meestal droog. Tegen het einde van de nacht kans op nevel en mist. Minimaal rond 17 graden, erg zacht. En de dag start ook grijs, maar nadien wordt het zonnig en ook erg warm voor de tijd van het jaar. Mogelijk lokaal zelfs tot 30 graden. En ook woensdag blijft het zonnig en warm. Ik wens je nog een rustige nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.